0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
1: Alleen op

0: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van twee economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. De presidenten van de VS en Iran hebben nu officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is onder meer afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS ook een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. Het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is inderdaad van de bewoner van dat pand, bevestigt de burgemeester. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom ook niet de woning in om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer is op de meeste plaatsen helder bij 14 tot 17 graden. Het wordt verder een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer. In het noorden is het een graad of 26 in de middag en in Limburg kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Dit is waar het gebeurt. Dus hier 3 keer per week komen studenten samen. Is er geen muziek. En is het tijd om met elkaar te praten. En daar hoort zeker ook een biertje bij.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Want ik zie wel gelijk goddelijke taferelen.
3: Ja.
2: Maar waar is de kerk?
3: Achter die deur. Een verborgen pareltje in Delft.
4: En hier werden dus ook in principe alle regels en wetten gemaakt over de slavernij en hoe Nederland ook weer rijk van kon worden.
2: Ja. En Nederland is er goed rijk van geworden.
4: Ja, het was staatsbeleid, ja.
1: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil. Hij overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat zo'n 300.000 huishoudens hard geraakt worden door de energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de sterk gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijd Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95e minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2 van Kroatië. En koning Willem-Alexander heeft tijdens het bezoek van de Japanse keizer de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Het bezoek van het Japanse keizerspaar Nederland eindigt morgen. Het weer, het is op de meeste plaatsen helder en 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Love and you is easy 'cause you're beautiful. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Het wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En dat lijkt nu ook inderdaad het geval. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer dan dat. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Erin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende dagen wordt gepraat over een definitief akkoord. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van twee economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten op social media beoordeeld op haatreacties. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.

0: Als je verkeerde vis op boord hebt, krijg je een bekeuring. En als de schipper zijn elektronische logboek, die toevallig een dag niet heb ingevuld, krijg je een bekeuring. Ja, ook een bekeuring. De visser heeft het net zo moeilijk als de boeren.
1: De visserij heeft steeds meer te maken met regelgeving door de Europese Unie. Dat zorgt voor frustratie, maar er zijn ook kansen voor nieuwe sectoren.
2: Dit zijn meubelstukken gemaakt van zeewiervezel. Lampenkappen, thee, cosmetica producten, sokken. Je kunt het zo gek niet bedenken het kan met zeewier.
1: Je ziet het in Brussel in de buurt. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
1: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
2: Omroepbestadverteren.nl.
3: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen, ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
6: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde Metzler-orgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote Metzler-orgel Benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
7: Goedemorgen, welkom bij een nieuwe West wordt wakker. We kijken zo even in de kranten. En dat gaat onder andere over kerncentrales. Maar is het nieuws met Reinoud Roemer?
8: De Regentesselaan in Den Haag wordt anders ingericht. Onder meer de stoepen worden versmald. Bewoners zijn daar niet blij mee en eisen in een burgerinitiatief dat de plannen worden aangepast. De Haagse Raad praat daar vandaag over. De sloop van het oude pand van het ministerie van Sociale Zaken bij station Laan van Nieuw-Oost-Indië in Den Haag moet zeker een week langer wachten. Anti-kraakbewoners weigeren te vertrekken en de uitspraak in een kort geding om ze weg te krijgen is 8 juli, een week na de geplande sloopdatum. En het OM heeft 14 jaar cel geëist tegen een 24-jarige Hagenaar voor het neersteken van een scholier voor een school in Rijswijk. Tegen een 34-jarige medeverdachte die de Hagenaar met de auto afzette bij de school is 8 jaar cel geëist. Het slachtoffer werd 3 maal in de rug gestoken. Meer regionieuws om 6:30, nu het andere nieuws.
9: City Dijkers met het NOS Journaal. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Al Jazeera 11 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer opengaat voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Maar of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en de familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. Het weer, vandaag veel zon. Het wordt in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Dit was het NOS Journaal.
6: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde Metzler-orgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote Metzler-orgel Benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
10: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
11: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
12: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
11: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
12: Al 100 jaar.
11: Van der Geest.
12: Dat is verhuizen en meer.
2: Installatiebureau van Ginderen.
5: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: 18 juni is het. Het is ook bijna 6:08. Welkom bij een nieuwe Westwood Wakker met naast mij weer meer natuurlijk.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Heb je goed geslapen?
1: Ik heb lekker geslapen, ja.
0: Nou, dat is mooi. En ook onze buitenpost is er natuurlijk bij. Dennis is het weer. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je hebt een belangrijke taak met een hele bijzondere gast, want ja, we spelen natuurlijk weer...
3: De WWWK Bokaal.
0: Tussenstand hebben we op dit moment van 80 stuks. Maar ja, het zou zomaar kunnen. Als met een beetje geluk gaat hij eroverheen.
2: Nou, gisteren hadden we een jongen die zat bijna tegen het record van begin deze week aan. Ja. En toen kwam die dinsdag, de 80 dinsdag van, van Jax aan de Leiweg. En die verblufte iedereen.
0: Ja, beelden daarvan zijn nu te zien op de Facebookpagina van Radio West.
1: Hij doet het zo koelbloedig. Staat hij daar die bal hoog te houden. Echt geweldig.
2: Nu is het wel zo, er liggen hier 1, 2, 3, 4, 8 ballen nog. En het WK duurt nog een week of 3, 4.
0: Er worden er nog bijgedrukt. Ja, okay. Nee, dat komt goed hoor. Anders zie ik jou niet meer door de hele bubbel van ballen.
2: Ja, ik mag zo naar een hele belangrijke man bij ADO. Zonder hem scoort ADO nooit.
0: Nee, nou, we weten het in ieder geval niet dat ze scoren.
1: Inderdaad.
0: Ja, nou, verklap het maar.
2: Ja, het is de speaker. Ja, de speaker van ADO.
0: De stadionspeaker. Ja. Die de sfeer maakt natuurlijk in het stadion. En inderdaad alle doelpunten omroept. Ja, maar de vraag is natuurlijk, kan die alleen lullen of kan die ook spelen?
2: Ja, het zal mij benieuwen. Als het allebei kan, dan begrijp ik het ook. Maar als hij het niet zou kunnen, dan heb ik daar ook begrip voor.
0: Ja, dat wel.
1: Ja, ik reken toch op minimaal 4 of 5 van deze man. Dat echt minimaal.
2: Ja, anders doen we het nog een keer, net als gisteren.
0: Ja, nou, ik verwacht wel dat hij er wel... hij moet dit toch goed kunnen, anders dan staat ook zijn baan op het spel gewoon.
1: Oh, ja, dat vind ik ook wel goed. Dat je toch wel je vak moet kunnen uitoefenen. Ja. Weet waarover het hebt.
0: Anders neemt toch niemand hem serieus?
1: Nee. Ja, jij zegt wel 1-0, maar ik zie toch iets heel anders.
0: Ja, precies, ja. Ja, probeer het eens zelf eens. Ja, nou, ik ben benieuwd. Wietse, die gaat het proberen, de stadionspeaker. Je gaat straks naar hem toe, dus spannend. Ja?
2: Zeker.
0: The stakes are high.

0: Oh, het mooie Altijd heb ik je lief van Clouseau. De broers van Clouseau zijn helemaal terug van weg geweest. Ze deden vorig jaar al een tour door Nederland en zijn binnenkort ook niet van de Nederlandse tv af te slaan. Koen en Chris, dat zijn de broers, die doen namelijk mee aan het nieuwe seizoen van Beste Zangers. Eind augustus is het op tv. En ja, ik ben er wel benieuwd, want Desiree doet ook bijvoorbeeld mee. Nou, die heb ik al heel lang niet meer horen zingen, maar ik ben benieuwd of ze het nog kan. Jean-Guy McCroy en ook Yves Berensen, die zitten in dat nieuwe seizoen.
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Ja, inmiddels is Reinoud er ook weer bij. Goedemorgen, Rijn.
2: Goedemorgen, Jurin.
0: En je hebt de Volkskrant meegenomen. Want we hebben hier altijd alleen het AD op papier.
2: En, de rest is digitaal.
0: Ja, ja, maar nou ja, ik ben blij dat hij even mee is.
2: Waarom ik heb een bezorger die hem soms wel en soms niet voor vijven al bij ons op de mat deponeert. En vandaag wel.
0: Ja, nou misschien luistert hij. Breng vaker bij Reinoud de krant voor vijven. Want dan is de kans groter dat we het ook behandelen, namelijk in de uitzending.
2: Digitaal lukt dat niet, maar met papier. Jawel.
0: Precies, want, dan, ja, want en als het niet gescheurd kan worden, nemen we het niet mee natuurlijk. De Volkskrant heb ik er dus bijgepakt. En dat gaat over nieuwe kerncentrales. Die zijn alleen haalbaar in de Groningse Eemshaven, kopt de krant. Het is het enige gebied in Nederland waar het technisch en zonder enorme extra kosten mogelijk is om twee nieuwe kerncentrales te bouwen. Dat staat ook in het regeerakkoord. Dus er worden er zelfs vier genoemd. Maar dit is de conclusie van hoogspanningsbeheerder Tennet in een nog vertrouwelijk advies wat de Volkskrant in handen heeft. Er waren aanvankelijk drie locaties in beeld. Borselen, Terneuzen en de Maasvlakte. Maar in 2024 liet de toenmalige minister Sophie Hermans op advies van de landsadvocaat de Eemshaven ook toevoegen aan de lijst. Puur als formaliteit, zei ze toen, om te voorkomen dat er toekomstige juridische strijd zou ontstaan. Want Groningen die heeft al wel veel achter de kiezen natuurlijk wat betreft beleid van de overheid. Voor de noordelijke overheden is de bouw daarom ook echt onbespreekbaar. En het kabinet heeft zelf dus al gezegd dat ze daar eigenlijk helemaal niet willen bouwen om Groningen te ontzien na de schade van de gaswinning. Zeeland daarentegen staat wel open voor kerncentrales, maar volgens Tennet levert dat problemen op. Ze zijn bang voor een enorm energieoverschot wat ze in Zeeland helemaal niet kunnen verbruiken. En om deze kant richting de Randstad op te krijgen moet er een nieuwe hoogspanningsverbinding komen. En die kost dan weer tientallen miljarden euro's.
3: Hoppa.
0: Ja, ja, dus van het ene probleem naar het andere probleem.
3: Uitdagingen. Nieuwe vliegtuigen. Aantoonbaar stiller rondom Schiphol, kopt het parool.
0: Dus dit niet dus?
3: Dit niet. Het is namelijk al jaren de grote discussie rondom Schiphol. Het vliegtuiggeluid. Zijn stillere vliegtuigen namelijk echt stiller? De vliegtuigsluchtvaartsector roept al tijden dat die nieuwe vliegtuigen aantoonbaar minder geluid produceren. Maar bewonersgroepen, ook in onze regio en een deel van de Tweede Kamer, weerspreken die afname en het effect ervan. Nou, nu is er een analyse geweest van geluidsmetingen rondom de luchthaven. En dat levert een ander beeld op. Vorig jaar was het vliegverkeer rondom Schiphol gemiddeld 2,09 decibel stiller dan in het piekjaar 2018. En weet dan, als het 3 decibel stiller is, dan betekent dat een halvering van het geluidsniveau. Dus dat is behoorlijk wat. En die resultaten die zijn afkomstig van een analyse van alle vluchten die in 2018 en 2025 zijn gemeten door het geluidssysteem met de mooie naam NOMOS. En dat geluidssysteem dat bestaat uit 41 meetpalen die rondom Schiphol de live vliegtuiggeluid laten zien. En dat meetsysteem en de gegevens die zijn dan wel weer eigendom van de luchthaven.
0: Ja, ik ben benieuwd of bewoners het ook daadwerkelijk merken dat het stiller is.
3: Ja, maar ik denk op een gegeven moment als het hoort, dan is elk geluidje al te veel. Dan kan het je irriteren. Dan maakt het niet meer uit.
0: Of het gewoon 0,9 decibel minder is. Ja. Ja. Ja, ik ben benieuwd. Daar gaat het in ieder geval. De krant wordt gebracht naar Reinhard.
2: En die metingen waren dus in 2018 en 2025 om het verschil te meten. Dus dat is wel een verschil.
0: Goeie conclusie.
2: Ja, dat is de conclusie.
0: Ja, dat is een verschil. Ja, nou, gaat het ook in de krant, hè?
2: Gaat u rustig slapen, u hoort niks. Het miljoenenplan om Nederlandse kinderen beter te laten lezen en rekenen werkt niet. Het kabinet grijpt hard in en richt nu alle pijlen op het taalonderwijs. Al sinds de coronapandemie gaat het slecht met de Nederlandse taal en het rekenonderwijs, schrijft het AD. Volgens mij al veel langer dan die coronatijd. Een derde van de Nederlandse jongeren haalt het basisniveau lezen niet. En dat betekent dat ze moeite hebben met het begrijpen van eenvoudige teksten, zoals een simpele bijsluiter van medicijnen. Op het VMBO is de situatie nog ernstiger. En om het tij te keren zet het kabinet vanaf nu taalonderwijs op nummer 1. De aanpak van de andere basisvaardigheden, rekenen en burgerschap, blijven bestaan, maar komen op een lager pitje te staan. Als kinderen kunnen lezen en schrijven, komt de rest vanzelf. Dat is de gedachte daarachter. Het kabinet wil erop toezien dat taalonderwijs deel wordt van alle vakken op school. Een docent aardrijkskunde of geschiedenis bijvoorbeeld is straks dan net zo goed verantwoordelijk voor de taalontwikkeling van een leerling als de docent Nederlands. En ook wil het kabinet meer geld uittrekken voor bibliotheken op scholen.
0: En het AD schrijft nog over een Nigeriaanse immigrant in Italië. Hij sprokkelde €5 bij elkaar door te bedelen en papieren zakdoekjes te verkopen. En ja, ik zou daar dan een broodje van kopen, maar hij kocht een kraslot. En dit gebeurt volgens mij alleen maar in een film, maar nu dus in het echt. Hij blijkt de hoofdprijs te winnen van €500.000. Eén probleem, hij woont al 10 jaar in Italië, maar hij heeft geen verblijfsvergunning. Dus zijn asielaanvraag werd afgewezen. Hij woonde in illegaliteit. En daardoor kon hij dus die €500.000 niet innen. Want geen verblijfsvergunning is geen bankrekening. Via een vriend lukt het uiteindelijk toch. Die ging het geld ook uitgeven. Dat was dan weer niet de bedoeling natuurlijk. Nou ja, hoop gedoe. Lang verhaal kort is dat er toch goed nieuws is. Want de rechtbank heeft nu beslist dat deze man toch een verblijfstatus krijgt. Met dat geld is een winkel gekocht waar hij aan gaat werken. Dus ja, hij heeft een huis, een baan en een verblijfsvergunning. Ja, gewoon echt een wereld van verschil. Gewoon heel bizar.
3: Ja, en je ziet ook een foto van hem in de krant waar hij helemaal blij staat te kijken.
0: In zijn winkel.
3: In zijn winkel. Dus ja, dat is toch een happy end.
0: Ja, 5 ton, wat zou je ermee doen, Rijn?
2: Een dag minder gaan werken.
0: Prima. Ja, ik zal het vast voor je aanvragen.
2: Dat is goed. Niet te gretig.
0: Oh, sorry.

0: Dit is waar het gebeurt. Dus hier 3 keer per week komen studenten samen. Is er geen muziek. En is het tijd om met elkaar te praten. En daar hoort zeker ook een biertje bij.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Want ik zie wel gelijk goddelijke taferelen.
3: Ja.
2: Maar waar is de kerk?
3: Achter die deur. Een verborgen pareltje in Delft.
4: Hier werden dus ook in principe alle regels en wetten gemaakt over de slavernij en hoe Nederland ook weer rijk van kon worden.
2: Ja, en Nederland is er goed rijk van geworden.
4: Ja, het was staatsbeleid, ja.
1: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Hoera, het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
7: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
8: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
9: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
7: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
10: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
11: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
12: Even voor 6:30, dit is het regionieuws met Reinhard Roemer.
13: De Regentesselaan in Den Haag wordt anders ingericht. Onder meer de stoepen worden versmald en de maximumsnelheid gaat omlaag naar 30 km per uur. En er komt meer groen, maar bewoners zijn niet blij met alle onderdelen en eisen in een burgerinitiatief dat de plannen worden aangepast. De Haagse Raad praat er vandaag over in een commissievergadering. Tijdens hun meerdaagse bezoek aan Nederland zijn de Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw vandaag in Den Haag en Leiden. Het Haagse Vredespaleis wordt bezocht en in museum Het Mauritshuis is een lunch. Koningshuisverslaggever Sam Hoevenaar.
14: Je ziet ook op cultureel vlak dat er een samenwerking is. Het meisje met de parel van Vermeer, die natuurlijk in het Mauritshuis hangt, die wordt later dit jaar uitgeleend aan een museum in Osaka. Ze gaan ook naar de universiteit in Leiden, waar Japanse studies worden gegeven en waar de keizer ook studenten gaat ontmoeten. Je ziet eigenlijk elk onderdeel van het bezoek is er een haakje naar Japan. Ze gaan in Leiden bijvoorbeeld ook de Japanse tuin bezoeken.
13: Gisteren bezochten de Japanse keizer en zijn vrouw in Delft het kenniscentrum Deltares, waar waterveiligheid wordt getest. Zowel keizer Naruhito als koning Willem-Alexander heeft een opleiding watermanagement gevolgd. En gisteravond heeft koning Willem-Alexander tijdens een staatsbanket de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt, maar ook stilgestaan bij de Tweede Wereldoorlog als een pijnlijke episode, zoals hij het noemde. Diepe wonden die toen zijn geslagen werken ook in de generaties erna door, zei de koning tijdens het diner met de Japanse keizer. Het Openbaar Ministerie heeft 14 jaar cel geëist tegen een 24-jarige Haagenaar voor het neersteken van een scholier voor een school in Rijswijk. Tegen een 34-jarige medeverdachte die de Haagenaar met de auto afzette bij de school is 8 jaar cel geëist. Het slachtoffer werd 3 maal in de rug gestoken. En de sloop van het oude pand van het ministerie van Sociale Zaken bij station Laan van Nieuw-Oost-Indië in Den Haag moet zeker een week langer wachten. Antikraakbewoners weigeren te vertrekken en de uitspraak in een kort geding om ze weg te krijgen is 8 juli, een week na de geplande sloopdatum. Tot die tijd mogen de bewoners in het Zosa-pand blijven.
12: Nou, dan gaan we naar de man of the day, Jordi Bloem. Want ja, dit zijn natuurlijk fantastische dagen voor jou als weerman.
15: Ja, wel ook een beetje lastig, want zeker als er weer wat buien in het spel zijn. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
15: Ja, dan is het weer even oppassen voor die onweersbuien. Maar voor die tijd is het inderdaad, ja, behoorlijk warm gaat het worden. Nou, we hebben het er steeds genoemd. En ik zie zelfs dat het Duitse weermodel nu al een paar modelberekeningen achter elkaar morgen voor grootschalig 33 tot 38 graden in Nederland gaat. ik vind dat wel een beetje een van de heetste berekeningen, moet ik zeggen. Dus misschien dat nog wel een beetje meevalt. Maar we gaan in ieder geval morgen wel naar die hele hete dag. En vandaag is de opmaat naar een zomerse dag. Met op dit moment nog heerlijk buiten, vind ik. Vind je niet? Een graad of 16, 17 is het nu.
12: Ja, nu is het nog lekker.
15: Ja, dus alles tegen elkaar openzetten als dat nog even kan. Want dan kun je die hitte, die warmte een beetje uit het huis houden. Proberen. Met veel zon. En vanmiddag wordt het dan bij ons in de regio, ik denk een graad of 27. Vlak aan zee misschien iets minder warm. Wel zo lekker. Met een windje van zee ook uiteindelijk. Waardoor het dan bij ons nog in 30 graden wordt. De wind komt vanmiddag dan uit het westen of noordwesten. Zwak hoor, tot hooguit matig. Gewoon een heerlijke zomerse dag. Kleine kans dat er langs de kust wel zeemist binnendrijft. Die komt dan vanuit het kanaal. Dat kan dan een beetje het strand weer bederven. Dan moet je misschien wel goed kijken. Want achter de duinen lost dat ook wel weer op. En misschien valt het ook wel weer mee. Dus dat hou ik nog even in de gaten.
12: Als het heftig is, dan zie je echt geen hand voor ogen.
15: Nee, en dan is het daar echt niet zo fijn om aan het strand te zijn. Kijk, dat rijmt. Maar dat hou ik nog even in de gaten. Want het zit nu nog behoorlijk ver weg, hoor. Ter hoogte van de Belgische kust. Zelfs nog ineens daar, meer Noordwest-Frankrijk. Maar dat kan met een zuidwestelijke stroming wel onze kust bereiken. Nou, dat lost uiteindelijk wel weer op. En in de loop van vanavond, denk ik, misschien al begin van de avond, kan er al een eerste regen- of onweersbui passeren. Komende nacht is die kans nog net wat groter. Daarna trekt die bui ook wel weer weg. En dan hebben we een plaknacht, want we zitten in hele vochtige, warme lucht. Dat betekent dat de temperatuur vannacht, zeker in de steden, niet onder de 20 graden uitkomt. Wow. Maar goed, morgen overdag, dan zitten we in die tropische lucht. Wat ik al zei, dan zou het ook bij ons makkelijk boven de 30 graden moeten kunnen worden. Voorlopig denk ik aan 32 à 33 graden. Heet zat. Nou. Ga je nou richting Limburg, dan wordt het 35, 36 graden. Heet zat. We hebben morgen periode met zon. Waarschijnlijk later op de dag ook weer mogelijk een regen- of onweersbui. Hoe dat precies gaat, is ook nog even afwachten. En voor het weekend is die kans op een onweersbui overdag ineens zo groot. En dan denk ik dat de middagtemperatuur bij ons in de regio lekker is, met zo'n 26 graden. Terwijl het in andere delen van het land misschien nog wat warmer kan worden. Dus eigenlijk is morgen dan volgens nog de heetste dag van de periode. En aanstaande maandag, want dan zie ik ook weer temperaturen die boven de 30 graden kunnen oplopen, 's middags.
12: Ja, dus het blijft nog wel even zo.
15: Ook zomers.
12: Kan ik jou het verzoek bij jou neerleggen om tips te gaan geven voor hoe je de hitte het beste kan aanpakken?
15: Een beetje, maar ik ben geen hitte-expert.
12: Ja, natuurlijk wel. Bij ons wel.
15: Oh, oké. Okay.
12: Ja. Jordi, tot zo. En dan gaan we ook nog naar de ANWB. Wijnand Zwaan, stook op de weg plakken.
10: Dat valt allemaal nog wel mee, hoor. Op de weg bestaan een paar dagelijkse files. Dat wel. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag te rijden. Het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en knooppunt Ypenburg. Verderop bij Leidschendam nog eens een keer wat file. Maar de vertraging is niet zoveel. 5 tot 10 minuten. Op de A20 richting Gouda tussen Rotterdam, Alexander en Moordrecht. Langzaam rijden over 5 kilometer met 10 tot 15 minuten tijdverlies.
12: Dankjewel.
10: Graag gedaan. Tot later.
13: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten, blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
16: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
17: West wordt wakker.
16: Dit is Radio.

0: Het WK is in volle gang en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
1: Oké, daar gaat-ie. 1, 2, ach. Hè? Verdorie.
0: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl.

0: een jazzklassieker, eigenlijk uit de jaren 30 al. En er zijn honderden versies van, maar deze is wel het bekendst van Nina Simone. We kijken even naar het nieuws buiten onze regio. En dat begint in Amerika en Iran, zoals gewoonlijk inmiddels. Ze hebben hun tijdelijke deal ondertekend om een einde te maken aan de oorlog. Het gebeurde digitaal, met een handtekening onder een document. En daarmee gaat de straat van Hormuz waarschijnlijk weer open. De Franse president Macron paaide president Trump gisteren nog na de G7-top met een diner in het paleis waar de zonnekoning Lodewijk XIV ooit woonde. En na een rondleiding door de Spiegelzaal volgde een diner vanwege de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid, zegt de correspondent Saskia Houttuin.
1: President Macron had een missie deze week. En dat was president Trump tot het einde van de G7-top aan tafel houden. Dat is gelukt. En dat is misschien wel mede te danken aan het etentje hier vanavond in het kasteel van Versailles. Want Macron weet, als Trump ergens van houdt, is het wel een koninklijk ontvangst.
0: Ja, het paleis van Versailles was dit. Ik ben er wel eens geweest voor een rondleiding. Ligt een stukje buiten Parijs. Het is echt prachtig. En Trump is daar natuurlijk wel, vindt dat ook wel mooi. Dat koninklijke en dat bijna paradijselijke.
2: Goudglitter.
0: Ja, precies. Hij wilde zelf eigenlijk stiekem ook wel koning worden natuurlijk. Hij noemt het dan ook het mooiste paleis van de wereld.
2: Nou, prachtig hoe hij altijd zijn mening weet te formuleren. Ja, en vorige week was natuurlijk een grote explosie in Amsterdam. En omwonenden van die explosie werden gisteravond bijgepraat op een bijeenkomst in het theater. Bij die explosie raakten 7 mensen gewond, onder wie 2 verdachten die nog vastzitten. En deze vrouw vertelt wat ze vond van de bijeenkomst.
3: Ze hebben heel veel dingen aangesneden, dat je je verhaal kwijt kan, je kan hulp zoeken. Alleen mis ik 1 ding, de financiële afhandeling. Ik heb hier op het plein op een hotel gezeten. Kostte €121 per nacht. Dat wil ik vergoed hebben.
2: Ja, en de explosie is waarschijnlijk veroorzaakt door criminele activiteiten, zegt het Openbaar Ministerie.
0: Het aantal kinderen dat niet naar school gaat neemt de laatste jaren toe. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid niet genoeg doet om voor passend onderwijs te zorgen en stapt naar de rechter. Geschat wordt dat ruim 60.000 kinderen helemaal niet of minder dan de helft van de tijd naar school gaat. En daar moet de overheid dus wat aan doen, vindt de vereniging.
4: Want we hebben al heel veel jaar hierover gepraat. Er zijn heel veel aan de overlegtafels geweest. Maar blijkbaar lukt het toch niet om tot een echte oplossing te komen voor deze kinderen. En dat willen we met deze rechtszaak proberen te bereiken.
2: En gisteren werd voor het eerst een nieuwe kinderboekenprijs uitgereikt. De Groene Griffel, onderdeel dus van de Griffels. En die Groene Griffel die is voor boeken die kinderen de liefde voor natuur en wilde dieren bij wil brengen. En de winnaar, dat is Lotte Stegeman met haar boek Wij Beren. Haar fascinatie voor beren begon tijdens een fietstocht in Amerika.
5: Ik werd best wel bang gemaakt voor beren eigenlijk. Dus toen sloeg het een beetje over naar bang zijn. Dat veranderde weer toen ik mijn eerste beer tegenkwam. Zo ergens tegen de grens met Canada aan. Hij stond in de berm op die afstand en hij was bloemetjes aan het eten. En hij keek naar mij en ging weer door met waar hij mee bezig was. En ik fietste heel langzaam voorbij. Ik dacht wel vanaf dat moment, jeetje, wat een machtig interessant dier. Hier moet ik meer over ontdekken.
2: Nou ja, en daarom besloot ze dus een kinderboek over te schrijven.
5: Kinderen zijn ongelooflijke dierenliefhebbers. Dus dat is een heel, heel dankbaar onderwerp. Ik heb hetzelfde wilde enthousiasme voor dieren als kinderen. Maar er gaan best wel veel rare verhalen rond over beren. Over heel veel verschillende dieren natuurlijk. Dus ik dacht, het is mooi om nou eens echt te gaan graven naar het echte verhaal van al die beren. Aan de hand van allerlei wetenschappelijk onderzoek en berendeskundigen. En uit de doeken te doen hoe het nou echt zit met die beren.
0: Het lijkt me toch ook wel nuttig om een beetje bang te zijn voor beren.
2: Ja, zeker. Dat lijkt me. Mijn nichtje die woont in Canada en die vertelde dus dat ze daar geen vuilniszakken buiten zetten. Maar ze hebben daar een vriezer. Daarin gaan alle restjes, want die vriezer die krijgt de beer dan blijkbaar niet open.
0: Dan ruikt het misschien ook minder.
2: Precies, ja. En dan eens in de zoveel tijd ga je dan met die inhoud ergens ver naar een vuilstort. maar ze zegt, ja, het is heel normaal dat de beren door mijn tuin wandelen. Nou ja, dan ben ik toch blijer met mijn huismuis.

0: Ik denk dat veel vrouwen, misschien ook wel mannen, hem ook wel een beetje een snoepje vinden. Robbie Williams.
1: Zeker.
0: Ja, ja, ben je fan? Ja.
1: Vroeger zeker.
0: Hij heeft ook een jaartje ouder.
2: De Buitenpost.
0: Ja, dan gaan we naar ons eigen snoepje van de dag. En die zit lekker in het zonnetje. Dennis, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Is het heerlijk buiten?
3: Nou, het is wel echt lekker vertoeven hier in Honselesdijk bij de opbouw van het Varend Corso, de bloemenveiling, het Treedpark Westland. Er liggen al zo'n, 20 boten. Komen er nog wel 30 bij de komende uren, want morgenochtend dan gaat de stoet varen, het Varend Corso Westland, met morgen de dag naar Maasland en naar Maassluis voor de vlootschouw. Zaterdag het traditionele rondje Westland. Alle tuintjes zullen vol zitten met mensen die komen kijken. Daarna lekker de barbecue aan en voetbal kijken. En zondag dan is de Delftdag. Dan gaan ze naar de Zuidkolk in Delft. En dan 's avonds komen ze hier weer terug op het terrein van de bloemenveiling. Wel bijzonder om te zien, er zijn al wel wat planten aangebracht. Maar de bloemen, het snijwerk, dat gaat allemaal morgen pas gebeuren en later vandaag ook. Want het wordt bijzonder warm, zeker morgen, plus 30 graden. Zaterdag wordt het ook zo'n klamme dag. Dus die bloemen moeten zo lang mogelijk in de koeling blijven voordat ze de boot op kunnen.
0: Ja, ik zie al wel allemaal paprika's. Zijn dat echte?
3: Ja, dat zijn allemaal echte paprika's. Ja. En er liggen ook verderop wat kinderboten. Die zijn al bijna klaar. Daar zit heel veel houtwerk op.
0: Oh ja.
3: Allemaal met figuurzaagjes in de weer geweest. En de enige die ik nog niet heb gezien, dat zijn de mensen van Extinction Rebellion en van Scientist Rebellion. Die hebben afgelopen week een mail gestuurd naar de partners van het Varend Corso. Dus niet alleen de groothandelbedrijven die de bloemen, het fruit en de groenten leveren, maar ook bijvoorbeeld de media. Omroep West heeft een mail gehad en de WOS in het Westland. Wij gaan zaterdag ook het Corso live uitzenden met de WOS samen. En in die mail staat dat het Corso gifvrij en meer klimaatneutraal moet. Nou moet het Varend Corso zeggen dat dat eigenlijk al het geval is. Er worden geen fossiele brandstoffen gebruikt voor de opbouw van de boten. Heel veel warmte die in de kassen wordt gebruikt, die komt al uit de grond. Allemaal klimaatneutraal. Er staan hier een stuk of 7 of 8 van die aardwarmteputten in de gemeente Westland. En ook in de bloemen teelt zelf bijna geen gifstoffen meer. Alles is afbreekbaar. Dat zie je ook bij Kom in de Kas. Dan wordt dat tentoongesteld dat de glastuinbouw eigenlijk al op een hele goede weg zit.
0: Ja, dus ze zijn eigenlijk een beetje. Het is een beetje achterhaalde informatie dat Extinction Rebellion laat horen.
3: Dat denk ik wel. Ja, ik woon zelf ook in het Westland. Dus ik heb misschien ook wel wat bagage om er wat over te kunnen vertellen. En in de mail staat ook van allereerst gaan we met het Corso in gesprek met de organisatie. En als dat niks oplevert, dan gaan we over tot hardere acties. Maar zover zie ik het eigenlijk niet gebeuren.
1: Nee, maar mooi als ze in gesprek gaan en dat ze dan zien hoe er hard gewerkt wordt om juist te bereiken waar zij ook voor staan. Dat is toch
3: absoluut
1: ook een mooi effect. Hey, en die paprika's, wat stelt dat dan eigenlijk voor?
3: Ja, dat is een soort boog van paprika's. Dat is een kleinere boot die helemaal aan het begin ligt van de Corso-route. En het thema dit jaar is één groot avontuur. En dat ga je dus ook terugzien op de boten. Het is niet zo dat iedere boot zijn eigen thema heeft. Ze hebben alles te maken met één groot avontuur. En de organisatie zegt ook dat de boten samen één geheel vormen. Ze kunnen wel een soort deelonderwerp kiezen om dan de boot mee te versieren. Maar we gaan dus één groot avontuur zien met dus ook die paprika's.
1: Oeh, spannend.
0: Nou, veel succes voor alle Westlanders die hard aan het werk gaan de komende dagen. En je kan het inderdaad allemaal live gaan volgen, ook bij Omroep West, op tv en op de radio. Dit zijn de

0: We hebben een thema vandaag, zingende broers en zussen. We hoorden al Clouseau, Bolland en Bolland. En na 7 uur hoor je 2 zussen. Als je weet te raden wie dat zijn, dan krijg je eeuwige roem.
1: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor 1 groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
4: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde Metzler-orgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote Metzler-orgel benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
0: Smallere stoepen op de Regentessenlaan. Bewoners zijn er niet blij mee. Eerst het nieuws met Reinhard Roemer.
5: Het OM heeft 14 jaar cel geëist tegen een 24-jarige Hagenaar voor het neersteken van een scholier van 15 voor een school in Rijswijk. Tegen een 34-jarige medeverdachte die de Hagenaar met de auto afzette bij de school is 8 jaar cel geëist. Het slachtoffer werd 3 maal in de rug gestoken. De Regentesselaan in Den Haag wordt anders ingericht. Onder meer de stoepen worden versmald. Bewoners die daar niet blij mee zijn eisen in een burgerinitiatief dat de plannen worden aangepast. De Haagse Raad praat daar vandaag over in een commissievergadering. En tijdens hun meerdaagse bezoek aan Nederland zijn de Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw vandaag in Den Haag en in Leiden. Het Haagse Vredespaleis wordt bezocht en in museum het Mauritshuis is een lunch. Meer regionieuws om 19:30, nu het overige nieuws.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen, zegt oudervereniging Balans.
7: Omdat zij niet het gemiddeld zijn. Want we hebben een onderwijssysteem wat gemaakt is voor het gemiddelde kind. En kinderen die net iets anders nodig hebben, die zien we dus in grote getale uitvallen.
6: Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal, zegt het landelijk hulpplatform Keerpunt.
8: Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
6: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren, ouders of naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk trok Engeland de wedstrijd naar zich toe. Het werd 4-2. Ghana heeft in de allerlaatste minuten van de wedstrijd tegen Panama de winst binnengehaald. In de 95ste minuut scoorde Jirenchi het enige doelpunt van de wedstrijd. En Oezbekistan heeft het in groep K afgelegd tegen Colombia. De Zuid-Amerikanen waren met 3-1 te sterk. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgt mogelijk enkele stevige buien. Morgen waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan.
9: De ochtendspits stelt nog niet al te veel voor. Er staan een paar dagelijkse files. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein over 6 kilometer. A20 naar Gouda bij Moordrecht 4. En op de A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan de IJssel 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is in alle gevallen maximaal 10 minuten.
10: Installatiebureau van Ginderen.
11: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50. Voordeeluitjes.nl.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij Voordeeluitjes.nl.
15: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
16: Tot 10 uur, West wordt wakker.

Manon dacht dat ze ik Maywood bedoelde. En Andy dacht, nou, misschien is het wel Hapie en Hapie, wat leuk. Dat zijn nichtjes volgens mij. Dat waren uiteindelijk de zussen van Lois Lane.

0: Je kan het inmiddels dag en nacht volgen, het WK. Je kan 's nachts kijken, overdag zijn er samenvattingen. 'S Avonds dan begint het hele feest weer opnieuw. En er gebeuren soms wel bijzondere dingen. We hebben gisteren toch uitgebreid gehad over alle mooie doelpunten die er waren gevallen door de echte toppers. Messi en Haaland. En ja, die van Haaland die klonk bijvoorbeeld zo in het verslag op tv.
1: Dit is goed. En dan zit hij erin. En natuurlijk is het Erling Haaland die hem maakt.
0: Ja, dat klinkt heel erg koeltjes. Maar in Noorwegen zelf werd er toch iets anders gereageerd meer.
2: Ja, er werd super gefeest, gedanst, gesprongen. En iedereen was heel erg blij. En dat zorgde zelfs dat men dacht dat er een aardbeving was. De bodem die schudde in Bergen na die treffer van Haaland. Er werd zo ontzettend gejuicht dat de seismische meetapparatuur...
0: Ja, dat is zo'n soort van naald, hè, die dan
2: precies,
0: zo op en neer gaat.
2: En die ging dan zo heen en weer. Ja, ik zit hier te zwaaien voor de microfoon, maar dat om die naald na te doen. Dus die ging heen en weer. En die grootste bodemschommelingen die vielen dus samen met die doelpunten van Erling Haaland. En nou ja, uiteindelijk won Noorwegen met 4-1. En de Noorse seismische dienst die benadrukte dus, er was geen aardbeving. Nee. We waren gewoon met z'n allen blij. Maar ja, misschien kunnen wij dat in Groningen ook wel veroorzaken.
0: Nou, ik hoop niet in Groningen specifiek.
2: Maar
0: genoeg seismologische...
2: Daar zit volgens mij de apparatuur. Ik weet niet, hebben wij hier in onze regio ook van...
0: Ja, Ik zou het niet weten, maar het zal vast wel zijn. Maar inderdaad, het zou fijn zijn als er zaterdag in ieder geval wat te juichen valt natuurlijk tegen Zweden.
2: Daar hoop ik op.
0: En dan gaan we heel hard springen om dit natuurlijk te overtreffen.
2: Zeker, gaan we gewoon doen.
0: Dan gaan we naar het nieuws van vandaag. Het begint in Den Haag. De Regentesselaan wordt anders ingericht. Onder meer door de stoepen te versmallen. En daar zijn bewoners niet blij mee. Via een burgerinitiatief hopen zij dat de plannen worden aangepast. Vandaag wordt dat besproken in de commissievergadering van de Haagse Raad. We blikken vooruit op een van de initiatiefneemsters van dat burgerinitiatief. Marcela Diaz de Vries. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, waarom ben je dit burgerinitiatief gestart?
3: Ja, bedankt voor het interview en voor de aandacht. Ja, we zijn al meer dan één jaar bezig en proberen wij met de gemeente in gesprek te komen om te begrijpen waarom de stoepen worden versmaald. Maar er blijft iedere onderbouwing en logische uitleg blijft weg. Dus dat begrijpen we niet waarom zo'n drastische verandering moet. En omdat we niet begrijpen en we zien heel veel kansen om de stoep gewoon te houden zoals ze zijn. Daarom denken we van oké, we moeten echt alles aan doen. En dat doen we namens 400 mensen die de petitie hebben ondertekend. En we denken dat het anders kan. Ja, daarom is de petitie in.
0: Laten we even bij die smallere stoepen nog even blijven. Want hoe gaat het worden ten opzichte van wat het nu is?
3: Ja, ze zeggen dat het 1,80 meter minimale norm is. Dat is natuurlijk voor kleinere woonstraten. Maar dit is een laan, een hele drukke laan voor voetgangers en de stoepgebruikers. Dus de stoepen gaan van 2,40 meter, 2,50 meter naar 1,80 meter. Maar dat is nog niet alles. Want er worden ook fietsen geplaatst. En die fietsen die steken de stoep in. Dus eigenlijk wat je overhoudt is 1,50 meter of 1,30 meter. Dat is dus ongeveer 1 meter verschil met de huidige situatie.
0: Ja, en dan kan je natuurlijk als wandelaar wel gewoon langs. Maar ja, als je wat bij je hebt, een rolstoel of een kinderwagen of zo, dan wordt het lastig, denk je?
3: Ja, voor rolstoelgebruikers wordt het gewoon dat minimale norm is. Dat is natuurlijk voor kleinere woonstraten. Maar dit is een laan, een hele drukke laan voor voetgangers en de stoepgebruikers. Dus de stoepen gaan van 2,40 meter, 2,50 meter naar 1,80 meter. Maar dat is nog niet alles. Want er worden ook fietsen geplaatst. En die fietsen die steken de stoep in. Dus eigenlijk wat je overhoudt is 1,50 meter of 1,30 meter. Dat is dus ongeveer 1 meter verschil met de huidige situatie.
0: Ja, en dan kan je natuurlijk als wandelaar wel gewoon langs. Maar ja, als je wat bij je hebt, een rolstoel of een kinderwagen of zo, dan wordt het lastig, denk je.
3: Ja.

0: doen. En voor in de huidige situatie zie je ook voor wandelaars is soms ook krap. Maar in de nieuwe situatie wordt het gewoon niet te doen. En het is een laan van 1 kilometer lang, hè?
1: Ja.
0: En er wordt aan beide kanten van de laan gedaan.
1: Maar de gemeente zegt tegen ons dat het minimaal 2 meter blijft.
0: Nee, dat, nou, dan nodig u uit, jullie uit om te kijken naar de tekeningen. Die staan ook op de website van de gemeente.
1: Ja. Er zijn nog andere onderdelen van die herinrichting. Bijvoorbeeld dat de snelheid omlaag gaat naar 30 kilometer per uur. Er komt ook meer groen in het midden, want nu staan er veel auto's in het midden geparkeerd. Zijn jullie daar wel blij mee?
0: Ja, zeker. De snelheid moet zeker omlaag. En laat het zo ook vertellen dat de herinrichting heeft ook positieve kanten. Voornamelijk wat je ook net noemde, is de verlaging van de snelheid.
1: Ja, zijn er geen bewonersavonden geweest waar je zegt je kon doen?
0: Ja, er zijn heel veel bewonersavonden, maar zodra je over de stoep begint, dan blijven antwoorden er weg. Krijg je geen uitleg. En ook brieven zijn gestuurd naar de gemeente en ook vanuit de raad richting de gemeente. Maar die vragen blijven weg, antwoorden op de vragen. Dus vandaar dat we denken, ja, dit kan gewoon anders.
2: Want hoe gaat het nou verder? Want als de politiek jullie idee overneemt, moet er dan een heel nieuw plan komen?
0: Nou, hoeft op zich niet. Wat we zien is dat de gemeente heeft in het verleden ook een tekening gemaakt zoals het zou wel kunnen met de brede stoep, maar daar is het mee gestopt. Is niet verder onderzocht, is niet weer nagekeken. Inmiddels is het plan ook andere veranderingen zijn ingebracht, waardoor ook meer ruimte is voor de stoep. Maar die plannen zijn daar gebleven. Dat is meer dan 1 jaar geleden.
1: Ja. Denk je dat er veel steun is eigenlijk in de raad?
0: Ik hoop het heel graag.
1: Ja.
0: Dat weet ik niet.
1: Nee, het college zelf heeft aangegeven dat ze er niks mee willen doen. Wat vind je daarvan?
0: Ja, dat vind ik jammer. Heel zonde, want er is geen gesprek gevoerd. Er is niet, vooral de onderbouwing blijft weg. De gemeente zegt, als je dit doet, haal je 50 parkeerplekken weg. Maar tegelijkertijd in het onderbouw haalt hij weer 34 parkeerplekken weg. Dus ja, hoe leg je dat uit? En het wordt niet uitgelegd.
1: Nee. Nou, misschien,
0: dat is wel heel bijzonder.
1: Ja, misschien dat die uitleg dan vandaag wel komt, want het wordt besproken in de commissievergadering in de Haagse Raad. Ik neem aan dat je daar reikhalzend naar uitkijkt, Marcela.
0: Jazeker, ja. Ik ben er straks ook aanwezig.
1: Kijk.
0: Ga ik ook daar ook even toelichten wat de petitie inhoudt.
1: Ja, snap ik. Nou, heel veel succes daarbij.
0: Dankjewel.

0: van de stille Beatle, George Harrison en What is Life. We gaan het over geboortes hebben. De geboorte die laat zich niet plannen natuurlijk, maar dagelijks doen verloskundigen hun best dit proces in goede banen te begeleiden. En ze maken veel mooie dingen mee, maar ook spannende. Pijnlijke natuurlijk en verdrietige momenten. Vanaf volgende week kan je dit volgen in de nieuwe serie De Verloskundige op NPO 3.
1: Ja, hoeveel bevallingen heb ik gedaan? Bijna 1500.
2: Gekke plekken in de gang en de douche. Banken, heel veel.
3: Heel veel banken.
2: Heel veel banken, ja.
3: Heel veel banken verprutst.
4: Oh, het is natuurlijk altijd als man zijn dat ze wel zeggen, ja, jij weet niet wat het is of jij voelt het niet. Ja, nee, dat voel ik inderdaad niet. Maar inmiddels kan ik mij zo goed inleven dat ik bijna beter weet dan hoe menstruatie pijn voelt dan de gemiddelde vrouw die ongesteld is.
5: Ja, ik kan geen genoeg krijgen van baby's.
0: Hele sympathieke man ook. Een van de verloskundigen die wordt gevolgd is Lois Witmond uit Zoetermeer. En wij bellen haar even. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Ja, dat is toch gek, denk ik, als je zo'n camera de hele tijd op je snuffert hebt. Went dat een beetje?
6: Nou, matig, moet ik zeggen.
0: Ja, hoe vond je dat?
6: Ja, bijzonder. Het was weer wat anders.
0: Ja. Ja, je doet natuurlijk niet voor niks mee. Waarom wilde je jouw werk graag laten zien?
6: Nou, ik werk helemaal één op één en mijn hele privéleven is daar dus op afgesteld. Op ieder moment kan ik gebeld worden voor een bevalling of voor een spoedsituatie. En dat wilde ik wel heel graag laten zien, hoe dat werkt.
0: Ja, want dat is ook best wel zwaar als je dag en nacht klaar moet staan.
6: Ja, zeker. Maar het is ook heel leuk.
0: Ja, wat is er leuk aan?
6: Nou, wat het zo mooi maakt is dat je mensen echt ouders ziet worden en ze dus ze volgt van begin tot eind. In plaats van dat je halverwege de zwangerschap inspringt als je bijvoorbeeld bij een grotere praktijk zou werken.
0: Ja, want ze komen echt op het moment dat ze weten dat ze zwanger zijn, dan komen ze al bij jou.
6: Ja, ik kreeg vanmorgen weer een appje van een positieve test. Dus, ja.
7: En twee streepjes betekent een afspraak.
6: Ja, precies.
0: Ja. En die ouders vinden dat niet lastig ook, dat er dan een cameraploeg is, ook bij best wel intieme momenten?
6: Ja, zeker. Dus het was echt niet voor iedereen een go. Maar gelukkig hadden we ook een heel klein cameraatje waarbij ik ook veel zelf mocht filmen. En dat scheelde veel voor mensen.
0: Ja, dat kan me voorstellen, ja. Ja, je zei al, er zijn veel mooie momenten. Maar ik zag de trailer en dan zag ik toch ook wel heel veel tranen vloeien. Je komt ook wel heftige momenten tegen natuurlijk.
6: Ja, en die zijn ook vaak helemaal onverwacht. En ja, dat hakt erin, zeker als je mensen dus zo goed kent. He, want ik volg ze bijna een jaar lang, mijn cliënten, van begin tot eind. Dus je krijgt ook een band met elkaar. En op het moment dat iets dan niet goed gaat, ja, dan hakt dat er nog wat dieper in.
0: Ja, kan je een voorbeeld geven van iets heftigs dat we in de serie gaan zien?
6: Ja, nou, het moment dat je mij ziet huilen ook, ben ik net bij een cliënt geweest. En haar eerste kindje is ook bij mij geboren. En dit ging om haar tweede kindje, haar tweede zoon. En die is overleden na een dag of vijf. Dus ik heb haar daar thuis bezocht. En daar lag dus een heel stil overleden kindje in een wieg. Ja, dat komt wel binnen.
7: Ja, zo'n vlinderkindje, heftig hoor.
0: Ja, niet alleen voor de ouders natuurlijk, maar inderdaad ook voor jou. Omdat je er juist zo dicht op zit.
6: Ja, dat is echt, dat gaat echt diep.
0: Ja.
6: En dat zijn wel de momenten dat ik denk, oei, waarom deed ik dit ook weer? Maar gelukkig ook dan er voor mensen zijn, maakt ook de cirkel weer rond.
0: En wat is dan het moment dat je denkt, oh ja, maar dit is de reden dat ik het deed?
6: Op het moment dat mensen echt uit hun tenen de kracht halen om een kind op de wereld te zetten en daarna zo verwonderd en blij zijn en hun baby ontmoeten, dan denk ik, ja, hier deed ik het voor.
7: Ah, mooi. Maakt het je ook trots op dat wij in Nederland die thuisbevalling hebben?
6: Ja, absoluut. Ik doe veel thuisbevallingen ook. Terwijl mij maakt het helemaal niks uit waar we bevallen. Maar ik merk dat mensen die veel vertrouwen hebben in het team wat er staat, hè, en in zichzelf, doordat ik zo'n intensieve band met mensen opbouw, dat ze eigenlijk heel snel kiezen voor een veilige omgeving. Dat is dan toch vaak thuis.
7: En ben je al vernoemd als er zo'n mooie band is opgebouwd met de baby's en de ouders?
6: Ja, er zijn twee Loïsen geboren bij mij in de praktijk.
0: Ja, ja. Ja, dat is dan extra. Een beetje een soort godmother eigenlijk.
6: Ja. Ja. Ja. Ik noem mezelf wel vaak tante Lo.
0: Ja,
6: ik hou echt wel met sommige moeders langer contact. En dan ben ik tante Lo.
0: Ja, ja, en zeker als er inderdaad meerdere kinderen komen natuurlijk. Dan ga je jaren met zo'n gezin mee.
6: Ja, dat is echt heel leuk.
0: Ja, wij kijken natuurlijk dan over de schouder heen van jou. Ja, wat is nou de reden dat we deze serie moeten gaan kijken?
6: Nou, ik denk dat mensen vergeten hoe intensief deze baan is en hoe bijzonder. En dat zonder ons waren al die kleintjes er niet. En bijna ieder gezin komt een keer in aanmerking met een verloskundige. Want ja, bijna iedereen krijgt kinderen of vriendinnen krijgen kinderen of zussen krijgen kinderen. En dus het raakt eigenlijk iedereen. Alleen vergeet je soms dat wij er zijn, terwijl ik oprecht dag en nacht beschikbaar ben voor mijn mensen. En dat is echt bijzonder om te zien.
0: Ja, we gaan kijken. Lois Witmon, dankjewel voor je tijd.
6: Geen dank.
0: En de serie De Verloskundige is vanaf 21 juni te zien op NPO Start. Te streamen dus. En vanaf 28 juni is het dan ook te zien op tv op NPO 3.

0: het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.
1: Elke dag romantiek op West.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
7: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
8: 19:30 precies, dit is het regionieuws met Reinhard Roemer.
9: De Regentesselaan in Den Haag wordt anders ingericht. Onder meer de stoepen worden versmald. Bewoners zijn daar niet blij mee en een petitie is zo'n 400 keer ondertekend, zegt initiatiefneemster Marcela Diaz de Vries.
10: De stoepen gaan van 2,40 meter, 2,50 meter naar 1,80. Maar dat is nog niet alles, want er worden ook fietsen geplaatst. Dat is dus ongeveer 1 meter verschil met de huidige situatie. Ja, voor rolstoelgebruikers wordt het gewoon niet te doen.
9: Ook gaat op de Haagse Regentesselaan de maximumsnelheid omlaag naar 30 km per uur. De Haagse Raad bespreekt de plannen vandaag in een commissievergadering. Het college van BMW heeft eerder al aangegeven de plannen niet te willen aanpassen. De problemen in de Haagse Stadspartij blijven zich opstapelen. Oud-medewerker Nick Timmerman sleept haar oude partij voor de rechter. Na een dienstverband van 27 jaar staat ze op straat sinds de Haagse Stadspartij in maart haar enige raadszetel verloor. De voorgeschreven opzegtermijn van 3 maanden kreeg Timmerman niet. En ook heeft de partij haar ontslag niet aangevraagd bij uitkeringsinstantie UWV. De oude lijsttrekker Fatima Veit erkent dat het niet behalen van een zetel voor de Haagse Stadspartij, zoals ze zegt, ook persoonlijke gevolgen heeft voor meerdere betrokkenen en ex-werknemers. Tijdens hun meerdaagse bezoek aan Nederland zijn de Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw vandaag in Den Haag en in Leiden. Het Haagse Vredespaleis wordt bezocht en in museum het Mauritshuis is een lunch. Koningshuisverslaggever Sam Hoevenaar.
11: Je ziet ook op cultureel vlak dat er een samenwerking is. Het meisje met de parel van Vermeer, die natuurlijk in het Mauritshuis hangt, die wordt later dit jaar uitgeleend aan een museum in Osaka. Ze gaan ook naar de universiteit in Leiden, waar Japanse studies worden gegeven en waar de keizer ook studenten gaat ontmoeten. Je ziet eigenlijk elk onderdeel van het bezoek is er een haakje naar Japan. Ze gaan in Leiden bijvoorbeeld ook de Japanse tuin bezoeken.
9: Gisteravond heeft koning Willem-Alexander tijdens een staatsbanket de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt, maar ook stilgestaan bij de Tweede Wereldoorlog als een pijnlijke episode, zoals hij dat noemde. Diepe wonden die toen zijn geslagen werken ook in de generaties erna door, zei de koning tijdens het diner met de Japanse keizer. En het Openbaar Ministerie heeft 14 jaar cel geëist tegen een 24-jarige Hagenaar voor het neersteken van een scholier voor een school in Rijswijk. Tegen een 34-jarige medeverdachte die de Hagenaar met de auto afzette bij de school is 8 jaar cel geëist. Het 15-jarige slachtoffer werd 3 maal in de rug gestoken.
8: En vandaag, vanaf vandaag geldt het Nationaal Hitteplan. En dat is niet voor niks, hè Jordi?
12: Nee, het wordt heet.
8: Ja.
12: Vandaag valt het nog mee, maar morgen en maandag, dat zijn de heetste dagen.
8: Ja, en ik vroeg een uurtje geleden, toen hoorde je dat met angst en beven aan, of je misschien wat tips hebt tegen de hitte.
12: Ja, er zijn er genoeg, ja. Maar ik heb er eentje die ik van mijn oma heb.
8: Oh ja?
12: Doe een dunne, natte handdoek, hang die voor de ventilator.
8: Oh, ja, want dan wordt het nog kouder.
12: Ja, dan koelt het toch af. Dan moet je er wel een beetje dichtbij gaan zitten, want het zal niet die hele kamer afkoelen. Maar ja, dan en met een washandje, een nat washandje in je nek, dat koelt ook af. En in een teltje met water gaan zitten.
8: Nou, ik vind het helemaal top. Ja, en genoeg drinken.
12: Ja, dat is natuurlijk belangrijk.
8: Gewoon lekker biertje, lekker wijntje.
12: Nee, alcohol droogt het lichaam. Maar nee, gewoon water, lauwwarme thee, geen ijskoude dranken. Volgens mij is dat ook zo. Zoveel mogelijk uit de zon blijven. Niet te veel doen. Niet meteen de hele kamer gaan doen. Gaan stofzuigen, ramen lappen. Gewoon rustig blijven. Gewoon af en toe eens eventjes ook naar de medemens omkijken. Naar je buurvrouw of buurman. Zeker de ouderen onder ons. Maar vooral dat water drinken, hè, dat is het belangrijkste. En ook het huis zo veel mogelijk afschermen van die hete zon. Vooral aan de zuidkant kan natuurlijk heel hard opwarmen allemaal.
8: Ja, dat rustig blijven, dat lukt wel. Geen probleem.
12: Ja, zeker met het muziekje wat ik hoor.
8: Ja, daarom. Ja. Hoe warm gaat het worden, Jordi?
12: Nou, vandaag denk ik dat wij zo'n 23 graden of 24 pal aan zee. Want de wind komt daar in de loop van de dag wat meer uit het westen. Nu uit het zuidwesten en landinwaarts 27 graden. En ook in de steden. Dus dat is een zomerse temperatuur. Al duidelijk warmer dan gisteren. Dus we zitten al in warmere lucht vanuit Frankrijk. En boven Zuidwest-Frankrijk, daar broeden een paar regen- en donderbuien. Ja, of die ook onze kant op komen, dat moeten we nog even afwachten. Maar vooralsnog denk ik dat het overdag nog droog is. En dat pas vanavond er een mogelijkheid is dat zo'n bui ook onze kant op komt. Of dat ook meteen zo'n hele zware bui is, is ook afwachten. Want ik zie ook weerberekeningen die die bui weer laten instorten in het zicht van de haven. Dus dat moeten we even afwachten. Altijd lastig hoor met die verspreide buien vanuit Frankrijk. En we krijgen sowieso wel vanuit deze richting nog warmere lucht. Want daar zit de hitte. Ik zag daar al grootschalig zo'n 33 tot 36 graden in Frankrijk. Spanje nog heter. Nou, die hete lucht die zet dus, gaat dus op koers naar onze omgeving. Die komt op stoom. En dan morgen is het morgen vroeg nog maar, ja, is het 20 graden. Dus die nacht is ook erg warm. Echt zo'n plaknacht. Nou, zo lekker, ja.
8: Ja, nee, heel vies.
12: Want die luchtvochtigheid wordt ook hoger daardoor vooral. Niet veel wind. Nou, en dan morgenochtend is die bui, die eventuele bui, al de regio uit. Komt de zon er weer bij. Aardig wat zon morgen. Ja, en dan zitten we wel in die tropisch warme lucht. Denk dan aan 30 tot 33 graden. Ik zie nog steeds een paar weerberekeningen die zelfs bij ons ook naar 35 graden gaan. Nou ja, het is allemaal heet zat. Boven de 30. En morgen dan waarschijnlijk pas 's avonds of in de nacht naar zaterdag een wat grotere kans op een paar stevige regen- en onweersbuien. Ook weer vanuit Frankrijk. En aan het weekend overdag lijkt het droog te zijn bij ons. Periode met zon en middagtemperatuur nog altijd zo'n 26 of 27 graden. En maandag dus nog weer een keertje tropisch.
13: Ja, en als je de plaknachten opkomt, staat ook nog een artikel op onze site. Dus dan kan je ook nog kijken, Leuk. Hoe haal je het koel in bed?
12: Zo is het.
8: Oeh. Dan gaan we ook nog naar het verkeer. Wijnand Zwaan.
14: Er staan een paar dagelijkse files en een enkele daarvan is ook wat langer. In ieder geval die op de A4 richting Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Diepenburg en Zoeterwoude over 14 kilometer. Je bent een kwartier langer onderweg. En op de A20 naar Gouda tussen Rotterdam, Alexander en Moordrecht 4 kilometer. Met daar 10 minuten extra reistijd.
8: Dankjewel.
14: Tot zo.
9: Je hoort het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Electric Light Orchestra, oftewel ELO en Don't Bring Me Down.
1: De WWWK Bokaal.
0: Ja, er wordt volop gevoetbald natuurlijk. We zien het allemaal op tv. Portugal moest gisteravond laat. Heeft niet gewonnen, 1-1. Ik zag alweer tranen bij Ronaldo, maar dat is elke 4 jaar natuurlijk zo. Maar we hebben natuurlijk ook ons eigen WK, het WWWK hooghouden. En ja, er is een duidelijke koploper, een topscorer. Jax, die heeft een record van 80 keer hooghouden.
2: 6, 7, 8, 9, 60. 1, 2... Tot hoe laat hebben we? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. 80 keer. Ja. Kijk eens aan.
0: Ja, de beelden zijn inmiddels ook te zien op Facebook, op de Radio West Facebookpagina. En dan zie je hoe hij dat doet en hoe onderkoeld hij daar staat.
3: Hij staat er echt gewoon, ja, nou ja, volgens mij had hij zoiets van, nou, ik vind nu wel genoeg 80, hè, anders kan niemand mij inhalen. Ja, maar ja. Hij was fantastisch, want tot die tijd was het record rond de 24, 25, 27. Dus dit was echt een flinke stap omhoog.
0: Ja, je kan meedoen. Je hoeft niet 80 keer hoog te houden. Hè. Als je meedoet, dan mag je die bal al houden. En dat is natuurlijk hartstikke leuk, want hij ziet er prachtig uit.
3: Het is een hele mooie bal. Hij is rond. Hij is rood-wit-blauw in de westkleuren. En toevallig ook de kleuren van de Nederlandse vlag. Het logo zit erop. En je kan hem dus lekker goed op je voet houden. Wel 80 keer dus.
0: Minimaal inderdaad. Nou, we gaan snel naar de kandidaat van Dennis van Schie. En ja, Dennis, jij hebt echt een bijzondere kandidaat naast je staan.
2: Absoluut. Ik sta hier in het ochtendzonnetje in het Zeeheldenkwartier in Den Haag. En ik sta hier naast de stem van ADO Den Haag, de stadionspeaker Wietse Smit. Goedemorgen.
4: Hele goedemorgen.
2: Je bent stadionspeaker en dat ben je eigenlijk een klein beetje geworden via Jack van Gelder. Heel kort door de bocht. Hoe ging dat?
4: Ja, hij was vroeger mijn grote voorbeeld altijd. Als klein jongetje luisterde ik naar de radio en toen was ik helemaal gepakt door zijn commentaar. Ja, en dat was eigenlijk mijn voorbeeld om ook zijn pad een beetje te volgen en ook die voetbalverslaggeving te gaan doen op een gegeven moment.
2: Ja, ja. Jack van Gelder, Ronald van der Geer, ook een bekende stem bij Radio West. Mis je die stemmen bij het voetbalverslag?
4: Jawel, zeker. Nee, die vaste stemmen, dat is zo belangrijk, ook voor luisteraars. Dat wordt wel eens onderschat, want ja, daar luisteren mensen ook naar, vinden ze belangrijk. Dus die vaste stemmen, daar hou ik wel van.
2: En na de zomer met ADO de Eredivisie in. Dus je zal ook alle namen van de Feyenoord en Ajax en PSV-clubs moeten leren uit je hoofd.
4: Ja, absoluut. Het zal natuurlijk deze zomer zullen een hoop spelers weer komen en gaan. Maar wat ik altijd doe, is vlak voor de wedstrijd even kijken hoe spreken die namen uit. Zeker de moeilijke namen, even fonetisch opschrijven. Oh ja. Zodat ik daar geen fouten mee maak.
2: Je bent goed met je stem. Ben je ook goed met een bal?
4: Ja, ik heb in het verleden nog wel redelijk op niveau gevoetbald, maar dat is wel een tijd geleden. Dus ik vrees dat het die eerste plek die zit er denk ik niet in. Maar goed, we gaan ons best doen.
2: Ja, dat was 80 keer 2 dagen geleden. Tot hoever ga je komen, denk je?
4: Nou, ik denk als het zou lukken tussen de 20 en 30, dat wordt dan een hele uitdaging.
2: Nou, laat me zien. Ik tel af van 3 naar 0 en dan mag je beginnen. 3, 2, 1, start maar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Netjes.
3: Nou, netjes.
0: Dat ging die snel van start.
4: Begrens, maar goed.
2: En ook nog even met je hoofd tussendoor.
4: Ja, die wel. Die had ik nog even meegepakt.
2: Dus. Die heb ik nog niet gezien van de week. Dus dat zijn extra punten.
4: Kijk. Heel goed.
0: Is die tevreden of is die juist teleurgesteld?
4: Nou, 14 voor de eerste keer 's ochtends vroeg, daar kan ik mee leven.
2: Ga je verder vandaag doen?
4: Nou, vandaag is een leuke werkdag. Ik ben communicatieadviseur, dus ik ga bij wat verschillende klanten langs. En ik ga vanmiddag, einde middag, ben ik bij de Haringparty. Dus dat is natuurlijk, daar kijk ik zeer naar uit bij West.
2: Ja. De Omroep West Haringparty. Ben je ook een beetje een haringliefhebber? Een haringliefhebber?
4: Ja, zeker, nee. Dus daar ga ik zeker een lekker haringje pakken.
2: Dan zien we je daar vanmiddag. Dankjewel en de bal mag jou.
3: Dennis, kan Wietse zichzelf nog even afkondigen? Van hier had je gewoon 14 keer op z'n ADO's.
2: Ja, we staan wel in een binnentuin van Zeeheldenkwartier. Dus het hoeft niet keihard. Maar of je even jezelf wil aankondigen met dit was Wietse Smit, 14 keer hooghouden.
4: Dit was Wietse Smit voor de WK-wedstrijd van West. En ik heb 14 keer hooggehouden.
0: Yes!

0: In Nederland haalde deze maar net de top 40, maar in Amerika werd het zijn best verkochte hit ooit. Sting en If You Love Somebody, Set Them Free uit 1985. Je hoorde net Wietse, de stadionspeaker, die nou, toch wel een beetje kon hoog houden. Ik voel me een beetje tegen, moet ik zeggen. Hoor.
1: Ja, maar... ik had 4 gedacht, dus ja, bij mij was die wel weer hoger.
0: Hij mag zijn baan houden, ja. En je kan ook meedoen, hè?
1: Je kan ook meedoen. Als je zelf mee wilt doen aan het hoog houden, kan je opgeven via 070-307-8080. Dus dat is per app. Of je kan een mailtje sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. En dan ga ik contact met je opnemen. En dan prikken we een datum. Dan komt de collega langs misschien. Misschien is het Dennis, misschien is het Erik. Ja. Dat is nog een verrassing.
0: Bob maar komt ook weer snel terug,
1: Bob
0: natuurlijk.
1: Is er weer. Ja, maar wat je zeker weet is, jij gaat die mooie bal dan hoog houden en houden. Ja. Dus het is dubbel houden.
0: Ja, je wint hem sowieso als je meedoet. 1 keer hoog houden, nou dat moet wel lukken. En dan krijg je de bal al. En misschien ga je er wel vandoor met die bokaal. Maar dan moet je dus inmiddels wel meer dan 80 keer hoog houden. Maar ja, wie weet, hè, niet geschoten, altijd mis.
1: Precies, dat kunnen wij goed missen.
0: Ja, wij wel, ja. Ja. Mijn record was wel 4.
1: Oké. Ik zit op 1 en een gebroken ruit. Ja, dat was jammer.
0: We krijgen veel appjes van dingen die toch doorgaan. Bijvoorbeeld Hans, die zegt: goedemorgen Jorinda en Meer. Ondanks de hitte zal de midzomer triathlon op recreatiegebied Vlietland vrijdagavond gewoon doorgaan. Alleen als er onweersbuien komen, dan komt het evenement te vervallen. Hans is onze collega van Midvliet, dus die houdt ons altijd een beetje op de hoogte van het nieuws daar. Bijzonder natuurlijk. Mooi om dat op zo'n warme avond te doen. En we hadden het een tijdje geleden over Miniworld, dat is in Rotterdam. Een beetje Madurodam, maar dan nog kleiner. En ik vertelde dat Chris, onze huisfotograaf, ja? Onze Westwoord Wakker fotograaf, en ik dat aan hem hadden cadeau gedaan, aan Tjeerd. Heb ik het dan uiteraard over, want er zijn daar treinen ook te zien. En hij heeft zelf ook een modelbaan, gewoon thuis. Dus dan kon hij een beetje inspiratie
1: opdoen. Kortom, een fantastisch cadeau. Ja. Hij zat zich vast te verheugen.
0: Helemaal blij mee natuurlijk, maar het ging failliet.
1: Nee. Ja,
0: en per direct moest het ook dicht. Maar Joke die heeft nu het goede nieuws dat het wel door kan gaan. Want het gaat zaterdag weer open. Een weldoener heeft het gered.
1: Wat
0: oftewel,
1: mooi.
0: Een doorstart wordt er gemaakt. Groetjes Joke uit Rozenburg.
1: Heet dat ook bij treinen zo, een doorstart?
0: Ja, ik denk het wel. Ja. Ja, ze hebben de halte gepasseerd.
1: Oké. Okay. Ja. Rondje om de kerk mag weer.
0: Jij hebt een lekkere lunch gehad gisteren.
1: Ja, ja eergisteren. Maar
0: oh, eergisteren
1: ja, maakt niet uit. Het was lekker. Dus ik was bij de aftrap van de haring. En dat deden ze dus dit jaar anders. Geen veiling van het eerste vaatje, maar een lunch. Waarmee ze wilden laten zien dat de haring ook anders gegeten kan worden dan aan het staartje. Want ja, vooral de jongeren, ja, niet mijn kinderen, die zijn op de haringkar opgegroeid. Maar veel jongeren, die kennen de haring toch niet. Vinden het spannend, eng. Terwijl ook het al die dingen heeft, eiwitten en zo, die jongeren juist in het eten zoeken.
0: Helemaal hip is dat juist.
1: Helemaal hip en happening. Dus,
0: wat maakt ze er dan van, bijvoorbeeld?
1: Nou, ze hebben bijvoorbeeld gemaakt haring met een brandade van spekbokking. Of die was dan helemaal kleine stukjes haring op een bordje mooi opgebakt. En daar zat dan zo'n kleine tuille bij. En
0: heel chic eigenlijk.
1: Ja, het was heel chic. Het waren topchefs die daar stonden. Onder andere uit Rijswijk, Michelinster Erik Tas. Die heeft daar een heerlijke haring gemaakt. Ik ga hem nog een keer vragen voor de eethoek.
0: Ja, dat zou inderdaad.
1: Dat is een goed idee, hè?
0: Ja.
1: Maar ook bijvoorbeeld een hartige vanilleparfait met wafel van Fries roggebrood en daar dan die haring in. En dat was een combinatie van zoet en hartig, maar het klopte gewoon aan alle kanten. Het was echt dat je dacht, nu is mijn leven compleet.
0: Alles wat parfait heet, dat klinkt al lekker.
1: Ja, precies. En dat was dan van de Friese chef Jutger van der Meer. Nou ja, dat was ook fantastisch.
0: En de haring zelf, want je hoorde het Wietse net zeggen. Wij hebben hier vanmiddag een haringparty met allemaal bobo's. En
1: mensen die gezellige mensen, contacten, leuk.
0: En die onze reclames betalen, ook belangrijk natuurlijk. Maar is die goed?
1: Ik vond hem heel lekker. Ik ben wel, vind ik, een haringliefhebber. En deze keer was hij smolt gewoon op de tong.
0: Ach. Ja, heerlijk. We gaan ervan genieten. En ook van Enrique Iglesias.

0: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: With OG's.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
7: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
6: Echt?
7: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
10: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scoop, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scoop is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
13: Martin Bruin is al in de house.
14: Goedemorgen.
13: En we gaan ook nog langs de berendokter.
14: Oh ja?
13: Ja.
14: Oh.
13: Zullen we jou ook langs?
14: Berenbevalling?
13: Nee, geen bevalling deze keer. Wel het nieuws met Reinhard Roemer.
15: Een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij stapt naar de rechter. Na een dienstverband van 27 jaar staat ze op straat, sinds de partij in maart haar enige raadszetel verloor. De voorgeschreven opzegtermijn van 3 maanden werd niet in acht genomen en de Haagse Stadspartij heeft het ontslag niet aangevraagd bij uitkeringsinstantie UWV, zegt ze. De Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw zijn tijdens hun staatsbezoek vandaag in Leiden en Den Haag. Er is een lunch in het Mauritshuis en er staan bezoekjes aan het Vredespaleis en de Universiteit Leiden op het programma. En de Regentesselaan in Den Haag wordt anders ingericht. Daarbij worden stoepen flink versmald. Bewoners die daar niet blij mee zijn eisen in een burgerinitiatief dat de plannen worden aangepast. De Haagse Raad praat daar vandaag over. Meer regionieuws om 8:30 nu, het overige nieuws.
16: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Er moet onder meer extra worden gelet op kwetsbare mensen, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. In verpleeghuizen gaat een protocol van start, zegt deze leidinggevende.
17: Bijvoorbeeld de bewoners die aan de zonzijde slapen, als eerste de zorg verlenen. Dat wij de gordijnen dicht houden. Maar ook dat wij extra goed de bewoners in de gaten houden of zij geen sufheid vertonen, hoofdpijn, maar ook echt op veranderend gedrag.
16: Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel een handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. President Trump ondertekende het akkoord aan het einde van een banket in Versailles, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
18: Maar waarom het nu opeens gisteravond in allerijl moest in het paleis van Versailles, naast de witte asperges, de kreeft, de caviar, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Duidelijk is wel, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen dus.
16: Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Er staan nog files bij de ANWB, is Wijnand Zwaan.
19: De ochtendspits stelt niet al te veel voor. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en Hoogmade, 7 kilometer, met 10 minuten vertraging. Op de A20 naar Gouda tussen Rotterdam-Alexander en Moordrecht, 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de A20 vanuit Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel, 4. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten.
20: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
21: Installatiebureau van Ginderen.
22: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
23: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
24: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
25: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Ja, er wordt veel gevoetbald op dit moment in de wereld, maar zeker ook in West wordt wakker. We hadden net bijvoorbeeld... Oh, sorry, verkeerde schrijf.
1: De WWK-bokaal.
0: De WWK-bokaal met de stadionspeaker van ADO. Die ken jij wel, Martin?
2: Ja.
0: Wietse.
2: Wietse.
0: Heb je het gehoord?
2: Nee.
0: Oh, nou, zo deed hij het.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
0: Ja, vind je dat voldoende voor een ADO?
2: Ja, maar ik zet er toch maar vraagtekens bij. Want volgens mij deed hij die bal steeds stuiter op de grond. Ja, en dan ging hij even doortellen. Maar ik weet niet of hij hem echt op zijn voet hield.
4: Hij heeft in ieder geval één keer op zijn hoofd gehad.
0: Eén keer op zijn hoofd, inderdaad. Ja. Ja. Oh, er zijn beelden van, die komen later nog online natuurlijk op de Facebookpagina.
4: Ja,
0: van
4: Radio West.
2: Ja, dat moet eerst bewijs geleverd worden. Ja, dat moet eerst geleverd worden.
0: Ja, die bal kan je winnen natuurlijk door je op te geven voor het WWWK. Dat kan via 070-307-8080 en westwordwakker@omroepwest.nl. Moet je zeker doen. En je mag ook iemand anders opgeven natuurlijk. Hè? En je zoon of een kleinkind. Wat je wil.
2: Of je oma.
4: Ook leuk. Die kunnen dat vast heel goed.
0: Nou, we kunnen sowieso een poging wagen. Die bal krijg je sowieso. En je kan die bal ook nog op een andere manier winnen.
4: Ja, want
0: met onze eigen pool.
4: Met onze eigen pool. Want wat wordt het zaterdag met Nederland-Zweden? 0-0, 6-7, 3-2. Ik weet het niet. 6-7. Ik noem maar 6-7.
0: Ja, hier ben je.
4: Flauw, oud.
0: Ja, we hebben al heel veel binnen. Ik zie hier bijvoorbeeld een 3-1 heb ik staan van Henry. Ik zie een 2-2 van John Altena. Annette dacht 4-3. Nou, die denkt helemaal veel doelpunten.
4: Marianne gelooft in Zweden, 0-2.
0: Ja, dat zou wel pijnlijk zijn.
2: Die voeren we af.
0: Romeo, die denkt 2-1 voor Nederland. Christine denkt nog 3-2. Er zit wel een gedachte achter, hè, van wat nou het meeste voorkomt. Weet je dat eigenlijk? Wat is nou de meest voorkomende score op een WK?
2: Ja, dat er een winnaar komt.
0: Dat er een winnaar komt, ja meestal wel.
2: Ja, nee, maar het wordt 2-1, dus je hoeft er niet lang over na te denken. Nee.
0: We zijn eruit. Prima. De meest voorkomende scores wordt helemaal bijgehouden. Natuurlijk, alles wordt bijgehouden.
4: Ja.
0: Op nummer 3 staat 3-1.
4: Ja.
0: Op nummer 2 staat 2-1. En 1-0 is het meest voorkomend.
4: 1-0?
0: Ja. Ja, vind ik opvallend.
4: Ja, ben je benieuwd welke minuut?
0: Ja, welke minuut? Ja, dat weet ik dan weer niet.
4: Gaan we uitzoeken.
0: Wat het minst voorkomt is 2-2. Bijvoorbeeld een 3-0 of een 4-1 komt meer voor dan 2-2.
4: Nee.
0: Ja, dat is toch apart?
2: Ja, heel apart.
4: Apart. Ja.
2: Maar het wordt gewoon 2-1. Dus als je zeker wil winnen deze bal of toestanden, 2-1.
0: Prima. Dan gaan we naar Katwijk. Welk wordgeneesmiddelenbedrijf Eli Lilly gebouwd aan de rand van het Valkenburgse Meer? De Amerikaanse pillenfabriek... ik kom er niet meer uit. De Amerikaanse pillenfabriek wil een grote vestiging bouwen. Maar 500 mensen die kunnen daar werken. Dat is een flink gebouw. Vanavond besluit de Katwijkse Raad of er een voorlopige vergunning komt. En veel buurtbewoners zijn tegen de komst van de fabriek. Zo ook Leonie van der Plas. Goedemorgen, Leonie.
5: Goedemorgen.
0: Ja, wat dacht je toen die plannen voor het eerst naar buiten kwamen voor die fabriek?
5: Nou, wat mij het meest verbaast op dat moment, want ik had toen nog niet in de gaten hoe enorm die fabriek zou worden, want die wordt dus echt 35 meter hoog. Dat is zo hoog als de kerktoren van Valkenburg. En 20 hectare groot, dat is dus 30 voetbalvelden. Maar wat mij op dat moment het meest verbaasde, was dat de wethouder zei van het kan niet meer terug. En ik dacht echt, hoe is dit mogelijk?
0: Ja. Waarom kan het niet meer terug, zei hij?
5: Nou, dat werd mij op dat moment niet helemaal duidelijk. Wat wel een gegeven is, is dat de Raad vanavond dus kan stemmen over een voorlopige vergunning. Dus het kan nog wel terug, volgens mij.
0: Ja, dat klopt eigenlijk helemaal niet. Maar ik kan me voorstellen dat je daar wel een beetje van schrok. Die grootte, dat is natuurlijk een ding. Waar ben je verder bang?
5: Dus 30 voetbalvelden. Maar wat mij op dat moment het meest verbaasde, was dat de wethouder zei van het kan niet meer terug. En ik dacht echt, hoe is dit mogelijk?
0: Ja. Waarom kan het niet meer terug, zei hij?
5: Nou, dat werd mij op dat moment niet helemaal duidelijk. Wat wel een gegeven is, is dat de Raad vanavond dus kan stemmen over een voorlopige vergunning. Dus het kan nog wel terug, volgens mij.
0: Ja, dus dat klopt eigenlijk helemaal niet. Maar ik kan me voorstellen dat je daar wel een beetje van schrok. Die grootte, dat is natuurlijk een ding.

0: ja, die grootte, dat is natuurlijk een ding. Waar ben je verder bang voor?
1: Nou, het wordt ook gebouwd naast het Valkenburgse Meer. Op een plek waar ook een hele grote nieuwe woonwijk komt. En ja, het is ook niet zo heel ver van onze duinen. Dus dat is een belangrijk natuurgebied. En ja, al die dingen bij elkaar maken, dat ik echt denk van waarom? En ja, vanuit de fabriek gezien is het van, je hebt in Leiden natuurlijk het Bioscience Park, dus het is heel logisch dat we dat verder uitrollen het land in. Maar ja, het is een gebied met een enorm potentieel. En ik denk van, ja, kan je niet ook met elkaar kijken van, wat kunnen we anders doen? Er ligt een gebiedsvisie. En ja, dat is gemaakt in samenwerking met omwonenden, ondernemers en de gemeenteraad. En ja, die wordt gewoon opzij geschoven. En ja, een ander ding wat voor Valkenburg, veel Valkenburgers, ik bedoel, er zullen ongetwijfeld ook mensen voor zijn. Maar wat ik veel hoor is toch ja, dat lokale ondernemers, die moeten echt hemel en aarde bewegen om een bedrijf te kunnen bouwen. Ze kunnen sowieso nergens heen. En zo'n Amerikaanse fabriek die krijgt gewoon in één keer hop. Nou ja, niet in één keer, maar ja, de procedure gaat heel snel.
0: Ja.
1: En wel zo snel dat je kunt afvragen of onze raadsleden zich goed kunnen voorbereiden. Want ze moeten echt een boekwerk, geloof ik, wel 1450 pagina's lezen.
0: Ja, er zitten ook wel voordelen aan natuurlijk. Hè? Het levert banen op, mensen die daar allemaal moeten wonen, eten, recreëren. Het is goed voor de economie, dus je zou kunnen zeggen, ja, dit is voor een soort groter doel.
1: Ja, en tegelijkertijd denk ik van, kun je zeg maar ook gewoon door de lokale economie te stimuleren, voor een goede economie, een gezonde economie zorgen. En die banen, ik heb begrepen dat dat toch vooral voor hele specialistische mensen is. En dat een deel daarvan zou moeten worden aangetrokken uit het buitenland. En dat is geloof ik ook de reden dat ze hier willen. Omdat we in een hele aantrekkelijke omgeving wonen voor expats.
0: Ja, ja, dat is het natuurlijk ook. Want je woont er ook niet voor niks natuurlijk.
1: Ja. Nou ja, ik kom hier vandaan. Dus ja. Ik, ja.
0: Ja.
1: Het is niet dat ik hier heel erg voor gekozen heb of zo.
0: Nee.
1: Ja, het is ook een keuze. Ik bedoel, ik had ook kunnen verhuizen.
0: Ja. En er zijn ook wel nog andere zorgen. Hè? Want Eli Lilly heeft in het verleden ook wel bijvoorbeeld milieuregels overschreden in Ierland.
1: Ja.
0: Is dat ook iets waar jullie rekening mee houden?
1: Nou ja, dat is wel een dingetje wat je hier noemt. Want wat ik ervan begrijp is dat hoe het dan nu ligt van Eli Lilly is dat ja, eigenlijk het allemaal net binnen de normen past. En ja, ik vind dat wel heel precair eigenlijk. Zeker met een, ja, zo'n bedrijf ontwikkelt zich natuurlijk ook. En ja, een ander ding, wat we hebben het gehad over het formaat, maar die fabriek die trekt heel veel stroom. En het duurt zeker 3 jaar voordat ze hun eigen stroom zullen kunnen opwekken. De vraag is natuurlijk ook, hè, of dat dan gaat lukken zoals ze dat nu van plan zijn. En ze gebruiken dus heel veel water. Ongeveer evenveel als 3140 huishoudens. En de stroom, dat gaat zelfs zover als, iemand heeft het berekend, 17.170 huishoudens.
2: Nou, dat is inderdaad een grote belasting. Tegelijkertijd, als jij ziek bent, wil je ook je medicijnen hebben. Dus de komst van zo'n fabriek is toch ook belangrijk.
1: Nou ja, dat is zeker wel een punt. Alleen kun je afvragen van, is dit de beste plek? En Eli Lilly heeft 66 plekken op de nominatie staan. En misschien zijn er toch plekken die iets meer geschikt zijn. En waar ze ook iets meer welkom zijn.
0: Ja. Wat denk je dat de raad vanavond gaat beslissen?
1: Dat vind ik heel lastig te zeggen. Ik hoor iedereen zeggen, ja, ze gaan voorstemmen. Ja, ik heb begrepen dat nog niet iedereen in de raad eruit was. En ja, waar ik zelf heel erg op hoop, dat is dat ze toch in plaats van te kijken van wat levert ons op. Want ze willen zeg maar een bepaald kruispunt in Katwijk willen ze dan door het Rijk vergoed krijgen. Ik hoop dat ze zich toch vooral de vraag stellen van, ja, in wat voor dorp willen we leven? En hoe willen we het nalaten voor onze kinderen enzovoort?
0: Ja, nou, we gaan het vanavond zien in ieder geval wat de gemeenteraad ervan denkt. Dat hoor je dan ook morgen weer in Westwoord Wakker. Leonie van der Plas, dank je wel.
1: Ja, en jullie ook bedankt.

0: is dit Morgan Wallen. En Love Somebody. Het was voor mij altijd het hoogtepunt van het jaar. Eind van de zomer dan hebben we tentenkamp in Bergambacht. En een van de onderdelen die je dan kon doen was naar de poppendokter. En dan mag je je pop meenemen of je beer of iets anders. En die ging je dan laten onderzoeken door een dokter. Die daar dan helemaal in witte jas natuurlijk helemaal officieel stond. En dan kreeg je medicijnen mee voor je pop. Die heb ik dan steeds geprobeerd te voeren, maar dat wilde ik niet eten. Dus toen at ik het zelf op en dan bleek het snoepjes te zijn. Dus heel makkelijk. Nou ja, zo. Over zoiets gaan we het ook hebben, maar dan wel met een iets serieuzere ondertoon. Want als je als kind naar het ziekenhuis moet, dan is dat natuurlijk hartstikke spannend. Het Willem-Alexander Kinderziekenhuis bij het UMC zet een berendokter in. En vanaf vandaag ziet het er allemaal nog iets mooier uit daar. We praten erover met Chloe van der Basseveld.
1: Barselaar.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, zo'n berendokter, is dat een beetje hetzelfde als wat ik vroeger deed?
2: Nou, eigenlijk het komt inderdaad best wel overeen. Bij ons krijgen ze dan geen snoepjes. Maar er wordt inderdaad lekker gespeeld met kindjes om beren beter te maken, die wij dan zelf in onze ambulance hebben.
0: Ja, en die kinderen die zijn niet voor niks in het ziekenhuis, kan ik me voorstellen. Die zijn echt ziek.
2: Ja, klopt. Wij zijn dan in de wachtkamer aanwezig. En dat zijn dan kinderen die aan het wachten zijn op spannende spreekuren. Dus bijvoorbeeld bij het kindercardioloog spreekuur. En dan zijn wij daar om een beetje de zorg te verlichten en om een beetje afleiding te bieden aan deze kinderen.
0: Ja, zie je die kinderen dan ook echt ontdooien?
2: Ja, heel erg. Wat je merkt is dat ze aan het begin, dan vinden ze soms best wel spannend. Of durven ze niet zonder papa en mama bij ons langs te komen. En dan op een gegeven moment, dan komen er zoveel verhalen los bij je kinderen. En het is ook heel mooi om te zien, want soms vertelt mijn kind ook echt zijn of haar eigen verhaal. Ik heb deze operatie gehad. Nu gaan we bij deze beer ook deze operatie doen. Dus dat is super mooi om te zien.
0: Ja, en wat voor verhalen hoor je verder van die kinderen als ze daar met zo'n beer bezig zijn?
2: Heel veel over hun eigen ziekte. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een hele mooie daktuin bij ons op het WRKZ. En daar zijn dan ook vaak broertjes en zusjes aan bezig. En dan vertellen ook wel eens broertjes en zusjes het verhaal van hun eigen broer of zus die ziek is. En dat is ook heel mooi om te zien.
0: Ja, ja, het is iets wat waar een heel gezin dan mee te maken heeft natuurlijk. En ik kan me voorstellen dat dit een soort van proces om het te verwerken ook is.
2: Ja, zeker, zeker. Dat merk je ook heel erg bij kinderen. Dat ze ermee... kinderen vinden het natuurlijk best wel spannend om over hun ziekte te vertellen. En dit is de manier om daarmee over te uiten.
0: Ja, zo'n beer moet natuurlijk wel helemaal alles ondergaan. Hè? Een hartfilmpje en een röntgenfoto. Dat kan ook allemaal daar.
2: Ja, zeker. We hebben hele mooie apparaten. En inderdaad, zoals u al zei, vandaag krijgen we hele mooie nieuwe apparaten. Die een super lieve meubelmaker, Dave de Vogel, heeft gemaakt. En dan hopen we dat het spelen nog leuker wordt voor kinderen.
0: Ja, want eerst was het van karton en nu is het dus van hout.
2: Ja, zeker, zeker. En helemaal mooi gekleurd. En eerst was het zelfgemaakt karton. Dus dat is toch net even wat anders.
0: Ja, en hoe komt die meubelmaker erbij om te helpen hierbij?
2: Nou, hij wil zich heel erg inzetten voor kinderen in het ziekenhuis. Dus hij was eigenlijk gewoon op het werk langs geweest van... God, kan ik iets voor iemand betekenen? En zag daar onze berenambulance staan. En dacht, hier kan ik wel iets mee. Dus zo is hij eigenlijk bij ons terechtgekomen.
3: En het is dus ook robuuster voor de kinderen om zo'n hartfilmpje in een houten apparaat te doen of dan in een karton.
2: Ja, zeker. Ja, het voelt natuurlijk net even wat echter aan. Maar we nog wel, het heeft nog wel het speelse en het kinderlijke. En toch niet zo echt dat je er bang voor hoeft te zijn.
3: Ja, en toch kan ik wel eens jaloers zijn als volwassene. Als ik zie wat kinderen allemaal aan begeleiding krijgen om hun angst weg te nemen. Denk ik, ja.
0: Jij wil ook naar de berendokter.
3: Ik wil ook wel zoiets hebben. Ja, eigenlijk wel.
2: Ja, snap ik. Ja.
0: Ja, gaat niet. Dan moet je gewoon op je eigen beer testen meer. Ja.
3: Oké, dus zo speel ik wel met mijn eigen beer. Ja.
0: En er komt een speciaal moment vandaag om het allemaal officieel te presenteren.
2: Ja, klopt. Inderdaad, in het WRKZ komt Dave de Vogel langs om te brengen. Ja.
0: Ja. Kijk je ernaar uit?
2: Ja, zeker. Zeker. Ja, we hebben de afspraak 2 weken geleden of een maand geleden gemaakt. En sindsdien wacht ik met smart uit.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, heel veel plezier vandaag en veel succes met alle kinderen en de nieuwe spullen voor de berendokter.
3: Ja, mooi wat je allemaal
2: super
3: doet.
2: Super. Ja, heel erg bedankt.
0: Fijne dag.
2: Dag.
0: En het nieuws van Reinhard Roemer komt eraan. En ook het sportnieuws natuurlijk met Martin.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oef, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
4: Ja, lekker.
2: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
5: Proost!
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè?
7: Bij mij.
6: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
7: Ja, ik voel hem.
8: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
12: Juni geeft ons de langste dagen van het jaar. De zomer begint, we vieren Vaderdag en genieten van buiten. Maar voor families die knokken tegen de zeldzame ernstige ziekte, staat de tijd stil. Voor hen telt werkelijk elke dag. Het Zeldzame Ziektefonds financiert daarom onophoudelijk en gericht medisch onderzoek. We moeten nu concrete resultaten boeken voor patiënten. Die doorbraak kan niet wachten. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
13: Goedemorgen, je luistert naar West wordt wakker en nu naar het nieuws van Reinhard Roemer.
14: Goedemorgen. De gemeenteraad van Katwijk neemt vanavond een besluit over een voorlopige vergunning voor de bouw van een grote fabriek van het Amerikaanse geneesmiddelenfabriek Eli Lilly. In het te bouwen pand aan de rand van het Valkenburgse meer moeten 500 mensen gaan werken. Veel Katwijkers zijn tegen de komst van de fabriek. Een van hen is Leonie van der Plas. Zij somde vanmorgen in West wordt wakker wat van de bezwaren op. Zo wordt de fabriek van Eli Lilly
15: 35 meter hoog. Dat is zo hoog als de kerktoren van Valkenburg. En 20 hectare groot. Dat is dus 30 voetbalvelden. Ja, het is ook niet zo heel ver van onze duinen. Dus dat is een belangrijk natuurgebied. De gemeenteraad, die wordt gewoon opzij geschoven. En misschien zijn er toch plekken die iets meer geschikt zijn. En waar ze ook iets meer welkom zijn.
14: De problemen in de Haagse Stadspartij blijven zich opstapelen. Oud-medewerker Nick Timmerman sleept haar oude partij voor de rechter. Na een dienstverband van 27 jaar staat ze op straat sinds de Haagse Stadspartij in maart haar enige raadzetel verloor. De voorgeschreven opzegtermijn van 3 maanden kreeg Timmerman niet. En ook heeft de partij haar ontslag niet aangevraagd bij uitkeringsinstantie UWV. De oude lijsttrekker Fatima Veit erkent dat het niet behalen van een zetel voor de Haagse Stadspartij, zoals ze zegt, ook persoonlijke gevolgen heeft voor meerdere betrokkenen en ex-werknemers. Tijdens hun meerdaagse bezoek aan Nederland zijn de Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw vandaag in Den Haag en in Leiden. Het Haagse Vredespaleis wordt bezocht en in Museum het Mauritshuis is een lunch. Koningshuisverslaggever Sam Hoevenaar.
16: Je ziet ook op cultureel vlak dat er een samenwerking is. Het meisje met de parel van Vermeer, die natuurlijk in het Mauritshuis hangt, die wordt later dit jaar uitgeleend aan een museum in Osaka. Ze gaan ook naar de universiteit in Leiden, waar Japanse studies worden gegeven en waar de keizer ook studenten gaat ontmoeten. Je ziet eigenlijk elk onderdeel van het bezoek is er een haakje naar Japan. Ze gaan in Leiden bijvoorbeeld ook de Japanse tuin bezoeken.
14: En gisteravond heeft koning Willem-Alexander tijdens een staatsbanket de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt, maar ook stilgestaan bij de Tweede Wereldoorlog als een pijnlijke episode, zoals hij het noemde. Diepe wonden die toen zijn geslagen werken ook in de generaties erna door, zei de koning tijdens het diner met de Japanse keizer.
13: Jordi Bloem, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Jorinda.
13: Ik heb een beetje een intieme vraag voor je.
4: Oh.
13: Slaap jij naakt?
4: Nee.
13: Nee? Oh, heel goed, want dat schijnt dus beter te zijn als het warme nachten zijn om niet naakt te slapen.
4: Kijk,
13: ja,
4: dus
13: lees
4: dat
13: ik op onze eigen website.
4: Goed.
13: Ja, doe je eigenlijk altijd goed. Ja. Reinoud, naakt?
14: Ja.
13: Ja, Martin?
5: Bedenk jezelf.
13: Ja, ik denk het wel.
5: Nee, natuurlijk niet.
14: Maar nu dus even niet, denk ik.
13: Nee, nu dus even niet. Meer ook niet, hè?
2: Jawel, maar daarover heb ik dan wel wat kleding aan.
13: Ja. Jordi, want het is wel nodig vannacht, hè, om een beetje voor te bereiden op een hete, plakkerige, vieze nacht.
4: Ja, dat klopt, want de temperaturen zullen zeker in de steden naar verwachting niet onder de 20 graden komen. Nu is het trouwens al 20 graden, het warmt al sterk op. En we zitten in warme Franse lucht. Die lucht wordt alleen nog maar wat warmer, dat gaan we morgen vooral merken. En ook maandag, want dat zijn de twee heetste dagen voor onze regio dan. Want in het oosten van het land, daar zal het wat langer ook tropisch zijn. Maar goed, vandaag geen tropische temperaturen. Eigenlijk nog wel lekker, denk ik, met vanmiddag 24 graden vlak aan zee. Kans op wat zeemist is nu al in Zeeland gemeld. En trekt al straks richting Hoek van Holland. Het zou kunnen dat het nog ook de westkust gaat aanraken. Maar het lost ook wel weer op, want die zon brandt dat ook wel weer weg. Dus ik ga ervan uit dat het wel meevalt met die zeevlam, want dat is het dan in feite. En landinwaarts wordt het 27 graden en ook in de steden. Dus dat zijn zomerse temperaturen vanmiddag met aardig wat zonneschijn en niet al te veel wind uit het zuidwesten of westen, windkracht 2 tot 3. En omdat er ook weinig wind staat en de luchtvochtigheid hoger wordt, zal het dus veel plakkeriger gaan aanvoelen komende nacht, met misschien ook een paar regen- en onweersbuien vanavond te komen. Maar de nacht is geen eens zo zeker of ook die onze regio zullen bereiken. Misschien een enkel exemplaar vanuit Frankrijk. Morgen overdag is het dan naar verwachting droog met zonnige perioden. En dan zitten we dus in die tropisch warme lucht. Ik denk aan 30 tot 32 graden, misschien wel 33 graden morgenmiddag. Poeh, dat is even weer wennen, dat zijn we niet meer gewend. En morgenavond, laat denk ik, en vooral ook in de nacht naar zaterdag, is de kans op een paar stevige donderbuien net wat groter. Ook dat moeten we even gaan bekijken hoe dat allemaal precies gaat. Het weekend overdag dan weer droog, denk ik. Beide weekenddagen een zonnige periode. Ziet er goed uit. En bij ons dan middagtemperaturen ergens tussen 24 en 28 graden. Zomers dus wel.
13: Dankjewel.
4: Graag gedaan.
13: Wijnand, naakt?
7: Nee. Gek. Verkeersinformatie.
13: Ja, laten we dat doen.
7: Ja. Hey, ik kan er heel kort over zijn. De dagelijkse files veroorzaken vanmorgen maar weinig oponthoud. De ochtendspits stelt gewoon weinig voor in Zuid-Holland en omstreken. Een enkele file daar gelaten op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de N434, je weet wel, bij de Corbelo-tunnel richting de A4 tussen knooppunt Ommendijk en knooppunt Hofvliet. 3 kilometer file met 5 tot 10 minuten extra reistijd.
13: Dankjewel, Wijnand.
7: Graag gedaan.
14: Dat waren de naakte feiten in het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
17: West wordt wakker.

0: Womack en Womack. We hadden al broers en zussen en nu ook een echtpaar met Teardrops.
1: West wordt wakker sport met Martin Braun.
0: Goedemorgen, Martin.
2: Goedemorgen. Ja, ik zeg, we hebben het net al besproken. Ik moet een beetje wennen aan de nieuwe setting. Want we hebben het hier over bevallingen en weet ik wel, allemaal naakt slapen. En,
0: je ja. mist cheered.
2: Nou, nee, dat niet. Nee, maar de onderwerpen zijn zo uiteenlopend. Van, dus, cheered zou je nooit praten over naakt slapen. Nee. Dan lijkt het wel weer een spook ziet.
0: Ja. Ja, sorry. Nee, ja, dat heb je misschien met twee vrouwen hier in de studio. Dan ja, krijg ik je weer intieme gesprekken.
2: Ja. Maar ja. Ik kan op dat laatste van dat naakslapen geen goed antwoord geven. Want dan staan ze vanavond allemaal voor de deur.
0: die oude mutsenclub natuurlijk van je. Martin, ik heb post voor je.
2: Oh ja?
0: Ja, helemaal uit Zuid-Afrika.
2: Oh, Jan Keizer.
0: Goedemorgen,
2: ja,
0: Jorinda, Meer en Martin. De tweede ronde gaat beginnen van het WK met Zuid-Afrika tegen Tsjechië. Ik hoop uiteraard dat we het beter gaan doen. Ook al was verliezen van Mexico geen schande. Nee. En Nederland pakt Zweden met 3-1, denk ik.
2: Ik 2-1, Jan.
0: Ja, jammer, heb je geen gelijk. Ja. Dus. Ja, maar Zuid-Afrika, ja, het zou mooi zijn, hè? Als, maar Tsjechië is wel een moeilijke ploeg.
2: Ja, maar je ziet toch hele rare uitslagen. Ik heb gisteren een mannetje gezien... waar ik in principe innerlijk een beetje een hekel aan heb. Die Ronaldo. Ja. Bij Portugal tegen de Republiek Congo. Het werd 1-1. Nou, je zag die man, die werd gisteravond 6 jaar ouder.
0: Maar, en hij is al zo oud.
2: Hij had echt de pest in. Maar ja, ik vond het wel leuk. Congo, ze speelden leuk.
0: Ja, en, dat is wel even een verrassing zo op het WK. Dat is ook leuk.
2: Ja, dat hoort erbij.
0: Hoe speelde Ronaldo? Want hij is 41 jaar inmiddels. Dus kan hij het nog een beetje?
2: Nou, ik heb hem bijna niet gezien. Ja, bedoel, hij stond vaak op de verkeerde plaats. En als hij een bal wilde hebben, dan kreeg hij hem niet. Nee, volgens mij hadden ze hem beter kunnen wisselen. Maar ja, goed. Het is natuurlijk altijd een goede voetballer geweest. Maar gisteravond, sloeg echt nergens.
0: Ook nog even in het toernooi komen misschien.
2: Ja, moet er warm lopen.
0: Ja, dan was er nog een spannende wedstrijd. Toch wel een topper. We zien tot nu toe veel grote tegen kleintjes, zeg maar. Ja. Maar dit waren wel twee goeie, inderdaad.
2: Ja, dit waren ook twee goeie. Engeland-Kroatië was een geweldige wedstrijd. Geweldig mooie doelpunten. 6 doelpunten in totaal. En zonde voor Modric. Want ja, daar heb ik dan bewondering voor. Die is 40 jaar. Ja, kon er ook geen 90 minuten meer volhouden. Nee. Maar hij drukt wel zijn stempel op dit elftal. En het was jammer.
0: Ja, en dan hebben we ook nog Oezbekistan. Ja, die weten wij dat het best een lastige ploeg is inmiddels.
2: Ja,
0: tegen Colombia.
2: Tegen Colombia. Het werd 4-2 voor Colombia. Dus wat dat betreft het boek. Ja. Kan zachtjes aan.
0: Het was 1-3, toch?
2: Of 3-1, ja. Ja. 3-1, zei ik 4-2?
0: Ja, zei 4-2.
2: Ja, nee, dat was de uitslag van Engeland. Ja, het is de leeftijd.
0: Ja, staat er vandaag nog iets moois op het programma?
2: Ja, joh.
0: Weet je dat eigenlijk?
2: Nee, ik heb het allemaal niet meer bijhouden. ik kijk gewoon, ik ga 's avonds zitten en dan... Tot 12 uur en dan ga ik echt kofferbakje in.
0: Ja, ik zit even snel te gluren. Nou, geen echte Tsjechië toppers, maar Tsjechië inderdaad tegen Zuid-Afrika. Dat wordt wel de belangrijkste.
2: Ja. En ik hoop voor Jan dat Zuid-Afrika wint.
0: Dat hoop ik ook. Ja, ik ben ook voor Zuid-Afrika bij deze. Speciaal voor Jan. Dan is er ook nog andere sportnieuws. Een nieuwe trainer voor Feyenoord.
2: Ja. Van Bronckhorst heeft voor 2 jaar getekend. Dus wat dat betreft, heerlijk. Die man, die straalt 1-0. In zijn hart Feyenoord uit. En dan denk ik, hij heeft het een paar jaar geleden uitstekend gedaan bij Feyenoord. En ik heb er heel veel vertrouwen in. En ik ben blij dat Van Persie hier vertrokken is.
0: Ja.
2: Ja, nou goed. En dan hebben we ook weer bij de dames een megatransfer. Want Lisette Biggestein, de spits van de dames, die speelt nu bij Wolfsburg. Wilde dat contract niet verlengen. Maar die heeft een klein stapje gemaakt. Ze gaat naar Real Madrid.
0: Zo, wat goed zeg.
2: Ja, maar dat heeft ze gedaan omdat ze zegt... dan zit ik ook dichter bij Sinterklaas.
0: Dat zo is het, dat kan ik me voorstellen. Nee, dat is een mooie stap voor haar carrière.
2: Is een mooie stap voor haar.
0: En er is ook nog een oud-ADO-speler die naar het buitenland gaat.
2: Ja, Boy Kemper. Ik heb met mijn zoons er regelmatig over. Hadden we die nog maar? Want wij hadden gehoopt dat hij misschien terug zou komen in de ADO. Maar helaas, hij gaat naar de Premier League. Hij gaat naar Queen's Park Rangers.
0: Ja, ook een mooie transfer.
2: Ja, is ook een mooie transfer.
0: Ja, en dan misschien wel naast voetbal jouw favoriete sport, het wielrennen.
2: Ja.
0: De Tour de France, dat duurt nog heel even, maar we weten in ieder geval wie er niet mee gaat.
2: Ja, Wout van Aert heeft een heel slecht seizoen dit jaar. En hij valt en hij krabbelt weer op. Maar goed, ze hebben besloten bij de Visma-ploeg dat hij niet meegaat naar de Tour.
0: En er wordt nu ook al gewielrend.
2: Ja, in Zwitserland, hè? Ja, Femke de Vries, de dames. Ja, die is 32 jaar en die won de eerste etappe. Dat was de eerste overwinning in haar carrière.
0: Zo.
2: 32 jaar.
0: Ja, en dat, was het een knappe overwinning?
2: Nou ja, ze ging als eerste over de schrijf.
0: Ja, dat was sowieso knap, ja. Ja. En je zat nog een beetje over Pogacar mopperen.
2: Ik heb altijd rare ideeën erbij. Ik bedoel, hij zal heel vaak gecontroleerd worden. Maar ik kan me niet voorstellen dat iedere keer als hij die berg ziet, dan trapt hij die trappers een beetje rond. En dan is hij al onder de douche en dan komt de rest nog binnen. Ik zet daar nog steeds altijd mijn vraagtekens bij.
0: Ja.
2: Want ik weet niet, ik geloof het niet.
0: Je gelooft niet dat hij clean rijdt?
2: Ik geloof niet dat hij clean rijdt.
0: Nee, een beetje net als Lance Armstrong, die natuurlijk ook alles won.
2: Ja.
0: En toen toch niet clean bleek. Ja.
2: Nee.
0: Maar de controles zijn wel heel zwaar inmiddels, denk ik.
2: Ja, ik bedoel, er worden zelfs mensen uit het wielrennen gegooid die een fiets van 60 gewicht 60 gram te zwaar hebben.
0: Zodat ze lekker snel naar bij en beneden kunnen. Ja,
2: nee, ja, ik vertrouw het niet helemaal.
0: Nee.
2: Maar
0: nee.
2: Goed.
0: Heb je wel eens doping gebruikt in je voetbalcarrière?
2: Nee.
0: Nee,
2: nee, wel gevulde koeken.
0: Ja, dan ga je harder door op je scootmobiel.
2: Je hebt me verraaien.
0: Martin, dankjewel.
2: Fijn weekend, dames.
0: Ja, jij ook, hè.
2: En succes met de bevalling.
0: Ik vond dit ook wel een hele bevalling, eigenlijk.

0: Van Dikhout en Agda en de Munnik. En samen vormen ze de Puma's. Dit was Mijn Houten Hart. De verbouwing van de nieuwe kerk in Delft is in volle gang. Er komen extra zalen, een keuken, toiletten. En dat allemaal in het 650 jaar oude gebouw op de markt in Delft. Totale kosten 4,3 miljoen euro. Gisteravond vergaderde de provincie over een bijdrage aan die kosten. Wat komt er? Ja, komt dat er wel? Dan kan de verbouwing misschien niet verder of minder uitgebreid. We gaan het even bekijken met onze buitenpost Dennis van Schie. Ja, is daar een feeststemming of juist een droevige stemming in die nieuwe kerk? Oh, wacht, ik zet de verkeerde...
1: Nienke Graafland.
0: Ja, daar ben je, sorry. Ik had de verkeerde schrijf.
1: Ja, dan ga ik zo dadelijk vragen aan Nienke Graafland, de directeur van de Nieuwe Kerk hier in Delft. We staan nu in de Libreie, dat is de oude bibliotheek van de Nieuwe Kerk. Er is net een luikje open gegaan en dan hebben we een heel mooi uitzicht op het prouwgraf van Willem van Oranje. We staan op zo'n 10 meter hoogte. Nienke, jij was gisteren in de Provinciale Staten, er werd vergaderd over die extra gelden. Hoe sta je er nu bij?
2: Nou, ik sta eigenlijk wel positief erbij. Ik ben wel optimistisch eigenlijk.
1: Want een van de verbouwingen die nog moet gebeuren in de Nieuwe Kerk, ze zijn al bezig, is hier zo in de bibliotheek. Wat zou hier moeten gebeuren?
2: Nou, je bent net met mij het trappetje opgelopen. Dat is echt redelijk onbegaanbaar. Terwijl we hier eigenlijk wel twee goede ruimtes hebben. En beneden is er nog zo'n ruimte. En eigenlijk willen we die graag toegankelijk maken. Zodat we wat meer vrije ruimte in de kerk hebben voor allerlei activiteiten. En die laatste fase van de verbouwing die gaat dus over deze plek geschikt daarvoor maken.
1: Er is al van alles gebeurd. Hè. Beneden ben ik binnengekomen bij de toiletgroepen onder andere. Wat gebeurt er nog meer?
2: Nou, we hebben al een deel van de verbouwing afgerond. Er is een hele mooie dagkapel gekomen. Een nieuwe keuken met de toiletten. En voor in de kerk wordt er nu gebouwd aan een hele grote zaal. Dus wij hadden daar altijd al een winkel en daar komt een plafond op waar een zaal van 70 vierkante meter op komt. Daar zijn ze nu heel druk mee bezig. Als het goed is, is dat voor de bouwvak ongeveer klaar, maar het is nog spannend. Dus dat soort ingrepen worden er nu gedaan.
1: Je bent nu 4 jaar directeur hier. Hoe is het voor jou om hier elke dag weer te komen en dan al dat ouds om je heen te zien?
2: Ja, het is fantastisch. Het is wel zo dat als je ergens heel vaak bent, dan ben je eraan. Dus het helpt mij altijd heel erg als ik visite heb of zo. Dan zegt iedereen weer, het is hier mooi. Dan denk ik, ja, het is hier wel echt mooi. Hè? Ja, zeker.
1: Ja, ik kijk ook even hier naar dat gedicht op de muur. Dat is ook origineel. Heel erg oud.
2: Ja, uit 1646. Ja, eigenlijk alles wat je hier ziet, is een soort onvoorstelbaar hoeveel mensen dat al hebben gezien of hier al zijn geweest. En dat je in een soort lange lijn van generaties staat die hier allemaal gelopen hebben en binnen zijn geweest en van genoten hebben.
1: Die gelden voor de verbouwing, dat is nog niet definitief, hè? Er is nog een besluitvorming die eraan komt.
2: Ja, dus er is gisteren een voorstel gedaan voor een amendement op de kadernota. En 8 juli in de vergadering van de Provinciale Staten, dan wordt het besluit genomen. Maar gisteren wat ik hoorde, ik denk 90% dat het erdoor komt. Het blijft altijd spannend, maar...
1: Dat klinkt heel erg goed. De kerk die is open voor bezoek, hè? Maar dat gaat dus tijdens de verbouwing gewoon door.
2: Ja, zeker. We kunnen het ons niet veroorloven om dicht te gaan. We zijn gewoon afhankelijk van onze bezoekers. En daarnaast, je ziet het kan ook. We werken eigenlijk op verschillende plekken en daardoor is de kerk ook wel gewoon te zien en te bezoeken. Ja.
1: Nu ben ik een paar weken geleden bij de musical van Willem van Oranje geweest. Merk je nu dat door die musical het bezoek hier wat meer is geworden?
2: Nou, je merkt sowieso dat het verhaal van Willem van Oranje weer leeft en dat we daar meer vragen over krijgen en ook meer scholen die daardoor over Willem van Oranje een rondleiding willen bijvoorbeeld. We merken ook gewoon in de stad dat de Prinsenhof dicht is en dat je daardoor sowieso als stad wat minder bezoekers hebt. Dus echt meten wat er nou meer komt van de musical is lastig, maar ik ben in elk geval wel heel blij met de musical.
1: Dan nog even een hele andere vraag. Dat intrigeert mij altijd, die koninklijke grafkelder hieronder in de kerk. Ben je er zelf een keer in geweest?
2: Er is inspectie jaarlijks, dus meer kan ik er niet over zeggen.
1: En wat wel zo is, dat er nog een tentoonstelling over aankomt.
2: Ja, we zijn in voorbereiding voor een tentoonstelling over de koninklijke bijzettingen. Omdat zo'n bijzetting, dat is zoveel protocol. En dat alleen al is heel leuk. Maar wat grappig is, is dat iedere vorst eigenlijk een afwijking op dat protocol heeft. En dat zijn echt prachtige verhalen. Waarvan we, de Nieuwe Kerk is de plek waar die bijzetting plaatsvindt. Dus het is ook logisch dat we daar een keer dat hele verhaal gaan vertellen.
1: Dat komt dus allemaal later in die tentoonstelling. Nou, we houden het in de gaten, het besluit over de verbouwing. En dan hebben we zeker nog even contact.
2: Ja, zeker. Leuk.
0: Dankjewel, Dennis. En het lijkt toch wel goed te komen daar in de Nieuwe Kerk in Delft. Het gaat ook goed natuurlijk met de tijdmachine. Je kan straks mee na 9 uur. We geven weer hele mooie prijzen weg. Dit zijn de Four Seasons.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
2: Ik test even de prijs van de tijdmachine. Ja, hij doet het. Reinhard Roemer met het nieuws.
8: De gemeente Katwijk neemt vanavond een besluit over een voorlopige vergunning voor de bouw van een grote fabriek voor het Amerikaanse geneesmiddelenfabriek Eli Lilly. Veel Katwijkers zijn tegen de komst van die fabriek. Een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij stapt naar de rechter. Na een dienstverband van 27 jaar staat ze op straat sinds de partij in maart haar enige raadszetel verloor. De voorgeschreven opzegtermijn van 3 maanden werd niet in acht genomen en de Haagse Stadspartij heeft het ontslag niet aangevraagd bij uitkeringsinstantie UWV, zegt ze. En de Regentesselaan in Den Haag wordt anders ingericht. De stoepen worden daardoor veel smaller en bewoners die daar niet blij mee zijn eisen in een burgerinitiatief dat de plannen worden aangepast. De Haagse Raad praat daar vandaag over. Meer regionieuws om 9:30, nu het overige nieuws.
9: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Deze verslaggever staat in de buurt van de woning.
10: De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net even met een van de buurvrouwen die de hond aan het uitlaten was. Die was helemaal in tranen, niet beseffende eigenlijk wat er nou eigenlijk vannacht allemaal gebeurd is. Ja, want 2 doden, het is wel verschrikkelijk nieuws natuurlijk als je dat hoort als je hier 's ochtends wakker wordt.
9: De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg waren naar Moskou en die zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien, zegt hulpplatform Keerpunt.
11: Wat je ook vaak ziet gebeuren is dat een eerste stap dan misschien vrijwillig lijkt, maar dat op een gegeven moment ze er steeds dieper ingezogen worden en eigenlijk helemaal geen nee meer kunnen zeggen en niet meer kunnen stoppen uit angst voor de gevolgen.
9: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Het weer. De zon schijnt volop vandaag en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Daar kan het wel 32 graden worden. Elders is het maximaal 26 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan.
0: De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen de Keteltunnel en Rijswijk 7 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Reewijk 5 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. En op de A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld 2 kilometer file en daar is de vertraging een kwartier.
1: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
13: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50. Voordeeluitjes.nl.
14: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
15: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
16: Installatiebureau van Ginderen.
17: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
18: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
19: Tot 10 uur, West wordt wakker.

Applaus voor Eric Clapton. En wat heeft die man toch een mooie stem. Dit was de live uitvoering van Alsjeblieft Jongen. Leila bij MTV Unplugged.

0: Ja, we hebben hem helemaal schoongemaakt met de stofzuiger natuurlijk. Is hij er helemaal klaar voor?
1: De Radio West tijdmachine.
0: Want die gaat zo vertrekken naar een nog onbekend jaar. Krijg je 3 vragen. En dan ga je er misschien wel vandoor met hele mooie prijzen. Je maakt sowieso kans op onze hoofdprijs.
2: De hoofdprijs. En dat is een bijzondere. Want je hebt deze keer geen stok nodig. Je loopt er zelf niet achteraan. Nee, jij gaat gewoon zitten met een theetje of een wijntje. Hoe jouw stemming is. En dat apparaatje gaat gewoon...
0: Sorry, zet hem even uit.
2: En zo doe je dus mee.
0: Ja, hij zit echt wel iets zachter, denk ik.
2: Hij is zachter. Het is een schattige, ronde robotstofzuiger... die voor jou je hele huis gaat poetsen en schoonmaken. Kan zelfs dweilen. Alle kruimeltjes, haren van dieren. Zuigt die op. En die kan jij dus winnen. Als jij 3 vragen goed hebt, dan maak jij kans op die stofzuiger. Maar de eerste prijs die je krijgt als jij maar 1 vraag goed hebt... dat is ook een fijne, want dan ben je gewoon een held op sokken. En niet zomaar sokken, maar de enige echte Omroep West sokken met ons logo erin. Nou, en dan loop jij te shinen overal.
0: Ja, dan hoor je er helemaal bij.
2: Dan hoor je er helemaal bij.
0: Je kan bellen naar 070-390-5454. 070-390-5454. En ga met ons mee in de Radio West tijdmachine.

0: Duncan Lawrence en Someone Else. Een van zijn latere singles na natuurlijk zijn optreden tijdens het Eurovision Song Festival.
1: De Radio West tijdmachine.
2: En als jij instapt in die hele schone tijdmachine, dan kan je dus die stofzuiger winnen. En aan de telefoon is Anneke. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Wat goed dat ik beter heb.
2: Ja, ben jij een hele propere huisvrouw, Anneke?
3: En nou, heel eerlijk gezegd niet zo. Ik ben liever buiten, ben beter liever aan het wandelen en zo.
2: Ja.
3: Dus ik kan zo'n stofzuiger wel gebruiken.
2: Dan kan jij lekker wandelen terwijl die stofzuiger voor jou aan de slag gaat.
3: Ja.
2: En als je dan wandelt, waar wandel je dan?
3: In het Westerpark, ik woon in Zoetermeer.
2: En ben je alleen of heb je een hondje dat je meeneemt?
3: Soms neem ik mijn buurhondje mee.
2: Kan jij de radio ietsje zachter zetten, Anneke?
3: Want ik hoor je. Ja, gaat gebeuren.
2: Helemaal goed. Ik hoorde je een beetje op echo. Maar dus soms neem je een buurhondje mee en soms ga je gewoon zelf lekker wandelen.
3: Ja, heerlijk. En dan kijk ik lekker om me heen. En nu hoor je de vogeltjes en het is allemaal zo groen buiten.
2: Nou, in al dat groen staan wij klaar met de tijdmachine. Mag ik jou uitnodigen om in te stappen in die tijdmachine? Ben je er klaar voor? Daar gaan we.
1: Deuren gaan dicht. Eén, negen, zeven, vier.
0: 1974.
1: Deuren gaan open.
0: Ja, ik hoorde gelijk herkenning bij Anneke.
3: Ja, was ik 24, 1974.
0: Oh, dat is een mooie leeftijd. Wat deed je toen je 24 was?
3: Ik werkte bij Verkeer en Waterstaat en omstreeks die tijd gingen mijn man en ik verhuizen naar Zoetermeer.
0: Ja, en waarom gingen jullie daar naartoe?
3: Nou, toen de tijd was het net zoals de jeugd nu lastig om een woning te vinden.
0: Ja, en kwam je uit Den Haag?
3: In Den Haag, ja. Ik ben een Scheveningse.
0: Ja, veel mensen toen, de Zoetermeer werd toen half Haags natuurlijk rond die tijd.
3: Ja, Zoetermeer werd groot door de mensen uit Den Haag.
0: Ja. Nou, we gaan kijken wat je nog meer allemaal weet uit dat jaar. Ik ga je 3 vragen stellen en dan hoop ik dat je er vandoor kan gaan straks met die stofzuiger natuurlijk. Ben je er klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor en mijn man zit om me te helpen.
0: Kijk, dat is mooi, een hulplijn. Nou, dat komt goed. Dit is de eerste vraag. Er komt in de zomer van 1974 een collectie uit met 11 albums... als eerbetoon aan een Nederlandse cabaretier die vlak daarvoor is overleden. Op dat album staan een paar bijzondere liedjes, zeer bekende conferences. Bijvoorbeeld Het Dorp en Zo Heerlijk Rustig. En wat dacht je van De Kat van Ome Willem? Over welke cabaretier heb ik het?
3: Wim Sonneveld.
0: Vraag 2 gaat over het WK dat

0: Dat hebben we nu natuurlijk, maar was er ook in 1974. Noem één van de twee landen die in de finale staan van dat jaar.
1: Nederland-Duitsland.
0: Ja, kijk, je weet het allebei zelfs. En dan de laatste vraag. Het duo Mouth & McNeil doen in 1974 het prima op het Eurovisie Songfestival. Ze worden derde. Maar hoe heet dat liedje ook alweer?
1: Jeetje. Ik kan het normaal zingen. Het liedje van Mouth & McNeil. De Eurovisie Ik zie een ster.
0: Ik zie een ster. We gaan snel naar de jury.
2: Je hebt drie vragen goed.
3: Gefeliciteerd.
0: Hartstikke goed. Ja, met een beetje hulp van je man. Maar volgens mij wist je verder alles zelf, hè?
1: Ja, verder wist ik alles zelf. Ja, die wedstrijd Nederland-Duitsland. Nog goed herinneren. Het was zo teleurstellend voor Nederland.
0: Ja, precies. Ja, verloren. Ja, ja.
1: Ja, verloren. Ja,
0: ja. Ja, tegen die verrekte Duitsers. Ja,
1: ja. Ja.
0: Ik kan je wel nu blij maken, want nu heb je gewonnen. Je krijgt die sokken sowieso thuisgestuurd. En je maakt ook nog kans op de hoofdprijs, die hybride robotstofzuiger. Dus ja, misschien heb je geluk, Anneke.
1: Nou, ik ga het proberen, maar wanneer hoor ik dat dan?
0: Vrijdag wordt het gespeeld bij Bas.
1: Vrijdag wordt het gespeeld bij Bas. Oké, en dan moet ik dan ook bellen? Luister ik naar
0: Nee hoor, dan word je gewoon gebeld. Dat gaan we helemaal regelen. Dag Anneke!

0: 1974 hebben we meegenomen in de tijdmachine Mouth & McNeil. En die tijdmachine gaat straks natuurlijk ook weer van start in aan de bak. We krijgen ondertussen ook nog allemaal voorspellingen voor aanstaande zaterdag binnen. Nederland tegen Zweden 2-0, zegt Mink. Als ze maar dezelfde vechtlust laten zien dan bijvoorbeeld Kaapverdië, dan komt het helemaal goed met onze boys. Maar daar wil het nog wel eens aan ontbreken. En ook onze hoofdredacteur die komt nu even binnen. Wat denk je eigenlijk? Kijk, waar ben je? Ja, daar kom je aan.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, want jij bent ook een enorme voetbalfanaat natuurlijk. Je bent zelf scheidsrechter.
1: Zeker. En mensen denken dan dat ik alle wedstrijden zie. En zo is het ook weer niet.
0: Nee, ben je niet zo midden in de nacht? Zet je wekker om drie uur?
1: Nee, ik vind voetbal een fantastische sport. En vooral om te fluiten deze tijden, zal ik maar zeggen. Ja. En verder gaan we verliezen. 1-2. Ja,
0: Het spijt me, Jorien. Altijd zo'n positieve man.
1: Ik ben een positieve. Het komt ook goed. We halen de halve finale. Ja. Waarmee ik niet uitsluit dat we ook nog die finale halen.
0: Ja, maar als we nu gaan verliezen, halen we toch niet de finale?
1: Ja, we winnen van Tunesië, worden we op onze hakken over de sloot derde in de pool. Ja. Dan redden we het net.
0: En dan verliezen we
1: het komt
0: finale.
1: Helemaal goed. Nee, dat heb ik niet gezegd. Het komt helemaal goed.
0: Okay.
1: Maar zaterdag moeten we nog even door de zure enzovoort heen.
0: Zure haring.
1: Ja, zure haring.

0: gezond.
1: Ja, de nieuwe haring. Maar niet iedereen houdt ervan natuurlijk. Bijvoorbeeld Marianne die stuurde een berichtje naar 070-307-8080. Ik gruwel van haring. Toen ik bij de Konmar werkte vroeger op de visafdeling en de nieuwe haring kwam, dan moest ik er zoveel schoonmaken dat ik er sindsdien echt een hekel aan heb gekregen. En vooral aan die lucht. Groetjes van Marianne. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Als je daar gewoon dag en nacht... Ja, op een gegeven moment krijg je gewoon nachtmerries van.
2: Ja, als zij hier morgen binnenkomen, dan lopen we ook al in de lucht van haring binnen. Dat weet ik altijd wel van de andere jaren.
1: Soms
2: dat je vroeg bent.
1: Zwemt er nog eentje weg zo naar de haringparty
2: ochtends. Ik ben ontsnapt.
1: Ja, dan wil je hem echt niet meer eten.
2: Nee.
1: Ja, goed. Maar ja, jij houdt ervan.
2: Ik hou ervan.
1: Ik mag ze niet eten vanwege mijn donornier en alle medicijnen en zo. Dus ik heb echt al heel lang geen haring op.
2: Ja, dat vind ik dan. Maar je hebt wel een donornier. Dus
1: dat wel.
2: Ja.
1: Ik moet zeggen ook, ik mis het niet.
2: Nee, ik ben heel blij dat hij er weer is.

0: heb mensen buikpijn.
1: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
11: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
12: Het is nog net precies 9:30. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
13: De Provinciale Staten neemt begin volgende maand een besluit over een financiële bijdrage aan de verbouwing van de 650 jaar oude Nieuwe Kerk in Delft. Een nieuwe keuken en toiletten zijn al gerealiseerd, maar er is nog extra geld nodig voor zalen, een bibliotheek en een betere bereikbaarheid van het 650 jaar oude kerkgebouw op de markt in Delft. Directeur Nienke Graafland.
14: Ja, dus er is gisteren een voorstel gedaan in 8 juli in de vergadering van de Provinciale Staten. Dan wordt het besluit genomen. Maar gisteren wat ik hoorde, nou, ik denk dat 90% dat het erdoor komt. Het blijft altijd spannend, maar...
13: Komt het extra geld van de provincie Zuid-Holland er niet, dan kan de verbouwing niet verder gaan. Het gaat om 4,3 miljoen. De problemen in de Haagse Stadspartij blijven zich opstapelen. Oud-medewerker Nick Timmerman sleept haar oude partij voor de rechter. Na een dienstverband van 27 jaar staat ze op straat sinds de Haagse Stadspartij in maart haar enige raadzetel verloor. De voorgeschreven opzegtermijn van 3 maanden kreeg Timmerman niet. En ook heeft de partij haar ontslag niet aangevraagd bij uitkeringsinstantie UWV. De oude lijsttrekker Fatima Veit erkent dat het niet behalen van een zetel voor de Haagse Stadspartij, zoals ze zegt, ook persoonlijke gevolgen heeft voor meerdere betrokkenen en ex-werknemers. De Rigdessenlaan in Den Haag wordt anders ingericht. Onder meer de stoepen worden versmald. Bewoners zijn daar niet allemaal blij mee en een petitie is zo'n 400 keer ondertekend, zegt initiatiefnemster Marcela Diaz de Vries.
15: De stoepen gaan van 2,40 meter, 2,50 meter naar 1,80. Maar dat is nog niet alles, want er worden ook fietsen geplaatst. Dat is dus ongeveer 1 meter verschil met de huidige situatie. Ja, voor rolstoelgebruikers wordt het gewoon niet te doen.
13: Ook gaat op de Haagse Regentesselaan de maximumsnelheid omlaag naar 30 km per uur. De Haagse Raad bespreekt de plannen vandaag in een commissievergadering. Het college van BMW heeft eerder al aangegeven de plannen niet te willen aanpassen.
12: Het weer met Jordi Bloem.
16: Vandaag zijn er zonnige perioden en wordt al warmer dan gisteren. Vanmiddag ongeveer 27 graden, vlak aan zee een wat minder hoge temperatuur, met een beetje wind van zee uit west tot zuidwest. En heel misschien dat langs de westkust wat zeemist voorkomt. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen, maar ook wolkenvelden. En later kan een enkele regen- of onweersbui passeren. Het wordt een erg warme nacht. In de steden geen lagere temperatuur dan 20 graden en een hoge luchtvochtigheid. Echt zo'n plaknacht. Morgen zijn er zonnige perioden. Het is overdag droog. Morgenavond weer een paar regen- of onweersbuien mogelijk. En morgenmiddag wordt het met een zuidelijke bries maar liefst 31 tot 33 graden in de regio. In het weekend wat minder warm en er zijn zonnige perioden.
13: Dat was het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
8: Bakker.
9: Dit

0: luistert naar West wordt wakker.
1: Dit is Radio West.
0: Met Jorinda Theeuwen en Meer Wolfsbergen.

0: Nou, vooruit. We blijven nog heel eventjes. Een paar minuutjes.
1: Ondertussen in...
0: En normaal gesproken gaan we natuurlijk naar het buitenland op dit tijdstip. En dan praten we met een regiogenoot die nou is verhuisd naar Duitsland of naar Hongkong. Nou ja, waar je maar wil eigenlijk. Maar het buitenland is in onze regio op dit moment. De Japanse keizer is namelijk op bezoek en die gaat vandaag naar Den Haag en ook nog naar Leiden. Onze Dennis van Schie die is onze vooruitgeschoven post op dit moment. Want jij staat op het punt waar hij binnenkort aankomt. Ja, het is een soort Sinterklaas in tocht zoals ik het nu aankondig. Ja. Maar... Dat is het ook weer niet.
2: Ja, die sfeer die ademt het wel een beetje. Het krielt hier van de beveiligers en de rode loper die ligt al uit bij huis Hoegoetan, waar nu de Eerste Kamer zit. Tot 2016 ongeveer zat hier de Hoge Raad aan het statige Langevoorhout in Den Haag. Nu dus de Eerste Kamer heeft natuurlijk alles te maken met de verbouwing van het Binnenhof. De Tweede Kamer is naar de Apenrots verhuisd, het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken. En de Eerste Kamer zit dus in dit gebouw. Meili Vos, de voorzitter van de Eerste Kamer, die zal hier straks zijn. En ook Tom van Kampen, de voorzitter van de Tweede Kamer. En die ontvangen dan de keizer Naruhito. Die wordt hier rond 11 uur verwacht, samen met de keizerin Masako. En nou ja, hier zijn ze dan voor een rondleiding. En dan een uur later ongeveer, dan gaan ze naar het Mauritshuis. Dat is zo'n 10 minuten lopen hier vandaan. Voor een heerlijke lunch. En later vandaag dan zijn ze bij het Vredespaleis in Den Haag. En ook gaan ze nog naar de universiteit in Leiden. Daar bezoeken ze dan de Japanse tuin in de Hortus Botanicus. En vanavond dan gaat het gezelschap naar Amsterdam. En dan krijgt de keizer een privé-rondleiding in het Rijksmuseum.
0: Ja, ik hoorde gisteren van een koningshuisdeskundige die we aan de lijn hadden, Sam, dat ze in Leiden ook naar het zweetkamertje gaan. Dat is natuurlijk ook wel een bijzondere plek om even de handtekening van de koning te zien.
2: Ja, dat is dat kleine kamertje hè, in de universiteit waar dus alle geslaagden een handtekening achter kunnen laten. En dat is een eeuwenoude traditie en ook die van de koning is daar te zien.
0: Ja, ook bijzonder die bijzondere band meer tussen de twee koningshuizen toch, of ook al is het een keizer. Want ja, zeker toen Beatrix nog koningin was, toen ja, hadden ze wel een speciaal plekje
3: klopt,
0: hier ook in
3: want,
0: Nederland.
3: Want de keizerin die kampt met mentale gezondheidsproblemen en die is toen een poos bij koningin Beatrix op het Loo. Heeft ze daar, waar ze nu dan ook logeren, in dat oude Loo echt, heeft ze verbleven om tot rust te komen van alle drukte, toch van dat keizerlijke hof. Want dat is heel strikt en precies. En ik kan me voorstellen dat je dan soms je in een kooi gevangen voelt. En als je dan, ja, rustig bij het Loo bent, dat je daar dan misschien wat meer tot rust komt en dat dat goed is voor je mentale gezondheid.
0: Ja, extra bijzonder natuurlijk dat ze hier nu zijn. Dat gebeurt ook niet zo vaak dat ze überhaupt een staatsbezoek doen. Dus vandaar dat het ook Nederland is geworden, kan ik me zo voorstellen. Dennis, zie je nou ook specifiek nog Japanse tekens daar? Of dat je denkt, nou ja, inderdaad, dit is wel Japan wat hier binnen gaat komen?
2: Even kijken hoor. Nee, eigenlijk niet. Nee, rechts daar zit de ambassade van Spanje. En links die van Groot-Brittannië, maar ik zie hier verder geen Japanse uitingen of iets. En ja, het is wel bijzonder hè, dat de koning de keizer van Japan ontmoet. Ze hebben ook allebei een waterachtergrond. Gisteren waren ze bij Deltares, het kennisinstituut in Delft. En daar hebben ze zo'n tsunami nagebootst. Was wel een komisch gezicht in het 8-uur-journaal. Hè, dat je dus de koning en de keizer op een soort balkonnetje zag staan met een enorme vloedgolf ernaast. Ze bleven droog, maar het was wel een komisch gezicht.
0: Ja, inderdaad. Ja, ik heb ook gezien. Ja, bijzonder. Straks om 11 uur dan komen ze daaraan, hè?
2: Ja, om 11 uur en dan gaat het hier allemaal binnen gebeuren. Je zal ze wellicht hier kunnen zien hè, als je naar het Langevoorhout komt. Want de keizer die stapt aan de kant van het Langevoorhout uit. Je hebt ook nog de andere kant van de Eerste Kamer. De Kazernestraat, maar daar gebeurt helemaal niks. Dus als je hem wil zien, dan moet je naar het Langevoorhout komen.
0: Dennis, dankjewel.
2: Oké.
0: We gaan er straks vandoor met een bijzondere uittip van Angelique natuurlijk. Maar eerst nog wat mooie muziek. On the Wings of Love.

0: We vliegen er vandoor met Jeffrey Osborne. Het zit er alweer bijna op en Patrick is ook alweer tegenover mij gaan zitten.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ben jij een beetje van de haring eigenlijk?
1: Nee, helemaal niet.
0: Oh nee.
1: Nee, ja, sorry. Ik moet af en toe even dit geluid ook laten horen. Ik ben een visliefhebber, maar haring, nee, sorry. Ik kan er niks mee.
0: Is het het rauwe of is er wat anders dan haring?
1: De lucht vind ik al voldoende.
0: Dus jij hebt heel veel zin in de haringparty hier vanmiddag.
1: Oh ja, maar dat wel. Ja, oh. Nee, ondanks dat is het altijd wel heel leuk.
0: Ja, dus ik was ook andere haring. Dingen.
1: Ja, jij mag. Ja hoor, jij mag. Ja.
0: Er is altijd genoeg volgens mij. Er blijft altijd genoeg over. Angelique is er natuurlijk ook bij. Goedemorgen, Angelique.
2: Bonjour tout le monde.
0: Jij steekt ze zo op naar achteren natuurlijk.
2: Nou. Ik moet zeggen, ik ben inderdaad een liefhebber van haring. Maar wat ik altijd een probleem vind, is praten en eten tegelijkertijd. Dus,
0: ja. Ja, jij bent hier natuurlijk ook voor het netwerken met iedereen. Ja,
2: ja ook dat. En ik ben het in die zin wel met Patrick eens die geur. Weet je, dus dan heb je allemaal van die haring etende mensen om je heen.
0: Ja. En dan ga je daarna met ze praten en dan ruik je
2: precies.
0: Dat nog. Ja.
2: Zeker als de uitjes bij zijn.
1: Oh, ja. Ja. Zeker, ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Ik krijg er steeds minder zin in. Laten we dan eerst nog maar wat anders gaan doen, Angelique.
2: We gaan vanmiddag gaan we naar Den Haag. We gaan naar het chique Benarde Hout gaan. Hè? Want daar is vanmiddag om 3 uur is daar een rondleiding. En dat is wel een hele bijzondere rondleiding, want dat gebeurt niet zo vaak. Dat is een rondleiding door landgoed Oostduin-Arensdorp. Dat is in het hartje van Benarde Hout. En het was vroeger, dat waren vroeger 2 afzonderlijke landgoederen. En die hadden vroeger al hele mooie moes- en siertuinen. En daar stonden allerlei gebouwen stonden erop, want er werd gewoon gewoond door een adellijke familie. Maar daar zijn nog een aantal gebouwen zijn er over. Onder andere het theehuis is er. Oftewel de koepel, de brug, het toegangshek, de portierswoning en het tuinmanshuis De Rietjes. En je kent dat ene gebouw, dat ken je wel, die portierswoning. Daar zijn die 2 ruiters in het wit zijn daarop geschilderd. Je rijdt daar vaak met de auto langs en dan denk je van, wat is dat toch bijzonder huis? Nou, dat is een rijksmonument is dat. En vandaag is er een rondleiding. En degene die rondleiding doet, dat is wel een bijzondere dame. Dat is Marta Voelt. En zij is een vrijwilligster. Maar ze heeft ook een kookboek geschreven. En dat heet De Gerechten van een Tuinknecht. En het leuke is dat haar opa, die was timmerman bij de laatste bewoonster van dit landgoed. Dat was de gravin van Bieland. En de gravin zelf die komt ook voor in dit kookboek. Dus ik denk dat het kookboek dat zal ook vast en zeker wel te koop zijn. Of in ieder geval krijg je een tip hoe je dat aan kan schaffen. En zij neemt je onder andere ook mee door die tuin. Die, ik denk haast, ook wel een belangrijke plek gaat innemen in dat kookboek. Want in die tuin, daar staan reguliere groenten, maar ook vergeten groenten. Dus groenten eigenlijk die je niet zo snel meer in de supermarkt ziet liggen.
0: En wat is dat voor groenten dan bijvoorbeeld?
2: Ja, ik denk hele speciale koolsoorten bijvoorbeeld, ja. Die je eigenlijk niet meer ziet. Of speciale soorten tomaten. Groentes die waarschijnlijk veel zorg nodig hebben. En daardoor eigenlijk een beetje te duur zijn om die te telen. Maar die doen zij nog steeds wel. Maar ook bijvoorbeeld medicinale kruiden. Want vroeger maakte men natuurlijk zijn medicijnen zelf. Er zijn ook bloemen te zien. En ze maken ook, of ze kweken ook lijffruit. En dat zijn bomen die tegen een muur aan groeien. Want die muur die wordt warm en die geeft dan natuurlijk dan warmte af aan die vruchten, zodat die vruchten beter rijpen. Maar goed, zij kan het allemaal veel beter vertellen dan ik. Vanmiddag om 3 uur begint die rondleiding. Je moet je wel van tevoren eventjes aanmelden. En als je meer informatie wil hebben over die rondleiding, kijk dan eventjes op de website landgoedoostduin.nl. En ik zag dat er nog 11 plaatsen vrij waren voor vanmiddag. Dus je moet wel er snel bij zijn.
0: Nou, mooie tip. Ik hou van landgoederen. Dus daar ben ik blij mee.
2: Goed zo.
0: Tot vanmiddag.
2: Tot vanmiddag.
0: En Patrick, jij gaat lekker aan de bak.
1: Zeker, met het fenomeen kunstmatige inseminatie. Dat was iets totaal nieuws. Tenminste, in 1974 komen we tegen in de archiefbak. We hebben die prachtige robotstofzuiger in de tijdmachine. De jarigen van vandaag. En de plaat voor 12 laat je niet zakken vandaag.
0: Oeh. Zakken.
2: Zakken?
0: Ja,
2: zakken,
0: nee, geen
2: idee.
0: Veel plezier bij Patrick in Aan de Bak. En wij zijn er morgen weer meer.
2: Tot morgen.
0: Tot morgen.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070-307-8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
11: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
12: Installatiebureau Van Ginderen.
13: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
14: Wim Sonneveld moest in 1974 nog een beetje wennen aan een nieuw fenomeen. Dat hoor je straks. 10 uur, eerst het nieuws uit de regio, Reinhard Roemer.
15: Esther Bijl, rector magnificus van de TU Delft, is een van de 3 vrouwen die zijn genomineerd voor de titel Topvrouw van het jaar 2026. Verkiezing vindt voor de 22e keer plaats en heeft als doel vrouwelijke leiders aan de top van organisaties zichtbaar te maken en een rol als inspiratiebron voor de volgende generatie te versterken. De winnaar wordt 17 september bekendgemaakt. Gemeenteraad van Katwijk neemt vanavond een besluit over een voorlopige vergunning voor de bouw van een grote fabriek van het Amerikaanse geneesmiddelenconcern Eli Lilly. Het biedt kansen, mogelijkheden en werkgelegenheid, maar veel Katwijkers zijn tegen de komst van de fabriek. En steeds meer straten in Den Haag krijgen extra bomen, struiken en beplanting. De laatste tijd kwam er op zeker 38 plekken in de stad extra groen bij. En de gemeente wil dat aantal flink uitbreiden. Meer regionieuws om 10:30, nu het overige nieuws.
16: Dorald Megens met het NOS-journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteiten is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen de havens verlaten en zijn ze door de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen. De Amerikaanse actrice Davy Chase is overleden. Chase brak al jong door als stem van Lilo in de Disney-film Lilo & Stitch. En als het meisje dat in de horrorfilm The Ring uit een waterput kruipt en door het tv-scherm komt. Chase werd volgens entertainment site TMZ kort geleden onder voet opgenomen in het ziekenhuis en is overleden door sepsis na een hersenvliesontsteking. Ze is 35 jaar geworden. Het weer volop zon. In het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
17: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
18: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
19: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €223,50. Voordeeluitjes.nl.
20: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
21: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
20: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
22: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
23: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
24: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
25: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
26: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.

0: met suiker? Dubbele espresso? Of toch liever thee?
1: Aan de bak tot 12 uur op Radio West.
2: Ja, iedereen kreeg kans daar eigenlijk. Dus je mocht gewoon aan de bak en ja, begin er maar aan.

0: Vurig pleidooi voor gepassioneerd zoenen dankzij de Pointer Sisters op je radio en Fire. Goedemorgen.
1: Ja jongen, je moet aan de bak.
0: En graag ook, want het is de 10e jaargang aflevering 2300 van Aan de Bak. Nou, het is weer een mooie mijlpaal. Wees welkom bij dit programma waarin we later vanochtend de jarigen van 18 juni in het zonnetje zetten. Geef samen door via patrick@omroepwest.nl, patrick@omroepwest.nl. We hebben de plaats voor 12 die je niet laat zakken en natuurlijk de tijdmachine met die prachtige robotstofzuiger. En ja, een bakkie is lekker, je hoort het wel eens in dit programma, maar je kunt het ook overdrijven. Want in het kader van het WK voetbal waren de Schotten recentelijk in Boston. En dat hebben ze daar geweten. Die hebben daar zo gezopen, die hebben daar zo aan het bier gezeten, dat sommige kroegen er helemaal doorheen waren. Ja, een van de eigenaars van zo'n kroeg vertelt in de krant dat de Schotten 4 keer meer bier dronken dan Amerikaanse bezoekers doen tijdens het vierdaagse weekend voor de Amerikaanse feestdag, de 4th of July. En ze moesten alles opnieuw bestellen. Nou, ik neem er gewoon een bakje hoor, denk ik. Een normaal bakje.

0: het zuiden af te reizen.
1: Wel nee,
0: die krijg je ook gewoon in Nieuwkoop en in Roelofarendsveen. Glen Campbell hoorde je.
2: De plaats. Voor 12.
0: Ach, en je weet één ding zeker bij de plaats voor 12. Die laat je namelijk nooit zakken.
2: Nummer 1.
0: PhD en I Won't Let You Down, keuzemogelijkheid 2 vandaag. En Nick Kershaw is keuzemogelijkheid 1 met I Won't Let The Sun Go Down On Me.
2: Wordt het 1 of 2?
0: Maar ja, welke plaat zou jij graag willen horen rond 10 voor 12? Wordt dat Nick Kershaw nummer 1 of PhD nummer 2? Vertel het me op de Facebookpagina van Radio West of stuur een appje naar de studio. Dat kan via 070 307

0: Dit weekend gaat het Varend Corso Westland weer door het Westland, Midden-Delfland, Maassluis, Delft en Rijswijk. Zaterdag is het Corso in Westland en TV West is er natuurlijk live voor je bij. Het Varend Corso Westland, zaterdag live om 1 uur en zondag in een samenvatting vanaf 5 uur.
1: Alleen op TV West.

0: verkoelend briesje dat door je radio waait. Radio West met Eamon Corner en If Paradise Is Half As Nice. Zo dadelijk jouw kans op die prachtige robotstofzuiger in de tijdmachine, maar ook een cadeaubon ter waarde van €50 staat dit uur op het spel. En in het regionieuws, we hebben een genomineerde voor de titel Topvrouw van het Jaar in de regio.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
0: Goedemorgen, dit is Radio West, 11:02. Aan de bak met het regionieuws, Reinhard Rommer.
11: Patrick, goedemorgen. Esther Bijl, rector magnificus van de TU Delft, is een van de 3 vrouwen die zijn genomineerd voor de titel Topvrouw van het jaar 2026. De verkiezing vindt voor de 22e keer plaats en heeft als doel vrouwelijke leiders aan de top van organisaties zichtbaarder te maken en hun rol als inspiratiebron voor de volgende generatie te versterken. In de jury zitten onder andere Karin van Gennep en Wouter Koolmees. De winnaar wordt 17 september bekendgemaakt. Naast de Delftse rector magnificus Esther Bijl zijn Charlotte Hanneman en van Philips en procureur-generaal bij het OM Suprene finalisten. De gemeenteraad van Katwijk neemt vanavond een besluit over een voorlopige vergunning voor de bouw van een grote fabriek van het Amerikaanse geneesmiddelenbedrijf Eli Lilly. In het te bouwen pand aan de rand van het Valkenburgse meer moeten 500 mensen gaan werken. Veel Katwijkers zijn tegen de komst van de fabriek. Een van hen is Leonie van der Plas. Zij somde vanmorgen in Westwoord Wakker wat van de bezwaren op. Zo wordt de fabriek van Eli Lilly
12: 35 meter hoog. Dat is zo hoog als de kerktoren van Valkenburg. En 20 hectare groot. Dat is dus 30 voetbalvelden. Ja, het is ook niet zo heel ver van onze duinen. Dus dat is een belangrijk natuurgebied. De gemeenteraad, die wordt gewoon opzij geschoven. En misschien zijn er toch plekken die iets meer geschikt zijn. En waar ze ook iets meer welkom zijn.
11: Steeds meer straten in Den Haag krijgen extra bomen, struiken en beplanting. De laatste tijd kwam er op zeker 38 plekken in de stad extra groen bij en de gemeente wil dat aantal verder uitbreiden, meldt mediapartner Den Haag FM. Sinds 2 jaar wordt beleidsmatig gezocht naar plekken waar tegels plaats kunnen maken voor bomen, planten en groen aan de gevels.
0: En dat kan echt graden schelen, zeker als het zo warm is als de komende dagen. Maar daar weet Jordi Bloem dan meer van. Hoe ziet het er vandaag uit?
13: Vandaag zijn er zonnige perioden en wordt al warmer dan gisteren. Vanmiddag ongeveer 27 graden, vlak aan zee een wat minder hoge temperatuur, met een beetje wind van zee uit west tot zuidwest. En heel misschien dat langs de westkust wat zeemist voorkomt. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen, maar ook wolkenvelden. En later kan een enkele regen- of onweersbui passeren. Het wordt een erg warme nacht. In de steden geen lagere temperatuur dan 20 graden en een hoge luchtvochtigheid. Echt zo'n plaknacht. Morgen zijn er zonnige perioden. Het is overdag droog. Morgenavond weer een paar regen- of onweersbuien mogelijk. En morgenmiddag wordt het met een zuidelijke bries maar liefst 31 tot 33 graden in de regio. In het weekend wat minder warm en er zijn zonnige perioden.
11: Je hoort het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Bonnie Tyler was Lost in France.
1: De archiefbak.
0: En wij zitten even in
2: 1989.
0: Een vreedzaam studentenprotest op het Tiananmenplein in de Chinese hoofdstad Peking wordt op bloedige wijze onderdrukt op 4 juni 1989. Iedereen kent die iconische foto van de eenzame demonstrant voor een kolonne tanks. De legervoertuigen waren ingezet om het plein te ontruimen. De demonstrant probeert ze tegen te houden. Honderden mensen komen om het leven. Bij de jaarlijkse motorrace op het circuit van Assen valt Hans Spaan in de prijzen in 1989. 24 juni komt hij op zijn Honda als eerste over de streep in de 125cc-klasse. En een tegenslag voor de makers van de Amerikaanse dramaserie Falcon Crest in 1989. Ja, hoort dit muziekje bij. Een van de meest onderschatte soapseries uit de jaren 80 van net, hè? Hoofdrolspeelster en uber-intrigante Angela Channing moet tijdelijk uit de serie worden geschreven vanwege gezondheidsproblemen van actrice Jane Wyman. Schrijvers laten haar personage tijdelijk in coma raken en zorgen vervolgens meteen voor een lesje in soapschrijven, want dat is later nog vaker gebeurd. Maar de serie kon in die tijd in ieder geval wedijveren met de groten, met Dynasty en met Dallas, maar in ons land niet zo heel erg gewaardeerd. Toch, zo klonk ze, die Angela Channing, in de serie.
3: Don't ever let me hear you say that again. Emma can never be questioned about this. It would destroy her. And nothing should ever be allowed to jeopardize what the blood and sweat of generations before us has built here. Nothing.
2: 1989.

0: Geopend door het goede doel. René Vroger en zijn eerste nummer 1 hit in Nederland in 1989. Alles kan een mens gelukkig maken.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Zeker met morgen alweer die lekkere hoofdprijs. Die huishoudhulp op wieltjes. Een hybride robotstofzuiger. Lekker geruisloos en lekker effectief. Want hij doet je werk terwijl jij lekker wat anders doet. En hij kan zomaar voor jou zijn als je belt met 070-390-5454. 070-390-5454. Maar ook al leuk, dit uur heb ik gewoon een waardebon ter waarde van €50 voor je klaar liggen. Als je maar één vraagje goed weet te beantwoorden. Ja, misschien ben je wel op zoek naar een oranje voetbalshirt voor het WK. Een nieuwe zwembroek of sportieve slippers voor de zomer die er echt aankomt nu. Nou, kun je gewoon scoren voor dat geld. Even bellen met 070-390-5454. Dan reizen wij samen af naar een jaar uit het verleden. Daar krijg je 3 vragen over. En 1 vraag goed levert je al die waardebon op ter waarde van €50 voor wat sportartikelen. 070-390-5454. Winnen was nog nooit zo makkelijk.

0: Van het benefietconcert dat hij in december 1993 gaf, George Michael, het Concert of Hope. Papa was a Rolling Stone samen met Killer.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Speel ik met Joop uit Hoofddorp. Goedemorgen, Joop.
2: Goedemorgen.
0: Wat gezellig dat je erbij bent op deze donderdagmorgen. Het belooft behoorlijk warm te worden de komende dagen.
2: Is het nu al.
0: Maar morgen nog 33 graden. Dus dan lachen we om dit soort temperaturen van vandaag. Hoe bereid jij je daarop voor?
2: Oh, ik kan er heel goed tegen, dus ik heb er weinig last van. Ik hoef me daar niet op voor te bereiden.
0: Nou, dat scheelt.
2: Alleen mijn vrouw die heeft er heel veel last van, maar voor de rest nee.
0: Ja, en weet je de zon dan een beetje goed buiten de deuren te houden bij jou thuis?
2: Nou ja, ik heb natuurlijk een veranda, tenminste een voortuin en een achtertuin ook al wat even die zeilen naar beneden gedaan. Dus dat mag blijft wel binnen.
0: Ja, maar dat is wel goed.
2: Dan zet ik de deuren tegen elkaar open, wat eigenlijk niet mag, maar ja. Dat dan zeggen ze, dan komen de warmte en de vliegen weer naar binnen. Ik denk, ja.
0: Je zit er niet mee. Wat heerlijk. Nou, prima. Maar wel een goede tip inderdaad van je. Een doek aan de buitenkant, dus voor je raam hangen, buiten.
2: Ja.
0: Dat zorgt ervoor dat die zon niet door die glazen ruit heen gaat. En dat zorgt
2: precies.
0: Dat scheelt een hoop. Ja, dat scheelt echt een hoop.
2: Ja. Nou, ik heb luxe flex, dus ja.
0: Ja, dat helpt ook allemaal. Ja, perfect.
1: Deuren gaan dicht.
0: Eens even kijken waar we uitkomen, Joop. Daar gaat hij. Welk jaar wordt het?
1: 1. 9,
0: 7,
1: 8.
0: Kijk.
2: 1978.
0: Correct.
1: Deuren gaan open.
0: Ja. Inderdaad, 1978. En woonde je toen al met je vrouw in Hoofddorp?
2: Nee. Toen woonde ik nog in Den Haag. Toen had ik in de Wijzenmoorstraat een kapsalon.
0: Oh joh, wat leuk. Oké.
2: Ja.
0: Nou, in die tijden, in die sfeer, gaan we je drie vragen stellen. Daar komt hij. In april 1978 brengt De Vara een nieuwe serie van Pipo de Clown op televisie. Het verhaal heet Pipo en de Noorderzon. Welke acteur kruipt opnieuw in de huid van die clown met die geruite jas en de zwarte bolhoed?
2: Cor Witsen.
0: Welk jaarlijks sportevenement start in het jaar 1978 in Leiden?
2: Tour de France.
0: En Barry Manilow heeft in de zomer van 1978 een hit met een liedje dat de naam heeft van een Braziliaans strand. Het gaat over een nachtclub met die naam. Hoe heet dat liedje ook alweer?
2: Hij had wel zo'n discotheek in Scheveningen, de Copacabana.
0: De Copacabana.
1: Ja. Je hebt drie vragen goed.
0: Ja, wat goed, Joop. Hartstikke prima. Je staat op de lijst hoor van topscorers voor deze week. Dat betekent dat je morgen nog kans maakt op de robotstofzuiger. Maar je gaat er sowieso vandoor met die waardebon ter waarde van €50 voor Pluto Sport. Kun je lekker wat online inkopen doen als het gaat om sporten?
2: Daar is mijn kleinzoon wel blij mee.
0: Ja, waar zit hij op? Wat voor sport?
2: Voetballen bij Scheveningen.
0: Kijk, nou
2: dus
0: dat.
2: Ja, die moet weer nieuwe kikkers hebben, dus ja.
0: Nou, dat komt helemaal goed. Dankjewel voor het meedoen.
2: Ik voel je allemaal hard.
0: En misschien tot morgen in de finale, Joop. Gaan wij even naar dat strand en die club.

0: buiten. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Pas je eindelijk.

0: direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Pink Floyd, Jean Monson en Carole King, ze nemen het zo dadelijk tegen elkaar op in Eeuwige Roem. 11 uur, eerst het nieuws uit de regio, Reinhard Robber.
7: De landelijke staking in het openbaar vervoer legt komende woensdag ook het Haagse tram- en busverkeer stil. Trams en bussen van HTM rijden vanaf het begin van de dienstregeling tot 8 uur in de ochtend niet, heeft de Haagse vervoerder vanmorgen laten weten. De rector magnificus van de TU Delft, Hester Bell, is een van de 3 genomineerden voor de titel Topvrouw van het Jaar. De verkiezing is bedoeld om vrouwelijke leiders aan de top van organisaties zichtbaarder te maken. De winnaar wordt op 17 september bekendgemaakt. Na een jaar afwezigheid keert het varend Corso dit weekend terug op het water in Westland en Delftland. Vanaf morgen trekken 3 dagen lang tientallen kleurrijk versierde boten door onze regio. Meer regionieuws om 11:30 nu, het overige nieuws.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor hun betrokkenheid bij de zaak. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen onderzocht werden. Momenteel zijn er nog 4 overlijdens in onderzoek, heeft de officier van justitie op de zitting gezegd. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brand gesticht. Het vuur kon snel worden gedoofd. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de 3e keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doel getroffen, zoals een olieraffinaderij. Er is op een aantal plekken brand uitgebroken. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten en zijn ze langs de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook voor al het scheepvaartverkeer is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Het weer volop zon, in het zuidoosten tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
10: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
11: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
10: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
12: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
13: Van Uffelen, dat is Bosch, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
13: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
15: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
16: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De nazi-gevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
17: Tot 12 uur aan de bak.

0: Dit jaar nummer 267 in de Eeuwige Roemlijst. The Beatles and Something.
1: Eeuwige Roem.
0: Ja, en dat kan ook gebeuren met jouw favoriete plaat misschien volgend jaar. Ja, want jouw favoriete plaat is natuurlijk welkom in Eeuwige Roem. Die Annabel van Hans de Boy bijvoorbeeld heeft nog nooit meegedaan aan het spel. Dus dat kan. Als je mailt naar patrick@omroepwest.nl... dan start ik hem binnenkort een keer in dit spel. Dan draai ik hem op de radio. Is er een leuke Radio West verrassing voor je die naar je toe komt? En als je plaat 7 dagen weet vol te maken, komt hij ook op de roemlijst van dit programma terecht. De keuze van vandaag is van Eleonora Wolters. Die woont in Den Haag en is alleenstaand. Ze heeft altijd voor de klas gestaan. En omdat ze voetballiefhebber is, stond ze bekend als de Ajax-juf. Verder houdt ze van brokanten, is regelmatig aan het rommelen op haar terras met planten, struint marktjes af en is dol op Dixieland. Goedemorgen, Eleonora.
2: Ja, goedemorgen, Patrick.
0: En je hebt ook nog wel een paar bekende kinderen in de klas gehad, hè, begreep ik.
2: Ja, dat klopt. Ik heb de kinderen van Cesar Zuiderwijk in de klas gehad.
0: Ja.
2: De kinderen van Fred Zuiderwijk.
0: Oh, van onze eigen Fred. Ja, ja.
2: Oh ja, en de dochter van Dick Advocaat.
0: Zo.
2: Ja, en dan nog Caspar van Bohemen. Die speelde in Goede Tijden als Frits van Houten.
0: Ah, maar die heb je zelf als kleine Caspar in de klas.
2: Ja, die zie ik nog helemaal voor me, ja.
0: Ja, wat goed. Wat goed.
2: Een schattig jongetje, die bracht een keer een heel leuk wit vestje voor me mee. En dat had zijn vader meegebracht uit Kenia.
0: Ah, oh, wat lief.
2: Heel schattig, ja.
0: Ja, en welke groep gaf je les altijd?
2: Alles heb ik gedaan, van 1 tot en met 8. En ook nog remedial teaching. Jeetje. Dus ik heb eigenlijk, ja, ik ken alle kinderen, ja.
0: Nou,
2: ja.
0: Inderdaad, ja. En ja. Heb je dan het idee, want wanneer ben je gestopt?
2: Nou, toen ik 40 jaar voor de klas stond in 2012.
0: Ah, oké.
2: Ja, ik ben niet tot mijn pensioen. Ik trok

0: krant.
1: Oh, ja, ja, ja, dat kan ik me voorstellen.
0: Dat smartboard dat je dan niet eens normaal op kon schrijven. En, nee, verschrikkelijk. Maar ik had ook een paar keer ziek geweest, dus ik dacht, nou, ik vind 40 jaar fulltime gewerkt wel prima.
1: Nou, dat is toch ook zo. Daar kunnen andere mensen een puntje aan zuigen, Eleonora. Ja, ja. Nou, dus je geniet lekker van je vrije tijd. En dat betekent dat je mooi de tijd hebt om je te storten op eeuwige roem. Want dit zijn de roemzoekers van donderdag.
2: Eeuwige roem.

0: plaat maakte gisteren een comeback in eeuwige roem. Jean Manson en Avant de Nous Dire Adieu staat nu op 3 dagen. Ook 3 dagen voor Carole King en It's Too Late. En Pink Floyd, Shine On You, Crazy Diamond, 5 dagen. Wat is je oordeel?
1: Ja, sorry voor degene die het in heeft gebracht. Ik vind het altijd heel zielig, maar toch Pink Floyd eruit. Dat spreekt me het minste aan eigenlijk.
0: Oké, daar kan, daar gaat ie. Ja. Maar je hebt een hartstikke origineel liedje te pakken. Opgeduikeld uit je eigen archief. Of hoe kwam je hierop?
1: Ja, klopt. Ja, dat is van Rosie en Andres, My Love. En dat plopte ineens weer op mijn tablet. En toen ging ik luisteren en dacht ik, wauw, ik vind het echt een heel mooi liedje. Dus vandaar.
0: Ja, heeft natuurlijk ook heel veel succes gehad met Sandra Remer, Sandra en Andres. Maar dit was die andere combinatie, Rosie en
1: Andres. Ja. Rosie is trouwens Den Haagse.
0: Oh, dat wist ik niet.
1: Ik heb het even opgezocht. Ze komt uit Den Haag, ze leeft ook nog. Andres niet meer.
0: Nee, dat klopt. Nou, we gaan het proberen met jouw keuze. My Love van Rosie en Andres voor het eerst in eeuwige roem. Dankjewel, Eleonora.
1: Ja, oké.

0: Dit is waar het gebeurt. Dus hier 3 keer per week komen studenten samen. Is er geen muziek. En is het tijd om met elkaar te praten. En daar hoort zeker ook een biertje bij.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Want ik zie wel gelijk goddelijke taferelen.
3: Ja.
2: Maar waar is de kerk?
3: Achter die deur. Een verborgen pareltje in Delft.
4: Hier werden dus ook in principe alle regels en wetten gemaakt over de slavernij en hoe Nederland ook weer rijk van kon worden.
2: Ja. En Nederland is er goed rijk van geworden.
4: Ja, het was staatsbeleid, ja.
1: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Bijna 7 minuten schoon aan de haak. I need love. Golden Earring op Radio West. En vergeet het niet, stemmen op de plaat voor 12 kan nog een klein half uurtje. Via de Facebookpagina van Radio West. Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. En PhD, I won't let you down. Nou, bijna 20 minuten is het hoor, want anders dan redden we het niet natuurlijk. Moeten die stemmen ook nog tellen, dat begrijp je. Straks in het regio nieuws. Automobilist rijdt fiets aan in Delft en rijdt vervolgens door.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei doei
1: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
6: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Juni. De natuur bereikt haar hoogtepunt en jonge vogels vliegen uit. Een moment om na te denken over de toekomst. Wat laat u straks achter? Met het zeldzame ziektefonds in uw testament maakt u ook na uw leven een cruciaal verschil. U garandeert daarmee de structurele financiering van levensreddend wetenschappelijk onderzoek naar zeldzame ziekten. Bouw mee aan de blijvende oplossing en boek met ons resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
0: Goedemorgen, Radio West om 11:30. Aan de bak met het regionieuws, Reinhard Roemer.
10: Een automobilist is gisteravond doorgereden na een aanrijding met een fietser op de kruising van de Schoenmakerstraat en de Amalia van Solmslaan in Delft. De fietser, die wel aanspreekbaar was, is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden voor de aanrijding in Delft. Hester Bijl, rector magnificus van de TU Delft, is een van de drie vrouwen die zijn genomineerd voor de titel Topvrouw van het Jaar. De verkiezing heeft als doel vrouwelijke leiders aan de top van organisaties zichtbaar te maken en hun rol als inspiratiebron voor de volgende generatie te versterken. In de jury zitten onder andere Karien van Gennep en Wouter Koolmees. De winnaar van de 22e editie wordt op 17 september bekendgemaakt. Naast de Delftse rector magnificus Hester Bijl zijn Charlotte Hanneman van Philips en procureur-generaal bij het Openbaar Ministerie Sue Prenen finalisten. Provinciale Staten neemt begin volgende maand een besluit over een financiële bijdrage aan de verbouwing van de nieuwe kerk in Delft. Nieuwe keuken en toiletten zijn al gerealiseerd, maar er is nog extra geld nodig voor zalen, een bibliotheek en betere bereikbaarheid van het 650 jaar oude kerkgebouw op de markt in Delft. Directeur Nienke Gaafland.
11: Ja, dus er is gisteren een voorstel gedaan. In 8 juli in de vergadering van de Provinciale Staten, dan wordt het besluit genomen. Maar gisteren wat ik hoorde, nou, ik denk 90% dat het erdoor komt. Het blijft altijd spannend, maar...
10: Komt het extra geld van de provincie Zuid-Holland er niet, dan kan de verbouwing niet verder gaan. Het gaat om €4,3 miljoen.
0: En dan naar het weer. Jordi Bloem praat ons bij van de weerexperts.
12: Vandaag zijn er zonnige perioden en wordt wel warmer dan gisteren. Vanmiddag ongeveer 27 graden, vlak aan zee een wat minder hoge temperatuur, met een beetje wind van zee uit west tot zuidwest. En heel misschien dat langs de westkust wat zeemist voorkomt. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen, maar ook wolkenvelden. En later kan een enkele regen- of onweersbui passeren. Het wordt een erg warme nacht. In de steden geen lagere temperatuur dan 20 graden en een hoge luchtvochtigheid. Echt zo'n plaknacht. Morgen zijn er zonnige perioden. Het is overdag droog. Morgenavond weer een paar regen- of onweersbuien mogelijk. En morgenmiddag wordt het met een zuidelijke bries maar liefst 31 tot 33 graden in de regio. In het weekend wat minder warm en er zijn zonnige perioden.
10: Jordi Bloem was dat. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Tegenwoordig had ze ongetwijfeld met net zoveel kracht gezongen Text Me. Call Me was destijds de hit voor Blondie.
1: De archiefbak.
0: Straks een verjaardagskalender voor 18 juni, maar eerst...
2: 1974.
0: Vrouwen in en rond de Bollestreek kunnen opgelucht ademhalen. De PTT weet in juni 1974 een mantelmasker die een half jaar lang vrouwen opbelde en oneerbare voorstellen deed. In sommige gevallen belde hij tientallen keren per dag dezelfde vrouw. Zijn slachtoffers kwamen uit de Bollestreek, maar ook uit Abbenes, Lisserbroek en Nieuw-Vennep. De telefoonmaniak gaf zich onder meer uit voor voetballer Piet Keizer van Ajax. Het moet afgelopen zijn met de wereldwijde jacht op walvissen. Die oproep doen de Verenigde Staten in juni 1974... tijdens de jaarlijkse vergadering van de Internationale Commissie voor de Walvisvaart. Japan en de Sovjet-Unie zijn het helemaal niet eens met die stelling. De landen vangen de meeste walvissen op dat moment. En in juni 1974 komt een discografie uit van Wim Sonneveld. Het is een eerbetoon aan de even daarvoor overleden cabaretier. Rini Geveke, die jarenlang de platen produceerde van Sonneveld voor platenmaatschappij Phonogram, stelt die verzameling samen. 11 langspeelplaten zijn het. Daarop staan de hoogtepunten uit zijn carrière. Er worden er ruim 40.000 van verkocht. De samensteller verzucht daarna dat het erg triest is om vast te moeten stellen dat er na zijn dood veel meer platen van het werk van Sonneveld zijn verkocht dan tijdens diens leven. Op de verzamelbox staan onder meer deze sketch met Ina van Vaassen over kunstmatige inseminatie. Dat is in die tijd natuurlijk nog geen normale gang van zaken als je een kind wil krijgen. Wim moet daar dus even aan wennen dat huisdokter Jan Verstegen een rol zal gaan spelen bij het maken van zijn kind.
3: Stop! Jou overkomt iets.
4: Wat zei je?
3: Stel, je overkomt iets.
4: Je draagt het nogal opgewekt voor.
3: Stel, jij gaat naar Arnhem, jij rijdt door de Middenberm, dan ben ik weduwe.
4: Ja, ga door.
3: Maar dan kan ik altijd nog een kindje krijgen, want dan komt Jan Versteeg. En het kindje dat ik dan krijg...
4: Oh, maar nou begrijp ik dan. Het kindje dat jij dan krijgt, dat is niet van Jan Versteeg, maar van mij.
3: Ja, natuurlijk, stel je voor. Ja, ja. Ik vind het toch een mooie gedachte, hoor.
4: Met andere woorden, ik kan me nou rustig te pletten rijden. Ik kan me nou rustig te pletten rijden, want ons kind staat toch veilig naast de koude kip.
3: Als ik iets liefs zeg, iets aardigs zeg, altijd ga je zo doen. Altijd maak je ruzie.
4: Ruzie, jij maakt ruzie. Jij begint te veronderstellen dat je weduwe zal worden.
3: Nou, het zou toch kunnen gebeuren?
4: Natuurlijk zou het kunnen gebeuren. Alles kan gebeuren. Maar is het ooit in je hersens opgekomen dat het ook zou kunnen gebeuren dat ik weduwnaar zou kunnen worden?
3: Ja, natuurlijk zou dat kunnen.
4: Nou en?
3: Wat nou en?
4: Wat ik dan met Jan Versteeg?
2: 1974.

1974, 10cc. Zeker wel op 18 juni. En Sam van der Meulen meldt zijn eigen verjaardag. En dat mag ook natuurlijk. Hij schrijft: dit jaar mag ik alweer 42 kaarsjes uitblazen. Overdag wordt het nog even kijken wat mijn vriendin Jana en ik gaan doen. Maar s'avonds lekker met haar, mijn moeder en mijn schoonmoeder uit eten in Den Haag. Waarschijnlijk ook met een lekker biertje erbij. Nou, klinkt goed. Van harte gefeliciteerd, Sam. Maak er een mooie dag van. Goedemorgen, Patrick, schrijft Anne uit Loosduinen. Ik meld mijzelf even aan vandaag. Heugelijke dag, 18 juni. Ik ben 71 geworden vandaag. Nou, Anne, van harte gefeliciteerd. Daar hoort een liedje bij natuurlijk, voor alle jaren. Van Morrison.

0: De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Eerst wordt in kaart gebracht in welke weidegebieden schaduw ontbreekt en op die plekken wordt met drones gecontroleerd. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. De afgelopen jaren bleek uit controles dat niet alle boeren bij hitte hun zaken op orde hadden. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op Rusland. Met name de hoofdstad Moskou was daarbij doelwit. De burgemeester van de stad zegt dat er 180 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen wel doel. Zo is een olieraffinaderij geraakt. Daar is een grote brand uitgebroken. Vanwege de droneaanval ligt het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou al uren stil. Het weer, zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Van Leeuwen, Keukens en Badkamers in Hillegom.
2: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen. Voordeeluitjes.nl.
3: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
4: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
5: Voordeeluitjes.nl.
3: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
6: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
7: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
8: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
7: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
8: Al 100 jaar.
7: Van der Geest. Dat is verhuizen en meer.
9: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
10: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
11: Tot 2 uur, Menno in de middag.

0: Die dacht, daar kan ik nog een keertje over doen. Nummer van lang geleden, de Shoop Shoop Song. Daar had ze succes mee in de jaren 90. Goedemiddag. Je middag is begonnen hier op Radio West op deze zonnige donderdag. Geniet ervan, zou ik zeggen. En ja, zorg dat je een beetje uit de warmte blijft. Hè. Dat is dan toch ook wel weer het beste. We gaan je meenemen tot 2 uur met een bomvolle show. Met zometeen om 1:15 Simon Keizer. Voorheen Nick en Simon. Hij heeft een indrukwekkende, openhartige biografie uit. En ja, natuurlijk ook een bijbehorend mooie album met goede platen. En we gaan zometeen bellen met Simon in het volgende uur van deze Menno in de Middag. Zo rond 1:15. We hebben de tijdmachine natuurlijk voor die tijd met mooie prijzen. Op weg naar de hoofdprijs morgen. We hebben zometeen Robert Meder. En dat vind ik ontzettend leuk. De vaste stem van Radio Tour de France was hij 10 jaar lang. En we kennen hem natuurlijk ook van Langs de Lijn. En hij komt nu met een theatershow over de Tour de France naar het theater in het Westland. Komend weekend gaat hij zometeen meer over vertellen. En ja, hier kijk ik echt naar uit. Een, ja, mag ik wel zeggen, lang gekoesterde wens gaat in vervulling. Want ja, het is de man die al jarenlang op zondag te zien is op RTL met zijn programma Business Class. Heeft ja, de meest ook soms vreemde gesprekken met Catharina Keil onlangs. We kennen er zijn 1-2'tjes met Willem van Hanegem die vaak onbegrijpelijk zijn. En Dennis van Schie is het gelukt, onze verslaggever deze week voor Op de Kaart, collega hier bij West, om vandaag op bezoek te gaan bij Harry Mens. Want over hem hebben we het. Dennis, goedemiddag.
1: Ja, geweldig. Ja, goedemiddag. Ik ben alvast in Noordwijk. Ik wil op zo'n afspraak niet te laat komen.
0: Nee, dat kan niet bij Harry natuurlijk, hè.
1: Maar het is wel een beetje schrikken hier, want ik kom Noordwijk binnenrijden en er hangt hier 1 grote mistwolk. En dat heeft alles te maken met dat fenomeen zeevlam.
0: Ja.
1: Dus de lichttoren van Noordwijk is nauwelijks te zien. De bovenkant van het reuzenrad is in de mist. En ook als ik omdraai Huis ter Duin, de bovenste verdiepingen, daar is het mistig.
0: Ja.
1: En het is ook een stuk frisser dan vertreknet uit Den Haag.
0: Ja, dus je moet op zoek naar Harry. Kan je hem wel vinden dan? Of,
1: ja, nou goed, ik ga maar gauw naar binnen, want het is gewoon echt een stuk frisser dan lekker binnen in Huis ter Duin zitten. Want daar hebben we zo met hem afgesproken.
0: Ja, daar woont hij in Huis ter Duin. Hè. Ja, ja. Nou goed, ja. Ja, hij wordt komend jaar in januari, zeg ik even uit mijn hoofd, wordt hij 80 jaar. Dat is een mooi moment om eens even bij hem op bezoek te gaan. Want ja, hij maakt nog steeds elke week dat programma op RTL dat soms ook toch veel stof doet opwaaien, Dennis.
1: Ja, en ik kijk er ook heel graag naar. Ja. Ik val helemaal niet in de doelgroep, want zo vermogend ben ik nu ook weer niet.
0: Nee.
1: Maar wat op mijn netvlies staat is bijvoorbeeld het interview met Pim Fortuyn, wat hij een paar weken voor zijn overlijden had. En ja, het is altijd weer spraakmakend of het nu gaat om de wijnspecialist of om het medium. Het is altijd boeiende televisie, dus daar wil ik zo meer van weten.
0: Nou, zometeen. Dennis op bezoek thuis bij Harry Mens. Tot zo, Dennis.
1: Tot zo.

0: Rutger Kot en Vrij met mij. Het is 11:15 hier op Radio West. En we gaan praten met een man die onmiskenbaar verbonden is aan de Nederlandse radio. Zowel op sportgebied, maar ook als natuurlijk met de actualiteit. Maar vooral kennen we hem van Radio Tour de France.
1: Goedemiddag. Michael Matthews bevestigde dat een rustdag wel degelijk nut heeft. Hij wilde afstappen. 2 keer gevallen en dan ook nog vanuit de start een call van de eerste categorie op de pezen. Zijn vrouw haalde hem over.
0: Ja, Robert Meder, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Wat een introductie. Ik heb niet helemaal goed verstaan. Kan je hem nog een keer doen?
0: Ja, ik zal hem zo meteen nog een keer laten horen. Hey Robert, ontzettend leuk om je te spreken. Want je nam in april afscheid. Misschien kun je je koptelefoon ietsje zachter zetten. We horen je terug, denk ik, via je koptelefoon.
2: Ik zet hem iets zachter.
0: Ja, dat is beter. Ja, nee, ik zei het. Je nam in april afscheid van de NOS en NPO Radio 1. Ja, we kennen je natuurlijk van langs de lijn en omstreken. Maar zeker van Radio Tour de France. Waar je zoveel, 10 jaar volgens mij voor actief bent geweest.
2: Ja.
0: Inmiddels met pensioen, sinds april dus. Hoe bevalt het de eerste maanden?
2: Nou ja, ik heb van de week nog 2 keer moeten werken.
0: Ja.
2: Dus het was een beetje bizar. Want ik ging inderdaad met pensioen. Maar er is natuurlijk een enorme drukke sportzomer.
0: Ja.
2: Met als gevolg dat ze toch mij wel goed konden gebruiken. Dus dan hebben ze gevraagd, joh, zou je alsjeblieft deze zomer nog een paar keer kunnen invallen om het rooster helemaal rond te krijgen. Dus dat heb ik gedaan. Dus eigenlijk voor mij voelt het nog niet helemaal als pensioen, moet ik je eerlijk zeggen. Dus,
0: nee.
2: Maar dat gaat wel komen. En dan, waar een deur dicht gaat, zeggen ze gaan er 5 open.
0: Ja, nou ja.
2: En dat is bij mij ook zo.
0: Ja.
2: En daar is de theatertour waar we het over gaan hebben, is er daar één van.
0: Ja, gaan we het zeker over hebben. Want we gaan ook morgen kaarten weggeven voor die theatertour die dus komende zondag in Naaldwijk is. Gaan we het zo over hebben. Maar eerst nog eventjes, als je dan met pensioen bent na zo'n lange tijd, en blijkbaar hebben ze gewoon nog nodig. Dan kom je misschien toch ook alweer op het moment van hoe het allemaal begon. Hè? Want jij was al heel vroeg als tiener, werd jij enthousiast voor radio.
2: Ja, ik eigenlijk vanaf mijn 12e luisterde ik al fanatiek naar de radio. En vooral ook de verslagen van wedstrijden. Theo Komen en noem maar op, dat soort mensen, die fascineerden me enorm. En ik had vroeger, de oudere luisteraar weten dat nog wel, vroeger had je een merk dat heet Superscope. Dat waren cassette recorders.
0: Ja.
2: Ik heb geen idee hoe ik moet uitleggen wat cassette recorders zijn als je niet weet wat het is.
0: Ja,
2: maar dat zijn een soort bandjes, die doe je ergens in. En dan kan je op opname drukken en dan kan je weer opnemen.
0: Ja.
2: En ik nam al die verslagen op. En er waren sommige verslagen bij die vond ik zo fascinerend. Of dat nou was van de Tour de France, of dat het nou was van het voetballen. Dan spoelde ik hem terug en dan ging ik nog een keer luisteren.
0: Ja,
2: dat was gewoon voorbestemd. Ik moest gewoon bij de radio, ook van mezelf. En toen kwam ik Hans Hogendoorn tegen. De man met die donkerbruine stem. Buiten is het 14 graden. Die woonde ook hier in Soest, waar ik nu ben.
0: Ja.
2: En die door mijn vader kwam in de winkel. En mijn vader heeft ons aan elkaar gekoppeld. En sindsdien zijn we eigenlijk aan elkaar gekoppeld gebleven. En allemaal met Hilversum. Ik mocht meekijken bij Met het Oog op Morgen. Ik mocht meekijken bij Frits Spits.
0: Ja.
2: Daar mocht ik zitten. De Avondspits, ook een legendarisch programma.
0: Zeker.
2: Nou ja, dan kijk je ogen uit, zuig je alles op, probeer je te leren. En na verloop van tijd ontwikkel je je eigen stijl.
0: Ja.
2: En toen was het nog van, hoe kom ik in vredesnaam op het Mediapark binnen?
0: Waar is die kruiwagen?
2: Waar is die kruiwagen? Nou, dat bleek een vriendje uit de piratenwereld te zijn.
0: Ja.
2: Die werkte bij de Wereldomroep en die zei, we hebben dringend technici nodig, wil je komen? Toen dacht ik, het is niet precies wat ik wil, maar oké, dan ben ik binnen.
0: Ja.
2: En vanaf daar, vanaf bij de Wereldomroep, ben ik op de sportredactie van de Wereldomroep gaan werken met Jacques Chappelle, onder andere, ook tourverslaggever.
0: Zeker.
2: En vanaf daar hoorde Ferry de Groot mij weer. Die heeft mij toen in 2000 uitgenodigd om bij Langs de Lijn te komen werken.
0: Ja.
2: En de rest is geschiedenis.
0: Ja,
2: en
0: geweldig hoe jij in een paar zinnen een paar echt iconische namen noemt uit de Nederlandse radiohistorie, waar jij dus mee gewerkt hebt. En uiteindelijk ben je zelf ook een hele...
2: Het lijkt me wel gelukkig, wat dat betreft.
0: Ja.
2: Ik heb leefde ik wel in een goede periode.
0: Ja, zeker. Het was romantisch om radio te maken. Vinden we nog steeds trouwens, hoor. Maar dat was, als je het over cassettebandjes hebt, dan weet ik precies hoe het zit, welk tijdje je zit. Maar eventjes, want je hebt zo ontzettend veel gedaan ook en meegemaakt. En laten we ons even toespitsen op Radio Tour de France. Wat is iets wat je dan eruit pikt nu en zegt van, dat zal me altijd bijblijven?
2: Nou, wat mij altijd bij zal blijven, en dat zal jij ook begrijpen, is dat je vaak van tevoren heb jij een plan voor een uitzending. Dat had jij ook voor deze uitzending, om er even een voorbeeld te pakken. Als jij dan zometeen je uitzending afsluit en je loopt naar buiten en je praat met je redactie nog even de uitzending na, en En alles is gegaan zoals je eigenlijk wilde. Frits Spits heeft daar een mooi woord voor bedacht. Dat heet programma geluk.
3: Oh ja.
2: Dat je dan met een voldaan gevoel weggaat. En ja. Dat was bij Radio Tour de France, was dat to the max. Omdat daar mensen werkten die wisten wat ze moesten doen. Iedereen had zijn eigen dingetje die hij op zijn best moest doen.
3: Mm-hmm.
2: En alles klopte gewoon. Dus... En dat voordeel is dan ook dat je drie weken met elkaar soort opgesloten zit in een programma.
3: Ja.
2: En dat iedereen elkaar goed kent, weet wat die ander kan. Dus je hoeft je niet druk te maken of iemand denkt of iets goed gemonteerd is. Of ja. Dat een ding al goed gemaakt is. Of, verzin het maar. Het enige wat je hoeft te doen, is je concentreren op jouw ding.
3: Ja.
2: En dat was in mijn geval presenteren, in Henry Schutzen geval presenteren. Dat was bij een redacteur de manier waarop die het tour overzicht maakt of een jingle nog even snel in elkaar zet of meer van dat soort dingen.
3: Mm-hmm.
2: Technicus had de vrijheid, want je wist dat de technicus de beste was.
3: Ja.
2: En dat geheel, dat klopte altijd. Ja. En dat gecombineerd met de vrolijkheid die je als presentator uitstraalt en die je ook als regisseur naar de presentator uitstraalt, dat hoor je op de radio.
3: Ja.
2: En dat geeft dat zomerse gevoel.
0: Heerlijk, ja. En jij was ook altijd erg enthousiast op X. Je noemde dat altijd de mooiste tijd van het jaar, als je dit mocht doen. Dus ja. Nou, ik denk dat we die vrolijkheid en dat programma geluk, zoals je het noemt, ook meeneemt naar het theater. Komende zondag in Naaldwijk, in het Westland Theater, is de theatertour van jullie te zien. Voorlopig een eenmalige voorstelling, maar volgens mij komen er daarna nog meer, hè? Dacht ik.
2: Jazeker. Ja. Dit is een soort van grootse aftrap.
0: Ja.
2: En daarna gaan we de wat kleinere theaters in. En dan gaan we daar niet helemaal hetzelfde doen. Wat ik al zei, een grootse aftrap. Dit is met muziek erbij.
3: Mm-hmm.
2: Met Angela van Schaik, die chansonnière is. Ja. Die dus Franse liedjes komt zingen. Maar ik ben met Gio Lippens, met Tom Velers en met... Terwijl hier de politie voorbij komt.
0: Ja, hoor. Ik hoor het, ja.
2: Met Gio Lippens, met Tom Velers en met Theo de Rooij zijn we gaan zitten.
3: Ja.
2: Omdat zij altijd van die mooie verhalen hadden. Toen heb ik gezegd, zet nou eens de drie mooiste verhalen. De drie verhalen die het meeste impact op jullie hebben gehad. Zet die eens op papier. En dan kijken we of we daar een rode draad in kunnen vinden. Nou, dat hebben ze gedaan. En wat... Het zijn bijzondere verhalen met heel veel sidesteps en anekdotes. En die, waarvan ik ook nog niet weet of ze boven tafel gaan komen. Maar dat gaat echt wel lukken.
3: Ja.
2: Bijvoorbeeld de Tour van 1989. Greg LeMond en Fignon. Het verschil van 8 seconden op de Champs-Élysées. Mm-hmm. Heel Frankrijk dacht dat Fignon zou winnen. Het werd Greg LeMond. Waarom dat is gebeurd en waarom hij mocht rijden met dat stuur... dat heeft Gio Lippens in een boek vervat. En dat heeft hij helemaal uitgezocht. Komt hij over vertellen.
3: Ja.
2: In 2007 de zaak Rasmussen. Misschien weet iedereen dat nog. Rasmussen werd uit de Tour gezet omdat hij had gelogen in eerste instantie over waar hij was en de dopingcontrole had ontweken. En later bleek dat hij zei dat hij in Mexico was, maar daar was hij helemaal niet, want een Italiaanse journalist was hem tegengekomen. Dat heeft heel veel commotie veroorzaakt binnen die Rabobankploeg. Theo de Rooij heeft daar nooit heel veel over kwijt gewild, maar daar komt hij zondag uitgebreid over vertellen. Mooi. We hebben daar ook beelden bij. En Tom Velers bijvoorbeeld, die is ooit van de fiets geduwd in de aanloop naar een sprint door Mark Cavendish.
3: Uh-huh.
2: Waardoor hij de Tour moest verlaten. En daar hebben wij unieke beelden van gekregen van Dirk-Jan Roeleven. Die ooit een documentaire voor in de filmtheaters van heeft gemaakt. Die mogen we laten zien. Waarin je ook ziet wat er dan gebeurt. Met name na zo'n valpartij. En wat voor impact dat op een wielrenner heeft.
3: Ja.
2: Nou. Ja, kijk, dat zijn hele serieuze zaken. Maar... Ja. Ik zei al, het zet drie wielrenners bij elkaar en de anekdotes vliegen je om de oren.
0: Ja. Ja, in mooie fragmenten.
2: En dat gaat zondag ook gebeuren, hoor.
0: Ja, dat geloof ik. Ja, er valt zoveel te vertellen. Dus het is niet alleen voor wielerliefhebbers, maar ik denk dat voor iedereen het een leuke voorstelling is. Ja, en er zijn ook mooie fragmenten. Ik stuur je even een fragment op van Joop Zoetemelk. Misschien moet je die zelf even introduceren, dan gaan we er even naar luisteren.
2: Nou... Ja, het is in mijn zoektocht naar historie... want je hoort natuurlijk onder die beelden die we zien... hoor je het geluid van Radio Tour de France. En in mijn zoektocht naar mooie geluiden van de Radio Tour de France... kwam ik een stukje tegen uit 1970. Dat was de eerste keer dat Radio Tour de France werd uitgezonden, officieel.
3: Ja.
2: En gezien het feit dat het zondag Vaderdag is...
3: Ja.
2: En ik me voor kan stellen dat mensen het een leuk cadeautje vinden... om hun vader mee te nemen naar het theater, dacht ik... ik laat even wat horen dat... Joop Zoetemelk deed het toen goed. En vervolgens haalden ze een technisch hoogstandje uit... door de ouders van Joop Zoetemelk in de uitzending te halen. En je hoort, volgens mij zit dat er ook in... je hoort het enthousiasme bij Theo Komen dat lukt.
3: Ja.
2: En dat vond ik wel heel frappant. Luister maar.
4: Hallo?
5: Ja.
4: Hallo?
5: Ja, met Zoetemelk.
4: Ik spreek met Theo Komen in Yvonne Le Pen. Hier is Joop aan de lijn. Kunt u mij verstaan?
5: Ik kan u goed verstaan.
4: Ah, geweldig, geweldig. Nou, hier is Joopie.
5: Ja. Joop gaat trainen.
4: Ja, gaat prima.
5: Nou zeg, we zitten hier allemaal aan de radio, Ria, Papa, Frans, alles zit hier.
4: Ja?
5: Ja, het gaat fantastisch, Joop.
4: Ja, dat is goed, gaat prima.
5: Ja.
4: Is je man er ook nog?
5: Ja,
4: ik
5: ga mee vroegen.
4: Ja, graag hoor.
6: Ja,
4: ja. Ja, hier is Joop hoor. Ja, hier is Joop. Zeg het maar.
6: Ja, het gaat goed, hè?
4: Gaat prima.
6: Ja, ik vind het hartstikke fijn.
4: Ja? Nou, doet de groeten thuis en allemaal, hè?
6: Ja, ik zal het doen.
0: Geweldig dit. En was Joop hier nou onder de indruk? Of was die, was die gewoon zo nuchter, Joop? Wat was dit?
2: Ja, nee, ja. Hij kwam net kijken.
0: Ja.
2: Hij was volgens mij net tweede geworden. Ze hadden zo'n 2 etappes op een dag. Ik geloof dat dit na de tijdrit was in de ochtend.
0: Ja.
2: En dat is dus middags volgens mij hoe noem je dat ook weer? Zo'n teamtijdrit.
0: Oh ja. Ja.
2: Een ploegentijdrit heet dat. En hij was net tweede geworden achter volgens mij Eddy Merckx. En hij eindigde ook die Tour volgens mij tweede achter Eddy Merckx. Dus hij deed het als debutant opvallend goed in,
0: ja,
2: in die Tour. Maar waar het mij om gaat is het enthousiasme van Theo Komen.
0: Ja.
2: Oh, geweldig wat hij dan zegt. Het is gewoon het enthousiasme voor het medium radio.
0: Ja, hartstikke mooi. Goed, ja, ik kan uren met je praten. Helaas gaat dat nu niet. Maar als je Robert Meder en de andere mannen, dus Tom Veles, Theo de Rooy en Gio Lippens in levende lijven wil zien en horen met allemaal mooie fragmenten erbij en ook nog goede muziek, ga dan komende zondag naar Theater De Naald in Naaldwijk, het Westland Theater. Want daar is die show te zien. En wij mogen morgen ook nog kaarten weggeven voor die show.
2: Ja, dat klopt.
0: Gaan we doen.
2: Weet jij in welk programma dat is?
0: Ja, dat
2: is
0: ook,
2: weet ik niet.
0: Nee, dat is ook gewoon hier in Menno in de middag. Gewoon tussen 12 en 2 morgenmiddag.
2: Kijk,
0: en
2: we gaan
0: ze morgenmiddag weggeven.
2: 38 graden geloof ik zondag en de airco staat aan.
0: Ja, dat
2: en als ze meer info willen lezen, dan kan het ook via robertmeder.nl.
0: Kijk, zo is het. Dan draaien we nu nog even een plaatje dat ook, die ook vaak te horen was in Radio Tour de France.
2: Toch? Ja. Ja, zeker.
0: Robert, dankjewel hè. En veel succes zondag. Doeg.
2: Yo, tot zondag.
0: Robert Meder was dat. Komende zondag dus. In het theater in Naaldwijk. En dit

0: Ja, skik en op fietsen. Natuurlijk, na zo'n gesprek met Robert Meder over een grote wielertheatershow. Komende zondag dus in Naaldwijk. En leuk om hem hier te spreken. En we gaan morgen dus kaarten weggeven ook nog. Dus blijf erbij, morgen tussen 12 en 2. Zometeen moet je er ook bij blijven, want dan gaan we naar Dennis van Schie. Die is in Noordwijk en die gaat zometeen aanbellen bij Harry Mens. Daar is hij bij op bezoek. Kijken wat dat allemaal oplevert. En we hebben natuurlijk de tijdmachine met die mooie prijzen.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
4: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
6: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
0: Het is 2 minuten over 12:30, Radio West en het nieuws uit je regio. Dat krijg je van Rogier van der Zanden.
8: Goedemiddag. De voetbalkooi in Zoeterwoude aan de Klaproosweg kan niet worden verplaatst naar een andere locatie. De gemeente onderzocht of er een geschikte andere plek voor de kooi was, maar dat blijkt dus niet zo. De oude kooi gaat ook niet open, zegt de gemeente. De voetbalkooi is sinds oktober vorig jaar gesloten vanwege geluidsoverlast. Een automobilist is gisteravond doorgereden na een aanrijding met een fietser op de kruising van de Schoenmakerstraat en de Amalia van Solmslaan in Delft. De fietser, die wel aanspreekbaar was, is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden voor de aanrijding in Delft. En na een jaar afwezigheid keert het varend Corso dit weekend terug op de Westlandse en Delftlandse wateren. Van morgen tot en met zondag trekken tientallen kleurrijk versierde boten door de regio. Je kunt alles over routes, tijden en bereikbaarheid vinden op omroepwest.nl. Thema dit jaar is één groot avontuur. Hester Bell, rector magnificus van de TU Delft, is één van de 3 vrouwen die zijn genomineerd voor de titel Topvrouw van het Jaar. De verkiezing heeft als doel vrouwelijke leiders aan de top van organisaties zichtbaar te maken en hun rol als inspiratiebron voor de volgende generatie te versterken. Naast de Delftse rector magnificus Hester Bell zijn Charlotte Hanneman van Philips en procureur-generaal bij het Openbaar Ministerie Sue Prenen finalisten.
0: Ja, het is zover, jongens. Normaal, hè, dan hebben we de weerman op een lijn. Dan zit hij ergens aan de andere kant van het land. Dat klinkt hij natuurlijk wel goed, maar hij is hier in de studio! Ja, ja, ja, ja! Ja, en onze trainee Indra, die zei net van... Goh, hij bestaat echt, hij bestaat echt. Ja, natuurlijk bestaat Jordi Bloem echt. Jordi, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Menno.
0: Wat leuk dat je hier live bent.
9: Dat kan geen AI namaken, toch? Nee, dat klopt. Jordi Bloem is niet na te maken.
0: Nee, niet te klonen. Geen AI helpt niet. Nee.
9: Gezellig Jordi, dat ik hier weer mag zijn.
0: Ja, maar ik denk dat je hier met een reden bent, of niet?
9: Ja, in de loop van de dag is er hier wat te happen, geloof ik.
0: Ja, we hebben de haringparty. Ik zeg er wel even bij, dat is alleen voor genodigden, dat je hier niet massaal naartoe komt. Het is leuk trouwens, er komen twee goede bekenden, vrienden van mij. Misschien wel, ik durf wel eens te zeggen, mijn beste vrienden.
9: Zo.
0: En die komen eigenlijk ook speciaal voor jou.
9: Oh, nou, ben benieuwd.
0: Als Jordi Bloem er maar is.
9: Hey.
10: Nou, dat was spannend.
0: Ja, ze gaan zeker met jou op de foto straks.
10: Ja, kijk er eens aan.
0: Hey, maar je bent er wel op een bijzondere dag, want het is warm. Het wordt nog warmer. Je hebt echt wel wat te melden.
10: Ja, en het is hier in de regio eigenlijk veel lekkerder dan landinwaarts. Want daar zijn de temperaturen duidelijk wat hoger. Maar we hebben een zeewindje en ook zeemist. Hè. We hoorden het al eerder van de verslaggever in Noordwijk. En ik zie dat het bij Monster, dat het daar wel zonnig is, bij Hoek van Holland.
0: Hoe heet dat nou? Want hij noemde het zeevlam. Is het zeevlam of vonk? Of hoe noem je het?
10: Zeevonk, zeemist. Het is van dezelfde benaming. Ja, ja. Het is vochtige, warme lucht die behoorlijk is afgekoeld. En juist boven het relatief warme zeewater krijg je dan zeemist in deze tijd van het jaar. Maar de zon probeert het wel weg te branden. Maar ja, je zou maar net aan de kust zitten. En vooral dus in de richting van de Bollenstreek. Nou, daar is het op sommige plaatsen maar 20 graden. Ja. In Den Haag zag ik al een graad of 25. En ja, het wordt 28 graden vanmiddag. Met voor de rest veel zon, zeker landinwaarts. En een westelijk tot noordwestelijk windje. Lekker. Ja.
0: Maar knapt het op de stranden nog wel op? Want dat is voor de strandtenthouders natuurlijk wel even belangrijk.
10: Het zit er wel aardig hardnekkig in, moet ik zeggen. Oh. Je ziet het ook op de satellietbeelden wel. Het trekt maar heel langzaam weg. Hmm. En dat probeert wel op te lossen, want die zon heeft natuurlijk wel de kracht. Maar ik moet het nog maar even zien.
0: Okay.
10: En als het al gebeurt, is het waarschijnlijk verderop in de middag en in de avond.
0: Maar dan melden we het ook. Hè? Dat doen we ook voor de strandpaviljoenhouders en alle mensen die naar het strand willen. Dan melden we dat natuurlijk. En hoe gaat het dan verder? Want morgen wordt het nog warmer.
10: Ja, morgen krijgen we de voorlopig heetste dag. Met temperaturen die in de middag oplopen naar 32 of 33 graden. Ik denk ook wel op de stranden. En we hebben te maken morgen ook met perioden met zon. Misschien dat er vanavond en vannacht een enkele regen- of onweersbui passeert. Maar morgen overdag is die al lang weer de regio uit. En dan zitten we dus met een zuidelijke stroming met nog wat hetere lucht. En vervolgens in het weekend wordt het op zaterdag duidelijk minder warm. Met weer een westenwind, wel geregeld zon. Misschien vooral dan weer in de nachtelijke uren een paar van die onweersbuien. Maar overdag zijn die weggetrokken. En zondag is het waarschijnlijk weer wat warmer met ook dan geregeld zon. En waarschijnlijk maandag opnieuw tropische temperaturen.
0: Nou, leuk hè, om het een keer zo live te zien doen. Hè?
10: Dat, zeker.
0: Ja, het is geen bandje, hij is het echt.
9: Ja, maar Jordi, ik heb ook nog even een vraag. Oh, want door dat weer krijgen we dus geen officiële hittegolf. Hè? Dan moet het een aantal dagen achter elkaar zo ontzettend snoei heet zijn.
10: Ja, dat zal op sommige plaatsen landinwaarts of veel plekken wel gebeuren. Ah. Maar in de regio wordt het lastig. Want ja, we hebben toch meerdere dagen met 25 graden nodig. Ja. Ja. En 3 tropische dagen in zo'n reeks. Dus
0: we gaan het afwachten. Hoe het verder gaat volgende week horen we over een uurtje.
10: Tot dan. Hè?
9: Ja. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer nieuws, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
11: Menno in de middag. Dit is

0: Ja, Michel Telo.
1: Op de kaart.
0: En we gaan naar Dennis van Schie. En we kijken er echt naar uit. Dat zei ik net al aan het begin van de uitzending. Want ja, zo vaak kunnen we hem niet spreken hier in Menno in de middag. Wat zeg ik, het is de eerste keer dat we zelfs bij hem op bezoek mogen thuis. Dennis van Schie op bezoek bij Harry Mens.
2: Ja, goedemiddag Menno. We zitten hier in een aparte suite van Huis ter Duin. En Harry die heeft allerlei lekkers voor zich. Wat ging er nu net naar binnen?
3: Een bospeensoep met een beetje curry erin.
2: En die was niet heel heet?
3: Nee, maar ik moest ook opschieten. Want, je werkt een beetje op mijn zenuwen. Je zegt opschieten.
2: Nee, we zijn in Huis ter Duin. Hier kom je bijna elke dag, vertelde je net. Je woont hier vlakbij?
3: Ja, ik woon hier om de hoek, een paar honderd meter verderop in een appartement. Maar het is een leuke dependance hier. En, je hebt altijd je catering bij de hand. Je kunt mensen ontvangen. Het is een heel gastvrij hotel.
2: Ja, en nu is het bijzonder druk en dat heeft denk ik te maken met Japan.
3: Ja, dat vermoed ik ook. Ik zag allemaal van die Japanse snoetjes. Het zijn meer de ondergoden, geloof ik. Want de grote god zit ergens anders, geloof ik.
2: Ja.
3: Maar dat gebeurt wel vaker.
2: De keizer van Japan zit nu in het Oude Loo in Apeldoorn en zijn ondergoden die verblijven hier.
3: Ja, nou ja, die mensen nemen hele collecties mensen mee natuurlijk. En ook waarschijnlijk ook een handelsteam of zo.
2: We hebben elkaar vorig jaar gesproken. Toen zaten we vlak voor de NAVO-top. Trump zou hier overnachten. Dat is uiteindelijk niet gebeurd.
3: Nee, dus dat hebben heel veel kosten gemaakt. Hekken eromheen. En Trump heeft wel een kosten veroorzaakt. Ook in Den Haag. De hele wegen opgebroken. En uiteindelijk heeft hij alleen maar ons cent afgepakt. En dan gaat naar huis. En dan draait zich om en dan zit je niet meer staan. Nare man.
2: Zou Trump een geschikte gast zijn voor business class?
3: Nou, ik denk dat hij mij de kans niet geeft, want ik zou hem afdrogen. Ik vind het zo'n egocentrische narcist, vreselijke man.
2: Rutte, die kan goed met hem overweg.
3: Ja, maar met wie kan Rutte niet overweg? Die is een geboren slijmerd.
2: En Rutte, die zien we ook nog binnenkort dan in business class of...
3: Nou, dat doet hij niet, want dan ga ik hem vragen stellen over dingen waar hij liever geen antwoord op geeft. Dus dan kun je hem beter thuis laten.
2: Bekende gezichten in business class zijn Willem van Hanegem, Katrien Keil, Wilfred Gené. En de jackpot komt eraan, hè, dit weekend.
3: En niet te vergeten Lisbeth van Dijk. Want
2: ja.
3: Het is heel gepikeerd dat ik die niet noem.
2: Ja, hoe gaat het met Lisbeth?
3: Nou ja, meestal ze zegt dingen waar, hè. En ja, dus meestal heeft ze wel gelijk. Dus kennelijk is dat toch ik wil niet zeggen een afwijking, maar ze heeft wel talent ervoor.
2: Ja, dat is de paragnost van business class. En ik vertelde net al even, Willem van Hanegem, de grote voetbalman van Feyenoord, die zit dit weekend in uitzending.
3: Ja, die komt zondag en dan gaat hij natuurlijk over, dan gaat hij brommend over, hij heeft meestal een eigen opstelling bij hem. Dus we zullen zondag eens even een nieuwe opstelling bekijken. Ik ben bang dat de paai sneuvelt bij Willem.
2: En gaat hij het nog even hebben over Oranje?
3: Nou, hij vond dat jongetje van AZ, hoe heet hij ook weer, dat jonge jongetje.
2: Ja?
3: Die moest volgens Willem ook gewoon mee. Maar dat hadden ze moeten doen, zei Willem.
2: Ja, die jongen uit Volendam, Smit.
3: Ja, ik weet niet of hij uit Volendam komt, hoor.
2: Ja. Ja, dat is zondag. En Wilfred Gené komt ook, hè?
3: Ja, Wilfred komt zelf over zijn... die heeft allerlei dingen druk. Die heeft ook heel druk. Verbaast me dat hij niet overspannen is.
0: Gaat hij ook zingen?
3: Maar we gaan het hebben over zijn talkshow die hij heeft gemaakt in Curaçao met wat elite. En hij is daar erg blij mee. Want dat moet een doorbraak worden in zijn carrière. Ik ben alleen bang dat onze nieuwe vriend van De Wereld Draait Door... dat hij voor de voeten gaat lopen daar. Het is zo dat, laten we zeggen, die heeft nu een muziekprogramma gekregen. Maar John de Mol zal best wel gezegd hebben, doe dat nou eerst maar. En dan komt er later een talkshow, denk ik, zomaar.
2: Voor Matthijs van Nieuwkerk.
3: Ja, dat denk ik.
2: En Wilfred Gené, komt hij nog een mopje zingen?
3: Hij heeft een nieuwe clip... Ja, hij staat al op mijn telefoon, maar ik wil hem niet laten horen. Maar, hoewel, ik kan hem, als je het wil, kan ik hem zo laten horen. Maar dan moeten we het over in de tweede gedeelte maar.
2: Ja, die hebben we ook nog wel in de studio klaarstaan.
0: Nee, nee, nee, want dat is nog geheim. Maar ik heb hem ook in mijn telefoon inmiddels. Maar,
2: ja. Oh, het is nog, hij moet nog publiekelijk worden.
0: Ja.
2: Je vertelde, Harry, want ik mag je zeggen tegen u... dat Wilfred Gené, die doet zoveel, die raakt bijna overspannen. Maar ja, met alle eerlijkheid en eerbied... je bent ook bijna 80, maar nog elke dag aan het werk.
3: Ja, nou, ik heb daar een bepaalde formule voor. Geen alcohol drinken, doe ik al 2 jaar niet. Geen druppel, ook niet stiekempies, gewoon geen alcohol. Nou, dat scheelt 14 kilo, die ben ik afgevallen. Vervolgens heb ik hier natuurlijk een prachtig trainingsveld, hier op de boulevard. Dus ik loop meestal 10.000 stapjes per dag. Ik zit nu op de helft vandaag, dus ik moet nog 5.000 stapjes doen. Maar dat komt wel. En ik ga vroeg naar bed. Okay. En ik sta heel vroeg op. Nou, dat is mijn manier om fit te blijven. Ja.
2: Je draait al jaren mee in de media. Ik zelf ben nu 2 weken verslaggever bij de radio. Hoe vind je eigenlijk dat ik het doe?
3: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb je eerder een keer ontmoet, ik weet niet meer waar, hoor.
1: Ja, was ook hier.
3: Was dat ook hier? En je bent een keurige jongen.
0: Kijk, die kan je in je zak steken, Dennis.
3: Tijd moet het nog leren.
0: Maar Dennis, toch nog even één vraagje, want Harry drinkt dan niet meer. Dat is natuurlijk, dat pleit voor hem. Maar we zien toch in zijn programma altijd die gezellige man met al die wijnen langskomen. En dan zie je Harry toch wel eens zo'n klein nipje rood nemen en dan zeggen, moh, lekker.
2: Ja, dat is een hele goeie. Menno die vertelt net dat de wijnspecialist in business class bijna elke zondag te gast is. Terwijl je net zelf vertelt, ik drink niet, maar we zien je toch af en toe even nippen.
3: Nou, dat doe ik dan quasi, maar dan haalt Jan de camera op het andere glas gericht en niet op mij.
0: Oh, oké. Okay.
2: We gaan het zo veel verder hebben over uw imposante carrière.
0: Ja, leuk.
3: Ik vind het prima.
0: Nou, mooi. We keren straks terug dus in het volgende uur in Huis ter Duin, waar Harry Mens resideert, hè, zullen we het zomaar zeggen, Dennis. En zo meteen meer van jou en van Harry Mens. Leuk.
4: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, daar is het ook tijd voor. Je kunt bellen naar 070-390-5454. Wie weet plaats je je dan voor de finale morgen. Of maak je kans op de finale morgen. En dan win je zomaar zo'n hybride robotstofzuiger die echt je hele huis schoonmaakt zonder dat je zelf iets hoeft te doen. Heb je 1 of 2 vragen goed, heb ik een leuke prijs uit de Omroep West prijzenkast. Dus gewoon even bellen 070-390-5454.

0: Ja, lekker hè met dit weer. Martha Reeves en de Vandellas en Dancing in the Street.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Hallo Annette.
2: Hallo.
0: Annette Satter uit Den Haag. Heb je het warm?
2: Nou, ik zit inderdaad even te puffen.
0: Ja? Ja. Nou, even puffen dan. Even live op de radio puffen.
2: Ik heb staan strijken, dus dan weet je wel.
0: Oh, staan strijken. Ja, met zweet op je rug.
2: Zoiets, ja.
0: Ja, want hoe warm is het nu in huis, daar bij jou in Den Haag?
2: Nou, ik zie hier in de voorkamer, en alles is dicht, hè. De gordijn, 23 graden.
0: Zo, ja, dat is best al warm. En dan wordt het waarschijnlijk nog warmer. Ja, ja. Nou, alles goed dicht houden, hè. Dat is altijd het devies.
2: Ik moet heel rustig, want vanavond ga ik met mijn kleinzoon van 5... ga ik een vierdaagse dag met hem meelopen, heb ik beloofd.
0: Oh, de avond vierdaagse, wat leuk. Ja, in Den Haag?
2: In Koeldijk.
0: Oh, ja. Nou, het is wel leuk. Het is de laatste avond natuurlijk, de donderdag.
2: Ja.
0: En heb je dan ook van die grote zakken snoep die om zijn nek hangt?
2: Nou, we hebben een medaille, maar we doen tegenwoordig kopen we panini-plaatjes, weet je wel.
0: Ja.
2: En zo, dat we niet te veel snoepen.
0: Ja.
2: Dus dan heb ik van die plaatjes van de voetbal nu weer.
0: Hartstikke leuk. Ja,
2: beter voor de tanden.
0: Vindt hij vast hartstikke leuk ook. Ja, en beter voor de tanden. Je hebt gelijk, Annette. Ja, zeker, zeker. Nou ja, dat wordt vanavond toch een beetje luchtig kleden. Met de avondvierdaagse, want het wordt warm. Dat hoorden we net van Jordi Bloem. Hey, maar goed, ik kan je misschien ook even ondertussen blij maken. Terwijl jij je een beetje af laat koelen met een mooie prijs. We gaan naar 2008 in de tijdmachine. Ik heb 3 vragen voor je, Annette. Heb je hulp?
2: Nee.
0: Oh.
2: Toevallig goed de basis net weg. Ah, weet je.
0: Oh jee, nou, dan ga je het alleen doen, let op. 2008, de film Mamma Mia met Meryl Streep en Pierce Brosnan in de hoofdrollen is een groot succes in de bioscopen van 2008. Het verhaal speelt zich af op een Grieks eiland. En de muziek van welke groep staat centraal in deze musicalfilm? Welke groep?
2: Even kijken, Bee Gees?
0: Nee joh, Mamma Mia.
2: Ik weet het echt.
0: Mamma Mia, la la la la. Kom op zeg.
2: Abba.
0: Oké. Okay. Jan Marijnissen stopt om gezondheidsredenen als fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Hij was 14 jaar politiek leider, Jan Marijnissen. Maar van welke partij?
2: Jan Marijnissen, welke partij was die ook alweer? Yeah. D66, daar komt de basis.
0: Ik hoor toch op de achtergrond iemand roepen?
2: Ja.
0: Ja.
2: Hij komt lekker binnen met de ham en voor de tosti's.
0: Heel belangrijk. D66 is de antwoord?
2: Alsjeblieft.
0: Oké, okay, nou, en de laatste vraag gaat hierover.
3: Laat mij even dan nog
0: ja, in 2008 was dit een grote hit. Maar wie zingt dit?
2: Jan Smit.
0: Jan Smit, zeg je. Nou, ik ga eens aan de jury vragen hoe ver je bent gekomen. Eens even kijken. Wat heb je zelf een beetje goede hoop?
2: Nou, 2, denk ik.
0: Nou, daar gaan we.
4: Je hebt 2 vragen goed.
0: Net niet voor de stofzuiger. Helaas.
2: Nee, niks aan te doen.
0: Nee, je had Jan Smit goed natuurlijk. Abba had je op de valreep ook goed. Maar Jan Marijnissen was toch echt niet van D66, maar van de SP.
2: Oh, SP.
0: Ja, natuurlijk. Hey, maakt niet uit. Ik maak je blij met een mooie prijs uit de Omroep West prijzenkast. Dus even kijken, gooi hem even om en kijken wat het... Oh ja, je krijgt voor lekker voor in de schaduw in de tuin een Denksport puzzelboekje met alle hoofden van Omroep West erin. Dat is leuk, hè?
2: Oké, hartstikke
0: dag, Annette.
2: Lekker.

0: Dit is Menno in de Middag. Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
7: ANWB en gaan!
8: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
9: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
10: Zometeen 2 uur Menno in de Middag met Harry Mens en ook met Simon Keizer. Het is 1 uur, Radio West en het nieuws uit de regio. Dat krijg je van Rogier van der Zanden.
11: Extinction Rebellion en Scientist Rebellion willen dat de gemeente Delft haar subsidie voor het varend corso beëindigt. Dat meldt Omroep Delft. Volgens de organisaties verbloemt het evenement de milieuschade die samen zou hangen met de sierteelt en de glastuinbouw. De voetbalkooi in Zoeterwoude aan de Klaproosweg kan niet worden verplaatst naar een andere locatie. De gemeente onderzocht of er een geschikte andere plek voor de kooi was, maar dat blijkt niet zo te zijn. De oude kooi gaat ook niet open, zegt de gemeente. De voetbalkooi is sinds oktober vorig jaar dicht vanwege geluidsoverlast. Een automobilist is gisteravond doorgereden nadat hij of zij een fietser aanreed op de kruising van de Schoenmakerstraat en de Amalia van Solmslaan in Delft. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 22:30. Een ambulance werd naar de locatie gestuurd om hulp te verlenen. Meer regionieuws om 14:30, nu het overige nieuws.
12: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in hun huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden wil de politie niet kwijt. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom gevonden. Explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en is er brand gesticht. Het vuur kon snel gedoofd worden. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. Het vuur kon snel gedoofd worden. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht.

0: onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. De jongen uit India zat samen met zijn ouders en broertje in de koets. Zij zijn licht gewond geraakt. Door het ongeluk is de discussie opgeleid om paardenkoetsen in het centrum van New York te verbieden. Het afgelopen jaar waren er 8 incidenten, maar niet eerder viel er een dode. Het weer zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Er is verkeersinformatie. Bianca Damink bij de ANWB.
2: In het westen van het land sta je in de file op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Delft. De vertraging is bijna een kwartier.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Besttime Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
5: Voordeeluitjes.nl. Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
4: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
6: Voordeeluitjes.nl. Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
7: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
6: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
8: Tot 2 uur, Menno in de middag. Dit is
9: Radio West. Een hele goeiemiddag. Ja, ja.

0: Lekker hoor, zomer hier op Radio West met Wolter Kroes en daarvoor Don Henley. En heb je ook een zomerhit die je graag wil horen? Het is het thema van jouw plaat deze week. En dat zijn platen die we altijd aan het einde draaien, zo tegen tweeën. En die kan van jou zijn. Dus heb je een zomerhit waarvan je zegt van, oh, die wil ik echt graag horen op Radio West? Mail gewoon even naar menno@omroepwest.nl. Zometeen Simon Keizer over zijn biografie die onlangs is verschenen. Een zeer succesvol boek inmiddels gebleken. En we hebben, ja, hartstikke leuk, Dennis van Schie in een speciale aflevering van Op de Kaart in Huis ter Duin, waar Harry Mens woont. De man van Business Class, dat populaire RTL-programma op de zondag. Spraakmakend programma. Je had net even over Wilfred Gené trouwens. Ik heb hem ook even opgezocht, maar we mogen hem nog niet draaien. Zijn nieuwe plaat, ja. Dennis. Want vorige week was hij hier in de uitzending, Wilfred. En toen heeft hij hem wel even aan me doorgestuurd. Korrel Zout, dat mag ik al wel verklappen. Het is een hele leuke zomerse plaat. Inderdaad, clip opgenomen op Curaçao. En volgens mij mogen we hem vanaf volgende week gaan draaien. Dus dat gaan we dan doen. Bij deze even vermeld. Harry Mens, hij is nog steeds bij je?
1: Jazeker. En Wilfred Gené, Korrel Zout, zo heet die plaat, Harry.
2: Ja, dat is een nieuwe clip die van de week te water wordt gelaten. Of hoe je het noemen moet.
1: Dat gaan we allemaal zien zondagochtend bij Business Class op RTL 7. We hebben het even gehad in het tussengesprek over wonen, ondernemen hier in de buurt. The Mall of the Netherlands, daar vind jij wel wat van, hè?
2: Nou ja, het is natuurlijk de opzet is fantastisch. Alleen, ja, het is natuurlijk funest voor de mensen die er niet zitten. En je betaalt ook omzethuur. Dus het zijn niet echt de brave ondernemers, hoor. Die zitten wel hun zakken te vullen, die eigenaar. En er is ook af en toe wat leegstand. En ze bemoeien je met je omzet. Je moet dus omzethuur betalen. Dus je moet wel met je billen bloot als huurder.
1: Er staat nog genoeg leeg, onder andere in Oesgeest, het Galapagosgebouw. Dat is van de biotech campus. Dat zal nog wel even leeg blijven staan, denk ik.
2: Nou, ik denk als ze dat consequent vasthouden, dat ze dat in die sfeer willen verhuren of verkopen. Ja, dan staat het over 10 jaar nog leeg, 17.000 meter. Die vraag is er niet in Leiden en omgeving.
1: Je zit zelf nog in de makelaardij ook?
2: Jawel, ik ben van in 1973 begonnen als makelaar. En ik vind het altijd toch wel een leuk vak. Maar niet zozeer woonhuizen als wel bedrijfspanden. Bedrijfspanden vind ik interessanter. Woningen is natuurlijk wel een hele gevoelige markt. Je zit nu een beetje tegen een dipje aan, nu, denk ik. Hoewel de woningmarkt tot 6,5, 7 ton loopt nog goed. Maar boven de 1,5 en de 2 miljoen wordt het wat moeilijker. Ja. En winkels is natuurlijk helemaal een drama. Hè? Ik bedoel, dat wordt nooit meer wat. Ja. Dus ik wil nog wel zien hoe zo'n Haarlemmerstraat en zo'n Breestraat er over 10 jaar uitziet.
0: Ja, in Leiden.
1: Ja, in Leiden.
0: Ja, Dennis, zullen we afspreken? Want we moeten zo even naar het gesprek met Simon Keizer. Dat we tussen 1:30 en 2:00 nog even ruim baan maken voor ja. Harry en jou. Hey, maar ik heb nog één vraag. Hij had het natuurlijk over hoge huur en zo. Maar wat betaal je nou eigenlijk? Moet hij gewoon die hotelkamer elke dag afrekenen? Wat zijn de prijzen voor als je in Huis ter Duin woont?
1: Ja, de prijs om hier te overnachten in Huis ter Duin.
0: Voor hem.
1: Hoe ligt die?
2: Hangt van de belangstelling af. Ze hebben een heel geraffineerd systeem, hebben al die hotels. Dus ze beginnen heel goedkoop. En als het dan goed loopt, dan worden die prijzen hoger. Ja. En dan gaan ze neven kopen. En dan zeggen ze, maar misschien hebben we nog een klein gaatje. Ja. En dan ben je gewoon €350 kwijt.
1: Wat ben je zelf kwijt?
2: Hier? Ik slaap hier nooit. Ik slaap thuis.
1: Ja, dat is hier vlakbij, hè? Mensen denken vaak dat je in Huis ter Duin woont.
2: Nee, ik woon niet in Huis ter Duin. Ik heb een mooi appartement hier in de buurt.
0: Ah, kijk.
2: Zelf gebouwd.
0: Ach, nou. Goed, zometeen meer van jou, Dennis. En van Harry Mens, daar vanuit Noordwijk, Huis ter Duin. Tot zo, Dennis.
1: Tot zo.

0: Chic en Le Freak. Het is 1:15 geweest, Radio West. En ik kondig hem al aan, we gaan bellen met een man van wie onlangs een biografie verscheen. En dat is een indrukwekkend boek, kan ik je vertellen. Want het gaat over Simon Keizer. Op zijn 40ste stond hij op een kruispunt in zijn leven, zowel zakelijk als privé. Ging het roer om, stopte natuurlijk met Nick en Simon, dat is wat wij sowieso weten. En zijn leven veranderde radicaal, maar daarvoor moest hij wel eerst een hoop doen. Zichzelf ontdekken, zijn gevoel zien te ontdekken. En dat leverde onder andere een mooie theatershow op met veel mooie liedjes. En ook een, wat ik al zei, indrukwekkend boek, Wat Moet. En dan moet met een D, dat moet geheten. Simon Keizer, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, nou ja, ik ga het alvast maar gelijk met de deur in huis vallen. Ik heb het boek gelezen. Ik heb het met een lach en een traan gelezen, zeg ik je eerlijk.
1: Ja, die reactie krijg ik veel. En dat pak ik als een compliment. En ik ben daar ook echt heel blij mee, want ja, de traan begrijp ik, omdat ik vrij gedetailleerd inga op best wel grote gebeurtenissen in mijn leven. En dan heb ik het over het verlies van mijn vader toen ik 15 was. En de aanwezigheid in de cafébrand in Volendam toen ik 16 was. Dus ik snap dat als mensen dat lezen, dat ze best gegrepen worden. Maar ik vind de lach misschien nog wel belangrijker, want uiteindelijk is er wel een lach ontstaan in mijn leven. En daar zit ik nu middenin.
0: Ja, nou laten we daar even wat dieper op ingaan. Want je noemt die twee gebeurtenissen. Dat zijn inderdaad, ja, en er staan nog veel meer in hoor. Maar dit zijn wel twee die echt natuurlijk logisch ingrijpend zijn in je leven. Het overlijden van je vader en de cafébrand waar je getuige van was, waar je bij was. Dat heeft impact op je leven. Langzaam gedurende je leven ben je erachter gekomen dat je eigenlijk je gevoel had uitgeschakeld. Dat je ook soms niet kon genieten van zelfs hele mooie dingen die je meemaakte in volle stadions, volle zalen met Nick en Simon. En je bent op zoek gegaan naar je gevoel, hè?
1: Ja, dat is eigenlijk wat het hele boek vertelt. Mijn traject van erachter komen dat je niet goed kunt voelen. Want dat heb ik nooit, dat heb ik eigenlijk nooit geweten. Dus dat was al schrikbarende gebeurtenis eigenlijk. Dat je echt beseft, dus ik heb eigenlijk heel lang niet diep gevoeld. Dus vanaf het erachter komen naar het punt waar het nu dus wel heel goed gaat. Ik kan nu goed bij mijn gevoel. En dat beslaat een jaar of 6, 7, dat hele traject, wanneer ik er echt mee aan de slag ben gegaan. Het zwaartepunt was een vertrek naar Costa Rica, waar ik 12 dagen intern ging. Zonder telefoon, geen contact met thuis. En alleen maar bezig zijn met, jongens, waar zitten nou de knelpunten? Waar is dit ontstaan? En hoe kan ik hier weer mee aan de slag? En die Costa Rica-reis, dat is de rode draad binnen het boek. Want vanuit daar vertel ik en spring ik door mijn leven.
0: Ja, en dan laat je ook wel, wat dat betreft ben je heel openhartig. Je laat ook merken aan ons, als je het leest, hoe moeilijk die sessies soms waren. Hè? Dat je daar in zo'n regenachtig oerwoud zat, tranen op je wangen en heel diep bij je emoties moest komen. Hoe lastig was dat voor je?
1: Nou ja, dat is gewoon een heel belangrijk onderdeel van dit traject aangaan. Is, kijk waar het ooit mis is gegaan. En dat zijn vaak de trauma's in het leven. En daar heb je niet zo'n zin in. Daar hebben we over het algemeen niet zo'n zin in.
0: Nee.
1: Om dat weer te herbeleven. Maar het is zo nodig geweest om vervolgens een opluchting te voelen.
0: Ja.
1: En wat mij opviel is dat het was niet fijn om daar doorheen te gaan. Maar ik had het in mijn hoofd groter gemaakt dan het was. En het heeft me zoveel meer gebracht door er wel doorheen te gaan. Dus dat is ook meteen waar de titel op slaat. Wat moet, dat moet. Je hebt moed nodig om het aan te gaan. Maar vervolgens ligt daarachter zoveel opluchting, zoveel ruimte, dat ik alleen maar kan roepen tegen mensen van, als je merkt, ik zit in de knoop, dan is het zo'n waanzinnig leuk traject, uiteindelijk.
0: Ja, en je komt er veel beter uit. Dat beschrijf je ook heel mooi aan het einde van het boek. Jij noemt twee hele grote trauma's uit je leven. Maar het zit hem ook vaak in kleine dingen, kan het zitten. Dat is ook een les voor iedereen. Want één passage in het boek gaat over je vader die je ontzettend lief hebt. En dan herinner je de lucht van terpentine. Want je vader was heel handig.
1: Ja.
0: En die hield ook zoveel van jou dat hij jou vaak ook opeenwandelde en zei van, dit kan jij ook heel goed. Maar daar werd jij juist onzeker van. En dat heeft jou later, zo blijkt in het boek, ook vaak dwars gezeten nog.
1: Ja, wat mijn verblijf in Costa Rica heeft geleerd is dat, waar het vaak misgaat, is dat je als kind al op een bepaalde manier over jezelf bent gaan denken. Je ontwikkelt overtuigingen over jezelf die helemaal niet waar hoeven te zijn. Mm-hmm. En één overtuiging die ik mezelf had aangepraat was inderdaad, als jochie keek ik zo tegen mijn pa op. En hij zei altijd, jij wordt mijn opvolger. En dan werd ik zo benauwd en beklemmend. Want ik dacht, ja, hoe kan ik jou nou ooit opvolgen? Ik zal nooit zo goed zijn. Ja. Ik ben niet goed genoeg. En dat is door mijn leven lang is dat een overtuiging geweest. Ik ben niet goed genoeg. En ik was er zo van overtuigd dat als ik wel goed ergens in was, zorgde ik er zelf wel voor dat ik niet een studie afmaakte, ja, niet naar zangles ging, gitaarles liet versloffen. Ja. Een beetje zelfdestructief bijna. Ja. Om maar te voldoen aan jouw diepgewortelde overtuiging. En dat is heel interessant om daar A achter te komen en er vervolgens iets mee te kunnen doen.
0: Ja. Ja, want ja, je had ook voetballer inderdaad kunnen worden. Inderdaad, je zat op gitaarles, maar dat liedje, ja, omdat je gewoon dat beeld in stand wilde houden, want dan hoef je niet zoveel over jezelf na te denken, dat je het eigenlijk gewoon helemaal niet kan. Dat is het toch?
1: Nou ja, sterker nog, het heeft er lange tijd voor gezorgd dat ik ook bijvoorbeeld geen kinderen, ja, wilde. Dat ik dat niet aandurfde te gaan. Want ben ik wel een goede vader? Zo diep zat het. Dat ik zelfs dat gesprek met mijn nog steeds, we zijn altijd samen, ja, een gesprek aanging met Annemarie van ja, als jij een kinderwens hebt, misschien moet je dat ergens anders zoeken. Zo diep zat dat.
0: Ja, ja, ja. Goed, daar ben je uitgekomen door die sessies in Costa Rica. Je hebt jezelf leren ontdekken en ja, je bent daarna weer van alles gaan doen, ook op muzikaal gebied. Wanneer merkte je en hoe merkte je dat van, hey, dat gevoel is er en ik kan op een andere manier genieten. Wanneer gebeurde dat?
1: Nou, geleidelijk aan. Dat ik merkte, hey, het leven is wel een stuk lichter dan voorheen. Het ultieme meetmoment was de geboorte van mijn zoon. Want bij mijn dochter voelde ik niet zoveel. En 4 jaar later werd onze zoon geboren. En daar had ik wel die explosie van vreugde. Dus daardoor merkte ik, hey, ik ben op de goede weg. En wat ik heel belangrijk vind te melden is dat ik nog altijd onderweg ben. Dus het is niet zo dat ik nu opeens weet hoe de wereld in elkaar zit. Maar ik weet wel hoe ik met het leven om kan gaan.
0: Ja, ja, want je zegt ook aan het eind van niet goed kunnen voelen naar weer kunnen voelen. Je niet goed kunnen voelen naar weer kunnen voelen. Ik leerde wie ik niet was. Dat heb je vooral geleerd dus in de afgelopen periode.
1: Ja, ja, exact dat.
0: Ja, ja. Hey, en nu doe jij, ja goed, je hebt je theatershows. Je gaat langs boekhandels momenteel met dat boek, dat trouwens ontzettend succesvol is. Hè. Er zijn er al heel veel van verkocht en je bent winnaar van de Storytel Awards. Dat is ook allemaal niet voor niks. Positieve recensies. Tijdens dat signeren, wat zijn de reacties dan? Zeggen mensen ook echt van, ja, ik heb wat aan jouw verhalen. Ik heb zelf ook, het is herkenbaar.
1: Nou, terwijl je deze vraag stelt, heb ik kippenvel. Want mijn plan is nooit geweest een boek te schrijven. Dit is gewoon ontstaan. En dat ik het schreef was echt initieel voor mezelf. En sinds het uit is, sinds 2 weken, inderdaad, het wordt gelukkig goed verkocht. Krijg ik daardoor heel veel reacties van mensen die zich in mijn verhaal herkennen. Die daardoor het zetje in de rug krijgen. Ik word zo bedankt de hele tijd via de socials, waar het om met die boekhandeltour met name, dat het is zo'n gelukzalige bijvangst. Je moet je voorstellen, dit was niet het plan. En, nee. Dus ik zit in zo'n bijzondere, dankbare fase. Het is heel overweldigend. Het is zo mooi.
0: Ja, nou, en dat gun ik je van harte. Want ja, je doet anderen, inspireer je er ook mee. En ik denk dat het van jong tot oud is. Dat jongeren zeker wat aan dat boek hebben. Maar goed, ik ben zelf 50er en het raakte mij ook. Want er zitten echt heel herkenbare passages in. Als je Simon wil ontmoeten en het boek wil laten signeren of wil halen, dan kan je in onze regio in ieder geval op 27 juni naar Roelof Arendsveen. En op 4 juli, Simon, dan ben je in Den Haag ook om de mensen die het boek kopen ook even aan te horen en het boek uiteraard te signeren. Ja, ik wens je ongelooflijk veel succes en bedankt voor een mooi boek. En mooie muziek ook, want er zitten ook QR-codes in en dan kom je bij jouw album uit. En we gaan natuurlijk dat moet ook draaien. Dat is ook een schitterend nummer wat bij dit boek hoort uiteraard. Ga je nog bijzondere dingen doen, ook op muzikaal gebied binnenkort?
1: Ik heb hele fijne schrijfsessies. Gisteren had ik nog een leuke schrijfsessie. Dus aan aan creativiteit geen gebrek. Het blijft gelukkig allemaal stromen. En wanneer er dan iets uitkomt, dat moet ik je nog even schuldig blijven.
0: Nou, dat horen we dan wel weer. Heel veel succes, Simon, met alles. En nogmaals, bedankt voor het mooie boek.
1: Benno, hartstikke bedankt.
0: Oké, dan Simon, hoi.
1: Doeg.
2: Wat als ik eerder was begonnen?

0: Wat moet, met een D, dat moet, de nieuwe van Simon Keizer. En het is ook de titel van zijn biografie, die inmiddels dus 2 weken uit is. Leuk om hem hier te spreken. Goed, we gaan zo meteen het laatste 30 minuten in. En dan beloof ik je, dan gaan we extra lang nog even terug naar Dennis van Schie, die op bezoek is bij Harry Mens. Want we willen nog veel meer van hem weten natuurlijk. Zometeen ook het weer. Ja, hoe heet wordt het nu echt? En volgende week ook nog. Dat horen we zo meteen live hier vanuit de studio. Hij is hier echt. Ja, Jordi Bloem. En we hebben natuurlijk ook nog het nieuws uit de regio met Rogier van der Zanden.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Ik heb veel spuitpijn.
4: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
5: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
4: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
5: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
6: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
11: Van Uffelen. Das Boss, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
12: Installatiebureau Van Ginderen.
13: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
0: 2:30, Radio West, Menno in de middag. En we gaan naar, naar het nieuws, wilde ik zeg maar. Wacht even, we hebben even telefoon. Even, hallo, met wie?
14: Hey, Simon, dat waren
0: Radio West. Hey, Casey, onze vaste luisteraar. Vertel, waarvoor bel je? We zitten midden in de uitzending.
14: Ja, en bedankt voor Gilbert O'Sullivan, hè?
0: Ja, die heb ik van de week nog gedraaid, Gilbert O'Sullivan. Ja. Zeker, ja.
14: Een heel leuke muziek, joh. Met Claire de Momentaar, dat is ook mooi, hè?
0: Ach, dat is een prachtig liedje, Claire. Nou, dankjewel, Casey, en geniet van het mooie weer, hè?
14: Ja, bedankt.
0: Oké, okay, ja, je moet soms even, Rogier. Ja,
15: zo is dat.
0: Het nieuws uit de regio.
15: First things first, ja. Ja, het nieuws uit de regio. Extinction Rebellion en Scientist Rebellion willen dat de gemeente Delft haar subsidie voor het varend Corso beëindigt. Dat meldt mediapartner Omroep Delft. Volgens die organisaties verbloemt het evenement de milieuschade die volgens hen samenhangt met de sierteelt en de glastuinbouw. Organisaties vinden dat overheden een voorbeeldrol hebben op het gebied van duurzaamheid. De voetbalkooi in Zoeterwoude aan de Klaproosweg kan niet worden verplaatst naar een andere locatie. De gemeente onderzocht of er een geschikte andere plek voor de kooi was, maar dat blijkt niet het geval. De oude kooi gaat ook niet open, zegt de gemeente. De voetbalkooi is sinds oktober vorig jaar gesloten vanwege geluidsoverlast. De problemen in de Haagse Stadspartij blijven zich opstapelen. Oud-medewerker Nick Timmerman sleept haar oude partij voor de rechter. Na een dienstverband van 27 jaar staat ze op straat sinds de Haagse Stadspartij in maart haar enige raadszetel verloor. De voorgeschreven opzegtermijn van 3 maanden kreeg Timmerman niet en ook heeft de partij haar ontslag niet aangevraagd bij uitkeringsinstantie UWV. Musicalartiest Tristan van der Linge uit Delft gaat de rol van Romeo spelen in de musical And Juliet. Dat heeft producent Stage Entertainment vandaag bekendgemaakt. Tristan volgde in Den Haag de Dutch Academy of Performing Arts En eerder was hij te zien als Prins Hans in de musical Frozen in het Circus Theater in Scheveningen. En Juliet is te zien vanaf september in Utrecht.
0: Maar Romeo zit daar dus wel in, want de titel zegt iets anders.
15: Nee. Ja, nou, ik weet het ook niet. Ik ken de musical niet, maar En Juliet is de titel.
0: Het
15: ja.
0: zal wel goed komen. Goed, ja. Hij is er, jongens. Ik zei het al het vorige uur in de studio. En dat heeft alles te maken met de haringparty die hier vanmiddag is. En ja, dan komt hij uit zijn weerhuis helemaal hier naartoe gereden. En ik vind het ontzettend leuk dat je er bent, Jordi Bloem. En zeker met dit weer, want er gebeurt nogal wat. Hè. En we zijn heel benieuwd hoe het volgende week verder gaat. Mm-hmm. We moeten ons eerst even door twee hele warme dagen heen worstelen.
8: Dat klopt. Vooral morgen is ook een hele hete dag. En ik denk ook nog wel maandag. En zelfs dinsdag is er een beetje bijgekomen, zie ik nu net.
0: Laten we beginnen met vandaag.
8: Vandaag. Nu is het eigenlijk nog wel lekker buiten. Want in onze regio is het vlak aan zee met her en daar zeemist nog maar 22 graden maximaal. Bij Rotterdam Die Heek Airport zag ik 25 graden. En er zijn plekken in het zuiden van het land met 29. Dus daar is het nog wat warmer. Nou, bij ons denk ik aan vanmiddag een graad of 27 maximaal. En verderop in de middag zullen ook op steeds meer plaatsen aan de kust de opklaringen tevoorschijn komen. Krijg je misschien nog een hele mooie zomer. Zomeravond. Het blijft sowieso erg warm. En vanavond en vannacht is er ook een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Maar hoe het allemaal precies gaat, dat zie je toch ook terug in de berekening. Is heel lastig te zeggen. Het ene model zegt wel een bui, de andere zegt nee hoor, het valt wel mee. Dus dat moet even afwachten. Het wordt sowieso wel een plaknacht met temperaturen niet lager dan een graad of 20 en een hoge luchtvochtigheid.
0: Ja, goed. En dan verder op het in het weekend. De zondag, dat wordt ook een warme dag. En dan volgende week.
8: Het blijft eigenlijk gewoon zomer. Ja. Met morgen een wat grotere kans op een regen- of onweersbui, maar wel met 32-33 graden daarvoor uit. En eerst ruimte voor de zon. Dus dat wordt echt een hete dag. Zaterdag in onze regio net wat minder warm. Maar nog wel zo'n 24 tot 28
0: graden. Wel lekker in aanloop naar het Nederlands elftal. Ja, want je speelt om 7 uur 's avonds. Dan kan de barbecue natuurlijk aan.
8: Daar is heerlijk weer voor. En zeker. Waarschijnlijk ook kleine kans op een bui. Dus dat ziet er goed uit voor het weekend. En ook begin volgende week waarschijnlijk. En verderop in de week lijkt het allemaal wat minder warm te worden. Maar wel redelijk stabiel. Met af en toe misschien eens een bui. Maar voor de rest ook wel zonnige periode. Maar niet meer zo heet. Dus na dinsdag misschien ook wel enige verluchting.
0: Maar waar zitten we dan op?
8: Ik denk 24 graden ongeveer.
0: Dat is lekker. Dat is lekker zomerweer. Ja. Goed, wat ga je nu doen eigenlijk? Want die haringparty hier begint pas om een uurtje of 5.
8: Nou, misschien dat ik nog wat collega's ga
0: gezellig.
8: Doen.
0: Ja. Dat vinden we gezellig. Ja. Dankjewel, leuk dat je er bent. Ja. Jordi Bloem, je gaat hem later hier natuurlijk ook nog weer horen op Radio West. Want hij blijft gewoon bij ons. We hebben verkeersinformatie. Bianca Damink bij de ANWB.
9: Het is druk op de A13 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen Delft en knooppunt Prins Klausplein. De vertraging is daar net iets meer dan 5 minuten.
15: En tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: 1985 was het jaar dat Susurio van Phil Collins een grote hit was. Zometeen jouw plaat, daar mag je nog voor mailen. Dat mag nog tot en met morgen. We zoeken jouw favoriete zomerplaat. Gewoon even naar menno@omroepwest.nl. Wie weet hoor je hem zometeen om 5:05.
1: Op de kaart.
0: Ja. En we gaan met veel genoegen voor de laatste keer terug naar Noordwijk. Naar Dennis van Schie, onze verslaggever deze dagen voor Op de Kaart. En Dennis besloot in al zijn wijsheid en enthousiasme om op bezoek te gaan bij Harry Mens. Ja, de presentator die bijna 80 wordt begin volgend jaar. En nog altijd op tv te zien is elke week in business class op zondag. En ja, leuk om toch ook nu eens wat meer van hem te weten te komen, Dennis.
2: Ja, ik wist bijvoorbeeld niet dat Harry Mens een boek had geschreven. Maar dat is ook alweer even oud, hè?
3: Ik denk 30 jaar geleden, als een mens iets wil. Overigens kun je het nog bestellen bij bol.com.
0: Ja, oké.
3: Ik heb er 100.000 laten drukken in één keer, heel arrogant. Ik heb er 67.000 verkocht en ik heb er 33.000 weggegeven. Het waren pallets van 1.000. Dan heb ik alle hogescholen en universiteiten heb ik één zo'n pallet gestuurd. En er is één pallet die kwam terug. Er was een zwaar gereformeerde gemeente uit Harderwijk. Die wilde met mij niks te maken hebben. Ik zei, nou, dat is jammer dan. Die 1.000 liggen nu bij bol.com.
2: We hebben het net even gehad over business class. Dat wordt opgenomen hier in Huis de Duin. Een vast ritueel met de kranten. Drie blokken met nieuws. Je dochter die gaat nog op locatie. Begint altijd met die kranten. Hoeveel lees je er op een dag?
3: Nou, het is zo, ik ben ochtendmens. En dat heb ik al eerder verteld, geloof ik. En ik lees 7 kranten. Nou, lezen, ik blader. Dus zeg maar, ik heb mijn raampje op een kier staan, zo 5:20. Dan komt er een hele lieve mevrouw met een brommer. En die hoor ik dan, en dan ga ik naar beneden. En dan haal ik de kranten en dan praat ik eventjes nog met hem. En de mens werkt, heeft 2 banen. Het is een weduwvrouw, vind ik wel meeleid mee. En die heeft zo'n... Die gaat 's morgens heel vroeg op om die kranten rond te brengen. En dan gaat ze de kinderen naar school brengen en is er nog een baan. Nou, ik vind het knap. Maar goed, 7 kranten. Dus, en ik lees in een bepaalde volgorde. Ik lees eerst het Leids Dagblad voor het streeknieuws. En dan heb ik zeg maar, het Financieel Dagblad, lees ik. En dan Telegraaf. En dan Algemeen Dagblad, met name de voetbal. Want... Ja. Algemeen dat was echt het beste krant vanwege de voetbal. Daar bakt de Telegraaf niks van. En nou, dan heb je dus, daarna heb ik nog een NRC, Volkskrant en Parool.
0: Nou.
3: En het gebeurt wel als ik geen tijd heb dat ik Volkskrant en Parool laat zitten. Maar het is, ja, ze zijn broer en zusje van elkaar. De een is dan rooier dan de ander.
2: Maar wat je nu zegt, de Telegraaf pakt er niks van als het gaat om sportnieuws. Dat zal Valentijn Driessen, die woont bij mij vlak in de buurt, in Onselersdijk, die zal dat niet leuk vinden.
3: Nou, dat is dan een columnist. Maar laat me zeggen, de AD heeft een heel speciaal katern van voetbal. En dat heeft Telegraaf ook. En ja, Telegraaf vind ik, als ik dat ernaast leg, als bijvoorbeeld s'avonds later nog een voetbalwedstrijd is, dan lees je wel 's morgens in het AD en bij de Telegraaf staat dat de redactie was reeds gesloten.
2: Ja. Dat business class, dat is toch wel hetgeen waar mensen jou van kennen. Hoeveel tijd gaat er nu in zitten in zo'n programma?
3: Ja, nou, je sleept het eigenlijk 365 dagen per jaar mee. Want je doet eigenlijk alles. Je doet de verkoop, je doet de productie, de redactie en... Zeg maar, in de loop van de week begin ik zachtjes maandags en de top ligt op vrijdag. En mijn onder het goed week zit de top op maandag en die loopt af naar vrijdag. Dus ik doe eigenlijk van alles.
2: Maar je doet alles zelf, dus redactie en je bepaalt ook welke gasten er komen?
3: Ja, dat klopt. Ja.
2: En als het over die gasten gaat, Pim Fortuyn die staat mij altijd bij. Dat was volgens mij een kameraad van je.
3: Ja, nou is Pim alweer 20 jaar dood. En ik mis hem nog elke dag.
2: En als je daaraan terugdenkt, aan die gesprekken, wat staat je dan het meeste bij?
3: Ja, Pim was, ja, die had heel veel hoogtepunten, maar had ook dieptepunten. Hij ging vrijdagavond altijd stappen. En dan ging hij naar zo'n nichtencafé. En dan kwam hij zaterdags bij mij in het programma. En dan, ja, dan moest ik hem gewoon het bed bellen. Ja, begin maar alvast. Begin nou maar. Dan zie je me wel verschijnen. Ik ben toch het laatste in het programma. Ik zei, ja, maar kom nou op tijd. Want dat ruzie inmiddels met elke taxichauffeur. Dus hij kwam uiteindelijk zelf met die auto, met Herman, met die hondjes erbij. En dan kwam hij aanlopen en dan deed ik meestal zijn stroppers recht. En dan pak ik zijn hoofd beet en dan gaf ik hem een zoen op zijn voorhoofd. En dan deed ik zijn stroppers recht. Ik zei, nou, dan gaan we maar zo beginnen. Ik zei, maar we hebben het helemaal niet voor besproken waar we het over gaan hebben. En zei hij, nou, doe die Melkert nog maar een keer. Dat was een aartsvijand. Ja, die Melkert.
2: Er gaan ook wel verhalen dat je wel heel erg bevriend was met Pim Fortuyn. Maar daar klopt volgens mij weinig van, hè, als het gaat om intimiteit.
3: Nee, ik ben hier belazerd. Ik ben helemaal geen nicht. Nee, ik heb toch bewezen dat ik heb meerdere dames met kinderen. Dus nee, ik ben geen nicht. Dat hebben ze, wie dat zegt, die moet zijn huiswerk overnieuw maken.
2: Ja, dat is toch ook wel een bijzonder verhaal. Hè? Dat, we zitten nu in Huis ter Duin en er is hier dus een ruimte in de buurt. En daar heb jij je twee dochters laten ontmoeten met de twee dochters van een buitenechtelijke relatie.
3: Ja, nou ja, dat liep zo. Dat verdient geen standpunt in het park. Het was natuurlijk een rot tijd voor iedereen. Zowel voor mijn ex als voor mezelf en mijn andere dochters. Dus op een gegeven moment liep dat een beetje stug. En toen op een gegeven moment heeft mijn oudste dochter gezegd, nou, kom, weet je wat, kom dan maar met die twee jongste meiden, want we willen toch die zusjes van onszelf even zien. En dat was toen met de Pinkster, zijn ze hier naartoe gekomen. En

0: Dames en heren, u heeft vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mij? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
8: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
7: Hoe dan?
8: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
11: Zometeen zomer in Muziek aan Zee met onder andere Meatloaf. Tussen 2 uur en hier is nieuws met Rogier van der Sande.
12: Een 14-jarige jongen heeft vanmorgen voor de nodige consternatie gezorgd in Den Haag. Hij reed in een bedrijfsauto en negeerde een stopteken. Bij een achtervolging werd een politieauto geramd. Uiteindelijk kon hij voor de klem gereden en aangehouden. Extinction Rebellion en Scientist Rebellion willen dat de gemeente Delft haar subsidie voor het varend corso beëindigt. Dat meldt mediapartner Omroep Delft. Volgens de organisaties verbloemt het evenement de milieuschade die volgens hen samenhangt met de sierteelt en de glastuinbouw. Musicalartiest Tristan van der Linge uit Delft gaat de rol van Romeo spelen in de musical And Juliet. Dat heeft producent Stage Entertainment vandaag bekendgemaakt. Tristan volgde in Den Haag de Dutch Academy of Performing Arts. Eerder was hij te zien als Prins Hans in de musical Frozen in het Circus Theater in Scheveningen. Meer regio nieuws om 2:30. Nu het overige nieuws.
13: Dooral Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad.

0: Bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Zonder dat nabestaanden het wisten, zijn in Dordrecht 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats. Ook het gemeentebestuur was niet op de hoogte. 6 jaar geleden liepen de grafrechten af van een aantal overledenen. Een medewerker van een begraafplaats, Dubbeldam, besloot toen de lichamen te verplaatsen naar begraafplaats Essenhof, zo'n 3 kilometer verderop. De gemeente Dordrecht zegt dat dit nooit had mogen gebeuren en dat de lichamen worden teruggebracht. De Poolse politie heeft een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een Russische kunstenaar. De Poetin-kritische Skripetsky werd maandag doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op X dat de verdachte een Georgisch paspoort gebruikte. De autoriteiten proberen nu achter de identiteit van de opdrachtgever te komen. Skripetsky stond bekend om hoe hij de spot dreef met de Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. Ook had hij kritiek op de oorlog tegen Oekraïne. Komende maanden wordt boven weidegebieden met drones gecontroleerd of dieren last hebben van hittestress. De NVWA wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf €79. Voordeelhaartjes.nl.
2: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
1: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
3: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
4: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde metselenorgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote metselenorgel benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
3: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
5: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
6: Tot 4 uur, muziek aan zee.

heb ook nog een versie van 8 minuten hier liggen. Van Paradise bij de Dashboard Light. Maar ik denk aan deze versie van 5 minuten is wel genoeg. Want die 8 minuten echt wel een hoop gezemel onderling tussen die twee types. Daar in die auto. Welkom bij Musita's. Het is donderdag. Een mooie dag. Vandaag.

Je zou dit soort liedjes bijna vergeten, maar niet doen hoor. Ik doe het in ieder geval niet. Ik draai voor je Albert West en Albert Hammond en Give a Little Love. En hier zijn de Easy Beats. Kennen wij natuurlijk van het fantastische Friday on My Mind. Maar deze hebben ze ook gemaakt.

0: Als je verkeerde vis aan boord hebt, krijg je een bekeuring. En als de schipper zijn elektronische logboek die toevallig een dag niet heeft ingevuld, krijg je een bekeuring. Ja, hoge bekeuringen. De visser heeft het net zo moeilijk als de boeren.
1: De visserij heeft steeds meer te maken met regelgeving door de Europese Unie. Dat zorgt voor frustratie, maar er zijn ook kansen voor nieuwe sectoren.
2: Dit zijn meubelstukken gemaakt van zeewiervezel. Lampenkappen, thee, cosmetica producten, sokken. Je kunt het zo gek niet bedenken het kan met zeewier.
1: Je ziet het in Brussel in de buurt. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
15: En hier is het regionale nieuws met Rogier van der Zanden.
16: Goedemiddag. Een 14-jarige jongen heeft vanmorgen voor de nodige consternatie gezorgd in Den Haag. Hij reed in een bedrijfsauto en negeerde een stopteken. Bij een achtervolging werd een politieauto geramd. Uiteindelijk kon die worden klemgereden en aangehouden. De tiener is voor verhoor ingesloten en zijn ouders zijn gebeld. Behalve schade aan meerdere voertuigen raakte niemand gewond. Extinction Rebellion en Scientist Rebellion willen dat de gemeente Delft haar subsidie voor het varend corso beëindigt. Dat meldt mediapartner Omroep Delft. Volgens de organisaties verbloemt het evenement de milieuschade die volgens hen samenhangt met de sierteelt en de glastuinbouw. De organisaties vinden dat overheden een voorbeeldrol hebben op het gebied van duurzaamheid. Aankomend weekend vindt de 43e editie van de Wielendag in Zoeterwoude plaats. En daarom zijn zondag van 6 tot 6... van 8 tot 6 diverse wegen in de dorpskern afgesloten, waaronder de Schenkelweg, de Zuidbuurtse weg, het Watertje, de Dorpstraat en de Dr. Kortmanstraat. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid via gele borden. Sinds 1982 vindt het wielerevenement al plaats in Zoeterwoude.
17: Voor het weerbericht gaan we vandaag naar Jordi Bloem.
18: De rest van de middag zijn er flinke zonnige perioden. En het is warm, vlak aan zee ongeveer 22 graden, landinwaarts zo'n 27 graden. Met een zwakke tot matige westelijke tot noordwestelijke wind. Vanavond en vannacht kan er een regen- of onweersbui voorkomen. Er zijn ook wat opklaringen en het wordt een plaknacht. Geen lagere temperatuur dan een graad of 19. In de steden nog wat hoger. Morgen ook weer zonnige perioden en dan wordt het warmer dan vandaag. Met op grote schaal in de regio middagtemperaturen boven de 30 graden, 32 of 33 graden. Met zwakke tot matige zuidelijke wind. In de loop van de middag en morgenavond is er opnieuw kans op een enkele regen- of onweersbui.
16: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
19: aan zee.

Het kan buiten dan wel heel erg lekker warm zijn. En daar zijn we natuurlijk allemaal buitengewoon gelukkig mee. Maar wat ik toch even wil opmerken is dat er dan ook plaats moet zijn voor romantiek. Zoals in dit geval van de Dire Straits, Romeo en Juliet. En als je dan wat verder bent in zo'n relatie, nou dames en heren, we kennen het natuurlijk allemaal. Dan ga je op een gegeven ogenblik toch een klein beetje om de waarheid. Enfin, en dan krijg je dit soort liedjes, Charles en Eddie.

Elton John, en jij kent hem natuurlijk wel. Met de Crocodile Rock hier op de donderdagmiddag in Muziek aan Zee bij Radio West. En ik ben blij dat je allemaal luistert. Ik heb lekker muziek voor je uit de platenkast getrokken. En nou deze, Tina Turner. Hij is een van de beste die ze gemaakt heeft. Het komt toevallig over.

Simply the Best van Tina Turner. En we zitten wel in de superlatief, hoor. Deze vrolijkheid zei het de Buffoons. Dus dat is de jaren 60. En de titel had je al gehoord. It's the End.

0: WK is in volle gang en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
1: Oké, daar gaat-ie. 1, 2, ach. Hè? Verdorie.
0: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Ja, ja. Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Nu bij Dirk, Hertog Oranje Schepijs, €2,49. Leuk voor het WK.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Straks in Muziek aan Zee heb ik onder andere de Moody Blues voor je. Maar eerst is hier het nieuws van 3 uur met Rogier van der Zanden.
12: De kans

0: Dat er woningen worden gebouwd aan de zogenoemde dijkzijde op het terrein van bloemenveiling Flora Holland lijkt voorlopig klein. De veiling werkt momenteel niet aan woningplannen en de provincie Zuid-Holland wil niet dat bedrijventerreinen worden omgezet naar andere functies. Dat schrijft wethouder Peter Valstar in antwoord op vragen van Westland Verstandig. Een 14-jarige jongen heeft vanmorgen voor de nodige consternatie gezorgd in Den Haag. Hij reed in een bedrijfsauto en negeerde een stopteken. Bij een achtervolging werd een politieauto geramd. Uiteindelijk kon die worden klemgereden en aangehouden. Aankomend weekend vindt de 43e editie van de Wielerdag in Zoeterwoude plaats. Hierdoor zijn zondag van 8 tot 6 diverse wegen in de dorpskern afgesloten. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid via gele borden. Sinds 1982 vindt het wielerevenement al plaats in Zoeterwoude. Meer regionieuws om 3:30, nu het overige nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door en ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten en er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. Het komende half jaar gaan de Verenigde Staten bekijken welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth van Defensie gezegd in een vergadering met andere ministers van NAVO-landen in Brussel. Hegseth zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. In Europa zijn ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Ze helpen onder meer bij de verdediging tegen Rusland. Een voetballer van Ivoorkust mag Canada niet in. Elie Wahi krijgt geen toestemming van de autoriteiten, omdat hij in Frankrijk wordt verdacht van matchfixing. De Franse Voetbalbond merkte dat er vorige maand veel geld werd ingezet op een gele kaart voor Wahi. De voetballer kreeg die wedstrijd ook geel. Wahi blijft nu achter op het basiskamp in de VS. De rest van het elftal van Ivoorkust speelt zaterdag in Toronto tegen Duitsland. De Oranjevrouwen hebben voor de play-offs voor WK-kwalificatie geloot tegen Hongarije. De wedstrijden zijn in oktober. Als Oranje wint is Turkije of Slovenië de volgende tegenstander. De Oranjevrouwen moeten de play-offs spelen omdat het elftal van Arjan Veurink als tweede was geëindigd in de kwalificatiegroep. Alleen de groepswinnaar plaatste zich direct voor het WK van volgend jaar. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen nog warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde Metzler-orgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote Metzler-orgel-benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
3: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
5: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
6: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
5: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
6: Al 100 jaar.
5: Van der Geest. Dat is verhuizen en meer.
7: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
8: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
7: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
9: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
10: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Hélène, Julien Clerc. Ik zou graag willen dat ik er een mooi romantisch verhaal over zou kunnen vertellen. Maar dat kan ik helaas niet. Het is, die Hélène heeft of nooit bestaan of het is... Het is in ieder geval niet iets waarvan je zegt... van hij was verschrikkelijk verliefd op deze vrouw. Billy Joel trouwens, die was altijd wel heel erg verliefd. Op iedereen zo'n beetje. Dat heeft een menige relatie gekost. Hij heeft ook prachtige liedjes opgeleverd. The River of Dreams.

0: Dit is waar het gebeurt. Dus hier 3 keer per week komen studenten samen. Is er geen muziek. Okay. En is het tijd om met elkaar te praten. En daar hoort zeker ook een biertje bij.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Want ik zie wel gelijk goddelijke taferelen.
3: Ja.
2: Maar waar is de kerk?
3: Achter die deur. Een verborgen pareltje in Delft.
4: En hier werden dus ook in principe alle regels en wetten gemaakt over de slavernij en hoe Nederland ook weer rijk van kon worden.
2: Ja, en Nederland is er goed rijk van geworden.
4: Ja, het was staatsbeleid, ja.
1: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
9: doei doei
8: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
10: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
11: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
12: Appetito.
11: Appetito.
10: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding.

0: Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
2: En hier is het regionale nieuws met Rogier van der Zanden.
3: Goedemiddag. Keizer Naruhito van Japan is vandaag samen met koning Willem-Alexander in Den Haag en Leiden voor de tweede dag van zijn staatsbezoek. Hun agenda is propvol. De keizer heeft vanmiddag geluncht met de koning en met minister-president Rob Jetten in het Mauritshuis. Ook het Vredespaleis stond op de agenda. In Leiden bezocht de keizer het Academiegebouw en de Hortus Botanicus. Een 14-jarige jongen heeft vanmorgen voor de nodige consternatie gezorgd in Den Haag. Hij reed in een bedrijfsauto en negeerde een stopteken. Bij een achtervolging werd een politieauto geramd. Uiteindelijk kon hij worden klemgereden en aangehouden. De tiener is voor verhoor ingesloten en zijn ouders zijn gebeld. Behalve schade aan meerdere voertuigen raakte niemand gewond. Extinction Rebellion en Scientist Rebellion willen dat de gemeente Delft haar subsidie voor het Varend Corso beëindigt. Dat meldt Omroep Delft. Volgens de organisaties verbloemt het evenement de milieuschade die volgens hen samenhangt met de sierteelt en de glastuinbouw. De organisaties vinden dat overheden een voorbeeldrol hebben op het gebied van duurzaamheid. Aankomend weekend vindt de 43e editie van de Wielerdag in Zoeterwoude plaats. Hierdoor zijn zondag van 8 tot 6 diverse wegen in de dorpskern afgesloten, waaronder de Schenkelweg, de Zuidbuurtseweg, het Watertje, de Dorpstraat en de Dr. Kortmanstraat. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid via gele borden. Sinds 1982 vindt het wielerevenement al plaats in Zoeterwoude.
2: Voor het weerbericht gaan we vandaag naar Jordi Bloem.
4: Vanavond kan een enkele regen- of onweersbui passeren. Vannacht is het op de meeste plaatsen weer droog. En het wordt een erg warme nacht met geen lagere temperatuur dan 18 graden. Morgen zijn er perioden met zon. In de middag zou er opnieuw een regen- of onweersbui kunnen voorkomen. De wind draait naar het zuiden of zuidoosten, is matig. En het wordt morgen erg warm met middagtemperaturen rond 33 graden. In het weekend blijft het zomers met veel zonneschijn en heel misschien een enkele regen- of onweersbui.
3: Dan de verkeersinformatie en die komt van Bianca Damink van de ANWB.
5: Er staan een paar files met vooral vertraging op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Want bij Rotterdam-Delfshaven is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein heb je nu ruim 20 minuten tijdverlies. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk is de vertraging 20 minuten. Twee rijstroken zijn dicht.
3: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
6: Muziek aan zee.
7: Dit is Radio West.
6: Muziek aan zee.

John Oates, I Can Go For That, beste reizigers van Muziek aan Zee. Welkom bij het laatste half uurtje van het programma. En je weet het laatste half uurtje. Daar maken wij altijd plaats voor een klein beetje lichaamsbeweging. Ik ben zeg maar de Ria Bremer van Radio West, maar dan toch anders. Dit is de meedansplaats van de dag namelijk. Anita Ward!

Want het is idioot om te beseffen dat dit Shiny Happy People, een gelukkig liedje, wordt gezongen door een van de meest chagrijnige mensen van de Verenigde Staten, namelijk Michael Stipe van R.E.M. Maar meeste werk blijft het. Eerlijk is eerlijk. Hey, de zomer kan echt wel beginnen, hoor. Dan kan ik deze ook draaien. De Beach Boys.

bekendste en ook de mooiste van Toto, Afrika. Muziek aan zee zit erop. Ik ben er morgen weer om 2 uur. Geniet van de zon. Ik hoop dat het morgen weer net zo zonnig is als vandaag.

0: Dit weekend gaat het Varend Corso Westland weer door het Westland, Midden-Delfland, Maassluis, Delft en Rijswijk. Zaterdag is het Corso in Westland en TV West is er natuurlijk live voor je bij. Het Varend Corso Westland, zaterdag live om 1 uur en zondag in een samenvatting vanaf 5 uur.
1: Alleen op TV West.

0: Radio West.
1: Jij krijgt natuurlijk een kleinigheidje van ons. Weet je nog wat je toen zei?
2: Oh, ja, toen zei ik, kom Bob het langs brengen.
1: Ja, maar ja, we kunnen die verrassing natuurlijk niet de hele tijd...
2: Oh, nee, dan meen je niet.
1: Wat gebeurt er?
2: Pyjama.
1: Wat is er? Wat gebeurt er dan? Dan gaat een bel hierheen, hè?
2: Ja, maar ik kan de deur niet open doen.
1: Natuurlijk wel, wat maakt het uit?
2: Dan moet je wel blijven.
1: Wij wachten wel.
2: Oh, wat erg dit.
3: Ik kom voor Irene.
4: Die
3: zit boven aan de telefoon. Ja, in de pyjama begrijp ik. Mag ik naar boven komen, Irene?
5: Kijk, ik sta er met mijn baby om.
3: Het is 11 uur geweest, Irene. Ja. Je zit nog in je badjas. Nou, jij vroeg zo expliciet, kom Bob Brinkman het langsbrengen.
5: Ja, klopt. Ja.
3: Dan ben ik de moeilijkste niet.
5: Nee, hartstikke leuk. Leuk om jou in het echt te zien.
3: Nou, valt het mee, valt het tegen?
5: Nee, valt wel mee.
3: Oh, gelukkig.
5: Valt wel mee.
0: Radio West, altijd dichterbij.
6: Dit is Radio West.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Oh, heerlijk hier, hè?
12: Ja, eindelijk even niks.
13: Het is echt nice.
14: Hola, le pongo dos cervezas.
12: Hola, señor. Sí, 2 bier.
13: Voor mij?
11: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
14: Por favor.
12: Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser, maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
15: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
16: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
17: Zometeen in West komt thuis aandacht voor het Varend Corso. Want het gaat weer beginnen. Vrijdag, zaterdag en zondag is dat. In het Westland natuurlijk. Nu krijg je eerst het nieuws van Rogier van der Zanden.
18: De kans dat er woningen worden gebouwd aan de zogenoemde dijkzijde op het terrein van bloemenveiling Royal Flora Holland lijkt voorlopig klein. De veiling werkt momenteel niet aan woningbouwplannen en de provincie Zuid-Holland wil niet dat bedrijventerreinen worden omgezet naar andere functies. Dat schrijft wethouder Peter Valstar van de gemeente Westland in antwoord op vragen van Westland Verstandig. Keizer Naruhito van Japan is vandaag samen met koning Willem-Alexander in Den Haag en Leiden voor de 2e dag van zijn staatsbezoek. De agenda is propvol. De keizer heeft vanmiddag geluncht met de koning en met premier Rutte in het Mauritshuis. Premier Jetten natuurlijk. Ook het Vredespaleis stond op de agenda. In Leiden bezocht de keizer het academiegebouw en de Hortus Botanicus. Aankomend weekend vindt de 43e editie van de Wielerdag in Zoeterwoude plaats. Hierdoor zijn zondag van 8 tot 6 diverse wegen in de dorpskern afgesloten. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid via gele borden. Sinds 1982 vindt het wielerevenement al plaats in Zoeterwoude. Meer regionieuws om 4:30, nu het overige nieuws.
17: Dorald Megens met het NOS-journaal. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. En er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats, zonder dat de nabestaanden dat wisten. Ook het gemeentebestuur wist van niets. Bij een ruiming van graven met verlopen grafrechten bleek dat 21 lichamen niet volledig waren vergaan. De lichamen worden weer teruggebracht. Twee belangrijke meetstations op de Atlantische Oceaan die ontmanteld dreigden te worden door de regering Trump zijn tijdelijk gered. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen de stations voor de kust van Groenland in bruikleen. Daardoor zijn ze nog zeker 2 jaar te gebruiken. De VS zei begin deze maand dat er plannen waren om 4 meetstations te ontmantelen. Maar dat zou problemen opleveren, omdat ze worden gebruikt om de golfstroom te bestuderen die van invloed is op het klimaat in Europa. Het weer, zonnig, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio West files en vertragingen krijg je van Helene de Geest natuurlijk bij de ANWB.
19: Het begint wel drukker te worden in de regio. Onder andere op de A4 al een behoorlijk lange file van Amsterdam naar Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude-Rijndijk. De vertraging is daar een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn inmiddels vrij. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 10 minuten vertraging. Ook op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Terbrechtseplein 10 minuten. Verderop bij Kleinpolderplein ook nog een kwartier vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel weer vrij. En op de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht voor de aansluiting met de N11 is het oponthoud ook een kwartier.
20: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde Metzler-orgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote Metzler-orgel Benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
21: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
22: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
23: Installatiebureau Van Ginderen.
24: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
22: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
25: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
26: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50.
27: Voordeelhaartjes.nl.
28: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
29: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
30: Voordeelhaartjes.nl. We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
31: Tot 7 uur, West komt thuis.

Nou, je moet bedenken dat Den Haag, Zoetermeer, Leiden, Delft veranderen. Vanavond ook allemaal in Summer Night Cities. Want het zal toch wel plakkerig warm zijn, jongens. Een plaatje met een min of meer zweterige connotatie vind ik dat. ABBA, Summer Night City op Radio West. Bijna 10 minuten over 4. Goedemiddag. West komt thuis tot 7 uur vanavond op deze warme dag. Die nog niks zal zijn vergeleken met morgen. Maar goed, Jordi Bloem die gaat ons daar dadelijk alles over vertellen. Hij is hier toevallig in het gebouw vanwege onze haringparty. En dat betekent dat hij lekker live komt aanschuiven om te vertellen over het weer. Verder in dit programma natuurlijk het Varend Corso. Want morgen, overmorgen en zondag dan is het weer zover. Dat hele grote Westlandse feest het gaat weer beginnen. We praten dadelijk even over met Steffi Taal. We blikken even vooruit. En wat we over een uurtje gaan bespreken, dat is de inbreng van een aantal bewoners en geïnteresseerden rondom de herinrichting van de Regentesselaan in Den Haag. Want ja, daar hadden mensen handtekeningen voor verzameld. En bij meer dan 250 handtekeningen, dan moet de gemeenteraad aandacht besteden aan een ingebracht onderwerp. En dat gebeurde dus vandaag in de commissievergadering. Wat daar nou is uitgekomen, dat horen we dadelijk van Lieve van Sloten, want die heeft het vandaag gevolgd. Natuurlijk de vaste ingrediënten, zoals de kopstaartplaat en ook het spelletje in zijn achteruit komt gewoon weer voorbij. En ja, de in zijn achteruit is vandaag een leuke, actueel. Laat ik het dan maar even zo zeggen. Blijf lekker luisteren naar Radio West, dan hoef je niets te missen, ook niet van de fijne muziek. Dit is zangeres Dasha en het liedje heet Austin. MUZIEK

0: Daxia met Austin op Radio West. 13 over 4. West komt thuis. Morgen, zaterdag en zondag, dan is het weer zover. Het Varend Corso Westland is daar weer. Varend Corso Westland is een jaarlijks terugkerend evenement met prachtige bloemen en planten en groenten in de hoofdrol. Het Bloemencorso trekt vanuit het Westland over het water door Midden-Delfland, Maassluis, Delft en Rijswijk. 3 dagen lang een varende lust voor het oog. Duizenden mensen komen er elk jaar op af, komen kijken. Ik praat er even over met mijn Westlandse collega Steffi Taal. Steffi, een heel goede middag.
1: Goedemiddag, Bas.
0: Ja, even een rare binnenkomer. Hè? Waarom doet men dit eigenlijk 3 dagen lang?
1: Dat doen ze omdat ze door verschillende dorpen en kernen willen varen. En dat red je gewoon niet in 3 dagen tijd. Dus om al die dorpen aan te doen, en dat gaat dan dus vooral om de dorpen in het Westland, maar ook Midden-Delfland en nog een stukje Delft. En zelfs wordt er dus ook helemaal naar Maassluis gevaren. Ja, daar heb je gewoon 3 dagen voor nodig.
0: Ja, zit wat in natuurlijk. Hè? Het thema van dit jaar, het Varend Corso, wat is het?
1: Het thema is dit jaar een groot avontuur. En wat eigenlijk vooral bijzonder is dit jaar, is dat het thema eigenlijk niet op zichzelf staat. Of eigenlijk de boten, moet ik zeggen, die staan niet op zichzelf. Het is allemaal, elke boot is onderdeel van een groter verhaal. Een speciale werkgroep die heeft dat ontwikkeld. Een verhaal met verschillende hoofdstukken en de deelnemers van die verschillende boten, die konden zich dus allemaal op zo'n hoofdstuk inschrijven.
0: Oké, ja. Dus ja, dan krijg je dus een opdracht mee van de organisatie. Hè? Van, dat onderdeel uit dat grote verhaal. Vonden de mensen dat nou makkelijker dan normaal of vonden ze het moeilijker?
1: Ik moet zeggen, ik heb niet met zoveel verschillende deelnemers gesproken. Dus dat weet ik eigenlijk niet. Maar de deelnemers die ik gesproken heb, die waren er in elk geval heel erg enthousiast over. En die hadden ook, die hadden wel het gevoel dat ze iets meer leidraad hadden. Wat ze moesten gaan doen.
0: Ja, precies. Inderdaad, dat bedoel ik. Want als je natuurlijk een vrije opdracht hebt, dan is het elk jaar weer zoeken van, ja jongens, wat gaan we dan in hemelsnaam doen? Maar nu heb je dus inderdaad die leidraad te pakken. Goed, heb jij misschien al een bootje gezien of bijzonderheden gehoord?
1: Nou, het is sowieso wat eigenlijk, daar moet ik mee beginnen, bijzonder is dat we eigenlijk terug zijn naar vorig jaar. Vorig jaar kon het Corso niet doorgaan vanwege de NAVO-top.
0: Oh ja.
1: Toen werden er heel veel evenementen in die periode natuurlijk afgelast vanwege de enorme politie-inzet. Dus na een jaartje van afwezigheid keert het Varend Corso dit jaar terug. De 26e editie. En bijzonder is dus waar ik het net al over had, dat verhaal wat bestaat uit die verschillende hoofdstukken. Maar bijzonder was eigenlijk ook wel dat er, normaal gesproken, omdat dus al die verschillende dorpen daardoorheen gevaren wordt, heeft ook elk dorp zijn eigen boot. Maar binnen Delfland, daar had geen enkele deelnemer zich ingeschreven. Dus dat vond de organisatie wel jammer, dat die eigenlijk niet meededen. Tot 3 weken geleden, toen was er een groep uit Schipluiden die opeens op het idee kwamen om nog mee te doen. En die hebben zich last minute buiten de inschrijftijd ingeschreven. En de organisatie was zo ontzettend enthousiast over hun plan dat ze toch nog mochten meedoen. En ik ben ook bij deze groep langs geweest van de week.
0: Ja.
1: Nou, dat wordt inderdaad een spektakelboot. Want ik weet niet of dat jou wat zegt, maar je hebt in het Westland, in Schipluiden, heb je ook de beeldenkas. Daar een voormalig tuinder, die is kunstenaar inmiddels, en die maakt daar allemaal mooie beelden. En zijn dochter en haar partner, die hebben dus het initiatief genomen om deze boot te maken. En dat doen ze dus deels met beelden die kunstenaar gemaakt heeft. Dus Dat wordt echt een pronkstuk.
0: Ja, dat wordt bijzonder. En de grap is natuurlijk dat nu deze mensen uit Schipluiden meedoen. Ja, dat denken luien uit andere dorpen misschien binnenkort of over volgend jaar of jaar daarna. Van dan willen we eigenlijk ook wel meedoen. En zo wordt het steeds groter.
1: Zeker, zo wordt het steeds groter. En dat is ook echt wel een uitdaging voor de organisatie. Want er doen dit jaar bijvoorbeeld al 41 boten mee. Dat vraagt natuurlijk ook om enorm veel vrijwilligers. Die moeten helpen. Ik weet niet of ze misschien op een gegeven moment daar toch een limiet aan gaan stellen.
0: Ja.
1: Er mogen nog maar maximaal zoveel boten meedoen.
0: Ja, helder verhaal. Nou ja, dan even over het weer. Want het wordt natuurlijk schitterend weer. Hè? Ik denk dat je daarom wel kan zeggen dat er veel mensen zullen komen kijken. Hoe kunnen bezoekers het beste bepalen waar ze gaan kijken en waar ze dan bijvoorbeeld eventueel hun auto kwijt kunnen?
1: Nou, dat kan op de website van het Varend Corso. Die hebben een heel uitgebreid overzicht daar staan. Waar je kan parkeren. Maar eigenlijk wordt gewoon geadviseerd: kom zoveel mogelijk met de fiets. Mm-hmm. Vanwege de drukte. Ja. Nou zeg jij wel schitterend weer. Ja. Ik vraag me af of het zo ontzettend schitterend is. Met name morgen, hè. 33, 34 graden. Ik heb de organisatie daar vanochtend nog even over gesproken. En ja, dat brengt toch ook wel uitdagingen met zich mee. Met name ook de bloemen. 3 dagen lang die bloemen goed houden.
2: Ja, ja.
1: Ze worden gestoken op oase. En onder normale omstandigheden moeten ze daar een dag op redden. Maar met 33, 34 graden zullen er wel wat emmertjes water extra tegenaan gegooid worden. Ja. En ook richting de deelnemers die heel die dag op die boten zitten, dansjes doen, in kostuum zitten. Ja, is ook wel gezegd van hou echt rekening met die warmte. Zorg dat je een emmer water aan boord hebt om verkoeling te zoeken. En ook op het water varen er 3 vaartuigen van de reddingsbrigade mee om ook snel te kunnen handelen. Stel dat er incidenten of gezondheidsproblemen zijn op het water. Dus er is wel echt aan alles gedacht.
2: Helder verhaal. Dankjewel, Steffi.
1: Oké.
2: En het Varend Corso kun je bekijken op TV West bijvoorbeeld. We maken zaterdag 20 juni een live registratie. En zondag dan zenden we de hoogtepunten nog eens uit. Vanaf 5:00 's middags. En die live registratie is van 1 tot 3 uur. Muziek van, UB40 komt eraan op Radio West.
3: Je luistert naar West komt thuis. Dit is nou.

Lekker laid back en daarom dus ook toch wel zomers, hoor, deze plaat. Food for Thought, UB40, dat is een ouwetje van ze. Een van de eerdere platen, om het maar zo te zeggen. En eerlijk gezegd ook wel een van de betere platen. Want alles wat ze midden jaren 80 hebben gemaakt, ik ben er niet per se een enorm grote fan van. Maar ja, dat zal jullie jeuken, want het gaat niet om mijn smaak. Het gaat misschien ook wel vooral om jullie, daar aan de andere kant van de luidspreker. Het is 6 minuten, 5,5 minuten voor 4:30. Het nieuws zometeen met Rogier van der Zanden. En hoe leuk is dat? Hij schuift zometeen live aan onze weerman Jordy Bloem. Tot die tijd, Freddie Mercury, Living on My Own. Sometimes

0: Dit is waar het gebeurt. Dus hier 3 keer per week komen studenten samen. Is er geen muziek. Okay. En is het tijd om met elkaar te praten. En daar hoort zeker ook een biertje bij.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Want ik zie wel gelijk goddelijke taferelen.
3: Ja.
2: Maar waar is de kerk?
3: Achter die deur. Een verborgen pareltje in Delft.
4: Hier werden dus ook in principe alle regels en wetten gemaakt over de slavernij en hoe Nederland ook weer rijk van kon worden.
2: Ja. En Nederland is er goed rijk van geworden.
4: Ja, het was staatsbeleid, ja.
1: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 Friesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
9: Appetito.
10: Appetito.
11: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl.

0: proefpakket.
1: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Het is 16:30, je luistert naar Radio West. Voor het nieuws in de studio, Rogier van der Zanden. Rogier, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De soepbus op de Koekamp in het centrum van Den Haag moet mogelijk op zoek naar een andere plek. De gemeenteraad wil dat de bus verhuist naar een locatie die beter recht doet aan privacy, rust en waardigheid van bezoekers. De organisatie achter de soepbus reageert verbaasd. Ze zeggen nooit klachten te hebben gekregen over privacy. De soepbus staat sinds een aantal jaar op de Koekamp naast het Centraal Station. Elke avond delen vrijwilligers thuis soep en andere etenswaren uit aan dak- en thuislozen. De organisatie van het varend Corso Westland adviseert deelnemers op de boten om veel drinkwater mee aan boord te nemen en zich goed in te smeren. Vanaf vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht en daar is de organisatie zich goed van bewust, vertelt verslaggever Steffi Taal.
7: Richting de deelnemers die heel die dag op die boten zitten, dansjes doen, in kostuums zitten, ja, is ook wel gezegd van hou echt rekening met die warmte. Zorg dat je een emmer water aan boord hebt om verkoeling te zoeken. En ook op het water varen er 3 vaartuigen van de reddingsbrigade mee om ook snel te kunnen handelen.
6: Het varend Corso Westland trekt naar verwachting zeker 300.000 bezoekers. Het begint morgen. Ook aan de bezoekers is gevraagd goed op zichzelf te letten, genoeg te drinken en een parasol mee te nemen. Keizer Naruhito van Japan is vandaag samen met koning Willem-Alexander in Den Haag en Leiden voor de tweede dag van zijn staatsbezoek. Hun agenda is propvol. De keizer heeft vanmiddag geluncht met de koning en met minister-president Rob Jette in het Mauritshuis. Ook het Vredespaleis stond op het programma. En in Leiden bezocht de keizer het academiegebouw en de Hortus Botanicus. Een 14-jarige jongen heeft vanmorgen voor de nodige consternatie gezorgd in Den Haag. Hij reed in een bedrijfsauto en negeerde een stopteken. Bij een achtervolging werd een politieauto geramd. Uiteindelijk kon die worden klemgereden en aangehouden. De tiener is voor verhoor ingesloten en zijn ouders zijn gebeld. Behalve schade aan meerdere voertuigen raakte niemand gewond.
5: Rogier, dankjewel. En dan gaan we naar Jordi Bloem met het weer. Jordi, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Bas.
5: Leuk je weer te zien, want ja, we hebben vandaag iets te doen bij ons in het gebouw. En toen dacht je, nou weet je wat, ik spring in de trein.
8: Zo is het.
5: Kom lekker hier naartoe en dan kan ik gelijk ook het weer even live meepakken op Radio West.
8: Ja.
5: Daarom. Jordi, ja, op dit moment is het gewoon warm. Het is ontzettend zonnig. De zonnepanelen leveren belachelijk veel energie. Dat kunnen we rustig zeggen. En daar blijft het niet bij, hè?
8: Nee, we zitten eigenlijk wel in een zomerse periode waarbij af en toe ook wel een hitteuithaal is. En ja, je ziet in Frankrijk en ook in Spanje dat daar de temperatuur op grote schaal al meer dan 30 of soms meer dan 35 graden is. In Spanje zelfs 40ers. Nou, zo gek wordt het bij ons niet, maar we gaan wel morgen naar tropische waarden. En vandaag werd het 28 graden op de warmste plekken. Behalve dan in een brede kuststrook. Daar hadden ze nog veel lange tijd last van zeemist, zeevlam.
5: Een collega die vertelde dat. Het was fris.
8: Was ook een beetje verwacht. Daar werd het 21 graden ongeveer. Nou, op dit moment is het ook nog wel warm buiten. Die zeemist is opgelost, want die zon die brandt dat weg. De zonkracht was 7 vanmiddag. Zeer sterke zonkracht ook. Dus naast de opbrengst van de zon op panelen ook wel even oppassen dat je niet verbrandt. En vanavond blijft het gewoon een ideaal zomerweer. Hoewel ideaal, er kan vanavond ook een onweersbui passeren. Die zie ik nu al terug op de satellietradarbeelden boven Noordwest-Frankrijk. En de stroming is zuidwestelijk. Nou, daar komt die hete lucht vandaan, die is ook onstabiel. Dus later vanavond, misschien ook wel vannacht, nog een paar regen- en donderbuien. Hoe zwaar ze worden, dat is nog even afwachten. En het wordt sowieso een plaknacht. Met in de steden geen lagere temperatuur dan een graad of 20.
5: Ja, absoluut. Nou, dat is wat. En dan morgen, hè?
8: Nou, morgen dan is het hek van de dam, want dan zijn de zonnige perioden. Die paar buien die zijn dan weg. Later in de middag opnieuw kans op een plaatselijke regen- of onweersbui. Volgens de laatste inzichten lijkt dat ook wel weer mee te vallen enigszins. De wind komt morgen uit het zuiden tot zuidoosten. En dan wordt die warme lucht nog aangevoerd. Morgen tropische temperaturen, grootschalig, ook in Zuid-Holland. 30 tot 33 graden, daar denk ik morgenmiddag aan.
5: Hoge luchtvochtigheid?
8: Ja, dat zal klam aanvoelen. En zeker ook als er dan weer een bui gepasseerd is. Later op de dag zou dat dus ook kunnen. Ja, dan gaat die luchtvochtigheid weer omhoog. Ja, en dat hebben we dan ook in het weekend. Er verandert maar heel weinig. Zij het wel dat op zaterdag de wind uit het westen gaat waaien. Dat we dan weer wat minder warme zeelucht hebben. Het zeewater is ongeveer 18 graden.
5: Ja.
8: Zonnige periode, kleine kans op een bui. Dus ook als we de wedstrijd hebben s'avonds tegen... Waar moeten ze ook weer naartoe? Tegen...
5: Rogier tegen Zweden voetballen. Zweden.
6: Moet je mij niet vragen.
8: Nee, dan is het waarschijnlijk droog. Kunnen we de wedstrijd buiten kijken. Ja. Je hoort het al, ik ben niet helemaal een voetballiefhebber. En zondag is die kans op een enkele regen of onweersbui weer wat groter. Maar zal de temperatuur weer wat hoger worden. En zoals ik het nu kan zien, maandag en dinsdag is er weer kans op 30ers.
5: Oké, nou hoor. Jordi, hartstikke bedankt. Ja. Leuk dat je er was. Ja, en dan hebben we hier een gast aan tafel. Ja. Hij heet Bart, hij is 10 jaar oud en hij wilde eens komen kijken. Want zijn vader is hier aan het werk en hij vindt het prachtig bij de radio. Bart, jij wil misschien ook bij de radio gaan werken later, of niet?
0: Een beetje
5: bij de radio. God, ja, een beetje. Nou, je kan beter helemaal bij de radio werken, hoor. Hé, hoe vind je het hier in die studio?
0: Leuk.
5: Ja? Wat vind je het mooiste?
0: Alles wat er gebeurt.
5: Alles wat er gebeurt. Nou, dat begrijp ik heel goed. Wil jij dan de mevrouw aankondigen die de verkeersinformatie doet van de ANWB? Dan mag je zeggen, hier is Helene met het verkeer.
0: Oké. Hier is Helene met het verkeer.
7: Nou, dat is nog eens een aankondiging.
5: Dat is nog eens een binnenkomer, Helene. Hey, ja. Zo is het maar net.
7: Ja, de files, dat zijn er 20. De meeste files leveren niet zo heel veel verdraging op. Er zijn er een paar die meer dan 10 minuten oponthoud opleveren. Zoals op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam... tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid. 11 kilometer en ruim 10 minuten verdraging. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Houten en Woerden... 14 kilometer en 20 minuten extra reistijd. Verder is het wat drukker op de A20, hoek van Holland-Gouda. Bij Moordrechter sta je 10 minuten in de file. De andere kant op, bij knooppunt Terbrechtseplein, is een ongeluk gebeurd. Alle rijstroken zijn vrij, maar het oponthoud is nog wel 10 minuten. Op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar... een kwartier extra reistijd. En op de N434, de Corbulo-tunnel... daar sta je richting Zoeterwoude ook een kwartier in de file.
5: Dankjewel, Helene, en tot later.
7: Jo.
6: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
9: West komt thuis. Dit is Radio West.

0: De Dijk, misschien wel de enige echte Nederlandstalige bluesband, je weet het niet. We gaan zo een spelletje spelen, jongens.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Inderdaad, de tijdmachine, of het nou warm of koud is, of we nou in het verleden leven of in de toekomst. De tijdmachine spelen we altijd. Doe je mee? Dat zou ik leuk vinden als je meedoet. Als je met me meedoet en je hebt één van de drie vragen goed, dan win je al een heel mooie prijs, hoor. Een waardebon ter waarde van €50 te besteden bij Pluto Sport. Dat is een online webartikel, of het is sportartikelen. Zo moet ik het natuurlijk zeggen. Ik ben altijd een beetje in de war als ik dat uit mijn mond moet krijgen. 070-390-5454, dat is het telefoonnummer van de studio. Leuk als je belt. 070-390-5454. Voor een ronde bij ons in de tijdmachine, met natuurlijk aan het einde van de week die mooie hoofdprijs, hè? Je weet het. Dat bedoel ik, die hybride stofzuiger, die robotstofzuiger. Die zit dan zo, Jordi, onder je bank. En dan zeg je tegen hem, stofzuiger, joh.
2: Oh?
0: Ja, zo. Zou je ook wel willen?
2: Ja, die wil ik graag.
0: Ja, jammer, joh, gaat niet gebeuren.
2: Wat jammer nou.
0: Daarom.
2: Waar heb ik net mis?
0: Daarom. Johnny Cash.
3: Well, my daddy left home when I was 3 and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him because he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I grew up quick and I grew up mean. My fists got hard, my wits got keen. Roamed from town to town to hide my shame. But I made me a vow to the moon and stars, I'd search the honky-tonks and bars and kill that man that gave me that awful name. Well, it was Gatlinburg in mid-July and I'd just hit town and my throat was dry. I thought I'd stop and have myself a brew. At an old saloon on a street of mud, there at a table, dealing stud, sat the dirty mangy dog that named me Sue. Well, I knew that snake was my own sweet dad from a worn-out picture that my mother'd had, and I knew that scar on his cheek and his evil eye. He was big and bent and gray and old, and I looked at him and my blood ran cold, and I said, my name is Sue! How do you do? I told him. Well, I hit him hard right between the eyes, and he went down, but to my surprise, come up with a knife and cut off a piece of my ear. But I busted a chair right across his teeth, and we crashed through the wall and into the street, kicking and a gouging in the mud and the blood and the beer. I tell you, I've fought tougher men, but I really can't remember when. He kicked like a mule and he bit like a crocodile. I heard him laugh and then I heard him cuss, and he went for his gun and I pulled mine first. He stood there looking at me and I saw him smile and he said, son, this world is rough and if a man's gonna make it, he's gotta be tough. And I know I wouldn't be there to help you along. So I give you that name and I said goodbye. I knew you'd have to get tough or die. And it's that name that helped to make you strong. Said, now you just fought one hell of a fight, and I know you hate me and you got the right to kill me now, and I wouldn't blame you if you do. But you ought to thank me before I die for the gravel in your guts and the spit in the eye, cause I'm the that named you Sue. Yeah, what could I do? What could I do? I got all choked up and I threw down my gun, called him a paw and he called me a son, and I come away with a different point of view. And I think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that name.
0: Ja, dat is toch een geniale plaat, hè? Deze van Johnny Cash, Jantje, Contantje, A Boy Named Sue. Zeg ik het bijna verkeerd. Dat is
1: de
0: ook wat.
1: Radio West tijdmachine.
0: We gaan het spelletje spelen, de tijdmachine. Ja, velen van jullie hebben gebeld. Hartstikke mooi natuurlijk. Maar er kan er maar één meedoen. Je weet natuurlijk precies hoe dat werkt. En die persoon die met me mee speelt, dat is Mariette van Rijn. Mariette, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Ja, en jij belt helemaal uit?
2: Ommen.
0: Hoe komt iemand uit Ommen bij Radio West verzeld?
2: Ik ben van origine natuurlijk een Haagse.
0: Oh.
2: Maar nadat ik gestopt ben met werken, toen ben ik verhuisd hierheen.
0: Oh, ben jij lekker rustig gaan wonen? Lekker afgelegen?
2: Ja.
0: Oh, wat goed. Ja,
2: afgelegen is het niet echt. Het is wel een beetje een startje. Maar het is inderdaad een heel stuk rustiger dan Den Haag, weet je. En ik luisterde in Den Haag natuurlijk altijd naar Radio West. En ik vind Radio Oost hier vind ik verschrikkelijk.
0: Oh.
2: Maar dan moet je via de app naar Gelderland. Daar denken, daar kan ik ook West ophouden. En dan ook nog een beetje contact met het westen van het land ook.
0: Ja, nou, ik snap het. Heel goed. En we zijn er blij mee natuurlijk, hè. Je bent altijd van harte welkom om lekker naar Westen te luisteren. Ja. Natuurlijk.
2: Ja.
0: Mariette, ik stel voor dat we samen naar buiten lopen. Want hij staat bij ons hier te glimmen in de zon op de stoep. De tijdmachine.
2: Ja.
0: Geef een arm.
2: Heb je de airco aan?
0: Ja, die airco staat behoorlijk goed aan in het apparaat. We hebben laatst een service laten uitvoeren op de airco. Want hij deed het niet zo best meer. Maar nu is dat een stuk beter.
2: Oh.
0: Ja, daarom.
2: Okay.
0: Nou. Mariette, voorzichtig. Op het trapje naar boven. Dan mag je op de linkerstoel gaan zitten.
2: Ja. Ik zit.
0: Goed zo. Gordel.
2: Ja, ook om.
0: Oké, geef maar een goede klap op het dashboard.
2: 1, 2, pang.
0: Ja hoor, doet hij het ook mee. Net zo makkelijk. De tijdmachine. Nou, we doen de deuren dicht voor de veiligheid.
1: Deuren gaan dicht.
2: Oh.
0: Ja, en dan gaan de raderen draaien. De vraag is natuurlijk, waar gaan we naartoe? Nou, dat horen we nu.
1: 1, 9, 7, 2.
0: Mariette, we gaan naar 1972.
2: 72?
1: Deuren gaan open.
0: Ja, en dan gaan de deuren open. Ik was nog een klein mannetje. Ik werd 3 jaar oud in 1972. En hoe zat dat met jou?
2: Ja, ik was 15.
0: Oh, je was lekker aan het puberen in die tijd.
2: Nou, dat viel wel mee.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ik bedoel het ook niet
2: negatief. Ik was wel een lief meisje, dat ben ik nu aan het inhalen.
0: Ah, ik heb alle tijd van de wereld. Vertel eens even, wat doe je dan allemaal?
2: Nee.
0: Oh. Nou, laten we dan maar gauw het spel gaan spelen voordat dat gigantisch uit de klauwen loopt hier natuurlijk.
2: Doen.
0: Ja, dat bedoel ik. De vragen van de tijdmachine. Brandlos, zo is het maar net. We zijn in 1972, zoals ik al zei. En de drie vragen staan nu op het beeldscherm. Daar komt hij aan. Aan de Haagse Prinsengracht gaat in 1972 een poppodium open dat nog steeds bestaat. De naam is ook een edel dier. Onder welke naam kennen we die uitgaansgelegenheid?
2: Het paard.
0: We gaan naar vraag 2. Rob de Nijs speelt in de jaren 70 de rol van Bertram Bierenbootspot in een populaire tv-serie bij de KRO. Hoe heette de reeks die in 1972 begon?
2: Nou, dat weet ik niet meer. Oebelen.
0: We gaan naar vraag 3.
2: Nee.
0: Welke legendarische Britse rockband heeft in 1972 een grote hit met Smoke on the Water?
2: Nou, daar weet ik echt niks van. Mijn zus
0: noemt
2: mij een muzikale analfabeet.
0: Oh, oei, oei, oei, oei.
2: Dat weet ik niet.
0: Oei, oei, oei. Nee. Mariette, we gaan het even aan de jury vragen wat je ervan gebakken hebt. Hou je vast, hè. Hou je vast.
2: Ik zit.
0: Ja, je hebt in ieder geval één vraag goed.
2: Dat is toch goed.
0: Tuurlijk. Het paard kwam er heel makkelijk uit. En dat was natuurlijk correct, hè? Het paard aan de Haagse Prinsengracht. Rob de Nijs, die speelde die rol van Bertram Bierenbroodspot. Prachtige dingen. Dat is natuurlijk, kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer?
2: Oh, oké.
0: Okay. Ja. En Deep Purple was de Britse rockband met die onwijs grote hit Smoke on the Water.
2: Ja, nou, dat had ik echt niet geweten. Maar ik vind het leuk dat ik mee mocht doen.
0: Tuurlijk.
2: En dat ik je even gesproken heb. Dat vind ik natuurlijk ook hartstikke leuk.
0: Ik ben vereerd. En ik ga je ook die plaat laten horen van Deep Purple. En natuurlijk die waardebon ter waarde van 50 euro piek te besteden bij Pluto Sport. Die heb je in de knip, dat sowieso.
2: Nou, dat is toch ook hartstikke leuk. En zeker met deze temperaturen.
0: Precies.
2: Nieuw badpakje.
0: Ja, heel goed. En misschien een koelvest er ook nog bij, hè?
2: Ja, dat gaan we doen.
0: Oké, Mariette, dankjewel voor het meedoen.
2: Ja, jij ook bedankt.
0: Joe.
2: En fijne uitzending.
0: Dankjewel, dag. Mariette was dat helemaal uit ver weg, uit Ommen. En dit is die plaat uit 1972, hè. Smoke on the Water, dit is Deep Purple. Zet de radio maar wat harder.

0: geremasterd in 2012. Het origineel is natuurlijk uit 1972. Deep Purple, Smoke on the Water.
1: Ik ben 50 jaar en wat kan ik nog allemaal?
2: En, wat kan je allemaal?
1: Nou, best wel leuke dingen allemaal. Ja.
2: En als hier nou mensen binnenkomen die echt de conditie van de staakcaravan hebben, is hier dan een plek?
3: Ja, iedereen kan meedoen.
4: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
5: Als je bij ons lid wil worden, dan krijg je eerst een introductie. Daarbij leren we je dus eigenlijk zeg maar een beetje de basisdingen van het kanovaren.
2: Ja.
5: En daarbij leer je natuurlijk ook heel veel mensen kennen.
4: Je ziet het in het speelveld. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.
0: 3,5 minuut voor 5 uur is het. We gaan richting het nieuws van 5 uur. Natuurlijk met mijn grote vriend Rogier van der Zanden. En daarna ben ik gewoon weer bij je terug met onder andere de kopstaartplaat. Vandaag zoeken we een plaatje dat begint met het woord morning of een goede vertaling. Wat het is geworden, je hoort het natuurlijk zo meteen allemaal. De Dolly Dots neem je mee. Don't give up.

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort. Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: In een commissievergadering vandaag in de Haagse Raad werd een belangrijk punt ingebracht door omwonenden van de regen Tessenlaan. Die willen iets. Lieve Versloten komt dadelijk uitleggen wat dat nou precies is en of dat ook een beetje gaat lukken. Eerst het nieuws, 5:02, met Rogier van der Zanden.
8: De stoepbus op de Koekamp in het centrum van Den Haag moet mogelijk op zoek naar een andere plek. De gemeenteraad wil dat de bus verhuist naar een locatie die beter recht doet aan privacy, rust en waardigheid van bezoekers. De organisatie achter de stoepbus reageert verbaasd. Zij zeggen nooit klachten te krijgen over privacy. De organisatie van het varend Corso Westland adviseert deelnemers op de boten om veel drinkwater mee aan boord te nemen en zich goed in te smeren. Vanaf vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Aan de deelnemers is gevraagd om iets op hun hoofd te zetten ter bescherming tegen de zon en een emmer water mee te nemen om af en toe met natte handdoeken te kunnen afkoelen. Keizer Naruhito van Japan is vandaag samen met koning Willem-Alexander in Den Haag en Leiden voor de tweede dag van zijn staatsbezoek. De agenda is propvol. De keizer heeft vanmiddag geluncht met de koning en minister-president Jette in het Mauritshuis. Ook het Vredespaleis stond op de agenda. In Leiden bezocht de keizer het academiegebouw en de Hortus Botanicus. Meer regionieuws straks om 17:30. Nu het overige nieuws.
9: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. Verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen werden weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Een man en een vrouw uit Dalfsen in Overijssel zijn veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, voor het ontvoeren van hun kinderen. Volgens de rechter is bewezen dat ze hun dochter van 11 en zoon van 6 vorig jaar ontvoerden nadat die uit huis waren geplaatst. Ze namen de kinderen mee naar een appartement in Oudenaarde in België. Een dag later vond de politie hen en werden de ouders aangehouden. Die zeiden tijdens de rechtszaak dat hun kinderen onterecht waren afgepakt. Omdat de ouders al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet meer de cel in. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. Festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. En bezoekers wordt geadviseerd om goed te smeren, genoeg te drinken en een pet of ander hoofddeksel te dragen. Dan het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm. Het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio West files en vertragingen bij de ANWB. Helene de Geest.
10: Er staat zo'n 80 kilometer file in de regio. De meeste files leveren zo rond de 5 à 10 minuten vertraging op. Er zijn nu wel een paar uitzonderingen, zoals op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knap het Ketelplein. De vertraging is daar 20 minuten. De oorzaak van die file is een auto met pech, waardoor er een rijstrook dicht is. Verder is het druk op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug een kwartier vertraging. De andere kant op tussen Houten en Harmelen zelfs 20 minuten extra reistijd. Op de A44 Amsterdam Den Haag bij Wassenaar sta je 10 minuten in de file. En op de N11 Leiden-Bodegraven voor de aansluiting met de A12 20 minuten vertraging.
11: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde metselenorgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote metselenorgel benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
12: Installatiebureau Van Ginderen.
13: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
14: Van Uffelen. Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
15: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
16: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
17: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
16: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
17: Al 100 jaar.
16: Van der Geest.
17: Dat is verhuizen en meer.
18: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
19: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
20: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
21: Hoera, het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
22: Tot 7 uur, West komt thuis.

Nick Kershaw op Radio West, The Riddle, hè, het raadsel. 12 minuten over 5 is het. Goedemiddag, West komt thuis tot 7 uur vanavond. Mijn naam is Bas Martinius. Zometeen ga ik het met mijn collega Liebe van Sloten hebben over de commissievergadering van de Haagse gemeenteraad. Gaat er namelijk over dat meer dan 250 mensen een idee hadden over de herinrichting van de Regentessenlaan. Ja, en misschien weet je het, misschien weet je het niet. Wanneer zoveel mensen daarmee zich tot de raad wenden, dan moet de raad daar aandacht aan besteden. Nou, hoe dat is afgelopen, dat horen we zometeen van Liebe. In de kopstaartplaat, over een goed half uurtje, zoeken we vandaag een plaatje dat begint met het woord morning. Omdat gisteren Monday Morning van Fleetwood Mac de kopstaartplaat was. Ik heb een hoop suggesties van jullie gekregen. En wat het is geworden, dat hoor je natuurlijk zometeen. En dadelijk in het spelletje In Zijn Achteruit, over een goede anderhalf uur. Ja, daar heb ik een plaatje. Een plaatje van nu, zal ik maar zeggen. Meer zeg ik niet. Leuk als je tegen die tijd ook weer meedoet. Ja, en dit is een oudje, jongens. Hey. Simon Says, de 1910 Fruit Gum Company. Is de hele mond vol. Misschien een hoop punten met Scrabble.

0: Simple Simon op Radio West. En daarmee werd het kort over vijf. West komt thuis, Zuid-Holland. De regentessenlaan in Den Haag gaat op de schop. De snelheid voor auto's wordt lager, er komt meer groen en het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk. En om dat mogelijk te maken wordt de stoep wel iets smaller. En daar is een groep bewoners niet blij mee en zij verzetten zich tegen de plannen via een burgerinitiatief. Vandaag is dat besproken in de commissievergadering en ik praat erover met mijn collega Lieve van Sloten. Lieve, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij hebt het allemaal gevolgd. Hè? Hoe werd dat plan ontvangen?
1: Ja, bij politieke partijen is niet altijd alles wat het lijkt. Je wordt soms op het verkeerde been gezet, want de wethouder is van de partij Pro. Staat toch bekend als een linkse, groene partij. Mm-hmm. En dan zou je zeggen, ja, minder parkeerplaatsen, dat vindt hij vast goed.
0: Ja.
1: Maar juist het aantal parkeerplaatsen was voor hem de reden dat hij niet blij is met dit burgerinitiatief. Want, zo zegt de wethouder, als die stoepen breder worden, dan gaat dat ten koste van de parkeerplaatsen. Omdat de rijbaan, ja, daar kun je niks aan doen.
0: Nee.
1: En het groen, ja, daar kan je ook niks aan doen. Want de bomen die op de Regentessenlaan staan, die hebben ruimte nodig. De wortels daarvan hebben ruimte nodig. En dan kan je dus ook niet. Die moet je ook de ruimte geven. Dus juist het aantal parkeerplaatsen, dat moet gelijk blijven. Want de parkeerdruk in dat deel van Den Haag is al heel erg hoog. Dus parkeerplaatsen weghalen, in dit geval, zegt de wethouder van Pro, niet doen.
0: Ja, precies. Nou ja, en daar zijn die bewoners die dat initiatief namen niet blij mee. Waarom willen die bewoners dat die stoep uiteindelijk toch weer breder zal zijn dan in dat plan van de wethouder?
1: Ja, dat komt omdat ze problemen voorzien met de toegankelijkheid. Ubo Dijk, hij sprak in en hij vertelde over zijn schoonvader. Die heeft hij in huis genomen omdat hij een beetje kwakkelde met zijn gezondheid. Liep met een rollator. En voor hem zijn smallere stoepen echt wel finest. En toen zei deze Ubo Dijk, nou ja, mijn schoonvader die zou ook hebben ingesproken, maar goed, hij heeft het niet gered. Hij is in januari overleden.
0: Mm-hmm.
1: Maar zo zijn er nog veel andere mensen, en hij noemde nog iemand die in een rolstoel zit, die dan worden getroffen door smallere stoepen. Want die stoepen die worden met dit nieuwe ontwerp een stuk smaller dan het huidige ontwerp. Dat legt Marcella Diaz de Vries van het Burgerinitiatief uit.
2: De stoepen gaan van 2,40 meter, 2,50 meter naar 1,80 meter. Maar dat is nog niet alles. Want er worden ook fietsen geplaatst. En die fietsen die steken de stoep in. Dus eigenlijk wat je overhoudt is 1,50 meter of 1,30 meter. Dat is dus ongeveer 1 meter verschil met de huidige situatie.
1: Ja, wat bedoelt ze nou met die fietsen die steken de stoep in? Hè? Dat hoor je haar zeggen.
0: Ja, ja.
1: Want op dit moment staan de lantaarnpalen staan op de stoep. En wat zie je vaak in een dichtbevolkte wijk? Dan gaat iedereen zijn fiets aan een lantaarnpaal vastzetten, toch?
0: Ja, anders wordt die riat ook nog. Ja,
1: nou, precies.
0: Ja.
1: Of tegen de muur, tegen de gevel.
0: Ja.
1: Nou, wat hebben ze nu bedacht? We gaan die lantaarnpalen tussen de parkeerplaatsen plaatsen. En we doen ook nog eens daar fietsnietjes bij. Ja. Zodat er dus meer plek komt ook nog voor de fiets. Waardoor die stoep eigenlijk vrijer wordt. En dan wordt die misschien wel kleiner, die stoep.
0: Ja.
1: Minder breed.
0: Maar wel.
1: Maar meer toegankelijk.
0: Dat bedoel ik.
1: Dus dat is het idee ervan.
0: Ja. Hey, en dan over de rest, hè, van die hele herinrichting. Is iedereen het daar wel over eens?
1: Ja, en dat is best wel bijzonder. Want het is best wel, wat ik zei, het druk gebied. Je hebt daar van alles. Hè. Veel bewoners, ondernemers. Ook dus nog een stukje groen. En vooral die weg, die van 50 naar 30 gaat, nou, daar is iedereen helemaal blij mee. Dus dat wil iedereen ook graag. Nou, het groen, het is best wel versteend. Het zit midden in Den Haag natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus het groen, daar is iedereen ook wel over te spreken. Dat wat meer wordt. Want een versteende wijk, dat kan zo'n 8 graden warmer worden. Nou, ja. Bij dagen zoals dit.
0: Ja, absoluut.
1: Dus dan wil je ook gewoon wat groen, dat koelt een beetje. Dus
0: absoluut.
1: Daar is iedereen het eigenlijk ook wel over eens. Ja, al in die stoepen, hè?
0: Ja, precies. Hoe gaat dit verhaal nu verder?
1: Nou, er zit wel enige druk op, want het is gekoppeld aan het vervangen van het riool. Het riool is op zijn eind, is al een paar keer uitgesteld, de vervanging daarvan. En als je het riool vervangt en heel de straat opnieuw inricht, heb je eigenlijk 2 vliegen in 1 klap.
0: Precies.
1: Dat scheelt ook weer kosten natuurlijk, vinden wij natuurlijk ook altijd goed. Dus ze willen het eigenlijk aan elkaar koppelen. Alleen, ze kunnen dat riool, zegt de wethouder, niet telkens blijven uitstellen. Dus deze zomer moet het schets moet een voorlopig ontwerp worden. En de werkzaamheden, de herinrichting moet dan in 2027 van start gaan. Dus er is niet heel veel tijd om een heel nieuw plan te bedenken.
0: Precies. Wat vinden de politieke partijen?
1: Ja, die verrasten mij hier eigenlijk ook wel. Want het gaat natuurlijk ook wel over parkeerplaatsen. En juist 2 autopartijen, de VVD en Hart voor Den Haag, die steunen het burgerinitiatief wel. Waarbij je dus het risico neemt dat dat ten koste gaat van parkeerplaatsen. Wat zij overigens niet willen, hoor. Want zij zeggen ook van, nou, dan moeten de parkeerplaatsen maar ergens anders komen. Dus deze twee partijen die gaven hun steun. Andere partijen die bekennen nog geen kleur. Want het onderwerp wordt ook doorgeschoven naar de volgende vergadering. De raadsvergadering, die is over een paar weken. En dan moeten we zien wat hiermee gaat gebeuren.
0: Nou, dan hoop ik je weer terug te zien om daarover te vertellen.
1: Ja, dat gaan we doen.
0: Oké, dankjewel.
1: Tot die tijd vermaken we ons weer met een haringje, toch?
0: Ja, een haringje. Ja, ach, maar die arme luisteraars die er niet bij zijn, die denken, ja, je moet niet de hele tijd over die haringen praten. Daar krijg ik ook honger van.
1: Oh, daar, heb ik het één keer gezegd, dan doe ik daarna snel een haring in mijn mond. Dan
0: dat bedoel
1: kan ik.
0: Ik
1: het niet meer zeggen.
0: Dankjewel.

John Mayer op Radio West, Waiting a World to Change. 6,5 minuten voor 6:30. Zometeen natuurlijk weer het nieuws met Rogier van der Zanden. Lou Rawls zingt ons daar naartoe. En straks na 5:30 onder andere de kopstaartplaat. We zoeken vandaag een plaatje dat begint met het woord morning. Of natuurlijk een goede vertaling.

0: Als je verkeerde vis aan boord hebt, krijg je een bekeuring. En als de schipper zijn elektronische logboek die toevallig een dag niet heb ingevuld, krijg je een bekeuring. Ja, hoge bekeuringen. De visser heeft het net zo moeilijk als de boeren.
1: De visserij heeft steeds meer te maken met regelgeving door de Europese Unie. Dat zorgt voor frustratie, maar er zijn ook kansen voor nieuwe sectoren.
2: Dit zijn meubelstukken gemaakt van zeewiervezel. Lampenkappen, thee, cosmetica producten, sokken. Je kunt het zo gek niet bedenken. Het kan met zeewier.
1: Je ziet het in Brussel in de buurt. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
12: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
13: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
14: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50. Voordeeluitjes.nl.
15: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op WeWillRockYou.nl.
16: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
17: voordeeluitjes.nl.
18: Het is 17:30 op Radio West. Het nieuws, dat krijg je van...

0: Rogier van der Zanden. Rogier, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Enkele uren voordat de gemeenteraad van Katwijk een voorlopig besluit neemt over de komst van een grote medicijnfabriek van Eli Lilly, hebben de gemeente, het Rijk en de provincie Zuid-Holland een akkoord bereikt over onder meer de financiële voorwaarden. De overheden investeren gezamenlijk ruim 100 miljoen euro in de bereikbaarheid van het gebied waar onder meer de fabriek moet komen. 2 weken geleden werd duidelijk dat de gemeenteraad harde garanties eist. Anders willen de meeste partijen sowieso geen toestemming geven. Er is een 5e verdachte aangehouden voor de mishandeling van een 14-jarige jongen op de kermis in Katwijk tijdens Koningsdag. De politie laat weten dat vandaag een jongen van 16 is gearresteerd. Eerder werden al 4 minderjarigen aangehouden. Het slachtoffer raakte gewond bij de mishandeling op de kermis aan de Zuidduinseweg. Wat er precies is gebeurd en wat de verwondingen zijn, is niet bekendgemaakt. De soepbus op de Koekamp in het centrum van Den Haag moet mogelijk op zoek naar een andere plek. De gemeenteraad wil dat de bus verhuist naar een locatie die beter recht doet aan privacy, rust en waardigheid van bezoekers. De organisatie achter de soepbus reageert verbaasd. Zij zeggen nooit klachten te krijgen over privacy. De soepbus staat al sinds een aantal jaar op de Koekamp naast het Centraal Station. De organisatie van het Varend Corso Westland adviseert deelnemers op de boten om veel drinkwater mee aan boord te nemen en zich goed in te smeren. Vanaf vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht en daar is de organisatie zich goed van bewust, vertelt verslaggever Steffi Taal.
2: Richting de deelnemers die heel die dag op die boten zitten, dansjes doen, in kostuums zitten, ja, is ook wel gezegd van hou echt rekening met die warmte. Zorg dat je een emmer water aan boord hebt om verkoeling te zoeken. En ook op het water varen er 3 vaartuigen van de reddingsbrigade mee om ook snel te kunnen handelen.
1: Het Varend Corso Westland trekt naar verwachting zeker 300.000 bezoekers. Ook aan hen is gevraagd goed op zichzelf te letten, genoeg te drinken en een parasol mee te nemen.
0: We gaan naar het weer met Jordi Bloem. Jordi, een bijzonder goedemiddag.
3: Goedemiddag, Bas.
0: Ja, we hebben het de vorige uur ook al uitgebreid over gehad natuurlijk. De warmte zit er goed in, hè?
3: De warmte zit er goed in en die gaat ook uiteindelijk in de stenen in de woningen zitten. Toch iets om rekening mee te houden. Dus ja. Het worden geen hele fijne slaapnachten meer. Was het afgelopen nacht trouwens nog wel. Temperaturen tot een graad of 14. Maar ja, dat gaan we de komende nachten niet meer redden.
0: Nee.
3: Ik ben bang dat we komende nacht, zeker in de stedelijke gebieden, niet onder de 20 graden uitkomen. En daarbij is er vanavond nog kans op een regen- of onweersbui vanuit Frankrijk. Vannacht lijkt die kans weer wat kleiner te worden. Trekt die enkele bui weer weg. Het is niet helemaal uitgesloten dat er ook nog een nieuwe bui achteraan komt. Hoort er een beetje bij die onstabiele hele warme lucht vanuit Frankrijk, waar we in zitten. En morgen zitten we sowieso in die warmere luchtsoort, want dan halen we tropische temperaturen. Hebben we vandaag niet gehaald, tot 28 graden werd het er bij Rotterdam Die Hague Airport. En morgen denk ik aan waarden in de regio ergens tussen 30 en 33 graden.
0: Goeiedag.
3: Dat is ook snoeiheet natuurlijk.
0: Nou.
3: Met zonnige periode, waarschijnlijk tot de middag, begin van de middag droog. Daarna opnieuw misschien een regen of onweersbui. Die buien zijn altijd heel lastig te verwachten, ja. Omdat het losse exemplaren zijn die in die hele tropische lucht ontstaan, want de vochtigheid blijft ook erg hoog.
0: Precies. En dan kijken we eventjes naar morgenavond, morgennacht. Ja, warmte natuurlijk.
3: Warmte nog, een paar regen- en onweersbuien. Mogelijk ook hele pittige exemplaren. He, daar kan van alles bij zitten. Als een bui overtrekt, onweer, veel regen in korte tijd, windstoot en hagel. Het hele plannetje erbij, het hele rattenplan, wil ik zeggen. En dan zaterdag is die kans weer erg klein. Gaat de luchtdruk weer wat stijgen. Een nieuw hoge drukgebied in de buurt. Wel een westenwind. Morgen hebben we even een zuidenwind. Vandaar die hele warme lucht. En zaterdag denk ik aan ongeveer 24 graden in de regen. Yo, dat is wel zo lekker. Maar vanaf zondag de temperaturen waarschijnlijk opnieuw op een hoger niveau gaan uitkomen. 28 tot 30 graden denk ik voorlopig aan. Zondag, vooral maandag en dinsdag. En ja, ook zondag is er wel in de middag kans op regen of onweersbui. Maar in een nieuwe week lijkt toch wel weer dat het wel vrij stabiel is. En later in de week mogelijk toch ook weer wat minder warm. En ongeveer 25 graden dan.
0: Okidoki, maar dan inderdaad met een waarschijnlijk lagere luchtvochtigheid. Dus dat is toch wat aangenamer.
3: Ja, dat klopt. Want tot en met dinsdag is die luchtvochtigheid hoog met ook die plak. En dan zal de luchtvochtigheid nou niet meteen heel erg laag worden, maar wel minder hoog inderdaad later in de week.
0: Nou, hartstikke goed. Jordi, bedankt. Hè.
3: Graag gedaan.
0: Helene Geest bij de ANWB, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hoe gaat het op de weg?
4: Ja, valt wel mee met de drukte vanmiddag. Het is iets minder druk dan anders op donderdagmiddag. Wel een wat langere file op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevarensveen en Leidschendam. 10 kilometer file. Staat er ruim 10 minuten in de file. Op de A16 Rotterdam-Breda gebeurde een ongeluk bij de Van Brienenoordbrug. Daar is 1 rijstrook dicht op de parallelbaan. Kost je vanaf knooppunt Terbrechtseplein ongeveer een kwartier. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda ook 10 minuten vertraging bij Moordrecht. En er staat een file in de Corbulo-tunnel, in de N434 is dat, van Wassenaar naar Zoeterwoude. Bij knooppunt Hofvliet ook 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel, tot straks weer.
4: Joe.
1: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl. West komt.

0: Ja, dit is toch ook nog steeds een zweterig plaatje. Do You Think I'm Sexy, Rod Stewart. En over zweterig gesproken, de temperaturen. Ja, daar krijg je dat allemaal van natuurlijk, hè. De afgelopen jaren zijn er meerdere indrukwekkende documentaires verschenen over het koloniale verleden van Indonesië en de overtocht naar Nederland na de Tweede Wereldoorlog. En daarin vooral aandacht voor het leed dat de eerste en daarop volgende generaties Indo's is berokkend. De nieuwe documentaire Batik, Beats en Boemboe, met daarin de Haagse chefkok en kookboekenmaker Vanja van der Leden, gooit het over een hele andere boeg.
1: Batik, Beats en Boemboe volgt vier Indische makers van de derde generatie. Zij kijken met een frisse blik naar Indonesië.
2: En niet de nostalgie van Tempo Dulu, maar vooruitkijken. Dus niet kijken naar wat er niet meer is, maar kijken wat er wel nog kan. En ja, op die manier verbinding maken met Indonesië.
1: De eerste generatie, zoals haar oma, kijkt met een hele andere blik terug naar die tijd.
2: Kijken met weemoed terug naar iets. Iets dat er niet meer is, waarbij ook veel schaamte en spijt misschien. Dus wat negatieve gevoelens komen kijken.
1: Lange tijd heeft Vanja helemaal niets met Indonesië.
2: Mijn oma wilde altijd heel graag met mij naar Indonesië. En die gaf er de hele tijd heel hoog over op. En ik had altijd zoiets van, ik wil er helemaal niks mee te maken hebben.
1: Totdat haar oma daar tijdens een reis overlijdt.
2: Dan ben je ineens aan de andere kant van de wereld. En dan sta je ja, in een huis van nou ja, verre familie. En dan denk je van, oh, het is dus toch echt waar. Het werd tastbaar, ja.
3: Wauw. Look.
1: De kennismaking met Indonesië blijkt een enorme verrijking.
2: Ja, je kunt dus allerlei dingen gaan ontdekken over het land, mijn eigen vakgebied, de koloniale geschiedenis.
1: Nu vindt ze het heel belangrijk om dat erfgoed door te geven aan latere generaties. Voor Vanja vooral via eten.
2: Je kunt moeilijke gesprekken ook uit de weg gaan en gaan eten. Hoewel ik er zelf voor ben om dan toch ook dat moeilijke gesprek aan te gaan. Maar dat gaat misschien wat beter met een lekkere lumper in je buik.
1: En dat allemaal dankzij haar oma.
2: Ook dat deed ze nog. Ook na haar dood wong ze me nog.
0: De documentaire Batik, Beats en Boemboe is vanaf vandaag te zien in de bioscoop. Your

0: De hartekreet van Celine Dion vertrekt niet zonder mij.
1: De kopstaartplaat.
0: Martin Mulder, die ga ik zo behandelen. Maar ik ga eerst natuurlijk nog even vertellen wat we zoeken. Want gisteren was Monday Morning van Fleetwood Mac de kopstaartplaat. En dat betekent dat we vandaag een plaatje zoeken dat begint met het woord morning of een goede vertaling. En dan nu de ruimte aan Martin Mulder. Die heeft geë-maild. Hij schrijft: hoi Bas, mijn bijdrage voor donderdag is er eentje van Oasis. Morning Glory. Met groet van Martin. Martin, bedankt. Tilly Vertuin, ze schrijft: goedenavond, lieve Bas. Ja, kijk, dat zijn al twee pluspunten, dat kan niet anders. Hier mijn suggestie voor morgen. Herman van Veen stel ik voor met Ochtend in de Stad. In november ga ik weer naar een voorstelling van hem in Carré. En al vanaf mijn 19e jaar ga ik zijn optredens achterna, ga ik daar naartoe. En hij blijft een kampioen. En zelfs mijn jongste zoon is ook fan geworden van Herman van Veen. Nou, dat is hartstikke mooi, Tilly. Fijne avond wenste iedereen groet van Tilly. Ja, Tilly, ik heb dat liedje natuurlijk weer even opgezocht. En toen hoorde ik het. Oh ja, die. Ja, een van die vele mooie van Herman van Veen. Dankjewel. Sam van der Meulen die schrijft: hey Bas, ondanks de verjaardagsdrukte, want ja, Sam is jarig, gefeliciteerd joh. Kan ik natuurlijk niet ontbreken met een suggestie voor de kopstaartplaat. Voor vandaag zou ik graag Sheena Easton met Morning Train, je weet wel, 925, willen aandragen. Vrolijke jaren 80 plaat. De groetjes en een fijne uitzending van Sam van der Meulen. Sam, een fijne verjaardag. Geert Slootweg, hij schrijft: hallo Bas, wat dacht je als kopstaartplaat van een nummer van Eigen Bodem? Danny Vera, Morning Dawns Again. Het is ook een mooi nummer om na zessen te draaien, want dan is het
1: Made in Holland at 6.
0: Ja, precies. Nou, ik hou dat in de gaten, Geert. Dankjewel. En keep it ook cool, hè? Piet van der Poel, hij mailt: hoi Bas, voor de volgende kopstaartplaat wilde ik in eerste instantie het nummer Mañana van mijn favoriete Spaanse singer-songwriter Mari Trini voorstellen. Maar omdat we dan toch blijven hangen in Morning, in Mañana inderdaad, nou ben ik uitgeweken naar Mañana Mi Amor van George Baker Selection. Een nummer dat te vinden is op het album Summer Melody uit 1977. Het verhaal gaat over iemand die dag in dag uit zwoegt op het land, gedreven door de hoop dat het morgen, mañana, de volgende dag of in bredere zin in de toekomst beter gaat. Verlichting komt, gerechtigheid zal brengen, al dat soort dingen. Voor het harde werken van vandaag de dag. Het nummer past daarmee mooi in de stijl van George Baker Selection, die vaker nummers met Spaanse invloeden maakte. Zoals het bekende Paloma Blanca, inderdaad, de witte duif. Maar hartelijke groet van Piet. Piet, dankjewel. Kees Bronk, hij schrijft: dag Bas, mijn kopstaartplaat-idee voor vandaag komt van een van mijn favoriete zangers. Te weten, daar is hij weer, Danny Vera, Morning Dawns Again. Komt van zijn laatste album, The Way Home, uit 2025. Vrij recent dus, hè. En de strekking van het lied is dat de zon altijd opkomt, ook na een slechte droom. Met de groeten van Kees. Kees, dankjewel. Romeo Sadlo, hij schrijft: goedenavond Bas, mijn suggestie voor de kopstaartplaat. George Baker Selection, maar dan met Morning Sky. Dat is wat anders dan die andere. Fijne uitzending en tot de volgende uitdaging met de groeten van Romeo. Dankjewel Romeo. Koos Endhoven, hij schrijft: hey Bas, bedankt voor het draaien gisteren van Fleetwood Mac. Vandaag heb ik een nummer van de Bee Gees, Morning of My Life, geschreven in 1965 door Barry Gibb. Het is pas in 1970 uitgebracht op een verzamel-LP. En omdat ik met mijn vrouw maandag 29 juni naar de Tribute Band ga in het Circus Theater, vond ik dit wel een leuke suggestie. Dat kan ik me voorstellen, Koos. Dankjewel, hè. Willem Spaans, hij schrijft: Habas, vandaag wil ik voordragen Morning Coffee van Ziggy Jones. Ziggy Jones is actief op sociale media zoals Instagram en Facebook, waar fans zijn muziek delen. Zijn muziekstijl lijkt rock-invloeden te bevatten en hij heeft aanzienlijk succes geboekt op streamingplatforms met Morning Coffee. Ik heb nog nooit van Ziggy Jones gehoord, maar ik was aangenaam verrast door dit nummer. Vandaar mijn voordracht. Fijne avond weer en tot morgen van Willem Spaans uit Voorburg. Willem, dankjewel, hè. En tot slot Carla Slootweg. Ze schrijft: hoi Bas, ik kies als kopstaartplaat Sheena Easton met Morning Train. Een fijne uitzending en de groetjes van Carla. Dankjewel, Carla. Luidjes, de kopstaartplaat van vandaag. Het is de George Baker Selection geworden. Maar ja, met welke plaat dan? Morning Sky. En het komt nog uit de buurt ook. Op aandragen van Romeo. En voor morgen zoeken we dus een plaatje dat begint met het woord sky of een goede vertaling. Je ideetje kan naar bas@omroepwest.nl. George Baker Selection, Morning Sky.

0: De kopstartplaat van vandaag, George Baker Selection, Morning Sky. En dat is natuurlijk gemaakt op eigen bodem.
1: Made in Holland at 6.
0: Precies, en zometeen na 6 uur ook allemaal muziek van eigen bodem. En jij kunt gerust een plaatje aanvragen. Stuur me dan vooral even een e-mail, bas@omroepwest.nl. bas@omroepwest.nl. Het nieuws van 6 uur komt er zometeen aan. Eerst nog even die mooie oude van de Beatles, Ticket to Ride.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
8: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
9: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
10: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
11: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Zometeen in West komt thuis.
13: Made in Holland at 6.
12: Precies, alleen maar muziek van eigen bodem. En jij kan er eentje aanvragen natuurlijk. Bas, apenstaart, omroepwest.nl. 2 minuten over zes natuurlijk. Het nieuws met Rogier van der Zanden.
14: Enkele uren voordat de gemeenteraad van Katwijk een voorlopig besluit neemt over de komst van een grote medicijnfabriek, hebben de gemeente, het Rijk en de provincie Zuid-Holland een akkoord bereikt over onder meer de financiële voorwaarden. De overheden investeren gezamenlijk ruim 100 miljoen euro in de bereikbaarheid van het gebied waar onder meer de fabriek moet komen. Er is een 5e verdachte aangehouden voor de mishandeling van een 14-jarige jongen op de kermis in Katwijk tijdens Koningsdag. De politie laat weten dat vandaag een jongen van 16 is gearresteerd. Eerder werden al 4 minderjarigen aangehouden. Het slachtoffer raakte gewond bij de mishandeling op de kermis aan de Zuidduinse weg. Wat er precies is gebeurd en wat de verwondingen waren, is niet bekend. De Soepbus op de Koekamp in het centrum van Den Haag moet mogelijk op zoek naar een andere plek. De gemeenteraad wil dat de bus verhuist naar een locatie die beter recht doet aan privacy, rust en waardigheid van bezoekers. De organisatie achter de Soepbus reageert verbaasd. Zij zeggen nooit klachten te krijgen over privacy. Meer regionieuws om 6:30, nu het overige nieuws.
15: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hantavirus. Daardoor zijn 3 mensen overleden en raakten 10 mensen besmet. Ook in andere landen zitten nog mensen in quarantaine. Voor hen loopt die over enkele weken af. Daarmee is de uitbraak van het Hantavirus voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. En verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen zijn weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. Voor het ontvoeren van hun kinderen zijn een man en een vrouw uit Dalfsen veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. De kinderen van 11 en 6 waren uit huis geplaatst. Het echtpaar was het daar niet mee eens en nam de kinderen daarom mee naar België. Een dag later werden de ouders aangehouden. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Dan nog het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm bij 26 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht kans op onweer en morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio Westfiles en vertragingen bij de ANWB, Helene de Geest.
13: De files worden alweer korter, er staan er nog maar een paar en ze leveren over het algemeen ook niet zo heel veel vertraging op. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Rijswijk nog wel 5 minuten oponthoud. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en de Van Brienenoordbrug is de vertraging 10 minuten. En op de N209 Rotterdam-Hazerswoude bij Benthuizen ook 1 kwartier extra reistijd.
16: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
17: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
18: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
19: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
18: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
20: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals praten met een psycholoog om je minder zorgen te maken. Of een vrijwilliger die langskomt, zodat je er nog op uit kunt. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
21: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde Metzler-orgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote Metzler-orgel Benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
22: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Total Touch op Radio West, 11 minuten over 6. Hartelijk goede avond. Tussen 6 en 7 op de donderdag draaien we altijd Nederlandstalige... Nou, niet Nederlandstalig, Nederlandse muziek.
1: Made in Holland at 6.
0: Precies, muziek gemaakt op Nederlandse bodem. En af en toe maken we een uitstapje naar andere bodem binnen het Koninkrijk. Net zo makkelijk. Goedenavond, Wes komt thuis tot 7 uur. Een plaatje aanvragen voor dit uur. Ja, dat kan natuurlijk, hè. Moet het wel gemaakt zijn in Nederland. Stuur dan vooral even een e-mail bas@omroepwest.nl. Zometeen nog eventjes een mystery guest bij mij in het programma. Dat komt zometeen. En dadelijk speel ik ook dat spelletje in zijn achteruit. Ik heb een plaatje van nu, laat ik het maar zo zeggen, in zijn achteruit gezet. Dus je moet wel een beetje op de hoogte zijn van de huidige stand van zaken op het gebied van muziek. Het eerste verzoekje van vanavond. Ja, daar is er eentje jarig voor. 42 jaar geworden, Sam van der Meulen. En voor hem draai ik natuurlijk een leuk plaatje. Hij zegt, ach joh, weet je wat, het feest kan beginnen. Het is bijna weekend, dan ga ik het lekker vieren. Hij doet er zelfs meerdere dagen over. Wat een mazzelaar. Voor hem is die, hier zo, de plaat. Het feest kan beginnen, de deurzakkers.

0: Ja, en dan hebben we Haringparty hier bij Omroep West. En dan lopen er nogal wat mensen rond. West komt thuis. Zoals bijvoorbeeld Lou Prins. Hij is natuurlijk een heel bekende zanger. Hij staat hier bij mij even aan de desk. We gaan even lekker praten, want we zijn met z'n vieren in de studio. Lou,
1: ja,
0: een hartelijk goedenavond. Wat ontzettend leuk.
1: Goedenavond is de middag, maar de zon schijnt zo lekker.
0: Ja, nou kun je wel zeggen. Ja. En die blijft ook nog wel tot vanavond, weet ik. Voel laat schijnen natuurlijk.
1: Ja, prachtig.
0: Daarom, Lou, je bent hier te gast. Waarschijnlijk uitgenodigd door Menno. Zit hier aan mijn linkerkant.
2: Ik weet nergens van. Ik
0: kent alles.
2: Ja, nee, ik ken Lou al heel lang. Want Lou treedt al 40 jaar op, denk ik zo'n beetje. Ja. Met vooral heel veel brassbands. En dames met prachtige weer. Zomercarnaval. Dus hij is hier helemaal op zijn plek vandaag.
0: Ja, helemaal goud. Maar Lou, jij hebt een plaat gemaakt die op dit moment wel mega actueel te noemen is. Hè?
3: Ja, want het was natuurlijk zo super geweldig dat Curaçao zich heeft geplaatst voor de WK.
0: Ja.
3: Nee, op dat moment dan gaat alles natuurlijk spelen. En iedereen gelijk van, ja, maar Lou, jij bent toch geboren op Curaçao? Ik zei, ja, nou, natuurlijk ben ik daar geboren, ja. Dus dat betekent als artiest zijnde dat ze dan vaak hoorden. Want toevallig was ik uitgenodigd als eerste door Lou Rawls in Las Vegas.
0: Oh, geweldig.
3: Heb ik daar opgetreden en ik doe veel nummers van Lou Rawls.
0: Ja.
3: En dan was er met tv-programma de Battle of the Bands en The Voice Senior.
0: Ja, want daar kunnen we jou ook van kennen, hè?
3: Ja, nou, en daardoor was het zo van, ja, maar Lou, de Blue Wave heeft zich geplaatst, of Curaçao heeft zich geplaatst nu voor de WK.
0: Ja.
3: Waar blijf jij met je grote naam en de nummers en zo? Dus toen moest ik als de bliksem, dacht ik van, ja, natuurlijk moet ik een goed stuk, een leuk stuk bij maken.
0: Een leuk WK-plaatje maken natuurlijk.
3: Dus we zijn flink aan de slag gegaan en het is een prachtig nummer uitgekomen. En daarnet zag ik de Brassband bezig. In dat sfeertje wat wij hebben. Maar je zag een bijzondere gunfactor toen Curaçao speelde tegen Duitsland. En dat ze dat ene punt scoorden, dat heeft alles weer goed gemaakt. Dat is zo fantastisch. Nou, en dan kan je echt horen in dat... In de tekst wat ik dan zing. Want ik heb begin met een stukje Papiamento.
0: Ja, dat pak ik het woordenboek er even bij.
3: Nederlands, omdat ook de meeste van de jongens ook in Nederland wonen of hebben gewoond.
0: Ja, of relaties hebben met
3: Nederland,
0: mensen hier.
3: Nederland en Curaçao dus. Vind ik gewoon één.
0: Ja.
3: Want als ik op Curaçao ben, dan mis ik Nederland. En als ik in Nederland ben, dan mis ik Curaçao.
0: Dus
3: wat dat betreft heel erg leuk. En fijn dat jullie even aandacht aan willen besteden.
0: Ja,
3: want het is natuurlijk fantastisch dat onze luisteraars daarmee een plezier kunnen doen.
0: Nou ja, ik zou zeggen, kondig hem vooral zelf even aan. Deze mooie plaat die gaat over het elftal van Curaçao en de trots van de Curaçaoenaren op wat er gepresteerd is. Notabene met een beetje Haagse hulp natuurlijk ook.
3: Ja, zeker. Ja, maar als jij zo fantastisch spreekt, dan dat is het goed. Praat ik niet. Maar in ieder geval, lieve luisteraars, dit is echt fantastisch. Een heel mooi moment om te luisteren naar dat sfeertje wat we hebben gezien toen ze aan het spelen waren. En dat sfeertje heb ik hier op een plaat neergezet. Isaki Tokorso, dit is Curaçao.

0: wat een sfeer in de studio, joh.
1: Ja, gezellig. Ik zie, die dames moesten er even bij denken met de veren. Maar Lou Prins stond Bas keihard mee te zingen.
0: Ja,
1: en,
0: nogal.
1: Goed op toon, hè?
2: Ja, niks mis mee.
1: Waar ik nou wel even aan moet denken, want dit nummer, Bas... we hebben hier een prachtige, dankzij Jim van der Deil, onze collega van de sport... een prachtige documentaire van Omroep West, waar we heel trots op zijn. Ja. Dick Advocaat, De Hoop van Curaçao. Ja. Over die hele kwalificatie, hoe Curaçao op dat WK is gekomen. Zenden we hier ook uit, is hier te zien. Bij ons online natuurlijk nog te zien. Draait inmiddels ook in de bioscoop op Curaçao, hè? Vorige week in première gegaan.
3: Is dat fantastisch.
1: En wat zou het leuk zijn, gezien toch de contacten via Jim die er nu zijn. Want die kent bijna alle spelers. Dick Advocaat, Cor Pot noemen. Om dit nummer even daar naartoe te sturen. Dat gaan wij dus regelen.
0: Ja,
1: en dan gaan we ervoor zorgen dat straks in die kleedkamer... na die wedstrijd of voor je tegen Ecuador komende zondag... dat die gasten erop staan te dansen. Want komende zondag dan is het zover om 2:00 s'nachts Ecuador Curaçao. Ja, en dan moeten zij even dat nummer van Lou natuurlijk eventjes hebben.
0: Dat dacht ik wel, want dat gaat geluk brengen.
1: Gaan we regelen, toch, Bas?
3: Ja, daar gaan we voor. Ja,
0: gaan we regelen.
4: Zijn we bezig met een groot concert in Rotterdam.
1: Dit is de manager van Lou. Dan moet je opletten als die gaat schrijven. Groot concert in Rotterdam.
4: Gewoon een goede vriend.
3: Hele goede vriend, ja.
4: We zijn bezig met een heel
0: groot... Pak hem, doe even die microfoon, want dat is naast
1: de microfoon. Maar ik hoorde iets van, er komt een groot concert in Rotterdam met Lou Prins. Nou, dat zal een lekker Caribisch feest worden, denk ik.
0: En als die dames die hier net rondliepen erbij zijn,
3: ik heb ze net gesproken en ze waren gelijk enthousiast. we zijn ermee bezig. Dus we gaan nu krijgen we ondersteuning, extra ondersteuning. Dus dat gaat helemaal gebeuren.
1: Nou, volgens mij moeten jullie weer naar de haringparty.
4: Als we klaar zijn en we weten de datum, komen we terug.
1: Nou, dat is helemaal goed.
0: Oh, jij een bedreiging of een belofte. Dat moet ik even
1: vertellen. Over de voorwaarden hebben we het nog. Maar jullie moeten terug naar de haringparty, volgens mij. Volgens mij, misschien moet Lou nog een klein mopje zingen. Maar
0: je weet het maar nooit.
1: Dit was alvast bij ons de primeur op Radio.
0: Helemaal leuk. Helemaal leuk. En we gaan er inderdaad voor zorgen dat hij daar terecht komt.
1: In de kleedkamer.
0: En in de kleedkamer gedraaid wordt.
3: Ja, hoe mooi is dat? Top, dankjewel.
0: Een verzoekje binnengekomen van Romeo. Die zegt, ach, weet je wat ik nou zo leuk vind? Doin' La Bamba Pussycat.

0: gevraagd door Romeo Sadlu. Hij schrijft, ja, veel gedraaid tijdens het begin van mijn verkering met mijn vrouw. Ja, goede herinnering aan. Kan ik me zo voorstellen. We gaan zo naar het dagoverzicht.
1: Dit weekend gaat het Varend Corso Westland weer door het Westland, Midden-Delfland, Maassluis, Delft en Rijswijk. Zaterdag is het Corso in Westland. En TV West is er natuurlijk live voor je bij. Het Varend Corso Westland, zaterdag live om 1 uur en zondag in een samenvatting van 5 uur.
2: Alleen op TV West.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
0: Het is 1 minuut over 6:30 op Radio West. We gaan naar het dagoverzicht met Rogier van der Zanden. Rogier, goedenavond.
10: Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. De Regentesselaan in Den Haag wordt anders ingericht. Onder meer de stoepen worden versmald. Bewoners zijn daar niet blij mee en de petitie is zo'n 400.

0: het keer ondertekend, zegt initiatiefneemster Marcella Diaz de Vries.
1: De stoepen gaan van 2,40 meter, 2,50 meter naar 1,80. Maar dat is nog niet alles. Want er worden ook fietsen geplaatst. Dat is dus ongeveer 1 meter verschil met de huidige situatie. Ja, voor rolstoelgebruikers wordt het gewoon niet te doen.
0: Ook gaat op de Haagse Regentesselaan de maximumsnelheid omlaag naar 30 km per uur. De Haagse Raad bespreekt de plannen vandaag in een commissievergadering. Het college van BMW heeft eerder al aangegeven de plannen niet te willen aanpassen. Een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij stapt naar de rechter. Na een dienstverband van 27 jaar staat ze op straat sinds de partij in maart haar enige raadzetel verloor. De voorgeschreven opzegtermijn van 3 maanden werd niet in acht genomen en de Haagse Stadspartij heeft het ontslag niet aangevraagd bij het UWV. Enkele uren voordat de gemeenteraad van Katwijk een voorlopig besluit neemt over de komst van een grote medicijnfabriek van Eli Lilly, hebben de gemeente, het Rijk en de provincie Zuid-Holland een akkoord bereikt over onder meer de financiële voorwaarden. De overheden investeren gezamenlijk ruim 100 miljoen euro in de bereikbaarheid van het gebied waar onder meer de fabriek moet komen. 2 weken geleden werd duidelijk dat de gemeenteraad harde garanties eist, anders willen de meeste partijen sowieso geen toestemming geven. Veel Katwijkers zijn tegen de komst van de fabriek, zoals Leonie van der Plas.
2: 35 meter hoog, dat is zo hoog als de kerktoren van Valkenburg. En 20 hectare groot, dat is dus 30 voetbalvelden. Ja, het is ook niet zo heel ver van onze duinen. Dus dat is een belangrijk natuurgebied. De gemeenteraad, die wordt gewoon opzij geschoven. En misschien zijn er toch plekken die iets meer geschikt zijn. En waar ze ook iets meer welkom zijn.
0: Provinciale Staten neemt begin volgende maand een besluit over een financiële bijdrage aan de verbouwing van de nieuwe kerk in Delft. De nieuwe keuken en toiletten zijn al gerealiseerd, maar er is nog extra geld nodig voor zalen, een bibliotheek en betere bereikbaarheid van het 650 jaar oude kerkgebouw op de markt. Directeur Nienke Graafland.
3: Ja, dus er is gisteren een voorstel gedaan in 8 juli in de vergadering van de Provinciale Staten. Dan wordt het besluit genomen. Maar gisteren wat ik hoorde, nou, ik denk dat 90% dat het erdoor komt. Het blijft altijd spannend, maar...
0: Komt het extra geld van de provincie Zuid-Holland er niet, dan kan de verbouwing niet verder gaan. Het gaat om 4,3 miljoen euro. Extinction Rebellion en Scientist Rebellion willen dat de gemeente Delft haar subsidie voor het varend corso beëindigt. Dat meldt mediapartner Omroep Delft. Volgens de organisaties verbloemt het evenement de milieuschade die volgens hen samenhangt met de sierteelt en de glastuinbouw. Een organisatie van het corso adviseert deelnemers op de boten om veel drinkwater mee aan boord te nemen en zich goed in te smeren. Vanaf vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. En daar is de organisatie zich goed van bewust, vertelt verslaggever Seffie Taal.
4: Richting de deelnemers die heel die dag op die boten zitten, dansjes doen, in kostuums zitten. Ja, is ook wel gezegd van hou echt rekening met die warmte. Zorg dat je een emmer water aan boord hebt om verkoeling te zoeken. En ook op het water varen er 3 vaartuigen van de reddingsbrigade mee om ook snel te kunnen handelen.
0: Het varend corso begint morgen. Het trekt naar verwachting zo'n 300.000 bezoekers. Ook aan hen is gevraagd goed op zichzelf te letten, genoeg te drinken en een parasol mee te nemen. De zoekbus op de Koekamp in het centrum van Den Haag moet mogelijk op zoek naar een andere plek. De gemeenteraad wil dat de bus verhuist naar een locatie die beter recht doet aan privacy, rust en waardigheid van bezoekers. De organisatie achter de zoekbus reageert verbaasd. Zij zeggen nooit klachten te krijgen over privacy. De soepbus staat al een aantal jaar op de Koekamp naast het Centraal Station. Elke avond delen vrijwilligers daar soep en andere etenswaren uit aan dak- en thuislozen. Tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
5: Rogier, dankjewel. Voor het weer ga ik natuurlijk even praten met Jordi Bloem. Ja, Jordi, goedenavond. De warmte zit er goed in, hè?
6: De warmte zit er goed in en die gaat ook uiteindelijk in de stenen in de woningen zitten. Toch iets om rekening mee te houden. Dus ja. Het worden geen hele fijne slaapnachten meer. Was het afgelopen nacht trouwens nog wel. Temperaturen tot een graad of 14. Maar ja, dat gaan we de komende nachten niet meer redden.
5: Nee.
6: Ik ben bang dat we komende nacht, zeker in de stedelijke gebieden, niet onder de 20 graden uitkomen. En daarbij is er vanavond nog kans op een regen- of onweersbui vanuit Frankrijk. Vannacht lijkt die kans weer wat kleiner te worden. Trekt die enkele bui weer weg. Het is niet helemaal uitgesloten dat er ook nog een nieuwe bui achteraan komt. Hoort er een beetje bij die onstabiele, hele warme lucht van uit Frankrijk waar we in zitten. En morgen zitten we sowieso in die warmere luchtsoort. Want dan halen we tropische temperaturen. Hebben we vandaag niet gehaald. Tot 28 graden werd het er bij Rotterdam The Hague Airport. En morgen denk ik aan waarden in de regio. Ergens tussen 30 en 33 graden.
5: Goeiedag.
6: Dat is ook snoeiheet natuurlijk.
5: Nou.
6: Met zonnige periode. Waarschijnlijk tot de middag, begin van de middag droog. Daarna opnieuw misschien een regen of onweersbui. Die buien zijn altijd heel lastig te verwachten. Ja. Omdat het losse exemplaren zijn die in die hele tropische lucht ontstaan. Want de luchtvochtigheid blijft ook erg hoog.
5: Precies. En dan kijken we eventjes naar morgenavond, morgennacht. Ja, warmte natuurlijk.
6: Warmte nog, een paar regen- en onweersbuien. Mogelijk ook hele pittige exemplaren. Daar kan van alles bij zitten. Als een bui overtrekt, onweer, veel regen in korte tijd. Windstoot en hagel. Het hele plannetje erbij. Het hele rattenplan, wil ik zeggen. Ja. En dan zaterdag is die kans weer erg klein. Gaat de luchtdruk weer wat stijgen. Een nieuw hoge drukgebied in de buurt. Wel een westenwind. Morgen hebben we even een zuidenwind. Vandaar die hele warme lucht. En zaterdag denk ik aan ongeveer 24 graden in de regio. Dat is wel zo lekker. Waarna vanaf zondag de temperaturen waarschijnlijk opnieuw op een hoger niveau gaan uitkomen. 28 tot 30 graden denk ik voorlopig aan. Zondag, vooral maandag en dinsdag. En ja, ook zondag is er wel in de middag kans op regen of onweersbui. Maar in een nieuwe week lijkt toch wel weer dat het wel vrij stabiel is. En later in de week mogelijk toch ook weer wat minder warm. En ongeveer 25 graden dan.
5: Okidoki, maar dan inderdaad met een waarschijnlijk lagere luchtvochtigheid. Dus dat is toch wat aangenamer.
6: Ja, dat klopt. Want tot en met dinsdag is die luchtvochtigheid hoog, met ook die plaknachten. En dan zal de luchtvochtigheid niet meteen heel erg laag worden, maar wel minder hoog inderdaad later in de week.
5: Nou, hartstikke goed. Jordi, bedankt. Hè.
6: Graag gedaan.
5: Voor de laatste stand van zaken op de weg gaan we naar Helene de Geest. Helene, goedenavond.
7: Goedenavond.
5: Ja, er zit misschien een behoorlijke bui aan te komen. Ja. Merken we daar iets van op de weg op dit moment?
7: Nog niet, nee. Er staat alleen nog een vrachtwagen met pech op de A16. Dat is de enige file die er nog staat.
5: Oké.
7: Van Breda naar Rotterdam, tussen Hendrik Ido Ambacht en Rotterdam Feyenoord, daardoor 3 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is daar ongeveer 10 minuten.
5: Oké, dankjewel Helene. Goeie wacht verder.
7: Jij ook.
5: Joe.
8: West komt thuis.
5: Bezoekje binnengekregen van Roy Lodders. Hij wilde graag horen Shocking Blue met Inkpot.

Aangevraagd door Roy Lodders, deze van Shocking Blue, Inkpad. Zometeen, jongens, speel ik dat spelletje weer in zijn achteruit. Het is een plaatje van nu. Weet jij wat dit is? Als je dat denkt te weten, bel dan 070-390-5454 voor het spelletje in zijn achteruit. Leuk als je meedoet. Ik kreeg een verzoekje binnen van José Rapati. Ze zou graag Frans Bauer willen horen. Niet met dit plaatje, maar ik kan haar plaatje niet zo snel vinden. Maar deze kennen we natuurlijk allemaal. Lekker meezingen maar.

0: Ajozee, ik hoop dat deze plaat ook goed was. De volgende keer dan zal ik weer proberen op tijd de goede titel te pakken te krijgen. Maar daar had ik nu gewoon even echt geen tijd voor.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, en dan dat spelletje In zijn achteruit. Ik draaide net al even de opgave en ik verklapte eigenlijk al. Het is een beetje een plaatje van nu. Zo kun je dat gerust omschrijven. Nou, ik heb twee enthousiaste belstars in dit geval aan de lijn. Patricia Veen, goeie avond.
2: Ja, goede avond. Hoe ja, is het?
0: Hoi Patricia. Ja, met mij is het prima. Het is hier een beetje gekhuis op de zaak. Er lopen heel veel mensen rond. Het is allemaal gezellig en dit en dat. En dan zie ik iedereen met een haring lopen. Joh, hey, oh, lekker.
2: Oeh. Oh, die heb ik ook op vanmiddag.
0: Ja, ze zijn echt goed, hè, dit jaar.
2: Juist. Hij was gewoon voortreffelijk.
0: Dat bedoel ik maar. Hey Patricia, jij hoorde die opgave. En, en toen dacht je van, ik ga bellen. Want jij bent nooit met dit spelletje dat je mij belt, hè?
2: Nee, ik heb wel één keer gebeld en normaal gesproken raad ik het wel. Maar het ging nu wel heel snel, dat ik dacht van, hé.
0: Hey. Oh,
2: dus ik liep
0: goed.
2: Snel terug van de strijkijzer. Ja, oh, zo ben ik ook weer.
0: Was je de strijk aan het doen, zeg maar?
2: Ja, oh ja, dat wel. Dat gaat ook door.
0: Sommige mensen die vinden dat gewoon heel ontspannend eigenlijk, hè? Hoe sta jij daarin?
2: Ja, ik ook eigenlijk wel, ja.
0: Wat grappig. Ja.
2: Als je eenmaal bezig bent, dan kan ik wel heel lang doorgaan, ja.
0: Oh, nou ja, daar zullen de mensen voor wie jij dus ook strijkt wel heel blij mee zijn, denk ik.
2: Nou, precies, dat snap ik.
0: daarom. Nou, Patricia, blijf even hangen. Jij mag zo meteen gewoon als eerste proberen het goede antwoord te geven. Dan schakel ik ook nog eventjes met Ans van Empelen uit Den Haag. Dag Ans, goedenavond.
3: Hallo, goedenavond.
0: Hallo, ja, wij hebben elkaar ook met dit spelletje niet zo vaak aan de lijn, hè?
3: Nee. Je komt er ook niet zo vaak doorheen, hè?
0: Ja, dat is dan misschien ook wel weer een beetje zo. Dat kan natuurlijk. Maar jij was er ook snel bij nadat ik die opgave gedraaid heb.
3: We stapten net de auto in en ik hoorde het. Ik zeg, ach, dat is hem.
0: Wat goed, joh. Ja, knap hoor. Goed gedaan. Ja. Jij klinkt ook heel zeker van je zaak. En dat gold voor Patricia ook. Ik denk dat jullie het allebei goed hebben. Maar ja, Patricia is natuurlijk net iets voor jou.
3: Ik kan er één winnaar zijn.
0: Ja, daarom. Nou, weet je wat ik doe? Ik laat voor de vorm gewoon nog opgave nog één keertje horen. Dan hebben we dat ook weer meegemaakt. En andere luisteraars zullen dan misschien ook wel denken van, oh ja, verrek, dat is die, weet je wel. Nou ja, daar gaan we. Nou, Patricia, jij mag het schot voor open doel dan toch inschoppen. Ja, of je zit er helemaal naast, dat kan ook, hè?
2: Ja, ik hoop het niet, maar goed. We zien het wel.
0: Nou.
2: Ik dacht Justin de Wild met Cheerio.
0: Ja, dat heb je goed gedaan, hoor. Absoluutjes. Ans, zat jij er ook bij op die manier?
3: Ja.
0: Oh, ja.
3: Ah. Helaas.
0: Daar kan er maar één winnen, jongens. Ja, zo werkt dat natuurlijk, hè.
3: Gefeliciteerd, Patricia.
2: Dankjewel, hoor. Oh. Bedankt.
0: Ja, Ans, dankjewel voor het bellen. Bedankt voor het meedoen. Tot de volgende keer.
3: Ja, hoor. Oké. Veel plezier nog.
0: Dank je. Doeg. Ja, het sneu voor Ans. Fijn voor jou, Patricia. Want de prijs is ook nog eens een keer hartstikke aardig. Zo'n waardebond. Okay. De waarde van 50 euro piek te besteden bij Pluto Sport. Dat is een online sportartikelenwinkel. Dus ja, als jij nog een koelvest nodig hebt. Of een zweetbandje. Heel veel zweetbandjes met deze dagen.
2: Ja, dat zeker.
0: Dat bedoel ik.
2: Ja. Nou, ik hoef geen oranje hoor meer. Dat,
0: Nee, ben er klaar mee?
2: Nou, dat niet. Oh. Ik gun ze wel, maar ik vind twee vlaggetjes nu genoeg. Maar er drie nu twee.
0: Ja, de ene vindt twee vlaggetjes genoeg en de andere die versiert een hele straat. Je weet wel. Je hebt het vast wel gezien ook op Omroep West en op andere tv-zenders ook.
2: Ja, natuurlijk. Het is toch geweldig.
0: Ja, het
2: alleen
0: is wel
2: na van de week dacht ik, ach weet je, laat maar weer.
0: Ja.
2: Maar het komt wel goed. Het komt wel goed.
0: Nou, laten we de moed er inderdaad inhouden. Ik ga die plaat lekker draaien voor jou en al die andere luisteraars. Gefeliciteerd en tot de volgende keer, hè?
2: Nou, tot de volgende keer.

De huidige nummer 1 van Nederland, Justin de Wild, Cheerio natuurlijk. Nou, en dat wisten Patricia en Ans wel al te goed en al te snel, zeg maar. Maar ja, Patricia was net iets eerder aan de beurt om het te zeggen. En die ging er dus vandoor met die mooie prijs. Morgen dan speel ik het spelletje natuurlijk weer opnieuw met een andere opgave. Ja, logisch natuurlijk. Verzoekje van Jan Langeveld. Graag voor mij het nummer van Goldband, Ik Haat Je. Uiteraard is het niet gemeend. Nou, bedankt Jan.

Ik haat je, op verzoek van Jan. Graag gedaan natuurlijk. Was de ene laatste plaat van vanavond. West komt thuis. Dit is Radio West. Want de laatste, ja, dat is een verzoek. Net zo makkelijk. Die mooie van André Hazes. Op verzoek van Ben. Wil je wat draaien van Hazes? En dan natuurlijk toepasselijk bloed, zweet en tranen. Allemaal een fijne avond en graag tot morgen.

0: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangiften van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Ongeveer 7000 aangiften van ernstige misdrijven werden direct afgewezen. In zo'n 3000 gevallen werd de aangifte wel in behandeling genomen, maar werd het onderzoek na verloop van tijd stopgezet. Dat kwam door gebrek aan capaciteit bij de politie of het OM, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
9: Dat is altijd zo, dat snapt de Rekenkamer. Maar dat er ook met zoveel aangiftes van ernstige misdrijven niks wordt gedaan, daar is geen begrip voor. En dat zou komen onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten de hele dag doen in de opsporing. Dus daar kunnen ze ook niet goed bijsturen op wat er eerst moet gebeuren.
8: Het ging om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Niemand is ziek geworden. Op het schip brak in april het hantavirus uit. 3 mensen overleden daaraan. Als de quarantaineperiode in andere landen ook is afgelopen, is de uitbraak officieel voorbij. De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gedaald naar €2,45. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het toernooi van Queens in Londen. In de tweede ronde verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul. Van de Zandschulp had last van zijn bovenbeen. Hij kon wel doorspelen, maar verloor in 2 sets. Dan het weer vanuit het zuidwesten, enkele regen- en onweersbuien. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal broeierig warm met veel zon en middagtemperaturen tussen de 32 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Even file nog in het westen van het land en die staat op de A16 bij daar richting Rotterdam. Daar staat een vrachtwagen met pech ter hoogte van Rotterdam-Feyenoord. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging 10 minuten.
11: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
12: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
13: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
14: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde Metzler-orgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote Metzler-orgel-benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
15: Installatiebureau van Ginderen.
16: Van Ginderen.
13: voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
15: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
16: Voorzaat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Dit weekend gaat het Varend Corso Westland weer door het Westland, Midden-Delfland, Maassluis, Delft en Rijswijk. Zaterdag is het Corso in Westland en TV West is er natuurlijk live voor je bij. Het Varend Corso Westland, zaterdag live om 1 uur en zondag in een samenvatting vanaf 5 uur.
1: Alleen op TV West.

0: En dit is waar het gebeurt. Dus hier 3 keer per week komen studenten samen. Is er geen muziek. Okay. En is het tijd om met elkaar te praten. En daar hoort zeker ook een biertje bij.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Want ik zie wel gelijk goddelijke taferelen.
3: Ja.
2: Maar waar is de kerk?
3: Achter die deur. Een verborgen pareltje in Delft.
4: En hier werden dus ook in principe alle regels en wetten gemaakt over de slavernij en hoe Nederland ook weer rijk van kon worden.
2: Ja, en Nederland is er goed rijk van geworden.
4: Ja, het was staatsbeleid, ja.
1: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Eventstudio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
2: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
3: Installatiebureau van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangiften van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Volgens de Rekenkamer kan de politie ook niet alles.
8: Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu lukt dat niet.
7: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17 vorig jaar. Ook krijgt hij jeugd-TBS. Het is de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt de persrechter bij AT5.
9: Het heeft tot heel veel verdriet geleid bij de nabestaanden, tot heel veel onrust in de wijk, tot heel veel gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
7: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo en die wilde Rivaldo terughalen. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet wordt bestreden, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. En dat is volgens de organisatie een record. Tijdens dat evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer. En daarmee halen ze geld op voor de Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
11: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
12: Omroepwestadverteren.nl.
13: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde Metzler-orgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote Metzler-orgel-benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
3: Installatiebureau van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
14: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
15: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Als je verkeerde vis aan boord hebt, krijg je een bekeuring. En als de schipper zijn elektronische logboek die toevallig een dag niet hebt ingevuld, krijg je een bekeuring. Ja, hoge bekeuringen. De visser heeft het net zo moeilijk als de boeren.
1: De visserij heeft steeds meer te maken met regelgeving door de Europese Unie. Dat zorgt voor frustratie, maar er zijn ook kansen voor nieuwe sectoren.
2: Dit zijn meubelstukken gemaakt van zeewiervezel. Lampenkappen, thee, cosmetica producten, sokken. Je kunt het zo gek niet bedenken. Het kan met zeewier.
1: Je ziet het in Brussel in de buurt. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Dit is waar het gebeurt. Dus hier 3 keer per week komen studenten samen. Is er geen muziek en is het tijd om met elkaar te praten. En daar hoort zeker ook een biertje bij.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Want ik zie wel gelijk goddelijke taferelen.
3: Ja.
2: Maar waar is de kerk?
3: Achter die deur. Een verborgen pareltje in Delft.
4: Hier werden dus ook in principe alle regels en wetten gemaakt over de slavernij en hoe Nederland ook weer rijk van kon worden.
2: Ja. En Nederland is er goed rijk van geworden.
4: Ja, het was staatsbeleid, ja.
1: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Auping-studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping-studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
2: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie en het OM hebben te weinig capaciteit om aangiften van ernstige misdrijven te behandelen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in 2024 met ongeveer 10.000 aangiften niets is gedaan. Dat is een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweldsmisdrijven of het maken van drugs. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Hardloopwedstrijden zijn afgelast of aangepast. En festival Pinkpop, dat morgen begint, zorgt voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Ook wordt er gedacht aan de mensen die bij hoofdex vooraan willen staan en dus lang moeten wachten, vertelt de directeur van Pinkpop.
8: Een van de dingen die we daarin dus ook kunnen doen is dat we vanuit de barrierlijnen, dus dat zijn eigenlijk de afhekkingen waar mensen zich tussen bevinden, dat we daar ook bijvoorbeeld water met sponsen uitdelen en mensen koel houden. En op die manier ook heel goed monitoren of het goed gaat met mensen.
7: Sinds vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het gaat goed met de Zeeuwse mosselen. Vandaag zijn in Zeeland de eerste mosselen geoogst en daarmee is het seizoen officieel begonnen. De afgelopen 2 jaar viel de hoeveelheid mosselen volgens de kwekers juist tegen.
9: Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
7: Het seizoen begint vroeg. Normaal begint het pas in juli en het komt waarschijnlijk door het warme voorjaar. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
11: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
2: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: Dit is waar het gebeurt. Dus hier 3 keer per week komen studenten samen. Is er geen muziek. En is het tijd om met elkaar te praten. En daar hoort zeker ook een biertje bij.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Want ik zie wel gelijk goddelijke taferelen.
3: Ja.
2: Maar waar is de kerk?
3: Achter die deur. Een verborgen pareltje in Delft.
4: Hier werden dus ook in principe alle regels en wetten gemaakt over de slavernij en hoe Nederland ook weer rijk van kon worden.
2: Ja, en Nederland is er goed rijk van geworden.
4: Ja, het was staatsbeleid, ja.
1: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Eventstudio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
2: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
8: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
7: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
9: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
7: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangifte te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer. Er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
10: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde metselenorgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote metselenorgel benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
11: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
12: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.

0: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.

0: dit is waar het gebeurt. Dus hier 3 keer per week komen studenten samen. Is er geen muziek okay. En is het tijd om met elkaar te praten. En daar hoort zeker ook een biertje bij.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Want ik zie wel gelijk goddelijke taferelen.
3: Ja.
2: Maar waar is de kerk?
3: Achter die deur. Een verborgen pareltje in Delft.
4: En hier werden dus ook in principe alle regels en wetten gemaakt over de slavernij en hoe Nederland ook weer rijk van kon worden.
2: Ja. En Nederland is er goed rijk van geworden.
4: Ja, het was staatsbeleid, ja.
1: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
2: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
3: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
2: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
3: Al 100 jaar.
2: Van der Geest. Dat is verhuizen en meer.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Elf uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Er varen weer schepen door de Straat van Hormuz. De Amerikaanse zeeblokkade is opgeheven. Het was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen geen schepen meer belemmeren bij de doorvaart van en naar Iraanse havens. En dat de Straat van Hormuz meteen weer opengaat. Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Gisteravond tekenden de presidenten van de Verenigde Staten en Iran officieel de intentieverklaring om een einde aan de oorlog te maken. Woningsite Funda geeft aanbieders van huizen tegen betaling meer opties om hun huis te laten opvallen. In september worden duurdere verkooppakketten gelanceerd. Daarmee worden woningen prominenter gepresenteerd. Op de kaart waarop woningen kunnen worden gezocht komen directe vraagprijzen te staan. En ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI. De bedoeling is dat mensen een beeld krijgen van wat er mogelijk is met een huis en dat ze eerder gaan kijken. Funda wil zich hiermee beter onderscheiden op de woningmarkt. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam vandaag in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in kritieke, maar stabiele toestand, meldt de lokale politie aan persbureau Reuters. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. Een wetsvoorstel daarover is aangenomen. Sinds abortus in het land werd gelegaliseerd in 2018... werd er een verplichte bedenktijd van 3 dagen ingesteld om tegenstanders tegemoet te komen. Daarover werd ook een referendum gehouden onder de Ierse bevolking. Volgens onder andere de initiatiefnemers van de wet hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. Op het WK voetbal zijn vanavond weer 2 groepswedstrijden gespeeld. Het duel tussen Tsjechië en Zuid-Afrika eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarna speelde Zwitserland tegen Bosnië en Herzegovina. Daar gebeurde lange tijd weinig. Maar een kwartier voor het einde begonnen de invallers bij Zwitserland met scoren. En het werd uiteindelijk 4-1. Verder werd vandaag bekend dat Oranje middenvelder Quinten Timber komende zaterdag niet kan spelen. Hij heeft tijdens de training vandaag een lichte hersenschudding opgelopen. En ook de Braziliaanse sterspeler Neymar kan de tweede groepswedstrijd van zijn land niet in actie komen. Hij heeft nog steeds last van een kuitblessure. Het weer. Er trekken wat buien over het land, ook komende nacht nog. De temperatuur zakt naar een graad of 18. Morgen wordt het broeierig warm. Het wordt in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
9: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
11: Nu bij Dirk, Hertog Oranje Schepijs, €2,49. Leuk voor het WK.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
16: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
17: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 22 graden. Binnen zit Ezzet El Mouloudi.
2: Ik zag vandaag dat Rafael van der Vaart excuses heeft aangeboden voor een grap over Japanse voetballers. Dat deed me denken aan Erben Wennemars, die eerder dit jaar sprak over die Chinees, na een incident met zijn zoon Joep op de winterspelen. De gemene deler, twee oud-topsporters die gewend zijn snel te reageren. Alleen blijken woorden soms langer door te werken dan een sprint of een voetbalwedstrijd. Goedenavond. Terwijl Brussel voorzichtig probeert te praten over vrede, werd Moskou vandaag getroffen door een grote Oekraïense droneaanval. Wat zegt dat over de kansen op onderhandelingen? We bespreken het met de Oost-Europa-deskundige Marina Ohan-Janjan. Verder, waarom nemen de ongelukken in de Alpen toe? We vragen het aan klimmer Wilco van Rooyen. Sanneke Langendoen is te gast over haar nieuwe boek Soundtrack voor een beter leven. Ook aandacht voor opvallend onderzoek naar slaaptekort en geheugen bij muizen. En aan de vooravond van de Climate Classic fietstocht spreken we klimaatwetenschapper en wielrenner Leo Meijer. Nu eerst het nieuwsoverzicht.
1: Donderdag 18 juni.
2: De dag waarop Meerstad bij Groningen wordt opgeschrikt door de dood van twee mensen.
3: Het gaat om een 53-jarige man en een 53-jarige vrouw. En wij hebben op dit moment het vermoeden dat ze om het leven zijn gekomen door een misdrijf.
2: In de buurt snappen ze er niks van.
4: Mensen zeggen bijvoorbeeld van het echtpaar wat om het leven is gekomen, het waren de liefste mensen van de wereld.
2: Kort nadat hun lichamen werden gevonden, werd er ook iemand opgepakt.
3: Dat gaat om een minderjarige, dus het kind van het echtpaar.
2: Daarmee wordt het ongeloof nog groter.
5: Ongelooflijk schrikken. Je vraagt je meteen af van wat heeft daar zich afgespeeld en wat is daar gebeurd.
2: Dat zegt ook de politie nog niet te weten.
3: We doen spooronderzoek, we doen ook buurtonderzoek om te achterhalen van ja, wat is hier nou gebeurd en waarom. En dat hopen wij in beeld te krijgen de komende tijd.
2: Aanvullend geboorteverlof voor partners wordt minder opgenomen dan gedacht. En dat ligt niet alleen aan de partners.
6: En er zijn toch ook nog echt wel veel werkplekken waar dat niet vanzelfsprekend is. En waar misschien dan toch wenkbrauwen worden opgetrokken als een vader aan de lunchtafel vertelt dat hij verlof neemt.
2: Maar die vaders blijken ook vaak met twee maten te meten.
7: Ik denk niet dat ik daar gebruik van maak. Ik heb wel een werknemer die daar gebruik van gaat maken. En dat gun ik hem ook, want ik vind het ook wel belangrijk dat vaders gewoon lekker bij de kinderen zijn.
2: En er kunnen ook andere omstandigheden spelen.
8: Ik werk voor mijn eigen, dus ik maak daar geen gebruik van. Maar moet ik ook wel zeggen, ik maak ook veel tijd voor de kinderen, hoor. 'S morgens hard tegenaan en 's middags lekker met de kinderen zijn.
2: Ook zij kunnen je behoorlijk uit je slaap houden. Muggen. En veel mensen die niet geprikt willen worden, grijpen naar date.
9: Maar inmiddels zijn die muggen aan het leren dat de geur van die date ook jouw aanwezigheid aantoont.
2: Kortom, ze herkennen de geur en ruiken bloed.
10: Er werd ook gedacht dat date, dat is een soort toxische, dus chemische, beetje afwerende stof. Maar het lijkt toch meer een signaal te zijn voor die muggen.
2: Ja, dan toch maar een klamboe ophangen. De een...
11: Ik vind het wel lekker.
2: En de ander gruwelt ervan.
12: Nou, dat je het gewoon zo heet hebt dat je niet kan doorwerken en water moet gaan drinken.
2: Hoe dan ook, het was behoorlijk warm en het zweet klotste in overvloed.
13: Als er nou heel veel vocht in de lucht zit, een hoge relatieve luchtvochtigheid, dan wil dat zweet niet verdrampen en dan gaat het afdruipen. En als het afdruipt, dan koelt het niet.
2: Daarom code geel aangekondigd, het hitteplan en evenementen die morgen niet doorgaan.
14: Op maandag hadden we nog een route van 60 kilometer staan. Die hebben we geschrapt. Op dinsdagochtend hebben we onze 44 kilometer ingekort. Op het eind van de dag hebben we die ook geschrapt. En op woensdag hebben we onze 30 kilometer ook geschrapt.
2: Vooral ouderen moeten voorzichtig zijn. Maar dat hield ze in Brabant niet tegen. Een feest in de tuin van een zorgcentrum.
15: Oh, ik kan er wel tegen. Ik ben pas 85.
2: Toch werd terecht een kritische vraag gesteld.
16: Ze zeggen, de oude mensen, als het zo heet is, dat ze dan hun gemak moeten houden.
15: Ja, dat klopt. Dat doen we niet. Ja, maar ik ben geen oud mens.
17: Hoe jong bent u?
18: 88.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen is gelezen door Ismaël de Bruin.
11: Te weinig daadkracht, te veel regels en te hoge belastingen. Ondernemers zijn niet mild over het minderheidskabinet Jetten, meldt het FD. In een peiling in opdracht van de krant geven ze het kabinet een zware onvoldoende. De krant noemt het negatieve sentiment over de nieuwe regering opvallend zo kort na de start. D66, VVD en CDA zetten juist in op het verbeteren van het vestigingsklimaat voor ondernemers.
2: De verzwaring van lasten en bezuinigingen komen vooral voor rekening van werkenden, de zorg en de sociale zekerheid. Van alle ondervraagde ondernemers zegt 73% ontevreden te zijn over het kabinet, dat nog geen 4 maanden aan het werk is. Ondernemers geven de regering een 4,6 op een schaal van 10. Zolang onduidelijk is wat het kabinet kan doen op belangrijke dossiers, is 45% voorzichtig met investeringen.
11: Taal is voortaan het belangrijkst bij het verbeteren van de prestaties van Nederlandse scholieren, schrijft Dagblad Trouw. Daarmee neemt staatssecretaris Thielen afscheid van het beleid waarin het ging om 4 basisvaardigheden: rekenen, taal, burgerschap en digitale geletterdheid. Wat valt er voor die ingreep te zeggen? Thielen zegt dat taal essentieel is bij het leren van andere vakken.
2: Heb je moeite met taal, dan heb je ook moeite om mee te komen in die andere vakken. In de politiek en de media ging het de afgelopen jaren altijd om taal en rekenen als er werd gesproken over dalende prestaties van leerlingen. Maar de situatie op taalgebied is veel zorgelijker. Volgens onderzoekers beheerst een derde van de leerlingen de taal onvoldoende.
11: Hoe overleef je als er bijna de hele dag geen elektriciteit is en soms bijna 2 dagen achter elkaar niet? En ook geen water om te drinken of te koken. En nee, het toilet kan ook niet worden doorgespoeld. Het afval hoopt zich intussen op in de straten en dat al bijna 6 maanden, terwijl de hitte toeneemt. Dat is de situatie voor bijna 10 miljoen Cubanen door de Amerikaanse blokkades. En het Nederlands Dagblad schrijft daarover.
2: De hulp voor burgers met familie in het buitenland is sinds dinsdag afgesneden. Een van de belangrijkste verzenddiensten is gestopt. Door de tekorten dreigen er dodelijke effecten. Zo kunnen er onvoldoende medicijnen worden geproduceerd en moeten operaties worden uitgesteld. Deze blokkade komt neer op een collectieve bestraffing van het Cubaanse volk die niet te rechtvaardigen is, schrijft een Cubaans platform.
11: In maar liefst 9 zalen van het Rijksmuseum hangen vanaf morgen werken van de fotograaf en filmmaker Ed van der Elsken, schrijft de Volkskrant. Hij was vrijgevochten en geëngageerd en pionierde met zwart-wit foto's waarmee hij provoceerde. En al vroeg maakte hij ook werken in kleur. Alle foto's uit zijn werkarchief zijn gedigitaliseerd en gerestaureerd, vertelt de conservator.
2: Het is de eerste keer dat het archief van Ed van der Elsken helemaal is bestudeerd, vertelt ze. Ze ontdekte veel nieuwe dingen. Zo wordt van der Elsken gezien als iemand die veel improviseerde. Maar volgens de conservator had hij juist alles altijd goed uitgedacht.
18: Deze onderwerpen uitgevoerd.

0: Als Oekraïne in brand staat, dan zal Moskou ook in brand staan. Fikse oorlogstaal van president Zelensky. En geen loze woorden, want vandaag werd de Russische hoofdstad getroffen door een grote droneaanval. En die kwam op een pikant moment. Want gisteren had Brussel nou net gebeld met het Kremlin om het te hebben over vredesonderhandelingen. Is dit wel het goede moment daarvoor? Hier in de studio is Marina Ohanjanyan, Oost-Europa-deskundige van Instituut Klingendaal. Welkom.
1: Goedenavond, dankjewel.
0: Een forse aanval dus op Moskou. 17 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. De luchthaven was urenlang dicht. Wat is de boodschap die Oekraïne daarmee afgeeft?
1: Nou ja, ik denk dat de boodschap heel duidelijk is. En die brengen ze al een aantal weken, maanden aan. Dat ze in staat zijn om de oorlog nu ook naar Rusland te brengen. Dus dat de Russische bevolking het niet langer zal kunnen negeren.
0: En het lukt steeds nauwkeuriger en ook steeds verder.
1: Ja, dat klopt. Dus dat zie je echt de afgelopen weken en maanden echt toenemen. Die nauwkeurigheid en de capaciteit om dat voor elkaar te krijgen.
0: Gisteren belde Brussel dus met Moskou. Wat was nou de bedoeling van dat telefoontje?
1: Nou ja, ik denk dat het meer een soort opmaat is geweest naar de mogelijkheid om een soort communicatiekanaal op te zetten met Moskou. Dat is er niet geweest sinds het begin van de grootschalige invasie in Oekraïne. En ik denk dat het ermee te maken heeft dat Europa nu wel zijn les geleerd heeft over het niet aan tafel zitten als zulke onderhandelingen plaatsvinden tussen Oekraïne en Rusland. Maar in dit geval in het verleden vooral tussen Rusland en de VS. En de angst is denk ik dat Europa buiten de deur komt te staan en niet aan tafel zit op het moment dat het over Europa gaat.
0: Ja, dat Trump de show steelt.
1: In die zin wel, ja.
0: Ja, want de lange tijd wilde Brussel vanwege diezelfde oorlog, vanwege diezelfde grootschalige invasie, juist bewust geen contact met de Russische regering.
1: Klopt, klopt. Ik moet zeggen dat er altijd wel stemmen zijn geweest, en Europese leiders zijn geweest die daar anders over dachten. En de president van Frankrijk, Emmanuel Macron, is daar de meest zichtbare van. Maar veel leiders vonden dat ook echt niet kunnen. Maar ik denk dat nu iets aan het veranderen is misschien. En dat heeft dus te maken met die les waar ik het net over had. Dus ja, dat Europa aan tafel wil zitten de volgende keer. Maar ook het feit dat Rusland op dit moment toch wat zwaarder heeft. En dat maakt nogal uit op welke wijze je zo'n gesprek start. Dus vanuit een zwakke positie of een relatief sterke positie. En Rusland heeft het zowel op het slagveld momenteel wat moeilijker in Oekraïne. Maar ook, waar we het net over hadden, dat het nu steeds meer ook die oorlog thuis voelt. De economie gaat niet goed. De Oekraïners slagen er steeds meer in om doelen te raken binnen Rusland. De bevolking merkt dat. Dus Rusland staat relatief wat zwakker.
0: Ja, Rusland staat misschien wat meer onder druk. Maar je zou ook kunnen denken, misschien staat Rusland pas open voor een gesprek als ze wat sterker in hun schoenen staan.
1: En dat is steeds het dilemma. Beide partijen, dus Oekraïne en Rusland, willen eigenlijk het liefst natuurlijk pas een gesprek aan als ze sterk staan. En sterker dan de andere partij. Maar goed, ik denk dat dat toch de hoop is in Europa. Dat inderdaad de druk op het Kremlin nu wat verhoogd wordt, omdat het wat minder gaat. Hoewel ik ook moet zeggen, ik vraag me inderdaad af of Poetin bereid zal zijn om vanuit een wat zwakkere positie zo'n echt een gesprek aan te gaan.
0: Want als hij iets wil uitstralen, is dat volgens mij, ik bezwijk niet onder druk.
1: Ja, dat is waar. Goed. Ja. Dat hangt misschien ook van de schaal van de druk af.
0: Maar goed, dat vul ik nu even in. Hè. Wat was de officiële reactie vanuit Moskou op die toenadering door Europa?
1: Op die toenadering is die best beperkt geweest. Op zich heeft Poetin via zijn woordvoerders ook al in het verleden gezegd, hij is er vrij duidelijk in dat hij liever met de VS onderhandelt. Dat ziet hij veel meer als zijn counterpart. Maar dat hij in principe als Europa wil praten, dan wil hij dat best doen. Maar de vraag is hoe serieus hij zulke gesprekken echt zou nemen. Hij ziet de VS echt meer als een counterpart en Europa heeft hij ook wat vaker ondermijnd.
0: Het feit dat er geen officiële reactie is, hè, zegt dat op zichzelf nog iets?
1: Op het verzoek voor een communicatie. Nou ja, het kan verschillende kanten op. Je zou ook kunnen zeggen dat als de Russen een serieus gesprek willen voeren, dat waarschijnlijk toch eerder achter gesloten deuren gebeurt en met minder spotlight erop. In het verleden zie je dat het Kremlin zeker onderhandelingen, maar ook gesprekken, bredere gesprekken met het Westen, maar ook gewoon gebruikt heeft voor andere doeleinden. Niet in goede trouw zulke gesprekken is ingegaan. En dan wordt er juist heel veel aandacht aan besteed. Dus het feit dat er nu geen reactie komt, kan daarmee te maken hebben. Dat ze het misschien toch serieuzer nemen. Maar eerder neig ik er ook naar dat ze misschien nog niet helemaal besloten hebben wat ze hiermee willen.
0: Ja, en binnen de Europese Unie is er ook een enorme verdeeldheid over of deze gesprekken gevoerd moeten worden of niet. Ik begreep dat Macron een enorme voorstander is, hè?
1: Nou ja, hij heeft er wel altijd meer voor gepleit, inderdaad. Dat je wel iets van een communicatiekanaal open moet hebben. Maar er zijn anderen die daar wat veel terughoudender in zijn. Denk aan de Baltische Staten, denk aan Polen, anderen.
0: Want wat zeggen die?
1: Nou ja, die vertrouwen Rusland gewoon niet. Die geloven er echt niet in dat Rusland in goed vertrouwen zo'n gesprek kan voeren om echt bij vrede te komen.
0: Wat zou de rol van Europa kunnen zijn in die onderhandelingen of in die communicatie?
1: Nou, Europa zelf ziet zichzelf in officiële boodschappen niet als bemiddelaar. Europa heeft zich echt aan de kant van Oekraïne geschaard. Dus is wat dat betreft niet onpartijdig. Zoals bemiddelaar hoort te zijn. Maar Europa wil vooral echt aan tafel zitten op het moment dat het gesprek gevoerd wordt.
0: Vandaag was een dag waarop Moskou dus in brand staat, zoals ik in de introductie al vertelde. De Oekraïense president zei dat ook zelf, hè, letterlijk. Dan lijken vredesonderhandelingen wat mij betreft heel ver weg.
1: Dat kun je denken. Tegelijkertijd is dat wel het doel om de druk op Moskou toch wat meer op te voeren. Dat is het doel van Oekraïne in elk geval. Om te laten zien dat het wel degelijk iets kan in deze oorlog. En misschien ook de boodschap naar het Westen af te geven dat ze in staat zijn om wel degelijk die oorlog te voeren. Of dit gaat leiden tot vrede is een vraag. Maar tegelijkertijd, als Rusland sterk staat, dan leidt dat zeker ook niet tot vrede tot nu toe.
0: Marina Ohanjanyan van Instituut Klingendaal, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: In Slovenië is een 57-jarige Nederlander omgekomen tijdens de afdaling van de hoogste berg van het land. Vorige week kwamen binnen 24 uur al 7 klimmers om het leven in de Alpen. Is bergbeklimmen gevaarlijker geworden? Ik vraag het Wilco van Rooyen, een zeer, zeer ervaren bergbeklimmer. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Even voor wie u niet kent, de Seven Summits en Explorers Grand Slam. Wat betekenen of zeggen deze termen?
2: Nou ja, dat je alle hoogste toppen van alle continenten hebt beklommen, inclusief naar de Noord- en Zuidpool bent geskiet. En daar hoort uiteraard natuurlijk de hoogste berg van de wereld ook bij, Mount Everest. Ja.
0: De K2.
2: Die hoort niet eens tot dat lijstje, maar die heb ik ook mogen beklimmen. Ja, klopt.
0: En ook nog eens zonder zuurstof.
2: Klopt helemaal, ja.
0: Hoe was dat?
2: Nou ja, in mijn ogen zonder doping die berg op. Dat is de uitdaging, dus waarom zou je dan een zuurstoffles op je rug zetten? Maar goed, dat is mijn persoonlijke drijfveer. Ja, als het niet moeilijk genoeg is, dan bij fair means, zoals klimmers dat dan noemen.
0: Ja, wat is jouw drijfveer eigenlijk?
2: Nou heb je even. Ja, weet je, kijk, in het begin was het natuurlijk, als je jong bent, dan wil je jezelf bewijzen, zeg maar. Op het moment dat je wat ouder wordt en ook wat successen hebt, ja, dan blijft toch de journey, dus de reis uiteindelijk, over. En dat is waar je het allemaal voor doet. Mijn zoon zegt wel eens heel terecht, papa, heb je niet genoeg bergen beklommen als ik weer op pad ga? En dan moet ik hem helaas toch uitleggen dat het uiteindelijk niet om de top gaat. En dat lijkt altijd wel zo. Dat is het afrekenmoment. Maar uiteindelijk herinner je natuurlijk alle tegenslagen die je bent tegengekomen op je weg. En als je zolang je die niet hebt, ja, dan was de uitdaging niet groot genoeg.
0: En die les wilde jouw zoon in de praktijk leren, want je hebt hem vorige week meegenomen naar Gran Paradiso.
2: Ja. Ja, dat klopt. Ja. Zijn eerste 4000e. Dus daar zijn we wel trots op dat het gelukt is.
0: Wilco, als je de krantenkoppen mag geloven, gaat het steeds vaker fout in de Alpen. Klopt dat beeld wat jou betreft?
2: Ja, maar dat heeft natuurlijk meerdere redenen. De aantrekkingskracht wordt natuurlijk steeds groter. Dat komt natuurlijk ook door social media. Via Instagram lijkt iedereen het te kunnen. En goed voorbeeld doet volgen. Bovendien, het is ook steeds makkelijker om met een appje op pad te gaan. Hè. Vroeger had je nog een kaart nodig en moest je nog terreinkennis hebben. Tegenwoordig hoef je alleen een pijltje te volgen. Ja, en dan vervolgens, daarbij opgeteld, heb je natuurlijk klimaatverandering met alle gevolgen van dien.
0: Ja, want waarom is bergbeklimmen gevaarlijker geworden door klimaatverandering?
2: Nou ja, je hebt natuurlijk veel meer steenslag, omdat stenen lossmelten boven je hoofd, zeg ik wel eens. Ben je in Nederland helemaal niet gewend om je heen te kijken en wat er van boven komt, moet je in de Alpen of in de bergen daar altijd ongelooflijk alert op zijn. Ja, en de routes die je vroeger, ja, zeg maar, achterloos kon lopen, omdat ze al heel vaak gelopen waren, moet je daar toch nu terdege rekening houden dat ja, ook van boven er allerlei gevaren loeren. Dat was altijd al zo, maar nu, met die klimaatverandering, met het smelten van die gletsjers, wat echt enorm hard gaat. Ook afgelopen tocht met mijn zoon moest ik een route die ik een paar jaar geleden nog kon lopen, onderbreken, zeg maar, en uiteindelijk zelf weer een nieuw spoor zien te vinden. Ja, en als je onervaren bent en je volgt dat pijltje, ja, dan zou je eigenlijk moeten constateren, joh, ik kom er niet uit, ik moet terug. Maar veel mensen zetten dan toch door met alle gevolgen van dien en ja, hebben vaak ook geen treinkennis en ja, ook geen tijds beseffen. 10 kilometer in de berg is iets heel anders dan 10 kilometer in het vlakke, om het zo maar te zeggen. Ja, dus bezint eer je begint.
0: Ja, maar klimaatverandering is niet nieuw, zou je zeggen. Hoe kunnen mensen die zulke hoge bergen willen bestijgen zich dat dan toch onvoldoende realiseren?
2: Ja, omdat ze zijn er nooit eerder geweest. Kijk, als je er eerder bent geweest, dan weet je hoe het er vroeger bij lag. En dat is één generatie terug. Ik zeg wel eens met mijn vader, mijn moeder en mijn zusjes op de Fourcarpas in Zwitserland zaten we nog in de sneeuw. Als je er tegenwoordig rijdt, dan is die gletsjer heel ver weg. Ja, en op het moment dat je dan toch dat alpine terrein ingaat, dan moet je toch, eigenlijk toch wel weten wat je doet. Dat moet je altijd al wel. Maar nu is het extra, omdat, ja, wat ik al zeg, de smelt zoveel weg. Dat zeg maar, voordat je op een gletsjer kan stappen, moet je vaak een hele omweg maken. En op het moment dat je op die gletsjer stapt en het is aper, zoals wij dat dan noemen, dus de sneeuw is overal weg, de spleten zijn allemaal open, ja, dan heeft dat ook extra groot gevaar natuurlijk. En dat je niet zomaar rechtdoor kan lopen om bij je doel te komen.
0: Er verandert veel en, dat verandert allemaal heel snel, als ik dit zo hoor. Hè?
2: Ja.
0: Is een bergbeklimmen dan nog wel verantwoord voor mensen die niet de ervaring hebben die jij hebt?
2: Kort antwoord is nee. Weet je, kijk, je moet je ervaringen opbouwen. En dat betekent, als je met hardlopen vergelijkt, ga je ook niet zomaar een marathon lopen. En dat is met de Alpen natuurlijk ook. Je zult toch eerst gedegen terreinkennis op moeten doen. En toch ook wel een beetje verstand moeten hebben, zeg maar, met van navigatie. En ook je eigen snelheid en je eigen kracht kennen. Dus dan weet je ook hoe lang je ergens over gaat doen. En dan weet je ook als je er te lang over gaat doen, omdat bijvoorbeeld het pad of wat dan ook te moeilijk is, dat je dan op een bepaald moment moet zeggen, volgens mij moet ik omkeren. Ja, en dat gebeurt vaak niet. Ik wil niet zeggen dat deze ongelukken daar het gevolg van zijn. Maar uiteindelijk, onderschatting door onbewustzijn, dat is het in feite, is denk ik een van de grootste fouten die nu heel vaak voorkomt.
0: Ja, want jij zou morgen eigenlijk de Mont Blanc gaan beklimmen, maar daar heb je toch van afgezien. Waarom is dat?
2: Ja, om meerdere redenen. De grootste reden is eigenlijk dat op de Gran Paradiso, waar ik met mijn zoon was, die tocht was dusdanig schoen. En dan weet je ook als je er te lang over gaat doen, omdat bijvoorbeeld het pad of wat dan ook te moeilijk is, dat je dan op een bepaald moment moet zeggen, volgens mij moet ik omkeren. Ja, en dat gebeurt vaak niet. Ik wil niet zeggen dat deze ongelukken daar het gevolg van zijn. Maar uiteindelijk, onderschatting door onbewustzijn, dat is het in feite, is denk ik een van de grootste fouten die nu heel vaak voorkomt.
0: Ja, want jij zou morgen eigenlijk de Mont Blanc gaan beklimmen, maar daar heb je toch van afgezien. Waarom is dat?
2: Ja, om meerdere redenen. De grootste reden is eigenlijk dat op de Gran Paradiso, waar ik met mijn zoon was, die tocht was

0: over hebben gedaan. Uiteindelijk trad er behoorlijke vermoeidheid op. Een paar flinke blaren op zijn hakken. Ja, en dan kun je wel zeggen, ja, we gaan het alsnog doen. Maar dat is onverstandig. Dus we hebben besloten van, om dat dit jaar te laten schieten. En een andere, op een ander tijdstip, ander jaar misschien wel weer terug te komen. Ja, en dat is iets wat mensen heel moeilijk vinden. En ja, weet je, ik zeg altijd, die berg die blijft er wel. Alleen ja, mensen hebben een plan, hebben een bepaalde week vrijgenomen. En ja, dan moet het vaak gebeuren. En toevallig deze week was het stralend weer. Maar voor hetzelfde geld, weet je, speelt het weer ook parten. Ja, en dan is het eigenlijk niet wijs om toch door te drukken, om het zo maar te zeggen.
1: De natuur laat zich niet plannen natuurlijk.
0: Nee, dat is precies. Dat is een spijker op zijn kop. Wij moeten ons aanpassen aan de natuur en niet andersom. Alleen we worden natuurlijk opgevoed dat wij die natuur wel kunnen overroelen met al onze appjes en onze kennis en ervaringen. Maar uiteindelijk is toch de natuur de laatstsprekende.
1: Nou, gaf je net aan dat klimmen eigenlijk bijna onverantwoord is voor hele onervaren klimmers op dit moment. Wat is jouw advies voor beginnende klimmers die toch het risico willen nemen?
0: Ja, bereid je goed voor. En goed voorbereiden is dus niet alleen maar theorie. Dat is de basis. Maar uiteindelijk zul je gewoon ervaringen moeten opbouwen. Misschien eerst in een cursus of met vriendjes. En dan vervolgens stapje voor stapje. Ja, het is een beetje old school. Maar op die manier weet je ook wat je aan het doen bent. En kun je zelf ook verantwoorde risico's nemen en besluiten nemen. Wanneer verder te gaan, wanneer terug te keren. En dat moet voor iedereen veel beter voelen. Want nogmaals, het is een soort sprong in de diepe. En een foutje snel gemaakt. En ja, een fout in de bergsport is meestal ook fataal.
1: Ervaren bergbeklimmer Wilco van Rooyen. Heel veel succes en dank voor dit gesprek.
0: Dankjewel, succes. Hoi hoi.

0: Vandaag verschijnt haar boek Soundtrack voor een beter leven. Goedenavond.
1: Hoi.
0: Waarom dit nummer?
1: Ja, dit nummer heeft mij enorm veel kracht gegeven op momenten dat het gewoon niet lekker ging. Vanuit de muziekwetenschap blijkt ook dat powersongs, dat valt een beetje onder de categorie powersongs, dat het je ook echt een tijdelijke boost kan geven. Dus in 2006 ben ik mijn ouders verloren. Eigenlijk beide ouders, want mijn vader had mijn moeder vermoord. En ik ben in die periode ontzettend veel muziek gaan luisteren. En ja, dit was één nummer en dat hield me echt op de been.
0: Ja, een aangrijpend verhaal. Mm. Hoe ga je door met je leven na zoiets?
1: Ja, je gaat gewoon door, maar ergens staat het ook weer stil. Dus je probeert een nieuw fundament op te bouwen om door te gaan. Dus voor mij was studie heel erg belangrijk. Ik had ontzettend fijne vriendinnetjes om me heen. En studie is ook een beetje perspectief hebben. En zorg dat je een nieuw huisje hebt. Maar ja, hoe blijf je op de been? Ontzettend veel muziek luisteren en zingen en maken.
0: Tegelijkertijd viel er heel veel te regelen voor je. Want je ouders hadden bedrijven, lieten natuurlijk een huis achter. Je had een jonger broertje. Ja. Dus ook heel veel verantwoordelijkheid op dat moment.
1: Ja, ja, en je bent 21 op dat moment. Dus komt veel op je af. Maar ja, je doet het wel. Maar het is ook niet zo. Ik zag geen andere keuze. Dus ik ging gewoon volle vaart vooruit. In die rijdende trein, als het ware, vooruit. En je doet je ding. Als ik erop terugkijk, nu zeg maar. Het was 20 jaar geleden. Dan denk ik, jeetje, een hoop op me afgekomen. Maar op dat moment, ja, elke dag stapje voor stapje vooruit. En dan kom je verder.
0: Ja, want welke rol speelde muziek in hoe jij daar toen mee omging?
1: Nou, ik kom uit een heel muzikaal gezin. Dus mijn moeder die zong in een bluesband. Mijn vader speelde elektrische gitaar. En die had een Gibson gitaar. Dus onder de mensen die de gitaren een beetje kennen, dat is echt een heel, heel mooi ding. Dus ik heb alleen maar muziek om me heen gehad. En ik zong zelf altijd. Hè. Als ik vroeger liefdesverdriet had, greep ik ook naar muziek. Dus muziek zat al een beetje in mijn copingstrategie. Dus op het moment dat mijn moeder vermist raakte, ben ik gewoon vanuit haar zanginstallatie ben ik gaan zingen. Alle frustratie die ik in me had, alles kan ik kwijt. En daardoor heb je een manier om met je emoties om te gaan op dat moment.
0: En hoe heeft dat uiteindelijk geleid tot een boek?
1: Ja, hele goede vraag. Nou, op een gegeven moment heb ik mijn verhaal ook naar de buitenwereld gebracht. En ik heb erover verteld wat mij is overkomen. En elke keer wat terugkwam was de vraag van, nou, ik snap eigenlijk helemaal niet hoe je er zo sterk bent uitgekomen. En hoe doe je dat? En toen ben ik daarover na gaan denken. En toen dacht ik, ja, maar muziek heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld. En ik zeg wel eens een beetje voor de grap van, muziek is mijn GGZ, mijn therapie eigenlijk geweest. En ik denk ook echt dat het zo is geweest voor mij.
0: Ja, want hoe ging dat dan concreet, die therapie?
1: Ja, door ontzettend veel naar muziek te luisteren, naar teksten die resoneren, die jouw woorden geven die jij niet hebt. Of het nummer dat je net hoorde, voor mij, het is een beetje een horoscoop, hè? Dus je kunt er zelf invulling aan geven. Dus ik ben op een gegeven moment op zoek gegaan van, maar hoe kan het zo zijn dat muziek zo'n krachtig effect heeft? Alsof het een beetje een superkracht is waar ik over beschikte. En ik ging met heel veel experts praten, met heel veel neurowetenschappers, met muziekwetenschappers, met
0: antropologen. Sociologen.
1: Ja, echt ontzettend veel interessante, fantastische mensen. Heel veel andere mensen met ook mooie ervaringsverhalen. Heel veel boeken gelezen. En toen dacht ik, jeetje, er is zoveel meer bekend over wat je met muziek kan doen. En dat is ook nog eens wetenschappelijk onderbouwd. Waarom is daar geen boek over? Want er wordt heel veel geschreven over bijvoorbeeld, je kunt muziek inzetten bij Parkinson, hè, dus vanuit de zorg, of Alzheimer. Die voorbeelden kennen we misschien wel. Misschien wel ooit een YouTube-filmpje gezien van iemand die Alzheimer heeft en muziek luistert van vroeger en helemaal tot leven komt.
0: Ja.
1: Maar hoe zet je het gewoon als persoon in? Hoe kan jij er gebruik van maken? Hoe kan ik er gebruik van maken? Dat was er nog niet.
0: Ik heb zelfs een keer een documentaire gezien over een jongen die zijn geheugen was volledig gewist. Die wist helemaal niks meer, maar die kon nog wel piano spelen.
1: Ja, ja. Ja, het is heel bijzonder wat muziek met ons doet. Dus er zijn zelfs wetenschappers die zeggen, ja, muziek zit in ons DNA. Het is vanuit de evolutie, vanuit de biologie, het zit in ons. Dus antropologen hebben nog geen enkele cultuur of stam ontdekt. Mensen zonder ritme en melodie. Dus het heeft blijkbaar echt een functie ook voor ons.
0: En al die verschillende manieren waarop muziek je kan helpen op verschillende momenten heb je uitgewerkt in jouw boek. Hè? Want het is een soort zelfhulpboek geworden.
1: Ja.
0: Met verschillende situaties.
1: Ja, het zijn 12 manieren die ik eruit heb gehaald waarop je muziek heel praktisch kan ook toepassen. Want dat vind ik het leuke aan boeken. Van ja, je kunt er kennis op doen, maar hoe pas je het dan toe? Dus van ontspannen, maar ook beter slapen is veel bekend over. Hoe je het gebruikt voor focus. Mensen die in open werken ruimte zitten, die hebben vaak ook behoefte om zich een beetje af te kunnen sluiten van alle ruis. Maar ook om creativiteit te stimuleren. Om je brein te trainen zelfs. Hè? Want als je ouder wordt, hebben we sporten allemaal. Maar het is ook goed om je brein vitaal en fit te houden. Nou, Erik Scherder heb ik daarover gesproken. Als iemand daar voor pleit, is hij het wel. Muziek is een heel mooie manier om dat ook te doen. Door verschillende muzieksoorten te luisteren. Maar ook door natuurlijk gewoon een instrument te spelen. Dat is natuurlijk next level. Maar ook om met elkaar in verbinding te komen. Hoe muziek met rituelen, hoe dat een rol speelt. En natuurlijk hoe je met je gevoelens en emoties omgaat.
0: Ja.
1: En ja, de muziek die je luistert zegt ook best veel over wie jij bent.
0: Een van die hoofdstukken heet muziek als medicijn.
1: Ja.
0: Kan dat niet te hoge verwachtingen scheppen?
1: Nee, absoluut niet. Er is een stichting. En die heet Muziek als Medicijn. Daar is dat hoofdstuk helemaal op geïnspireerd. En muziek wordt in de zorg gezet. Onder andere voor, tijdens en na een operatie. Het enige wat je hoeft te doen is je oortjes meenemen. Je favoriete muziek. En het heeft effect op beter slapen, minder pijn. Ruim 50% minder kans op delier. Minder angst en stress. Dus fantastisch. Dus dat zijn gewoon artsen die hard wetenschappelijk onderzoek hebben gedaan en die nog steeds meer onderzoek hiernaar doen. Maar we weten het niet. Dat is het gekke.
0: Ja.
1: We weten helemaal niet dat het kan.
0: Ja, jij schrijft in jouw boek, muziek is overal. En je beschrijft ook een hele belangrijke regel. Het moet jouw muziek zijn.
1: Ja. Ja, dat is echt de gouden regel vanuit dit boek. Want je kunt je natuurlijk voorstellen dat iedereen, je wordt geboren, je maakt van alles mee in leven. En op bepaalde momenten in je leven koppel je natuurlijk ook muziek. Dus die verankeren in je geheugen met een bepaalde context. Dus jij hebt een aparte, zie het als een vingerafdruk. Zo is het eigenlijk.
0: Ja.
1: Jij hebt een andere en ik heb een andere.
0: Het is maatwerk.
1: Het is maatwerk.
0: Ja, er bestaat dus geen universele playlist die voor iedereen hetzelfde werkt.
1: Nee, dat denk ik niet. Natuurlijk zijn er wel playlists die je op Spotify vindt als het gaat om focus of ontspanning. En daar zitten algemene principes achter. Nou, en die beschrijf ik ook in een boek. Dus als jij gefocust wil zijn, dan moet je geen muziek luisteren met teksten. Want dan gaat je breincentrum voor tekstverwerking aan de slag.
0: Ik kwam een hele mooie quote tegen in jouw boek. Don't show them your superpowers, show them theirs.
1: Ja. Ja, dat is voor mij. Toen viel het kwartje waarom dit boek er eigenlijk moest komen. Ik was de hele tijd aan het vertellen hoe muziek voor mij werkte. Maar eigenlijk gaat het erom, hoe kun jij er dan gebruik van maken? Dus dit is mijn antwoord op al die vragen die ik continu krijg. Nou, op zo'n manier kan je muziek inzetten, ook voor jou.
0: Dus kom erachter wat je eigen superkracht is.
1: Ja, ja.
0: Ja. In het boek staan ook QR-codes. Hè? Waar zijn die voor?
1: Die QR-codes die gaan naar playlists die je terugvindt vanuit het boek. Dus dan heb je een oefening. En dan kan je bijvoorbeeld verschillende playlists luisteren. En oefeningen doen voor ontspannen. Maar ook voor muziek als medicijn. Daar is een hele mooie playlist ook van. Waarin je naar de muziek kan luisteren die ze ook hebben gebruikt in onderzoek. Op zo'n manier is het ook heel interactief, heel erg speels. Omdat ik het heel belangrijk vind om niet alleen de kennis te krijgen over hoe zit het in elkaar en hoe werkt het en welke tips zijn er dan, maar ook dat je meteen er zelf mee aan de slag kan gaan. Dus je kunt er morgen al kan je eigen playlist samenstellen of die gebruiken uit het boek.
0: Een handig en bijzonder boek, soundtrack voor een beter leven van Sanneke Langendoen. Dank je wel.
1: Ja, dank je.

0: Fantastisch toch, van Eva de Roveren. U herkent het vast. Als je een nacht slecht hebt geslapen, misschien liggen woelen door de hitte, dan loopt het de volgende dag allemaal niet zo lekker. Slaaptekort heeft direct effect op ons geheugen. Kunnen we opeens niet op een woord komen of op een naam? En dat werkt bij muizen ook zo. Nu, muizenonderzoek laat ook zien dat er misschien een oplossing is. Een van de onderzoekers is neurobioloog Robert Havekes van de Rijksuniversiteit Groningen. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Als je één nacht slecht slaapt, echt maar een paar uur, wat is dan het effect op ons geheugen?
1: Nou, wat we eigenlijk zien is dat je zelf met één korte nacht of een aantal uren slaap die je mist, dat je daardoor gewoon bepaalde informatie die de dag ervoor hebt geleerd, of het nou de naam is van iemand of bijvoorbeeld waar je je sleutels hebt neergelegd, dat je die de volgende dag gewoon minder goed kunt terughalen. En eigenlijk, ja, het lijkt erop dat je dat dan vergeten bent.
0: Ja, en wat is dan de verklaring voor dat geheugenverlies?
1: Nou, wij dachten altijd dat je echt die informatie kwijt was, doordat het niet goed opgeslagen was. Maar het blijkt dus nu, met onder andere door ons onderzoek, dat die informatie eigenlijk wel degelijk in het brein ligt, maar als het ware meer verborgen. En het probleem is eigenlijk dat dan het terughalen, zeg maar, van die informatie lastig wordt. Maar het feit dat het dus er wel degelijk ligt, gaf ons mogelijkheden om te gaan kijken van kunnen we daar iets aan doen om het dan inderdaad weer boven water te krijgen.
0: Jullie hebben hier onderzoek naar gedaan op muizen. Waarom op muizen?
1: Nou, omdat wij echt wilden gaan kijken van wat gaat er nou echt mis in de hersenen op het moment dat je niet genoeg slaap krijgt. En om dat te kunnen doen, daar doen we gedragsstudies voor. Maar daarnaast is het ook heel belangrijk om uiteindelijk te kunnen kijken wat gebeurt er nou echt in die hersencellen op het moment dat het brein niet genoeg slaap krijgt. Wat gaat er nou mis waardoor je uiteindelijk het herinneringsproces verstoort? En daar doe je dus allerlei biochemische en moleculaire analyses voor. Mm-hmm. Maar daarmee hebben we uiteindelijk wel kunnen achterhalen van welke processen, van de vele processen die van belang zijn voor geheugenvorming en herinneringen ophalen. Welke van die processen worden nou verstoord? En dat is iets wat je dus in mensen niet op dat niveau kunt doen.
0: Ja, dan ben ik toch benieuwd. Hoe onderzoek je bij muizen of een nacht slapen effect heeft op het geheugen?
1: Ja, een van de dingen die we gedaan hebben in recent werk, en dat is eigenlijk een voortbedurend op eerder werk, waarbij we ruimtelijk geheugen hebben bekeken. Hè, dus het voorbeeld wat ik al zei, je legt je sleutels ergens neer 's avonds en de volgende dag vraag je af waar die sleutels gebleven zijn. Nou, in muizen hebben we nu gekeken naar in hoeverre sociale ervaringen, dus bijvoorbeeld iemand leren kennen voor het eerst, die heb je voor het eerst gesproken, dat soort processen, of die ook beïnvloed worden. En hoe we dat doen met muizen is door muizen twee andere muizen aan te bieden om in een interactie mee aan te gaan. Aan de ene kant een kamergenoot en aan de andere kant een totaal nieuwe muis die ze nog nooit gezien hebben. En wat je ziet met die muizen is dat ze altijd een hele sterke voorkeur hebben voor die nieuwe muis, want die is interessant. Is het een vriend of een vijand? Is het misschien een partner? Dus daar hebben ze altijd heel veel interesse voor.
0: Ja.
1: Maar als je slaapgedepriveerd wordt, dan zie je dus dat
0: dat er ineens twee nieuwe muizen zijn.
1: Nou, ze zien dus niet dat die muis die ze gisteren gesproken hebben, of in ieder geval gisteren een interactie mee hebben gehad, dat zijn ze gewoon vergeten. En de volgende dag zien ze die muis gewoon weer als zijnde een nieuwe muis. Dus met andere woorden, ze vergeten gewoon dat ze, als je het naar mensen vertaalt, dat je misschien gisteren of een week geleden iemand gesproken hebt, en misschien later opeens denken van, och, ik ken die persoon wel.
0: Ja,
1: dat proces eigenlijk.
0: En die muizen hou je dus letterlijk wakker?
1: Die houden we dan letterlijk een aantal uren wakker. En dat doen we voor een aantal uren na die leerervaring. Omdat dat nou precies de periode is waar slaap heel belangrijk is voor een normale en goede opslag van die informatie in het brein. Waardoor je het kunt terughalen de volgende dag.
0: Ja, en daar straf je een muis wel mee. Want ik las dat muizen 12 tot 16 uur per dag slapen.
1: Dat klopt, maar straffen zou ik het niet willen noemen. Omdat als je eigenlijk kijkt naar bijvoorbeeld, het is niet iets wat heel veel stress induceert. Het klinkt altijd als iets als een hele stressvolle ervaring. Maar goed, wij hebben dus gekeken naar in hoeverre dat nou echt bij die muizen stress oplevert. Dat kun je meten. En daar zijn de muizen eigenlijk niet echt heel erg van onder de indruk in die zin. Sterker nog, op het moment dat je muizen of knaagdieren, of nou, laten we zeggen, als muizen mensen huisdieren hebben en die een nieuwe kooi geven, dan zie je gewoon eigenlijk dat die muizen of knaagdieren daar veel meer stress van hebben.
0: Jullie hebben dus gekeken naar wat er gebeurt bij slaaptekort, om vervolgens ook te kijken naar een mogelijke oplossing. Ja. En ik begreep dat een bekend astma-medicijn de oplossing bleek.
1: Nou precies, kijk, wij zagen dus in eerste instantie van, goh, die muizen, als ze enkele uren slaap missen, maar vervolgens wel 18 uur kunnen bijslapen, dan zie je dus dat ze de volgende dag gewoon niet herinneren dat ze een onbekende muis eerder ontmoet hebben. Dus je hebt met andere woorden, je kunt je een sociale interactie die je misschien de avond van tevoren hebt gaat niet herinneren. Maar we hebben dus al door niet alleen moleculaire technieken kunnen kijken van met die hersens, met die geheugensporen, wat gebeurt er nou in het brein? Nou, die worden niet geactiveerd. En toen zijn we met astma-medicatie gaan kijken, kunnen we daar nou ook ervoor zorgen dat het herinneringsproces eigenlijk weer hersteld wordt? En we kwamen bij dat astma-medicijn omdat we uiteindelijk dus door die eerder genoemde moleculaire analyses van de hersencellen erachter kwamen dat eigenlijk vergelijkbare processen die ook in bijvoorbeeld in de longen gemanipuleerd worden met het astma-medicijn, dus ook in de hersenen een belangrijke rol spelen bij, maar in dit geval dus geheugenvorming. En dus bij het geven van dat astma-medicijn, daarmee konden de dieren uiteindelijk dus opeens dan wel weer herinneren wat ze eerder geleerd hadden.
0: Welke mensen zouden hier baat bij kunnen hebben?
1: Ja, nou, wij zijn natuurlijk onderzoek gaan doen met slaaptekort. Hè. Slaaptekort is natuurlijk toch wel een groot probleem in de maatschappij. Als je denkt aan, mensen die misschien toch niet genoeg slaap krijgen op een gemiddelde dag. Hè, als we een wekker nodig hebben, dan is dat een issue. Maar je kunt ook gaan denken aan ploegendiensten. Met veroudering zie je dat slaap ook aangetast wordt. Maar ja, ook mensen met insomnie. Dus slaaptekort is een heel dankbaar onderwerp om te kijken van, nou, dat is echt iets waar de hersenen veel last van hebben. Maar aan de andere kant, wat voor ons heel interessant is, is dat vergelijkbare problemen lijken te ontstaan bij bijvoorbeeld beginnende dementie en Alzheimer. En dat is een van de dingen waar we nu naar willen gaan kijken van, oké, is ook daar het herinneringsproces hetgene wat sterk ondermijnd wordt in beginnende fases van dementie, dus beginnende vergeetachtigheid. En dat lijkt dus ook het geval te zijn. En we willen nu gaan kijken van, is het nou zo dat ook daar bijvoorbeeld met die astma-medicatie misschien het brein een klein beetje kunnen helpen.
0: Interessant. Robert Havekes van de Rijksuniversiteit Groningen, dank.
1: Graag gedaan. Fijne avond.
2: 5:55.
0: Morgen vindt de Climate Classic plaats. Een fietstocht om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Aan de lijn Leo Meijer, klimaatwetenschapper en fervent wielrenner. Goedenavond, Leo.
3: Goedenavond.
0: Hoe hebben jullie het voor elkaar gekregen om juist op de heetste dag van deze week deze tour te houden?
3: Ja, dat is een goede vraag, maar ik denk toch een toevalstreffer. En natuurlijk een beetje raar, want het motto is roast your legs, not the planet. Maar nu lijkt het erop of als onze lijven morgen gaan roosteren.
0: Ja, en hoe gaan jullie daarmee om? Hoe passen jullie de race aan vanwege de extreme hitte?
3: Ja, nou, de langste ritten die worden ingekort, zodanig dat we ervoor kunnen zorgen dat voor de grootste middaghitte we allemaal weer terug zijn.
0: Ja.
3: Dus dat is dus eigenlijk ook een goede klimaatactie om rekening te houden met golf. Dus dat is weer de andere kant ervan.
0: Ja, en zo voorkom je dat je dus je legs roast.
3: Dat is. We hopen zeker allemaal gezond en levend aan te komen en het hoofd koel te houden.
0: Ja, maar Leo, het eerste wat ik dacht was, jullie fietsen juist om aandacht te vragen voor de gevolgen van klimaatverandering. Daar wordt dus de route aangepast vanwege de hitte. Is dat niet juist het punt? Zou je die omstandigheden niet moeten ervaren om te laten zien wat er precies verandert in de wereld?
3: We zijn geen klimaatmartelaren natuurlijk. en bovendien, we doen nog wel andere dingen hoor. We hebben een serie podcast gemaakt met topwetenschappers die toevallig ook heel goed kunnen fietsen. Die worden ook verspreid onder alle deelnemers over droogte, smeltende ijskappen, toekomstscenario's en de energietransitie. Dus we doen ook nog wel wat aan de inhoud, behalve alleen een rondje fietsen.
0: En heb je er nu zin in of zie je er toch tegenop?
3: Ik heb er hartstikke veel zin in. Ik hoop wel, ik ga morgen 125 kilometer fietsen.
0: Zo.
3: En hoop mijn hoofd en ook mijn lijf koel te houden.
0: Nou Leo, ik benijd je niet. Zo'n lange fietstocht in de hitte. Maar ik wens je wel heel veel succes.
3: Dankjewel.
0: Dit was Het Oog. Morgen zit hier Simone Wijmans. Zometeen nooit meer slapen. Femke van der Laan ontvangt violiste Vera Betts. Fijne avond.
2: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1. Europa experimenteert met een nieuw soort grenscontrole.
1: Een methode die een heel goed herkenningssysteem geeft, maar het is ook een assortiment van een black box-achtig systeem.
0: Dankzij AI zijn de mogelijkheden eindeloos, maar het brengt ook risico's met zich mee.
1: Toen mensen bij de grens dat merkten, toen schrokken ze zich natuurlijk het apenlazeris, want dit mocht natuurlijk niet gebeuren.
0: Sommige van die testen leiden nu tot ongemakkelijke situaties.
2: Maar ik begrijp dat jullie niet willen dat het gesprek wordt opgenomen.
3: Het kost wel veel moeite, hè, om mensen een brein te krijgen, om hier iets over te zeggen.
0: VPRO en Human met de toekomst van de grens. In Argos. Zaterdag om 14:00.
4: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
5: Ster.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
5: Appetito.
6: Appetito.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
10: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: 52 min 40.
15: 12 natuurlijk.
14: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
15: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
14: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: In 12 weken leren rekenen?
15: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
17: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
0: NPO Radio 1.
18: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vermoorde Franse meisje Lihana is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarige meisje werd 2 weken geleden gevonden in een verlaten graansilo. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. President Macron laat onderzoeken hoe justitie met de zaak is omgegaan. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. Eerder op de dag zijn de eerste schepen uit de havens van Iran vertrokken. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van die havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS gisteren hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog beëindigd kan worden. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede is opgenomen in een tbs-kliniek. Corné H. werd tot 9 maanden cel en tbs veroordeeld, maar bleef 1,5 jaar langer in de gevangenis omdat er geen plek voor hem was in een kliniek. Zijn advocaten eisten begin dit jaar in een kort geding vergeefs dat H. voorrang zou krijgen. Hij had in de tussentijd gevangenispersoneel gegijzeld, zijn been in brand gestoken en scheermesjes ingeslikt. Hij is nu alsnog opgenomen in de Van Mesdag-kliniek in Groningen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland met 4-1 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Alle doelpunten werden gemaakt in de laatste 20 minuten, bijna allemaal door invallers, met nog een penalty voor Zwitserland diep in de blessuretijd. Eerder op de avond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd van Canada tegen Qatar. Het weer. Er trekken wat buien over het land. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een broeierige dag met tropische temperaturen. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

een brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger, tot zij hem ontvangt, zij die ik mis.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
1: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Happy Hour at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het vermoorde Franse meisje Li Hanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarig meisje werd 2 weken geleden gevonden. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., is alsnog opgenomen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: elke werkdag op TV West het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Al komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft nu ingestemd met de vergunningaanvraag. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Belangrijk voor de gemeente is dat de provincie en het Rijk fors meebetalen om een groot